0: helpt. Wie is een taart?
1: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
0: Waard. Wie is een taart waard?
2: Nou, en hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
1: Ja, super lief mensen. Die heeft heel veel voor me gedaan. Krijg je wel een beetje emotioneel.
3: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in.
0: Wie is een taart waard?

0: Met Ineke, ik kom uit Landsmeer.
1: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
2: Ik ben Sarah uit Bergen.
3: Ik ben Waylon en ik kom uit het prachtige Anton Pieck-achtige pittoreske Hilversum.
4: Thuis in heel
5: Het is 3:00.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoeve zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs, met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Nou, deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: ben David uit Horen.
1: Ik ben Joep uit Beverwijk.
2: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
3: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
4: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
5: Ik ben Sarah uit Haarlem.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 4 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen, na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het regent reality tv. De familie Kesbeke, de Meilandjes, Vrogertjes, de Hanslers, Wolzenkroes en zijn gezin. En als kers op de taart keert Patricia Pai terug op de buis met haar Addams Family. En daarom staat Over de Top helemaal in het teken van liedjes gezongen door familieleden. Zoals deze zussen.
2: We are family.
1: Zo vader, zo zoon. Dan mogen deze broers ook niet ontbreken.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Ach, wat is het toch altijd een mooie lijst.

0: Ik ben Anneke en ik woon in Zwaanshoek.
1: Ik ben Kenneth Luc, kom uit Alkmaar.
2: Ik Joop en ik kom uit Haarlem.
3: Ik ben Arjan Klein, ik woon in Monnikendam.
4: Hoi, ik ben Kim uit Winkel.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 5:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: De ontbijttafel.
1: Ik kan heel moeilijk delen bij het koken.
2: Ja, maar dat vind ik dus ook een beetje onaardig.
1: Dus is wat jij zegt, dus mijn zoon kan nog niet zo goed koken omdat hij nooit
2: door jou.
1: Mij...
3: En door jou.
2: Tuurlijk, ja.
3: Ik kan niet eens koken door jou.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
1: Ik ben Gaby uit Medemblik.
2: Ik ben Rutger uit St. Pancras.
3: Ik heet Bente en ik kom uit Hoorn.
4: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
5: Ik ben Banne uit Amsterdam.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: 6 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werden gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie via uitwerpselen van dieren in het water terechtgekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
8: Ik ben er weer.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
9: De ontbijttafel.
10: Met Pieter Kok.

Rod Stewart met Tonight I'm Yours. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6 op die vroege donderdagochtend. Die een beetje, nou ja, behoorlijk

0: Groeten?
1: Ja.
0: Hoor je nooit meer wat terug?
1: Nooit, nee.
0: Zou kunnen ook, hè, dat iemand dan de groeten niet terug doet. Prima.
1: Ja, kan gebeuren.
0: Maak me toch zorgen. Maar vaak is het zo dat de groeten dan niet gedaan zijn.
1: Precies, ja.
0: En daar heb ik een broertje dood aan.
1: Ja, precies. Dat moet gewoon wel gedaan worden. Maar dan dacht ik, dan kun je dat ook allemaal inhalen hier. Bij de ontbijttafel, dacht ik.
0: Dat is een goed idee.
2: Via ons de groeten.
1: Via ons de groeten doen.
0: Ja, daar gaan we zo geweldig mee om.
1: Als je bijvoorbeeld de groeten wilt doen aan de mensen op je werk of iets dergelijks.
0: Ja.
1: Dat is leuk, toch? Of aan, weet ik veel, misschien aan je ouders of aan je kinderen juist. Of aan iemand anders waarvan je weet dat ze zit te luisteren.
2: Ja.
1: Ik dacht, het misschien leuk dat we gewoon even dan... We kunnen weer gewoon even opbellen. Dan mag je even de groeten doen.
0: Mag je ze ook hartelijk doen?
1: Dat mag ook hartelijk.
2: Ah, ja, sportieve
1: groet. Ja, sportieve groet. Mag ook.
0: Oh,
1: ja, drankzuchtige groet.
0: Mag je ook succes even zeggen?
1: Nee,
2: nee,
1: dat mag
2: niet. Nee.
1: Nee. Nee, dat mag ook niet.
0: Nee,
1: dat mag ook, een paar dingen mogen er niet. Maar later vandaag. Ik weet nog niet hoe laat. Dan gaan we de groeten doen, gewoon van iedereen. Even de groeten. Zelf.
3: Goedemorgen, goedemorgen. Gaat het nu met jou?
1: Ja, best wel lekker.
3: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
1: Het is 18 graden, godverdorie.
3: Goedemorgen, goedemorgen. Het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
1: Zometeen lekker krantenkop quizzen. Maar eerst Stella Lefty met Boston.

0: De OJ's met Backstabbers.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor.
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een makkelijk quiz, hoor. Je krijgt van mij 3 grap. Nee, ik hou het niet vol.
2: We zijn net.
0: Ja, ik moest even hardlopen.
2: We zijn net 14 minuten bezig.
0: Ja, nee. Maar ik was even mijn thee vergeten in de auto.
2: Ja.
0: Dus ik ben even naar de parkeergarage gerend.
2: En hoe vond je zelf dat
0: ja, best wel gaat? Goed. Want ik was op tijd terug.
2: Wel buiten adem.
0: Oeh. Oh, mijn conditie is zo slecht, jongens.
2: Goed, had jij niet binnenkort ook die damp tot dan?
0: Oh, dat zou ik doen. Nou, dat weet ik. Als ik dit zo...
2: Dan zou ik toch niet meedoen.
0: Nee, misschien niet, nee. Nou, gewoon kijken. Dat kan wel, toch?
2: Dat kan.
0: Pilsie drinken. Helpt ook niet mee voor de conditie, denk ik.
2: Denk het ook niet.
0: Maar goed, het is tijd voor de krantenkopquiz. Het is een eenvoudige quiz. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen, maar let op, eentje daarvan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088-850-51-52 voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Best wel lekker om daar je donderdag mee te beginnen, dacht ik zo. 3 stuks, komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Nederlandse automobilist rijdt 238 km per uur in Slovenië en krijgt boete.
1: Kop 2.
0: Huh? Drijvend onbewoond eiland, opeens verdwenen.
1: Kop 3.
0: Smullen, kok maakt een messy taartje. Nou.
2: Nog een keer?
0: Ja, kom eraan.
2: Goed.
0: Zo werkt het spel. 3 krantenkoppen, eentje is er dus niet waar. Maar jij moet even laten weten welke dat is. Via 088-850-51-52.
1: De krantenkopquiz.
0: Is het kop 1? Nederlandse automobilist rijdt 238 km per uur in Slovenië en krijgt boete. Is het kop 2? Huh? Drijvend onbewoond eiland opeens verdwenen. Of is het kop 3? Smullen, kok maakt een messy taartje. Laat maar even weten, hè. Voor die eer van de ontbijttafel. Is het kop 1, kop 2 of is het kop 3?

0: eigenlijk het mooiste stukje is op het eind. Ja, daar zijn ze mee opgehouden. Paul McCartney met Listen to What the Man Said.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je daarnet drie krantenkop gegeven en de vraag gesteld, welke is er niet waar? Ik lepel ze nog één keertje voor je op. Het is voor mij ook donderdagochtend. Ik ben inmiddels niet meer buiten adem. Dat lucht op, zou ik willen zeggen.
2: Gelukkig.
0: Ja, daar heb ik maar twee platen voor nodig.
2: Nou, zo weg.
0: Dat scheelt weer. Goed, drie stuks dus. Eentje is er niet waar.
1: Kop 1.
0: Nederlandse automobilist rijdt 238 km per uur in Slovenië en krijgt een boete.
1: Kop 2.
0: Huh? Drijvend onbewoond eiland, opeens verdwenen.
1: Kop 3.
0: Smullen, kok maakt een Messi-taartje. Nou, één van deze drie is dus niet waar. Laten we maar eens even kijken wat er allemaal binnengekomen is. Rodi, Nico, Lydia en Cynthia die dachten dat kop 1 niet waar was. Nederlandse automobilist rijdt 238 km per uur in Slovenië en krijgt een boete. Het is echt waar. Hij is ook aangehouden erbij. Hij reed dus 108 km per uur te hard, want je mocht er wel 130.
2: Poeh.
0: Maar dan nog, wat voor auto heb je dan ook? Vraag ik me altijd af.
2: Ik heb nog nooit 160 gereden überhaupt.
0: Oh nee?
2: Nee, dat maar... allemaal niet.
0: Ja, met jouw huidige auto is dat misschien ook aan de grens?
2: Dat denk ik wel. Dat heb ik eigenlijk nooit geprobeerd.
0: Nee, dat snap ik. Maar dat is ook niet lekker op de grens van zo'n auto rijden.
2: Nee.
0: Nee. En je moet ook over de grens, want anders dan mag je helemaal niet zo hard.
2: Dat klopt.
0: Maar 160 heb ik wel gereden, hoor.
2: Ja?
0: Ja, ik heb ook wel eens 180 gereden. Stukje.
2: Echt waar?
0: Ja, gewoon in Duitsland, waar het mag, voor de duidelijkheid.
2: Hoe hard mag je daar?
0: Onbegrensd hard.
2: Ja?
0: Ja. Dan mag je zo hard als je zelf wil. Dus bij bepaalde delen, die bepaalde delen worden wel steeds minder. Moet ook gezegd, op het moment dat er dan een bord komt waarop staat 100, rijdt ook iedereen meteen 100.
2: Maar mag je daar dan ook 280?
0: Ja, als je auto, dat kan toch, Frank? Ik heb het goed. Ja, dat mag.
3: Ja, doodeng vind ik dat, hoor.
2: Ja.
0: Nou, vooral dat er mensen zijn die vlak over de grens vanuit Nederland eens even kijken hoe hard de auto kan.
3: Ja.
0: Dat had je vroeger veel, dus waarschijnlijk nog steeds wel zo.
3: Ja, dat je hem even opengooit.
0: Even kijken wat hij doet.
3: Ja.
0: Even lekker die poot naar de vloer, even kijken. Hè?
3: Het is toch wel ruig, maar je wordt altijd weer ingehaald.
0: Dat is altijd weer een andere gek.
3: Je zit er helemaal op het puntje van je stoel, helemaal dicht tegen je stuur. En je denkt, nou ga ik lekker. En dan toch, zoef, nog een Audi.
0: Ja, precies. Moet je allemaal niet aan beginnen.
3: Hey joh.
0: Helemaal niet in Slovenië, want daar krijg je gewoon een boete voor. Goed, gaan we door naar kop 2. Arnold, Els, nog een Els, Laura en Monique. Die dachten dat die niet waar was. Huh, drijvend onbewoond eiland opeens verdwenen. Ja, dat is toch echt gebeurd? Midden op een meer in Canada. Het eiland bestond uit drijfhout. Door het hoge water was het stuk grond waarschijnlijk losgeraakt van de oever en dreef gezellig over het meer. Maar het blijkt 30 kilometer verderop te liggen inmiddels.
2: Ze hebben het
0: uiteindelijk wel gevonden, maar kan er best overkomen,
2: raar
0: toch?
2: Verhaal.
0: Ja, ik wil eens wat kwijt. Gaan we door naar de kop die niet waar is. Dat is vandaag kop 3 natuurlijk. Smullen, kok, maakt een Messi-taartje. Andere kok dan ik, voor de duidelijkheid. In Argentinië is het natuurlijk gebeurd, in Buenos Aires. Iedereen is daar heel verdrietig dat Messi stopt. Ik heb daar minder moeite mee na het afgelopen WK. Zeg ik ook eerlijk. Wat is er, Frank?
3: Ah, Messi, jongens, ja.
0: Wat een lul,
3: we hebben hem
0: toch?
3: Een paar keer boos gemaakt. Nou ja, dat moeten wij dan maar als we komt. Hij is een geweldige voetballer.
0: Oh ja, oké.
2: Okay.
0: Ja,
3: nee, dat zou ik ook vreselijk vinden. Als hij een Nederlander was en hij zou zeggen...
0: Hij zou stoppen. Oh ja, daar zou je echt mee zitten, ja.
3: Ja, dat zou ik echt...
0: Nee, dat snap ik wel, maar ik vind
3: van nationale
0: gewoon...
3: rouw afgekomen.
0: Weet je, een schnitzel is tot daar aan toe, maar ik vind hem meer een paddenkoek, deze man. Zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel gaat naar Gerrit, Joke, Frederik, Gea, Janet, Toby en Marcel. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Het is 6:30, in Alkmaar is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De gemeente Amsterdam heeft in de stad 19 fonteinen uitgezet. In sommige daarvan zijn namelijk te hoge waarden van de E. coli-bacterie gevonden, waardoor mensen maag- en darmklachten kunnen krijgen. In een verklaring meldt de gemeente dat een aantal fonteinen niet de juiste zuiveringsinstallatie heeft, terwijl daar mensen daar wel makkelijk mee in contact kunnen komen met het water. Daarom worden ook die voor de zekerheid uitgezet. Wat de oorzaak is van de vervuiling van de fonteinen in de stad is niet bekend. Bijna 9 op de 10 mensen die recht hebben op geld uit subsidies, regelingen en toeslagen, laten een deel van dat gratis geld liggen. Dat zegt Edwin Bouwman. Dat is iemand van een filantropische organisatie, die heet Geldfit. Het gaat om honderden euro's per maand. En ja, dan is de grote vraag natuurlijk, hoe kan dat?
2: Omdat het best wel heel erg complex is. Het is alleen als we de gemeentelijke regelingen pakken, dan is voor elke regeling is het een ander formulier bijvoorbeeld. Of zijn er andere voorwaarden aan verbonden. Dus dat is voor inwoners best wel heel erg moeilijk te begrijpen.
1: Nou, hij wil daar aandacht voor, dus gaat hij deze week samen met zijn team in een markant roze camper door Beverwijk. Zo legt hij daar ook mensen uit waar je geld laat liggen en hoe je dat dan toch zo kan krijgen. Maar hij is nu ook al zo vriendelijk om wat tips te geven.
2: Tip 1. Ja, ga dus altijd naar het sociaal team Beverwijk als je er niet uitkomt. Hè? Want die zijn er nou eenmaal. Hè? Dus in al die wijkgebouwen in Beverwijk.
1: Ja, er zijn dus een hoop mensen die je willen helpen. Andere tips vind je op de site bij ons op nanieuws.nl. Voetbal dan. Het was nog even spannend gisteren op de transfermarkt. Maar echte grote verrassingen bleven uit op deadline day. Ajax huurde nog wel 3 spelers. Maar die transfers die hingen al even in de lucht. Kwam allemaal rond gisteren. Bij AZ bleef het rustig. De meest opvallende transfer was daar Wesley Hoed, die na jaren terugkeert op het oude nest, was eerder deze week al bekend. En Telstar strikte gisteren nog Ariani Marta, een oude bekende van Ajax, speelde daar op linksback en gaat nu lekker in Velzen spelen. Vanaf vandaag mogen clubs geen spelers meer kopen, dus kan de blik gewoon weer op de competitie. En een daverende verrassing gisteren op de A9 bij Beverwijk. Een complete kudde paarden liep daar over de weg. De snelweg moest dicht. Tegen 9:00 werden alle paarden van de weg gehaald. Ze liepen daar midden op de snelweg. Het waren er 12 maar liefst. De wijkertunnel richting Alkmaar, die tijdelijk was afgesloten, die ging daarna gelukkig snel weer open. Maar ik weet niet, heb je de beelden gezien, Piet?
0: Nou, zeker. We hebben namelijk een collega.
1: Ja.
0: Die hier vooraan stond. Niet bewust. Maar die inderdaad gewoon vol in de ankers moest op die A9. Omdat er opeens hele keurde paarden overstak. Toen hij helemaal stil stond, maakte hij daar een paar foto's van. Hij zegt, ik rijd net op de A9. Ik schrik me dood. Losgebroken paarden. Kon net op tijd remmen. Net als veel andere auto's hier. Ja. Had helemaal mis kunnen gaan.
1: Nee, je had helemaal mis kunnen gaan. Zeg. Dus, en hele bijzondere beelden. Het is allemaal goed afgelopen. Waar die paarden nou precies vandaan kwamen.
0: Ja, ik denk van een paardenboerderij in de buurt, toch? Ja, een wilde gok, hoor.
1: Ja, inderdaad. Ja, waar bewaar je paarden anders?
0: Ik heb geen idee.
1: In de gang bijvoorbeeld.
0: Oh ja, sorry.
1: Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl. Het weer nog even. Het is een tijd bewolkt en er trekken buien over vandaag. Maar in de loop van de middag neemt die buiigheid af en breekt af en toe de zon zelfs door. Het wordt zomaar 21 graden.
0: Dankjewel, Frank. Gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Ann, waar staat het vast in Noord-Holland?
3: 1 file op de N247 van Horen richting Amsterdam. Tussen Edam en Monnikendam, 10 minuten.

0: The Eagles. Take it easy.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: 6:50 geweest op die vroege donderdagochtend. En misschien kun jij je nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. En gisteren nog een bakker aan de lijn die elke dag om 3:15 zijn bed uitkomt. Ongelooflijk. Of denk eens aan een akkerbouwer en timmerman. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag neem ik je mee richting Uitgeest. Want daar is touringcarchauffeur Nathan onderweg naartoe. Nathan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar gaat de reis naartoe nadat je in Uitgeest geweest bent?
2: Vandaag ga ik rijden naar Deurenberg en dan ga ik beginnen vandaag dus een 12-daagse reis naar Kroatië.
0: Een 12-daagse reis naar Kroatië?
2: Ja.
0: Mag je dan vandaag dus tot Duitsland, maar dan zit de rijtijd er ook wel op, toch of niet?
2: Ja, die gaat er vandaag helemaal doorheen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En je bent nu onderweg naar Uitgeest, daar komen mensen opstappen voor dus een 12-daagse rondreis richting Kroatië.
2: Ja, dat klopt.
0: En is het dan ook zo dat jij ze daar afzet en dat je dan 10 dagen vrij bent en weer terugrijdt? Of hoe gaat dat precies?
2: Nee, ik ben chauffeur en reisleider in dit geval. Dus ik ga de hele reis gaan we daarheen. We gaan allemaal uitstapjes maken in Kroatië. Bijvoorbeeld ook nog naar Split. Het is echt een vakantiereis.
0: Wat leuk. En dan ben je dus ook een beetje voor het sightseeën en zo. Dat je ze laat zien waar je moet wezen.
2: Ook dat. En ik zorg ervoor dat alles mooi weer goede banen geleid worden.
0: Nou, wat goed.
2: Bij de hotel kan het regelen voor de mensen.
0: Moet je ook doen.
2: Ja.
0: Spreek je aardig woordje Duits dan ook, Nathan?
2: Duits wel, maar Kroaat niet.
0: Oh, dat wordt een beetje ingewikkeld. Maar daar kun je daar spreek je vast wel Engels, toch?
2: Ja, dat gaat helemaal goed komen.
0: Dan kom je wel uit. En een beetje Duits, dat kunnen ze misschien ook nog wel.
2: Ja, dat gaat helemaal goed komen.
0: Oké. En dan mag je natuurlijk ook, want dat lijkt mij het leukste. Of althans, dat was vroeger met schoolreisjes zo. Het allerleukste als je dan door de microfoon in de bus mocht kletsen natuurlijk.
2: Dat klopt, dat mag ik ook.
0: En dat vind jij ook leuk, of niet?
2: Absoluut.
0: Ja, en wat roep je allemaal op dan?
2: Ik vind het een leuk ding om te zien. Wat zei je?
0: Wat roep je allemaal op dan?
2: Wat ik bijvoorbeeld zie is waar ik langs rijd, maar de voornaamste grap die we altijd maken is als je hier naar links kijkt, zie je rechts niks.
0: Jawel! Ja, ik vind hem leuk hoor. Applaus voor jou. Ja, ik zou er toch om lachen als je hem maakte, als ik erbij was. Maar nu helemaal naar Kroatië, is dat iets wat je dan dus ook vaker doet? Of is dit voor de eerste? Of hoe gaat zoiets?
2: Voor mij toevallig de tweede keer nu dat ik deze reis rijd, want dit is van ons eigen reisbureau.
0: Okay.
2: En voor de rest kom ik heel Europa door.
0: Oh ja, en noem eens wat leuke plekjes.
2: Spanje ben ik geweest, Denemarken, Engeland, Hongarije, Budapest, noem maar op.
0: Oh, hallo. Oké, en zijn er ook dingen stom dat je denkt van, hier heb ik eigenlijk geen zin in als het om deze reis gaat. Mensen die wagenziek worden of zo.
2: Dat gebeurt niet heel vaak. Meestal geven ze dat ook wel aan. Dus daar heb ik eigenlijk nooit zo heel veel last van.
0: Nee.
2: Ik rijd wel het liefst op het buitenland, als ik mijn voorkeur dan mag uitspreken.
0: Ja, oké. Dus dat vind je gewoon het leukst om een wat langere reis te doen eigenlijk?
2: Ja, absoluut.
0: Hoef je ook niet thuis te zijn, hè, dat gedoe?
2: Nee, dat klopt.
0: Doe je ook wel eens schoolreisjes?
2: Doe ik ook wel eens.
0: Oh, joh.
2: Dat is ook leuk om te doen.
0: Ja, met allemaal van die jengelende kinderen die ook door de microfoon willen kletsen.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, daar was ik er dan één van misschien vroeger. Goed, hoe ziet de dag er precies uit? Want je gaat dus nu naar Uitgeest. En niet iedereen die naar Kroatië wil, woont in Uitgeest, neem ik aan. Dus mensen moeten daar ook weer naartoe komen.
2: Ja, dat klopt. De mensen worden thuis opgehaald met de taxi. En dan worden ze naar Uitgeest gebracht. En dan krijgen ze daar een kopje koffie. En dan gaan wij vertrekken om 7:30. En dan is het eigenlijk de hele dag in de bus. Dan maken we een paar tussenstopjes onderweg. En dan komen wij vanavond in ons hotel aan.
0: En dan snel je bed in. Want de volgende ochtend gaat de reis door naar Kroatië. Red je dat dan wel de volgende dagje wel, toch?
2: Ja. Tenminste, we rijden nu naar het noorden van Kroatië de tweede dag. En de derde dag gaan we echt naar onze eindbestemming toe.
0: Ja, dus precies, ook, ja. Oh jeetje,
2: joh. Dus 2,5 dag eigenlijk rijden.
0: Oh, het is wel een end. En dan vind je de hele tijd maar leuk, hè, in die bus?
2: Ja.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen. En dan nog een gezellig feestje s'avonds in de bar, ook in het hotel? Of doe je daar dan niet aan mee?
2: Oh, dat wil ik soms ook nog wel eens doen, ja.
0: Ja, hartstikke goed. Goed, ik zal je niet langer van de weg houden, want je moet natuurlijk eerst nog naar Uitgeest en daarna helemaal door naar Kroatië, 2,5 dag lang sturen. Maar ik ga je natuurlijk wel feliciteren, Nathan. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè, hou hem hier.
2: En veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: Stevie Wonder met Part-Time Lover. Anne, ik kreeg net een appje van iemand die de groeten aan ons wilde doen, wat super lief is.
1: Ja.
0: Maar het
1: terug.
0: Gaat meer om... Ja, absoluut, groeten terug. Denk erop. Maar het idee is eigenlijk dat we straks iets anders gaan doen met die groeten.
1: Iets anders?
0: Ja, dat iemand dus zeg maar de groeten mag doen op de radio aan iemand anders die zit te luisteren.
1: Ja, aan je mama.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Leuk.
0: Hi mom.
1: Hoi mam, groeten.
0: Ja, dat mag. Hier live op de radio gaan we vandaag doen. Ik weet nog niet hoe laat, maar als je er behoefte aan hebt om dat te doen. Stuur even een appje naar 088-850-51-52. Je mag ook bellen hoor, dan krijg je Anne aan de lijn. En dan komen we er ook wel uit met z'n allen. Als je iemand de groeten wil doen, laat het even weten via 088-850-51-52. Wanneer we dat doen, dat weet ik eigenlijk ook nog niet.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het regent reality tv. De familie Kesbeke, de Meilandjes, Vrogertjes, de Hanslers, Wolzenkroes en zijn gezin. En als kers op de taart keert Patricia Pai terug op de buis met haar Adams Family. En daarom staat Over de Top helemaal in het teken van liedjes gezongen door familieleden. Zoals deze zussen.
2: We are family.
1: Zo vader, zo zoon. Dan mogen deze broers ook niet ontbreken.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Ach, wat is het toch altijd een mooie lijst.
4: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
6: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
5: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
6: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
5: Bestel op budgetbroodjes.nl.
6: Nu ook in Purmerend.
7: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
8: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
9: Ik ben Sylvia Monique uit het altijd pittoreske Amsterdam-Zuid.
10: Ik ben Caroline uit Houtdorp.
11: Dit is Theo, schipper van de Adrenaline. En met het schip liggen we in het gezellige Medeblik.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. In Amsterdam is deze week een man aangehouden na een fataal ongeluk met een motorfiets in Overveen. De man die botste met zijn motor tegen een politieauto. Dat gebeurde een paar maanden geleden. De bijrijder op die motorfiets overleed. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgezet. Het water is verontreinigd. De E. coli-bacterie is erin gevonden. Dus voor de veiligheid zijn de fonteinen uit. En chaos op de A9 gisteravond. De snelweg moest even dicht, omdat er, let op, 12 paarden op de weg liepen. Hoe dat afliep, hoor je zo. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
16: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
15: Volgens onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een boothek van de Zandschulp heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choinski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
17: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor Botik van de Zandschulp.
15: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
18: 1 file op de N247 van Horen richting Amsterdam. Tussen Edam en Monnikendam net iets meer dan 5 minuten.
2: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft De Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Ilse Waringa, in Tulip Town. Een heerlijke mix van operette, punk, humor en spectaculaire kartonnen decors. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
21: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
22: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
23: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
22: Of,
24: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
23: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
22: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
25: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
26: Nee, Attents met ds.nl.
27: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
28: De ontbijttafel
29: met Pieter Kok.

0: Goedemorgen met Mayo. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 7:08 op die vroege donderdagochtend. Het begint een beetje nattig, behoorlijk zelfs. Maar het wordt weer beter. Het is 3 september en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, mij is gisteren iets heel bijzonders overkomen, zou ik willen zeggen. Want ik had een elektronisch apparaat nodig. En daar heb je tegenwoordig allemaal van die webwinkels voor. Maar ik had het eigenlijk gisteren daadwerkelijk ook meteen nodig. Het gaat om een klein oventje. Je weet, ik maak ook een kookprogramma voor deze prachtige zender. Voor NH. En we zijn bezig met de opnames. En ik had een klein oventje nodig. En ik heb vandaag opnames. Ik had die oven gisteren nodig. En ik was niet meer op tijd om ergens te bestellen. Want dat doe je tegenwoordig vaker. En dan komt die meestal de volgende dag al binnen. Ja. En dan, prima allemaal. Maar er was dus geen tijd voor. Er was geen ruimte voor. Dus wat moest ik doen? Op zoek naar een elektronica-zaak.
1: Leuk.
0: Ja, want je hebt natuurlijk ook van die hele grote webwinkels waar je dan kunt zeggen, kan ik niet ergens ophalen. Mm-hmm. En dat kan dan vaak ook. En dat kon in dit geval alleen in, Groningen of zo.
1: Oh,
0: dacht
1: ja,
0: ik, dat is onhandig. Daar ga ik niet heen rijden voor een overtje. Dat is allemaal nergens voor nodig. Mm-hmm. Dus ik zat toch een beetje met de handen in het haar. En toen dacht ik, ik trek toch even die stoute schoenen aan. Ik ga eens eventjes kijken of er in de Zaanstreek niet ergens een winkel is nog waar je dit soort dingen kunt krijgen.
1: Ja.
0: Toen moest ik denken aan een klein witgoedzaakje in de Zaanstreek. En ik dacht, ik bel ze gewoon op. En dan hoor ik het wel. Hebben ze potverdorie het oventje wat ik nodig had. Gewoon daar, kant en klaar, in de winkel staan.
1: Oh, dat is
0: niet
1: top.
0: Ja, dat is niet normaal. Nee hoor, kom er halen. Nee, ik zit hem wel even apart voor je. Ik had even gebeld.
1: Voor iedereen die nog gaat bellen.
0: En ik was gewoon zo heerlijk in een klassieke witgoedzaak.
2: Ja.
0: En toen dacht ik, waarom hebben we dit toch laten versloffen met z'n allen?
2: Het voelt eigenlijk weer heel modern, Piet.
0: Ja, dat zo voelde het inderdaad. Ik zei, ik ben toch wel onder de indruk, want ik ben op zoek naar dit overtje. Jij zegt, ik heb de kleine, de medium en de grote heb ik gewoon hier klaarstaan hoor. Dus als jij het niet nodig hebt, dan krijg je die gewoon van mij.
1: Ja. Waarom heet het eigenlijk witgoed?
0: Omdat het vaak wit apparaat zijn.
2: Ja.
0: En als ze het goed doen,
2: inderdaad, dat vind ik ook wel gek hoor. Want er zijn tegenwoordig natuurlijk ook allerlei kleuren.
0: Ja, ik heb bijna alles in zwart ook tegenwoordig. Hè? Mensen kopen zwarte wasmachine en zo.
2: Ja,
1: dat vind ik zo stom. Ja, waarom?
0: Ja, weet ik niet. Ik zeg wit, goed, zwart, fout.
2: Prima. Als iedereen dat denkt, dan wordt het niks met die winkels.
0: Nee.
2: Of juist wel dus.
0: Ja. Nee, juist wel. Nee, maar ik wilde gewoon even een lans breken voor de klassieke witgoedwinkel. Gaat er nog eens heen?
2: Was er nog een andere klant?
0: Er waren meerdere andere klanten. En er waren ook mensen die daadwerkelijk een beetje hulp nodig hadden.
2: Aha.
0: Die zeiden zo van, mijn vaatwasser doet het niet. En dan zeggen ze, dan komen wij wel even regelen ook.
1: Oh ja?
0: Ja, dan kwamen ze ook even installeren en dergelijke.
1: Ik denk dat ik nog nooit in zo'n winkel ben geweest.
0: Jouw generatie probeert dus ons kapot te maken.
2: Inderdaad.
0: Ga nou naar je witgoedwinkel bij jou.
1: Hallo,
0: gewoon.
1: Jij wilde bestellen, ik niet.
0: Nee, maar dat zou je eens een keer moeten. Nee, omdat je alles online bestelt.
1: Nee,
2: je moet erheen. En daarna zo'n meneer. En die gaat je dan. Het is ongelooflijk wat hij gaat doen.
0: Hij helpt jou.
2: Ja, dit is
0: dat heeft hij ook bij mij gedaan. En hij ging ook andere mensen helpen. En hij zei ook tegen iemand van, het was een wat oudere dame en dan was de koelkast kapot. En toen zei hij ook van, ik ga toch even voor u kijken of ik dat niet even tussendoor kan regelen. Mevrouw. Want want uw koelkast is natuurlijk kapot. Dat is heel vervelend.
2: Ja.
0: Kunnen we misschien, die mevrouw kwam bijna zelf de winkel niet in. Hè? Dus, en toch ging hij even regelen. Zo van, ga even kijken of het kan.
2: Zijn er nieuwe helden, hè?
0: Ja, echt waar.
2: Ja.
0: Ga nog eens naar de witgoedzaak als je iets nodig hebt.
2: Precies. Is het wit? Dan is het goed.

0: een klein traantje toch bij jou, hè, Ann? Mm-hmm. Ja, het is prachtige muziek en die zal altijd voortleven. Dat is fijn natuurlijk. Dolly Parton uiteraard met Jolene.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Na maanden van droogte is er afgelopen week eindelijk weer een beetje water gevallen in Noord-Holland. En wat betekent dat precies voor de water- en peilbeheerders? Aan de telefoon peilbeheerder Howard Ruitenbeek van waterschap Amstel Gooi en Vecht. Howard, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: De regen mogen we wel een zegen noemen, toch? Of niet? Was echt wel nodig.
3: Ja, dat was zeker nodig. Het was de afgelopen periode behoorlijk droog geweest. En we zagen toch in de natuurgebieden met name dat daar alles behoorlijk onderuit ging. Dus ja, dan hou je hard vast.
0: Ja, heb jij ben jij een beetje een regendansachtige man?
3: Nou ja, heel veel regen niet natuurlijk, want dan hebben we weer andere problemen. Maar nu komt er inderdaad al een regendansje vanaf.
0: Ja, precies. Ja. Voor de duidelijkheid, jij bent peilbeheerder. Wat houdt dat precies in?
3: Nou, wat het eigenlijk al zegt, wij of ik zorg voor in bepaalde gebieden in mijn regio voor het oppervlaktewaterpeil. Dus ik zorg ervoor dat alles in polders en natuurgebieden op peil moet blijven, zeg maar.
0: Oké, en sta je dan met een liniaal in het water ergens? Of gaat dat allemaal digitaal en met sensoren en zo?
3: Nou, soms wel hoor. Soms moet ik met een liniaaltje even nameten of er nog een stuwtje in orde is. Maar de meeste gaat dan gelukkig wel digitaal. Dus ik check elke ochtend even hoe de vlag erbij hangt, zeg maar.
0: Ja.
3: We hebben in het gebied heel veel automatische peilmetingen en die kunnen op afstand lezen. En aan de hand van dat kunnen we dan kijken of er problemen zijn met droogte dan natuurlijk afgelopen periode. Maar ook als er te veel neerslag is, kunnen we dat op afstand uitlezen en dan kunnen we op reageren als dat nodig is.
0: Ja, en reageren is dan ook gewoon even naar buiten gaan en kijken, toch? Want ik mag hopen dat je baan wel veel zich buiten afspeelt, of niet?
3: Ja, zeker. Het is voor mij zo'n zeg maar 20-25%, misschien 20% binnen. Dat ik inderdaad 's ochtends even mijn mail check, even mijn de pijler check. En aan de hand van die problemen maak ik mijn route en dan ga ik naar buiten. En dan, mijn taak is ook zeg maar het zorgen dat de gemalen en de stuwen blijven draaien.
0: Ja.
3: Dus er zit ook het onderhoud aan, kijken of er geen rommel en vuil ligt dat ik dan weg moet halen. Zodat alles schoon en dat er geen problemen ontstaan. En als er wel een probleem is, dat ik dan of het zelf kan oplossen of dat ik dan hulptroepen kan inschakelen om de boel te repareren.
0: Ja. Howard, wat een heerlijke baan lijkt me dit. Je moet 20% achter je computer zitten en voor de rest gewoon lekker naar buiten. Verrukkelijk.
3: Ja absoluut. Ja,
0: zijn er niet ook wel eens momenten buiten dat je denkt van nou, van mij hoeft dit even niet?
3: Nou ja, ik moet zeggen, elke weersomstandigheid heeft wel zijn charme. Maar ik zou liegen als ik zeg dat ik 20 graden zonnetje niet fijn vind. Dat is natuurlijk de fijnste omstandigheden. Ja. Dan dat je de hele dag in de regen loopt.
0: Ja, nou ja, aan de andere kant, met die droogte en daarbij ook behorende hitte van de afgelopen tijd. Dat is toch ook niet een feest als je midden in een weiland loopt met 35 graden. Veel mensen weten dat niet, maar dat is helemaal niet zo prettig, hè?
3: Nee. Maar dat geldt voor iedereen. Iedereen die zeg maar dan niet in de airco zit, zeg maar even voor het gemak. Dan is het behoorlijk afzien, dat klopt, ja. Ja, inderdaad. Ja. En het is ook goed smeren, want ja, in de zon moet je natuurlijk oppassen dat je niet verbrandt.
0: Ja. De meteorologische herfst is begonnen, heb ik me laten vertellen. Dat is meestal op 1 september. Is dat ook een seizoen waar het voor jou over het algemeen veel drukker in wordt?
3: Ja zeker. Richting de winter toe, dan heb je natuurlijk veel bladschool. En dan zul je merken dat met name bij de gemalen die alle vuil aantrekt, dat je dan in ook alle bladeren en takken en rommel van de herfst dat daar naartoe getrokken wordt. En dan heb je meer onderhoud. Dat klopt. Ja.
0: Je had het al eventjes over stuwtjes en allemaal van dat soort dingen. Nog eens een gemaal hier en daar. Het waterschap Amstel Gooi en Vecht klinkt overigens wel als een heel groot gebied, toch? Of niet?
3: Ja, het is best wel groot. Het is niet het grootste gebied in Nederland. We hebben natuurlijk grotere waterschappen qua oppervlakte. Maar dit is heel Amsterdam al natuurlijk. En dan reikt het helemaal tot met het Gooi, Hilversum, Utrecht zelfs. De Vecht loopt tot aan Utrecht.
0: Ja.
3: Dus daar reikt ons gebied ook een heel klein stukje. En dan helemaal richting Vinkeveen, Wilnis, tot aan Schiphol. En dan
0: daarboven
3: weer in Amsterdam.
0: Maar ja, met hoeveel mensen doen jullie dat in totaal dan?
3: Wij doen het totaal met 12 peilbeheerders. Eigenlijk hebben we het gebied verdeeld in oostelijk en westelijk gebied, waarbij we dan de Amsterdam-Rijnkanaal als een soort scheidslijn hebben. En aan de ene kant zitten er nog 6 peilbeheerders en aan de andere kant. En dat zijn dan de mensen die buiten werken. We hebben natuurlijk ook binnen nog de ondersteuning.
0: Ja, uiteraard.
3: Die ons zeg maar zijn onze steun en toegelaten. Als wij vragen of dingen hebben, kunnen zij nog dingen checken en dergelijke. Ja.
0: Wat staat er voor vandaag op de agenda voor jou, Howard?
3: Nou, vandaag staat in ieder geval in het agenda dat ik weer even mijn rondje moet doen. Ik kijk zo direct even naar mijn mail om te kijken of klachten binnen zijn gekomen.
0: Oh, ja, dat kan ook natuurlijk. Dat mensen zeggen, ik sta je tot mijn poot in de klei.
3: Ja. Exact, ja, ja, precies. Dat het slootje droog gevallen is of dat het veel water is. In dit geval kan dat natuurlijk. En dan moet ik even kijken wat er aan de hand is. Dat kan ook olielekkages zijn, dat ik even moet kijken. Een gemaal wat stilvalt. Dus ik check altijd eventjes wat er aan de hand is. En aan de hand van dat maak ik mijn route. En dan ga ik op pad.
0: Lekker de deur uit. Nou, vanochtend een beetje nattigheid, maar dan zit jij nog achter de computer en dan kun je vanmiddag, als het wat droger is, lekker de hoort op.
3: Nou, exact. Ik kan mijn eigen tijd bepalen. Dus als het regent, dan zit ik achter een computer.
0: Inderdaad. Ideaal, zeg. Pijlweerder, Howard Ruitenbeek van Waterschappen Amstel, Gooi en Vecht. Dank en veel plezier vandaag.

0: Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Je luistert naar NH, dit is de ontbijttafel. We gaan straks na negen, het duurt wel nog eventjes hoor, jou de mogelijkheid geven om de groetjes te doen. Heb je er al een beetje zin in, Anne?
1: Heel erg.
0: Ik dus ook. Als je de groetjes wil doen aan iemand, dan mag dat via de radio. Gewoon lekker ouderwets zoals vroeger. Lekker armen om elkaar heen slaan. Nog harde groetjes doen. Via 088 850 51 52. Daar moet je wezen. Je mag je al aanmelden. Kan via de app. Je mag ook bellen. Krijg je Anne aan de lijn. Vertelt zij je wel hoe het allemaal werkt. Maar het is echt heel eenvoudig. Je vertelt aan wie je de groetjes wil doen. Je doet de groetjes. En daarmee basta. 088 850 51 52. Zometeen tijd voor het nieuws en het weer met Jan Visser.

0: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
1: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
2: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Vodafone.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Ik ben Sandra, kom uit Heemskerk.
13: Ik ben Henk en ik woon in Sint Pancras.
14: Bonjour, ik ben Lucie Steen, schilder in Zandvoort.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Half acht in Zwanenburg is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Amsterdamse politiek heeft opnieuw twijfels over de peperdure Oostbrug over het IJ. Of die er wel moet komen. De brug wordt veel duurder dan vooraf gedacht. Dus is de vraag of het allemaal wel waard is. Dat bleek gisteren tijdens een gemeenteraadsvergadering. De kwestie kwam opnieuw aan het rollen nadat de wethouder het plan opnieuw heeft laten doorrekenen. Die voorlopige ramingen die deelden ze dus niet direct met de gemeenteraad. Dat verhaal is bekend. En de oppositie is daar nog steeds teleurgesteld over.
18: Had de wethouder het kunnen melden? Ja. Had de raad het graag willen weten? Ja. Had de wethouder aan moeten kunnen voelen dat de raad het graag had willen weten? Ja.
19: Laat dit achter ons en dan zorgen we voor een oplossing. Maar dan een halve brug hebben ze helemaal niets in Noord.
17: Nou, dat waren politici van Volt en van de SP. Maar goed, de wethouder komt er dus wel mee weg. Die ramingen delen is namelijk niet verplicht. Ook niet tijdens verkiezingstijd. En toen kwamen ze naar buiten. De brug die wordt dus ruim €500 miljoen duurder dan vooraf gedacht. Ja, en dus nu opnieuw de vraag, is dat het allemaal wel waard? Blijven we natuurlijk volgen hier op de radio. De gemeente Amsterdam heeft in de stad 19 fonteinen uitgezet. In sommige daarvan zijn namelijk te hoge waarden van de E. coli-bacterie gevonden, waardoor mensen maag- en darmklachten kunnen krijgen. In een verklaring meldt de gemeente dat een aantal fonteinen niet de juiste zuiveringsinstallatie heeft, terwijl mensen daar wel makkelijk in contact komen met het water. Niet de bedoeling dus, daarom zijn die ook voor de zekerheid uitgezet. Wat de oorzaak is van die vervuiling, dat is nog niet bekend. Het was een daverende verrassing gisteren op de A9 bij Beverwijk. Een complete kudde paarden liep daar over de weg. Schrik was groot, ook bij deze automobilist.
20: En tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood.
17: Ja, die stem herken je misschien, dat is van collega Koen. Tegen 9:00 gisteravond zijn alle paarden van de weg gehaald. Wijkertunnel richting Alkmaar, die daardoor ook tijdelijk was afgesloten, kon toen weer open. De langste eendaagse kitesurftocht ter wereld, Hoek tot Helder, is van start gegaan. Zo'n 350 kitesurfers zijn vanaf Hoek van Holland onderweg naar Den Helder. Ze komen dus allemaal langs hier. Ze leggen daarbij een tocht van zo'n 130 kilometer af over de Noordzee. Al voor het goede doel, voor onderzoek naar erfelijke hartziektes. De deelnemers zijn naar verwachting gemiddeld 7,5 uur op het water. Maar ja, ze gaan natuurlijk zigzaggend tegen de wind in. En dan kan de werkelijke afstand oplopen tot zo'n 200 kilometer. Langs de hele kust staan vrijwilligers en veiligheidsteams klaar om de surfers tijdens deze tocht te begeleiden. Voetbal dan nog even. Het was nog even spannend gisteren op de transfermarkt. Maar echte grote verrassingen bleven uit op deadline day. Ajax huurde nog wel 3 spelers. Nou, die transfers die hingen al even in de lucht, kwamen gisteren allemaal rond. Bij AZ bleef het ook eigenlijk lekker kalm. Vertrokken nog wat spelers. 1 naar Willem II nog bijvoorbeeld, Maxime Dekker. Maar de meest opvallende transfer was daar toch centrale verdediger Wesley Hoed. Eerder deze week, keer terug op het oude nest. En Telstar strikte nog oude bekende Ariani Marta. Dat is een oude linksback van Ajax. Die gaat nu lekker in Velsen spelen. Het meest opvallende verhaal was misschien wel van Owen Wijndal, linksback van Ajax en oud-aanvoerder van AZ.
0: Ging die weg dan bij Ajax?
17: Ja, die ging weg en toch niet.
0: Oh, dan ken je dat verhaal van...
17: Leek het, ja, dat is echt een beetje zo'n mop. Hij heeft al afscheid genomen van zijn teamgenoten in de kleedkamer, van knuffelen. Nou, dan ging hij toch echt na 4 jaar echt weg, want hij had zijn contract laten ontbinden. Want dan kon hij naar de nieuwe club. Maar de nieuwe club die zei toen, we hoeven je toch niet.
0: Wat was de nieuwe club, weet je dat?
17: Dat is dus onbekend.
0: Oh nee.
17: Ja, dat weten we dan dus niet. Jammer is dat. Ja. Wijndal had nog een jaartje contract, dus dat heeft zijn plakband gepakt. Contract weer aan elkaar geplakt.
0: Maar mag dat? Is dat, vonden ze dat bij Ajax goed?
17: Nou, het is een dure speler. Gaat dan het verhaal? Moet je altijd maar weer afwachten.
0: Want je bedoelt zijn maandelijkse kosten?
17: Ja, hij schijnt veel geld te verdienen. En dat contract, dat mag hij dan uitdienen. Ik denk dat ze het gewoon nog niet officieel verscheurd hadden. Anders is het natuurlijk een makkelijke besparing om iemand de deur uit te werken.
0: Precies, sorry Pik, het zit er niet in. Maar ik kan me wel voorstellen dat het een klein beetje een deukie in de samenwerking is, toch?
17: Ja, het is ook vooral zielig voor de jongen, toch?
0: Ja, vreselijk.
17: Ja, toch, dat je baan ineens, dat je nieuwe chef belt en zegt, nee, toch niet.
0: Oh, wat erg.
17: Ja.
0: Ja, het is een rare manier van handelen, zullen we maar zeggen. Hè?
17: Ja, het is gek toch? Dat handelen in spelers, dat gaat wel echt over een vleeskeuring is het eigenlijk. Hebben we het wel vaak over gehad. En dit is daar ook weer zo'n cru voorbeeld.
0: Tragisch voorbeeld.
17: Maar goed, echt medelijden hoeven we niet te hebben, denk ik, met Owen Wijndal. Als we zijn salarisstrook zien.
0: Nee, waarschijnlijk niet. Nee.
17: Nee, maar goed,
0: hij moet het dus wel in 5 jaar verdienen.
17: Nou, dat gaat heel goed.
0: Krijgen wij meer maar jaren voor in principe.
17: Nee, is zo. Absoluut waar. En ze kunnen iets wat wij allemaal niet kunnen, hè?
0: Ja, goed voetballen.
17: Ja, inderdaad. Ik bedoel, ik wil er ook wel spelen, maar dat wordt een puinhoop. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Frank. Ga ik naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
21: Pieter, goedemorgen.
0: Het is een beetje een nat begin van de dag, geloof ik, hè?
21: Ja, het is druilerig. Ik denk dat het juiste woord is.
0: Oh, heel mooi, ja.
21: Regen en motregen. We hebben te maken met een front. Gisteravond kwam er al wat binnen hier en daar. Het viel op zich wel mee. Maar goed, het viel ook toen al af en toe wat lichte regen en motregen. En dat is nu ook het geval. Geen grote hoeveelheden. Sint Pancras 4 mm sinds gisteren. Dus dat valt allemaal mee. Maar druilerig weer dus op dit moment. Regen en motregen. En dat houdt nog wel even aan. Later vanochtend wordt het geleidelijk aan wat droger. En komt nu en dan de zon tevoorschijn. En vanmiddag hebben we af en toe zon. Er kan een enkele bui vallen. Kans erop is in het zuiden van de provincie wat groter dan elders in Noord-Holland. En de temperatuur bepaalt niet laag hoor de afgelopen nacht. 18 graden nu.
0: Nee.
21: Op veel plaatsen. Aan de kust 19. Je ziet toch de invloed van het zeewater. En ook de luchtsoort waar we mee te maken hebben. En het wordt vanmiddag, als de zon ertoe komt, toch nog wel zo'n 21 tot 22 graden. De wind die waait uit het zuidwesten, draait naar het westen en is matig aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig. Af en toe krachtig, windkracht 6. Na de komende nacht kan er plaatselijk wat regen vallen, komt geleidelijk een koufront dichterbij. En in het noorden van het land gaat het in de loop van de nacht harder regenen. Verder opnieuw hoge temperaturen, 17 tot 18 graden. Nou, morgenochtend is het bewolkt. In het noorden regent het tamelijk intensief. Ook in het noorden van onze provincie geleidelijk. En in de loop van de ochtend breidt dat regengebied zich over heel Noord-Holland uit. En dan in de middag dan zien we dat de regen zich verplaatst naar het midden en zuiden van het land. En begint bij ons juist de zon weer door te breken.
0: Kijk eens.
21: Dus temperatuur morgen zo'n 21 graden. Maar als het koufront gepasseerd is, dan daalt de temperatuur later in de middag naar een graad of 17 tot 18. Dus het koelt wel af.
0: Oh.
21: En er is behoorlijk wat wind morgen uit het zuidwesten. Die zal later op de dag wel wat gaan afnemen, maar geruime tijd toch wel een krachtige tot harde wind. Met windstoten boven land tot toch wel zo'n 60, 70 kilometer per uur. En aan de kust enige tijd 80 tot 90 kilometer per uur.
0: En hoe laat is dat ongeveer, Jan?
21: Dat is in de middag en avond, of in de ochtend en middag.
0: Oh.
21: En dan later in de middag en in de avond neemt de wind geleidelijk af.
0: Ben jij snel zeeziek, An?
1: Ik?
0: Ja.
1: Nee, wagenziek, weet je.
0: Oh, oké.
1: Zeeziek?
0: Nee, ben ik. Nou ja, voor die pont, de boot naar Texel morgen, zeg maar. Nou ja, het is geen pont, het is een boot.
1: Ja.
0: Maar met 80 kilometer per uur wind, zeg maar, dat ga je wel voelen.
1: Ja, als jullie even dat zakje vasthouden, dan,
0: dan komen we er wel uit.
1: Ja hoor.
0: Oké, Jan, nou, we zijn op de hoogte wat voor weer we in het weekend krijgen. En daarna, daar moeten we het zomaar eens over hebben dan.
21: Ja, gaan we doen.
0: Tot straks.
21: Tot straks.
0: An, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat dat vast in Noord-Holland?
1: Eén file, maar wel een lange op de A7 van Horen richting Zaanstad. Want tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam sta je 50 minuten vast. Komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn er dicht.
0: En zometeen jouw kans op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Dat is de lichtshow in de Noorderkerk. Ben ik met Dario na The Pretenders.
2: Goedemorgen.

0: Atomic Kitten met Hole Again.
1: Ja. Ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen, dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Het is precies net helemaal 7:15 geweest, oftewel hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger die gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en draai je 088-850-51-52... om zo kans te maken op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Dat is een lichtshow in de Noorderkerk. Best wel leuk om die eventjes mee te maken voor twee personen. Dit is de vraag van vandaag.
4: Als hij bij je komt zitten, heeft het vaak een betekenis.
0: Als hij bij je komt zitten, heeft het vaak een betekenis. 088-850-51-52. Jouw kans op die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.
4: Als hij bij je komt zitten, heeft het vaak een betekenis.
0: Als hij bij je komt zitten, heeft dat vaak een betekenis. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Goedemorgen Pieter, met Erik.
0: Erik, wat denk je dat het antwoord is?
5: Ik denk een poes of een kat.
0: Een poes of een kat, even kijken.
5: Honden.
0: Nee, is niet goed. Nee. Nou, volgende keer beter hoor.
5: Yo,
0: mazzel, Erik.
4: Als hij bij je komt zitten, heeft het vaak een betekenis.
0: Geen poes of een kat, wat is het wel? 088-850-51-52. Ja, daar moet je wezen, hè, om erachter te komen of je het bij het juiste eind hebt en dus die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam in de wacht kunt slepen.
4: Als hij bij je komt zitten, heeft het vaak een betekenis.
0: Wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen met Jannie.
0: Jannie, goedemorgen. Wat denk je dat het antwoord is?
6: Ik denk een trouwaanzoek.
0: Een trouwaanzoek. Eens even kijken. Nee, is niet goed, Jannie, helaas.
6: Okay.
0: Volgende keer beter.
6: Oké.
0: Okay. Doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Met Anja.
0: Anja, goedemorgen. Wat denk je dat het antwoord is?
7: Een hulpverlener.
0: Een wat?
7: Hulpverlener.
0: Een hulpverlener. Even kijken, Anja. Dat is helaas niet goed, Anja. Volgende keer beter. Doei, doei.
4: Als hij bij je komt zitten, heeft het vaak een betekenis.
0: Ja, als er een hulpverlener bij je komt zitten, dan heeft dat wel een betekenis. Op zich klopt het, maar het is niet het antwoord wat we zoeken. Wat is het wel? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Goedemorgen met Cher.
0: Cher, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Ik denk een vlinder.
0: Je denkt een vlinder? Eens even kijken.
4: Vlinder.
0: Hey, dat is helemaal goed.
8: Yay.
0: Dario blijkt ontzettend spiritueel te zijn. Dat wist ik ook niet. Cher, dat betekent dat de kaarten voor jou zijn.
8: Dankjewel.
0: Weet je wel wie je mee gaat nemen toevallig?
8: Ik denk een vriendin.
0: Ach, nou die zal ik maar snel gaan bellen dan dat jullie binnenkort een leuk uitje hebben samen. Goed?
8: Helemaal goed, dankjewel.
0: Doei.
8: Doei.

Natasha Bedingfield met These Words. Het is 8:04. Zometeen is het natuurlijk tijd voor het nieuws. En dan krijg je ook nog eens een keertje alles erop en eraan. Volgend uur gaat daar van alles gebeuren hier weer bij de ontbijttafel. En hou je op de hoogte van de laatste stand van zaken in Noord-Holland.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het regent reality tv. De familie Kesbeke, de Meilandjes, Vrogertjes, de Hanslers, Wolzenkroes en zijn gezin. En als kers op de taart keert Patricia Pai terug op de buis met haar Adams Family. En daarom staat Over de Top helemaal in het teken van liedjes gezongen door familieleden. Zoals deze zussen.
2: We are family.
1: Zo vader, zo zoon. Zo mogen deze broers ook niet ontbreken.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Ach, wat is het toch altijd een mooie lijst.
4: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
5: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
4: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
5: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
4: Bestel op budgetbroodjes.nl.
5: Nu ook in Purmerend.
6: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
7: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
10: Ik ben Antoinette. En ik woon in Huizen.
11: Ik ben Jordi en ik kom uit Uithoorn.
12: Ik ben Dida en ik kom uit Zaandam.
13: Ik ben Hans en ik kom uit Amsterdam.
14: Wij zijn de 3J's en wij komen uit Volendam.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Ruim 8 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De komst van de nieuwe Oostbrug over het IJ staat opnieuw onder druk in Amsterdam. Nu de brug 500 miljoen euro duurder wordt, twijfelt vooral de Amsterdamse oppositie of het allemaal wel waard is, bleek gisteren in de gemeenteraad. Chaos op de A9 gisteren. Een complete kudde paarden liepen over de snelweg daar. Dat waren er 12, echt schrikken. En ja, dat jongeren steeds een beetje preutser worden, dat weten we intussen wel. Maar dat zelfs een potje zoen in het fietshok nu onder druk staat, dat moest er nog eens bij komen. Hoe dat zit, dat hoor je zo, maar nu is het nationale en het internationale nieuws.
18: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
19: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
18: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
20: De voorzet en dan een schitterend doelpunt. Jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys. Supervolley. Doelpunt van de maand.
18: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
16: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
2: 9 files en je krijgt de langste 4 van mij. De allerlangste staat op de A7 van Horen richting Zaanstad. Want tussen Purmerend Noord en knooppunt Zaandam sta je 1 uur en 20 minuten vast. Komt door een ongeluk, 2 rijstroken zijn er dicht. En dat duurt allemaal nog tot 9:15 vanmorgen. De N203 van Alkmaar richting Amsterdam. Tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9, 10 minuten. Ook een lange op de N247 van Horen richting Amsterdam. Want tussen Edam en Broek in Waterland heb je 20 minuten vertraging. En op de N515 van Zaandijk richting Koog aan de Zaan. Tussen de aansluiting met de A7 en de aansluiting met de N203. Daar sta je ook 1 kwartier vast. En op het spoor moet je ook even opletten. Want door een aanrijding tussen Uitgeest en Alkmaar rijden er geen treinen. En dat duurt nog tot 9:45.
21: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
22: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft De Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Edwin Jonker, in de prijswinnende Broadway-hit Next to Normal. En in de zinderende thriller De Verbouwing. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
21: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
23: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
24: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
25: Gelukt. Heb je hem al betaald?
24: Wat bedoel je?
25: Mijn betaalverzoek.
24: Zo, dat doe je snel.
25: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
26: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
23: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
27: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
28: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
29: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
31: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics.

0: vriend van de show, mag ik wel zeggen, Waylon met The Escapist. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 12 minuutjes over 8. Op die vroege donderdagochtend die echt een beetje druilerig begint. Maar het wordt beter, maak je geen zorgen. Het is vandaag 3 september. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, sommigen hier aan tafel van ons hebben een liedje. Een liedje wat gewoon vaker, ook als hun naam valt, nog eens een keertje te berden gebracht wordt bij feesten en partijen. Bij weet ik veel wat, als je je voorstelt dat iemand zegt, oh, ben je van dat liedje? Dat is niet Frank.
2: Nee, ik heb er geen één volgens mij.
1: Heb je er geen één?
0: Het is ook niet Pieter.
2: Nee.
0: Nee, is het ook niet.
2: Maar.
0: Er is er maar eentje natuurlijk hier aan de tafel.
2: Hele zwik hoor, zijn er toch?
1: Zijn er zoveel.
0: Ja, het zijn er misschien wel veel, maar er is ook maar één liedje waar je dan van weet. Dat is hem, toch?
1: Nou,
0: niet?
1: Nee.
2: Nee, deze heb je ook
1: nog. Dat kunnen er 4 zijn.
2: Ja.
1: Ik heb er,
0: Wat
1: Anne Brocht. Ik heb er een afspeellijst van gemaakt uiteindelijk. Ik heb ze allemaal verzameld.
3: Ja. Anne, als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen.
0: Ja. Is natuurlijk een monsterhit geweest van Clouseau.
1: Ja, jammer.
0: En het is ook een nummer wat een beetje weggeëbd was. Laten we wel wezen. Ja. In ons onderbewustzijn een beetje zo. Wij komen die heel vaak tegen. Jij misschien wat vaker, Anne.
1: Heel vaak.
0: Snap

0: ik. Maar toen was daar opeens het programma De Beste Zangers.
1: Ja.
0: Oh. Ja. En nu is er iemand geweest. Heb je dit nog niet meegekregen?
2: Wat is er gebeurd?
0: Ja, ik kan me dus wel voorstellen dat als je dit nog niet meegekregen hebt... maar er worden termen gebruikt als een nieuwe hit. Er wordt gezegd viral gegaan.
2: Anne, wat fijn!
0: Ja, wat leuk voor
2: wat
0: jou.
2: Wat fijn voor jou.
1: En dan is het een beetje
0: het is een beetje een gore versie van Anne door Busy.
2: Pardon, wie is wie is daar precies?
0: Busy is een rapper.
2: Ja.
0: En die heeft een beetje een beetje een viezige versie van Anne gemaakt. Hè? Anne, ben je er blij mee?
2: Dit kan niet mis, denk ik.
1: Nee.
2: Hebben we een stukje?
3: Anne, als ik jou zie, wil ik niks anders dan schuren. Anne, kan ik stil zijn? Ik krijg klachten van de buren.
2: Ja, echt.
3: Anne, de stamina is crazy. Dit gaat duren.
2: Poeh.
3: Anne,

0: De Bee Gees met Night Fever.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, het was een spektakel. Het was een bijzonder gezicht, maar het was vooral heel erg spannend. Gisteren op de A9 liepen ineens een hele hoop paarden op de snelweg tussen knooppunt Velsen en Beverwijk Oost. Een van de mensen die zo dapper was om de paarden van de snelweg af te halen is Nicole Hogenduin uit Velsen Zuid. En ik heb haar aan de lijn. Nicole, goedemorgen.
3: Hoi, goedemorgen.
0: Een beetje bijgekomen inmiddels?
3: Een beetje, ja.
0: Hoe raak je nou in die situatie verzeild? Was je daar zelf aan het rijden met de auto op de A9? Stond je in de file daar?
3: Nee, mijn manege die ligt er eigenlijk naast de snelweg. En wij zagen natuurlijk een groep paarden aankomen, inclusief een hoop zwaailichten daarachteraan. Dus dat viel wel op.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Oké, dus dit was het moment waarop de auto's al wel stil stonden en ja, politieauto's heel langzaam achter de paarden aan het rijden waren of iets dergelijks.
3: Ja, klopt. Er stond toevallig een auto langs de snelweg van de politie. En die zag de paarden voorbij rennen. Dus die heeft gelukkig vroegtijdig alles dicht kunnen zetten.
0: Oh, ja.
3: En is er achteraan gegaan. En aansluitend zijn wij naar buiten geholpen.
0: Ja, ik wou zeggen, want je hebt een manege daar. Je ziet paarden over de snelweg lopen. Draai je dan ook even achterom om te kijken wat je eigen paarden zijn?
3: Nou, dat zeker. Want ik dacht in eerste instantie zijn het mijn paarden. Want die had ik toevallig net op het land gezet.
0: Ah, oké, je dacht straks heb ik de hek niet goed dicht gedaan of zo.
3: Juist, ja.
0: Oh, maar is dat zo dicht bij de A9 dan, dat dat een optie zou zijn?
3: De noodafslag, zeg maar, waar ambulance en brandweer gebruik van maken om de A9 en de wijktunnel snel te kunnen bereiken. Daarnaast ligt mijn weiland. Dus de route die kant op is wel dichtbij. Ja,
0: ja, precies. Oké, nou, maar het was niet het geval dus, hè? Het waren niet jouw paarden.
3: Nee. Dat ik aangehold kwam, zag ik meteen dat het om een andere groep paarden ging. En wij hebben ons land opengegooid. En ze die kant op gejaagd, op gestuurd. Dus die stonden uiteindelijk veilig achter hekken.
0: Ja, want je bent dus wel daadwerkelijk de snelweg opgerend.
3: Klopt, want dat wij bezig waren met de paarden veilig achter een hek te krijgen, toen hoorden we over de porto dat er nog vier paarden richting de snelweg gingen.
0: Oh.
3: Dus toen zijn wij bij de politie en marechaussee in de auto gesprongen, in totaal met z'n drieën. En eigenlijk vol gas die kant op gegaan.
0: Wat een krankzinnig spannend verhaal dit.
3: Onwijs, ja zeker. Ja. Want dat wij aankwamen rijden, liepen ze aan de andere kant net de snelweg op tegen het verkeer in de afrit op. En daar was de snelweg niet afgezet nog.
0: Nee.
3: Dus dat was wel even een spannend moment. Maar de automobilisten die op dat moment aankwamen rijden, die waren heel goed aan het opletten.
0: Die waren scherp genoeg allemaal.
3: Absoluut. Gelukkig. Ja, gelukkig. En ik moet zeggen dat de politie en de marechaussee ook echt fantastisch hebben gehandeld, hoor. Dus dat is gelukkig goed afgelopen.
0: Een hoop complimenten alle kanten op. Maar ja, aan de andere kant, jij bent degene met de manege die de snelweg opgerend is om de paarden eraf te halen.
3: Ja, maar ik denk dat met mij nog vele andere paardeneigenaren, dus niet alleen van een manege, maar ook zelf paardeneigenaren, dat absoluut ook zouden doen. Ja, zeker.
0: Ja, maar aan de andere kant, kijk, ik vind paarden doodeng en zij mij ook. Het is een beetje, het komt een beetje van twee kanten, de angst. Maar ik moet er niet aan denken, want ik zou dat heel eng vinden.
3: Dat is ook wat je zag, hoor.
0: Het was er ook niet maar eentje, hè? Het was natuurlijk best wel een grote groep. Vond je dat niet ook zelf een beetje eng? Dat je toch niet weet hoe zo'n paard reageert in zo'n situatie?
3: Nee. Op het moment dat jij dagelijks met paarden werkt, dan kan je heel goed aan het gedrag al aflezen in wat voor status ze op je afkomen rennen. Het tempo was al verminderd. En wat wij hebben gedaan is een kring gevormd om de paarden heen. En ze zo kunnen opsluiten. Ze waren nog wel zoekende, maar een collega van mij die zei al, ik ben goed in lastoverwerpen. Dus die heeft de touw eroverheen gegooid en eentje al kunnen pakken. En dat scheelt al. Als je er al één hebt, meestal volgen ze elkaar.
0: Dan denkt de rest, laten we daar maar achteraan lopen.
3: Ja, of dan blijven ze in de buurt. En dat deden ze. Dus ze bleven in de buurt van de andere paarden cirkelen, waardoor wij ook die uiteindelijk konden pakken.
0: Ja.
3: Merkt
0: je dat de politie en marechaussee die ermee bezig waren ook goed opgeleid waren om met paarden om te gaan?
3: Eerlijk? Nee.
0: Oké. Die kunnen nog wel een lesje gebruiken bij je.
3: Ja, wat we hadden op het moment dat wij de snelweg opgingen, waar ik vroeg aan de agent in de auto, kan je hier stoppen op afstand van de paarden, zodat wij eruit kunnen. En toen stond er ook al een agent op de snelweg aan de andere kant van de vangrail. En die was aan het schreeuwen eigenlijk van ja, maar wat doe je dan? Dan jaag je ze juist op.
0: Oh.
3: Het is vooral belangrijk om rustig te blijven. Paarden reageren op lichaamstaal. En dat is vooral belangrijk. Blijf rustig en laat zien dat jij leider wil zijn. En om vaak kan je ze dan wel overroelen.
0: Ja,
3: en dat niet is dus altijd, ook, nee. Maar dit wel.
0: Ja. Ja. Nou, ze waren al een beetje uitgeraasd misschien ook. Ze hadden misschien al wat meters in de benen. Dat scheelt ook waarschijnlijk. Maar,
3: ja.
0: Maar wat doe je dan? Dan heb je ze enigszins rustig. En dan, waar ga je dan met die paarden heen? Kon je weer diezelfde afrit gebruiken? Of wat heb je gedaan?
3: Ja, wij konden inderdaad dezelfde afrit weer terug naar boven gebruiken. Wij zijn ook onder begeleiding naar boven gelopen. Op het moment dat wij ze gepakt hadden, kwam een verzorger al van die stal ons tegemoet gerend. Die heeft ze eerst even allemaal een hele dikke knuffel gegeven. En toen zijn we met haar achter haar aangelopen om in ieder geval die vier naar huis te brengen. En dat ik zelf weer thuis gebracht ben, toen zijn ze naar mijn stal gekomen en toen hebben we met elkaar een plan gemaakt van hoe gaan we deze 8 die bij mij staan weer terug naar huis brengen.
0: Ah, oké, dus die 4 die heb je wel meteen naar de juiste plek kunnen krijgen, ja. Maar die 8 die stonden bij jou gewoon opeens op de manege.
3: Ja. Ja, okay. Klopt, ja.
0: Had je er een plek hiervoor nog? Oh ja, gezellig, ja. Zeg je ook.
3: Ja. Ja, nou, ze stonden weer heel rustig bij. We hebben ze even eten gegeven. Ze stonden bij mij buiten in de paddock. We hebben ze wat eten gegeven, omdat we natuurlijk ook even een plan van aanpak moesten maken van, goh, hoe gaan we ze naar huis brengen?
0: Ja, want hoe is dat? Is dat inmiddels gedaan of moet dat nog?
3: Ja, zeker. Ja, ja. Paardentaxi Amsterdam, die werd gebeld en die is meteen in de vrachtwagen gesprongen, waar er in totaal 6 paarden in konden.
0: Paardentaxi?
3: Ja, paardentaxi. Ja, ja, dat bestaat, ja. Ja. Okay. Ja, wij kunnen met de taxi, maar de paarden ook.
0: Paarden ook.
3: Ja.
0: En er konden er 6 in en toen moesten er 2 even een... Het is even in 2 ritjes gedaan, of wat heb je gedaan?
3: Nee, ik heb zelf ook een paardenvrachtwagen. Dus ik ben met mijn auto daar achteraan gereden met nog 2 erin.
0: Heb jij een eigen paardenvrachtwagen?
3: Ja, een kleintje hoor. Okay. Ik had vroeger een groot, maar ik heb nu een kleintje. Daar kunnen er 2 in. En daarmee hebben ze in 1 groep naar huis kunnen brengen. Ja,
0: ah, jeetje, wat een spanning en sensatie. En het allermooiste van het hele verhaal is natuurlijk dat er helemaal niets of niemand gewond is geraakt. Hè?
3: Nou, zeker. Dat mogen echt wel van geluk spreken. Dat had ook absoluut anders gekund. Maar dit is gelukkig goed gegaan. En nogmaals, met al het werk van iedereen eromheen. Hè, ik denk dat iedereen ontzettend snel heeft gereageerd en gehandeld.
0: Ja, hartstikke mooi. Misschien nog wel een lintje van de burgemeester vandaag of zo. Dat zou het nog wel afmaken, toch? Voor je hulp.
3: Nou, dat hoeft ook niet. Dat is wel heel lief. Maar ik vind het niet meer dan mijn plicht als dit zoiets gebeurt in alle situaties. Dan ga je elkaar helpen.
0: Laat mij dan in ieder geval vanuit heel NH het applaus jouw kant op sturen, Nicole. Want ik ben erg onder de indruk van hoe je het gedaan hebt. Ik zou het voor geen goud nadoen. En hopen dat het binnenkort ook even niet meer nodig is, toch?
3: Nou, ik hoop het ook. Hartstikke laat het goed. Zo houden. Ja, dankjewel.
0: Nicole Hogeduin uit Velzen. Ze heeft gisteren die paarden gevangen en weer veilig afgevoerd van die A9.

0: restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
9: Ik ben Christina, uit Volendam.
10: Ik ben Chetin Sen, uit Zaandam.
11: Ik ben Anne, uit Muiden. Thuis in heel
12: bijzonder ruim 8:30 op Parken is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Ja, in Amsterdam zijn opnieuw twijfels gerezen over de peperdure Oostbrug over het IJ. Of die er wel moet komen. De brug wordt veel duurder dan vooraf gedacht. Dus is de vraag of het dat allemaal wel waard is. De kwestie kwam opnieuw aan het rollen nadat de wethouder het plan opnieuw liet doorrekenen. Vlak voor de verkiezingen. Die voorlopige ramingen die deelden ze niet direct met de gemeenteraad. Ook al vielen ze veel hoger uit. En de oppositie is daar natuurlijk nog altijd teleurgesteld over.
14: Had de wethouder het kunnen melden? Ja. Had de raad het graag willen weten? Ja. Had de wethouder aan moeten kunnen voelen dat de raad het graag had willen weten? Ja.
15: Laat dit achter ons en dan zorgen we voor een oplossing. Want aan een halve brug hebben ze helemaal niets in Noord.
13: Ja, dat waren twee woordvoerders in de gemeenteraad van Amsterdam, van de SP en van Volt. Maar goed, die ramingen delen, dat is dus niet verplicht, ook niet in verkiezingstijd. Dus komt de wethouder daarmee weg. De brug wordt hoe dan ook wel ruim 500 miljoen euro duurder dan vooraf gedacht. Dus zegt de Amsterdamse politiek nu, ja, hoe nu verder? De gemeente Amsterdam heeft in de stad 19 fonteinen uitgezet. In sommige daarvan zijn te hoge waarden van de E. coli-bacterie gevonden, waardoor mensen maag- en darmklachten kunnen krijgen. In een verklaring meldt de gemeente dat een aantal fonteinen niet de juiste zuiveringsinstallatie heeft. Terwijl mensen daar wel makkelijk in contact komen met het water. Nou, dan moet de hele fontein maar uit, zeggen ze daar dus. Wat de oorzaak is van de vervuiling, dat is nog onduidelijk. Ja, en een daverende verrassing gisteren op de A9 bij Beverwijk. Maar ook flink schrikken, want een complete kudde paarden liep daar over de snelweg. Schrik was dus groot, maar deze manege-eigenaar wist meteen wat daar te doen stond.
16: Wat we hebben gedaan is een kring gevormd om de paarden heen. En ze zo kunnen opsluiten. Ze waren nog wel zoekende, maar een collega van mij die zei al, de goed in last zal werpen. Dus die heeft het touw eroverheen gegooid en eentje al kunnen pakken. En dat scheelt al. Als je er al één hebt, meestal volgen ze elkaar.
13: Nou, dat scheelt, zijn ze zojuist bij ons in de ontbijttafel. Tegen 9:00 gisteravond waren alle paarden van de weg. De wijkertunnel richting Alkmaar, die was natuurlijk tijdelijk dicht vanwege die paarden, maar die ging toen weer open. De langste eendaagse kitesurftocht ter wereld, Hoek tot Helder is van start gegaan. Zo'n 350 kitesurfers zijn vanaf Hoek van Holland onderweg naar Den Helder. Ze leggen daarbij een tocht af van 130 kilometer over de Noordzee. De deelnemers zijn naar verwachting gemiddeld 7,5 uur op het water onderweg. Omdat ze zigzag het moeten, tegen de wind in, kan de werkelijke afstand oplopen tot zo'n 200 kilometer. Langs de kust staan vrijwilligers en veiligheidsteams klaar om de surfers tijdens deze zware tocht te begeleiden. Ze doen het allemaal voor het goede doel. Ze zamelen geld in voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. Ja, en dat jongeren wat preutser worden, dat wisten we intussen wel, maar dat ze zelfs een potje zoenen in het fietsenhok overslaan tegenwoordig, ja, dat is toch wel even schrikken. Want jongeren tongzoenen steeds minder, blijkt het onderzoek. Oorzaak is een trend op sociale media, zeggen kenners. Influencers vinden het vies, dat tongen, dus nemen veel jongeren dat over. Deze Amsterdamse studenten, maar die vinden dat maar onzin.
17: Dat de jongens gewoon te bang zijn dan om meisjes te regelen, dan gebeurt het niet meer.
18: Je pakt het van jezelf af eigenlijk, zonde. Ik zou zeggen, gewoon lekker doen, lekker tongen.
19: Tips, gewoon doen.
13: Gewoon doen, Piet.
20: Ja. Ja. Een potje tongen nog nooit iemand slechter van geworden.
13: Lijkt mij niet, toch? Nou, volgens mij is het ook heel gezond. Maar.
20: Ja, is het zo? Lekker speeksel uitwisselen met elkaar.
13: Ja, dat is goed voor de weerstand. Maar dat ik weet niet of dat nou echt mensen overdoen. Als er iemand bij staat, dit is goed voor de weerstand.
20: Ja, ja, ik snap dat je er geen zin in hebt, maar het is goed voor de weerstand. Ja, levert aan ook.
13: Voor oude romanticus. Yeah. Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
20: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
21: Goedemorgen, Pieter.
20: Komt ook behoorlijk wat speeksel uit de lucht vallen eigenlijk op het moment. Nou, ja.
21: Dat kun je wel zeggen, Jan.
20: Hoe staan we ervoor, Jan, in Noord-Holland?
21: Ja, het is bewolkt en er valt van tijd tot tijd nog regen en motregen. Het zijn geen grote hoeveelheden. Broek op Lange Dijk, 4 mm ook, net als Sint Pancras. Het loopt nog wel ietsje op, maar daar blijft het wel bij. En aan het einde van de ochtend en vanmiddag komt de zon nu en dan tevoorschijn. En is het op een enkele bui na, hoofdzakelijk in het zuiden van de provincie, is het dan droog. Temperatuur stijgt, het is nu 18 graden. Bepaalt geen lage temperatuur hoor voor dit tijdstip. En vanmiddag wordt het 21 tot 22 graden. De wind draait van zuidwest naar west en is meest matig boven land. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Komende nacht kan er plaatselijk wat regen vallen. Meer regen in het noorden van het land. En dat heeft te maken met een koufront dat langzaam dichterbij komt. Langs dat front loopt een actieve, ja, dat noemen we dan een golfstoring in het front. En die trekt morgenochtend noord van de Wadden langs naar het oosten. En het front komt dan aan het eind van de ochtend de provincie binnen en trekt dan in de middag verder naar het zuidoosten. En dat gaat gepaard met flink wat regen. In eerste instantie vooral in noordelijk Nederland. En maar ook bij ons in het noorden van de provincie. En dat breidt zich dan later op de ochtend uit naar de rest van Noord-Holland. En in de middag trekt de regen weg en komt af en toe de zon weer tevoorschijn. Maar dan gaat de temperatuur wel naar beneden. Het wordt als een eerst nog zo'n 21 graden. Maar later daalt de temperatuur naar 17 tot 18 graden. En de wind die, ja, die is behoorlijk van de partij. Morgen zuidwest, 's avonds west. En dan neemt hij trouwens af, maar overdag boven land. Een matige tot af en toe een vrij krachtige wind. In de kustgebieden een krachtige wind. En aan de kust zelfs en op het IJsselmeer is de wind krachtig tot hard. Met windstoten, vooral in de ochtend, begin van de middag, tussen 75 en 90 kilometer per uur. En dan 's avonds wordt het allemaal weer wat rustiger. Dan het weekend, dan profiteren we van een hoge drukgebied. Het ontwikkelt zich boven de Golf van Biscayen en trekt in de loop van het weekend via de Benelux, België, Nederland, Luxemburg, naar het Europese vasteland. En dat betekent zowel zaterdag als zondag droog weer. Periode met zon, ook wel wat bewolking hoor. Maar zaterdag een temperatuur van 20 tot 21 graden. Niet al te veel wind trouwens. En zondag in de zuidelijke stroming wordt het warmer. Zo'n 23 graden, 24 wellicht. En in het zuiden van het land zelfs 25 tot 26 graden.
13: Nou.
21: En dan na het weekend, ja, dan komt er toch weer een nieuw lage drukgebied. Dat trekt noord van Ierland langs naar de Noorse Zee. En zakt zo richting later op dinsdag, woensdag ook over de Noordzee uit. Er wordt ook nog een actieve storing meegenomen. En dat betekent dat er opnieuw tot regen gaat komen. En vooral op woensdag ook veel wind. En daarna verbetert het weer.
20: Oké, dat is op zich fijn. Maar we gaan dus wel aan begin volgende week een beetje dat herfstige gevoel weer terugkrijgen, als ik je goed begrijp, Jan.
21: Ja, het is een beetje op en af. Zonder dat het nou echt bijzonder nat is of zo. Dat nou ook weer niet.
20: Maar en ook niet bijzonder fris, hè? Het wordt niet meteen 14 graden of iets dergelijks.
21: Nee, zeker niet.
20: Goed, Jan, we zijn weer op de hoogte. We spreken elkaar straks weer.
21: Ja hoor.
20: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
22: Nou, een paar files hebben we, 19 zelfs. En je krijgt de drie langste. Allereerst die op de A7 van Horen richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en afrit Zaandijk. 40 minuten vertraging. Komt door een ongeluk, de weg is daar wel weer vrij. De A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerk en knooppunt Raasdorp. Daar sta je 20 minuten vast. En het langst op de N247 van Horen richting Amsterdam, tussen Edam en Broek in Waterland, 50 minuten. En ook op het spoor nog even opletten, want door een aanrijding tussen Uitgeest en Alkmaar rijden er daar geen treinen. Het duurt tot ongeveer 10:15.

0: De Doobie Brothers met What a Fool Believes.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Anne, we hebben begin van de week iemand aan de lijn gehad die een hele hoop wol in theorie zou kunnen kaarden. Waarom hebben we die nodig?
3: Voor jouw sjaals.
0: Precies. Ik heb laatst met mijn beide handen harses aan een herder 30 vachten van een schaap gevraagd.
3: Ja, leek je een leuk project even.
0: Om daar een lading sjaals van te maken. Ik heb weer een veel te grote hap genomen die ik niet weggeslikt krijg.
3: Ja.
0: Ik ben ergens in terecht gekomen. Ja, ik heb gewoon hulp nodig. Daar komt het op neer. Het is een sjaalproject van epische proporties inmiddels.
3: Nou, dat moet het worden. Je hebt nu alleen nog maar schapen, hè?
0: Nou, ik ben in ieder geval sindsdien wel behoorlijk gefocust op alles wat met wol en schapen te maken heeft. En binnenkort kan iedereen zijn lol op in Wormerveer. Want daar wordt een festival georganiseerd. Dat heet Tegendraads. Leuk. Dus ik ga wel eens de informatie bij de organisatie inwinnen. En aan de lijn heb ik Mariette Fleur uit Amsterdam. Mariette, goedemiddag.
4: Dag Pieter.
0: Nee, het is goedemorgen.
4: Ja, precies. Goedemorgen, Pieter.
0: Ben jij nou een echte wolkenner?
4: Nou, ik denk inmiddels wel. Met alle wolletjes om me heen en alles wat er gebeurt en iedereen die mij input geeft, denk ik inmiddels dat ik een redelijke kenner ben.
0: Oké, laten we even naar dat festival gaan dan. Want volgende week organiseer jij het op 12 september. Wat is het precies voor festival?
4: Nou, het is een draadjesfestival waarbij wij eigenlijk alles wat maar met draadjes te maken heeft daar laten zien. Dus van schaap tot draad zeggen wij altijd al, dat past precies bij jouw enorme kilo's.
0: Ja.
4: Met vachten die je inmiddels hebt verzameld in je schuur.
0: Is dat veel, ja? Is dat,
4: Ja, het is.
0: Oh.
4: Het is je hebt ongeveer een kudde schapen gekocht, Pieter. Echt. Neem ze mee naar Wormerveer. We kunnen er aardig mee aan de slag.
0: Maar vertel eens dan, want je hebt dat festival van wol tot draad. Van schaap tot draad, om precies te zijn. Dus dat heeft dan ook te maken met spinnen en met weven en met filten en alles wat ertussen zit, toch, neem ik aan?
4: Ja, precies. Alles wat ertussen zit. Dus op dat festival zijn spinners, wevers, ververs. Er zijn mensen die iets maken van wol. Er zijn ook mensen die eerst maar eens van de schapen, vachten, draden gaan maken. Het is heel breed, het is heel inclusief. En wij noemen het altijd ook maar een beetje social crafting. Want eigenlijk moet het handwerk een beetje uit het verdomhoekje. Het is heel fijn gewoon om een tegengeluid te geven aan al die ellende in de wereld.
0: En we zeggen altijd, jongens, en die fast fashion en dat soort dingen, ja.
4: Precies, ga lekker breien.
0: Nou ja, maar dat is precies ook het idee. Ja, ga lekker breien inderdaad. Want het is goed voor je hoofd en goed voor je handen, volgens mij.
4: Exact.
0: Ja. Hoeveel kramen staan er op je festival?
4: We hebben 90 kramen uit het hele land. Dus ze komen vanaf Friesland tot het zuiden in Wormerveer, dus aan de Zaan. We kijken uit op de oude fabriekswanden. Ja, dat is natuurlijk altijd de voedselschuur geweest voor Nederland. En daar kijk je op uit. En daar staan 90 kramen die allemaal iets met draadjes doen.
0: Ja, prachtig dat je het organiseert. Heeft het nog een beetje een, ja, ik bedoel daar niet grappig mee te zijn, maar een beetje een stoffig karakter? Een beetje een, is het een beetje ouderlijk? Of is er ook inmiddels echt wel jeugd die zich hiermee begint te bemoeien, zo langzamerhand?
4: Wat we merken is dat eigenlijk de jeugd steeds meer geïnteresseerd raakt in wol en draadjes en haken en breien. Er ontstaan allerlei groeperingen die zich daarmee bezig gaan houden. Die ook hun eigen identiteit daarin vinden. En ik zeg altijd, de jongen moeten leren van de ouderen en andersom. Dus we worden steeds meer ook een ontmoetingsplaats. We hebben ook diverse extraatjes. Dus we werken niet alleen van kraam tot kraam, maar we hebben ook allerlei extraatjes waarbij we mensen met een extra talentje een plek geven. We hebben mensen die nieuw in Nederland zijn gekomen en hun oude ambachten meenemen.
0: Ja, dat is ook te gek natuurlijk. Ja.
4: En we hebben een plek, dat heet Haak maar aan. Joh, kom lekker bij zitten. Neem je spullen mee en ga gezellig kletsen met je buurvrouw.
0: Ja, wat goed, hè?
4: Ga maar maken.
0: Ja, verbind elkaar een beetje op die manier. Waarom organiseer je het eigenlijk? Wat is je idee erachter?
4: Het idee is, ik had vroeger een winkel ik denk, dit is leuk, dit is er eigenlijk nog niet. Er was wel een jaar iets in Amsterdam, dat stopte. Ik denk, ja, maar dan moet je heel ver reizen om een dergelijke markt te kunnen bezoeken. Ik denk, ik ga gewoon beginnen.
0: Ja.
4: En je moet gewoon beginnen, hè?
0: Ja, en nu sta je opeens met 90 kramen langs de Zaan.
4: Ja, en nu sta ik gewoon, ja, echt, 90 kramen.
0: Ja.
4: Heel de Zaanbocht en langs het water.
0: Geweldig.
4: Het staat helemaal vol.
0: Ja, maar je hebt dus een beetje gehoord van het project waar ik mee bezig ben. Ik heb 30 schapenvachten inderdaad.
4: Ja.
0: En daar wil ik dan proberen zoveel mogelijk sjaals van te maken. Als jij hoort 30 schapenvachten, hoeveel sjaals denk jij dan dat ik zou kunnen maken in totaal?
4: Nou, ik denk bijna heel Wormerveer. Maar ik denk, je moet eerst maar eens beginnen. Die hele leuke kaarderij. Kaarderij, die gaat natuurlijk jouw wol wassen. Die gaat alle ellende eruit halen.
0: Ja.
4: Van de schapen en poepjes en dingetjes en weet ik veel wat. Nou, dan gaan ze het klaarmaken om te verven. En dan ga je bijvoorbeeld jouw schapenvacht verven.
0: Ja.
4: En dan moet het nog gesponnen worden. Dus ik ben heel benieuwd of ik jou op de markt zie bij een van de kramen die heel veel spinnenwielen verkopen. Maar misschien doe je dat helemaal niet.
0: Nee, maar,
4: misschien zeg je van, ik ga filteren.
0: Ik heb dus geen idee, want ik wil het graag inderdaad tot echt een bolletje wol maken, zodat daar dan weer sjaals van gebreid kunnen worden.
4: Ja.
0: Hoeveel werk is het om 30 schapenvachten nadat ze gewassen en gekaard zijn om te vormen tot een bolletje wol? Is dat, als je dat hoort, denk je dan, kerel, dat gaat je helemaal nooit lukken. Waar begin je aan? Of zeg met een grote groep mensen met een spinnenwiel komen er daar wel uit of zo? Ik heb geen idee.
4: Die komen er wel, Spingroep Noord-Holland is er, die komt er wel uit.
0: Spingroep Noord-Holland?
4: Ja, er is een hele grote groep die daar aan het spinnen zijn.
0: Ken je die goed, die mensen? Kan ik die bellen?
4: Ja, die kun je wel bellen.
0: Hij hoeft niet
4: misschien
0: meteen,
4: niet
0: maar,
4: nu. Misschien niet nu, Pieter, maar dat kan zeker. En die gaan jou helpen. En Pieter, moet je luisteren. Ik ben een moeder in een mannengezin van twee jongens. Nou, echt, al mijn jongens kunnen breien, hoor.
0: Oh, echt waar?
4: Ja, echt waar.
0: Nou, dat is goed. En misschien moet hij die dan ook even een potje helpen meebreien. En dan kun je het misschien ook aan ons leren.
4: Ja, die zijn echt niet stoffig, hoor.
0: Nee, hartstikke goed. Hartstikke goed, maar jij zegt dus, als we met z'n allen een beetje onze schouders eronder gooien, dan komen we er wel uit eigenlijk met die sjaals.
4: Pieter, ik heb er alle vertrouwen in.
0: Nou, ik krijg een helemaal warm gevoel van binnen. Krijg helemaal door jou, Mariette. Fleur, dank je wel. Nou. Ja, jeetje. Godsamme. Ik ga dus naar die kaarderij. Dat ga ik wel even regelen dan binnenkort met al die vachten. En dan, hoe noem je dat? Vachten? Ik heb geen idee.
4: Dat noem je vachten.
0: Okay,
4: dat noem je vachten.
0: Nou, fijn. En dan kom ik daarna met alle gekaarde wol jouw kant op en de spingroep Noord-Holland. En dan komen we daar wel uit. En dan maken we er wat van.
4: Ik denk het ook.
0: Ja?
4: We gaan er gewoon wat van maken. We gaan verven, we gaan spinnen, we gaan alles doen.
0: Nou, wat leuk. Ik heb er helemaal zin in gekregen. Dankjewel, Mariette Fleur, organisator van die breimarkt Tegendraads. Volgende week dus voor de duidelijkheid in de Zaanbocht in Wormerveer. 12 september. Ga erheen, ga nog eens kijken. 90 kramen, volgens mij is er genoeg voor iedereen om te zien daar. Mariette Fleur, dankjewel. En we zien elkaar binnenkort dan eventjes, ja?
4: Ik denk het ook, Pieter.
0: Doei doei.
4: Doeg.

0: George Michael met Fast Love. En nu gaan we eens eventjes het hebben over Slow Love, Ann.
1: Slow Love?
0: Ja, we gaan elkaar namelijk gewoon lekker de groeten doen. Oh. En daar een beetje de tijd voor nemen. Ja.
1: Even de tijd voor nemen, bedoel je?
0: Even de tijd voor nemen. Dat gaan we zo meteen doen na 9. Nou, als je iemand een groet wil doen, stuur even een appje. En dan lees ik het voor. En als je zin hebt om te bellen, dan bel ik je. 088-850-51-52. Kun je lekker de groeten doen, zoals dat vroeger op de radio ging. Waar we ons allemaal zo fijn bij voelen.
1: Vind ik ook.
2: Iedere zondag
3: het beste uit 60, 70 en 80.
2: De muziekmiddag.
4: Met William van der Locht.
3: De muziekmiddag.
2: 1968.
4: 1985.
2: 1976.

0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Muziekmiddag.
2: Met Lilian van der Locht.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
7: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
8: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
7: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
8: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
7: Bestel op budgetbroodjes.nl.
8: Nu ook in Purmerend.
9: Ik ben Leon uit Wormerveer.
10: Ik ben Lara uit Andijk.
11: Ik ben Jan Dirk uit Alkmaar.
12: Oh, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
13: Ik ben Banna uit Amsterdam.
14: Ik ben Monique uit Castricum.
15: Ik ben Willem, wat lukt je broer?
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. De komst van een nieuwe Oostbrug over het IJ staat opnieuw onder druk. Dat bleek gisteren in een vergadering van de Amsterdamse gemeenteraad. Nu de brug 500 miljoen euro duurder wordt, twijfelt vooral de Amsterdamse oppositie of dat het allemaal wel waard is. Chaos op de A9 gisteravond. Een complete kudde paarden liep daar de snelweg op. Manege-eigenaren moesten er met een lasso aan te pas komen om die beesten te vangen. En voetbalminnend Nederland was gisteren in het Olympisch Stadion in Amsterdam voor de lancering van een serie over Marco van Basten. En opvallend, Van Basten vertelde daar dat hij zich ooit liet inspireren door een bepaalde club uit Rotterdam. Nou, hoe dat zit hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
20: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
19: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. En op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
21: Niet vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
19: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
17: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
22: Nou, veel files hebben we. 20 en je krijgt de langste 4.
1: Allereerst die op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam, tussen afrit Soest en Naarden, 20 minuten. Op de A7 Horen richting Zaanstad sta je vast tussen afrit Avenhoren en Purmerend, een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, de weg is daar weer vrij. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein, een uur en een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is daar dicht. Ook nog een lange op de N247 van Horen richting Amsterdam, tussen Edam en Broek in Waterland, 40 minuten. En op het spoor, want door een aanrijding tussen Uitgeest en Alkmaar rijden er geen treinen en dat duurt nog tot 9:15.
2: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: De ontbijttafel
2: met Pieter Kok.

0: René met High Time He Went. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel en dat is volkomen terecht. Want dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Inmiddels 10 minuutjes over 9 op die prachtig mooie donderdagochtend die een klein beetje nattig begint, maar het komt weer goed. Het is 3 september. We maken de Noord-Hollandse Doe de Groetjesdag van vandaag hier bij de ontbijttafel. Anne is erbij voor redactie en productie. En ik zeg Anne, maar ik bedoel natuurlijk... Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Nou, nu niet goed.
0: Nee.
1: Ik ga allemaal Pieterliedjes opzoeken.
0: Nou, die zijn er gelukkig niet. Ze zijn er alleen maar over. Anne. Dus dat scheelt.
2: Schitterend. Nou, ik vind het zo fijn dat op een gegeven moment de inspiratie op is in dit lied.
0: Ja.
2: Maar er nog wel een stukje muziek over blijft.
0: Anna, Anna, Anna, Anna. Bijna goed.
1: Jullie hebben zo'n lol, joh. Sorry dan.
0: Ik kan er niks aan doen. Goed jongens, de groetjes doen, dat is hartstikke makkelijk. Dat kan via 088-850-51-52. Dan lepel ik het op voor je. Dan mag je gewoon even bijzetten aan wie de groetjes gericht zijn. En dan doe ik die eventjes, toch?
1: Ja. Je mag het toch ook zelf doen?
0: Jij mag het ook zelf doen,
2: ja,
0: absoluut.
2: Nee, maar dit vind ik wel even belangrijk.
0: Ja, kan allebei.
2: Ja, nee, maar het is wel belangrijk, want jij komt al om in die sjaals.
0: Ja.
2: En dat je dan ook nog al die groeten erbij doet. Want het is belangrijk dat je ze dan ook...
0: Ja, je moet ze echt doen.
2: Dus als iemand zegt, wil jij ze doen?
0: Dan doe ik ze.
2: En dat is een hoop werk.
0: Nee, absoluut. Dus als jij mij hebt via 088-850-51-52... en zegt, ik wil graag de groetjes doen aan mijn moeder. En ze heet, weet ik veel, Harriet. En ze woont daar en daar. Of er hoeft er niet eens bij. Dan doe ik dat.
2: Maar ga jij er dan heen?
1: Ja, leuk.
0: Nee, ik doe ze gewoon hier op de radio.
2: Oh, en dat is zo leuk. Ik wil het even duidelijk hebben, Pieter.
0: Ja, je bent wel... Normaal gesproken ben je niet zo van de regels.
2: Vraag even door nu.
0: Ja, waarom is het met me? Lijkt het alsof ik bij Matthijs van Nieuwkerk uit de jaren 80 aan tafel zit.
1: Ah, Frank is wel echt de groetjespolitie. Dat is wel waar.
0: De groetjespolitie.
1: Dat is echt waar, hoor.
0: Ik weet niet
1: Frank
0: of
1: doet altijd de groetjes en dan met een vingertje nog.
0: Dat is wel waar. Ja.
2: En als je mazzel hebt, maar één.
0: Dan ook wel twee vingers.
2: Nee, maar ja, ik...
1: Heel serieus.
2: Oké. Ik neem dat serieus, de groetjes. Ik vind het niet zomaar
0: Frank, even stil nou. De groetjes doen is helemaal niet zo moeilijk. Je kunt namelijk gewoon een appje sturen naar mij met de groetjes aan. En dan de naam van degene voor wie het is. En dan doe ik de groetjes hier op de radio. 088-850... Even stil, Frank. 088-850-51-52. En dan herhaal ik jouw groetjes op de radio voor die persoon. En mocht je het zelf willen doen via de telefoon, mag ook. Dan bel je gewoon eventjes 088-850-51-52. Krijg je Anne aan de lijn. En dan komen we daar samen ook wel weer uit.
1: Tuurlijk.
0: Is het zo duidelijk, Frank?
2: Oh, ja, nee, ik heb meegeschreven.
0: Goed zo.

0: Douwbob met No To Self.
1: De ontbijttafel.
0: Ik kreeg een tijdje geleden een appje van iemand en die zei, mag ik de groetjes doen? En toen dacht ik, ja, de groetjes doen, dat doen we eigenlijk veel te weinig nog. En al helemaal niet meer op de radio. En wat is dit toch een mooi moment, zo donderdag rond 9:15, 9:50, om dat eens even lekker op de radio te gaan doen. Dus vandaar, als je de groetjes wil doen, 088-850-51-52. Als je snel belt, kun je er misschien nog bij. En ik begin vandaag bij Vincent. Vincent, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Ik doe de groet aan mijn tandarts Ryan Oelers in Landsmeer. Elk half jaar weer fantastisch controleert in de rechtsuurt.
0: En je weet dat hij de radio aan heeft staan daar vandaag?
2: Hij staat daar zeker de radio, want ik ben er vanmorgen nog geweest.
0: Oh, dat ben je niet. En was het allemaal goed voor elkaar?
2: Alles goed voor elkaar.
0: Heb je dan niet ook dat hij met zo'n heel scherp ding in je tandvlees begint te prikken en zegt, het gaat wel bloeden? En dat je dan zegt, ja, nee, natuurlijk, je prikt er met een scherp ding in.
2: Nou ja, prikt even, zegt, nou, tandvlees is goed, ziet er allemaal goed uit. Hoe gaat het verder met je? Een beetje persoonlijke aandacht.
0: Oh, nou, wat aardig. Nog één keer dan zijn naam.
2: Ryan Oelers en zijn team natuurlijk.
0: Bij deze de groeten aan het hele team. Dank voor het bellen, Vincent.
2: Joe.
0: Mazzel. Gaan we door naar Marjolein. Marjolein, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Aan wie wil jij de groeten doen?
3: Ik wil graag de groeten doen aan mijn jarige zwager, Nico Knap.
0: Is Nico Knap jarig vandaag in Zandvoort? Meen je niet? Hoe oud is hij geworden? Wat zeg je nou?
3: Ja,
0: 88.
3: Noem je het ook alweer?
0: Krassenknar.
3: Ja.
0: En is hij ook daadwerkelijk nog steeds slager?
3: Slager? Nee, hij is geen slager.
0: Oh, waar haal ik dat dan? Je zwager?
3: Mijn zwager?
0: Oh, ik verstond je slager. Ik denk, je doet je groetjes aan je slager. Wat lief. Je wil gewoon een glazen plakje ham.
3: Ja.
0: Je zwager, 88. Oké, wat doet hij wel dan? Of wat deed hij altijd, weet je dat?
3: Nou, hij heeft altijd in de bij de hoogspanningskabels.
0: Oh, echt waar?
3: Dat
0: was spannend.
3: Ja, dat was zeker een spannend beroep.
0: Veel spanning in ieder geval. Goed, bedankt voor het bellen. Nog één keer zijn naam voor de groetjes.
3: Nico Knap uit Zandvoort.
0: De groetjes van Marjolein zijn helemaal voor jou. Mag ik door naar René? René, goedemorgen.
4: Goedemorgen,
0: René, ciao, die René. Hoi, René. Wie wil je de groetjes doen?
4: Alle chauffeurs en de medewerkers van Munkhof taxibedrijf in Zaandam.
0: Hartstikke goed, het taxibedrijf in Zaandam. Iedereen de groetjes van Renetje. Mazzel, René, bedankt voor het bellen.
4: Oké, graag gedaan. Doei.
0: Mag ik nog door naar Wim? Wim, goedemorgen.
5: Goedemorgen, jongen.
0: Wie wilde jij de groeten doen, Wim?
5: Nou, ik wil de groeten doen aan alle luisteraars.
0: Ach, wat lief.
5: Waar ik al jarenlang een reactie van krijg.
0: Ja, nou.
5: En aan mijn zussen en broer. Ach. Die zijn allemaal luisteren, altijd Radio NH aan. Dus wat dat betreft, iedereen de groetjes.
0: Dankjewel voor het bellen, Wim.
5: Yo.
0: Yo. Mag ik door naar Marianne? Marianne, goedemorgen.
6: Hoi, goedemorgen.
0: Wie wilde jij de groeten doen?
6: Nou, eigenlijk Rijn Aarler.
0: Rijn
6: Aarler. Het is een vrijwillige molenaar in de Molen van Sloten.
0: Ach.
6: En we hebben altijd heel veel lol om jullie programma. En dan kom ik op dinsdag naar werk en dan komt hij. En dan heeft hij weer een opmerking over de ochtend dat jullie hebben staan. Dus bij deze wil ik hem eventjes de groeten doen.
0: Maar Marianne, ik ken jou ook wel. Jij bent ook Marianne van de Molen van Sloten, toch?
6: Zeker.
0: Ja, van de schuurmachine die ik geleend heb voor mijn plantjes. Ach, wat lief dat je belt, Marianne. Hartstikke leuk. De groetjes bij deze overgedaan aan. Nog één keer de naam.
6: Rijn Aarler.
0: Rijn Aarler, hij is helemaal voor jou. De groetjes van Marianne. Dank voor het bellen, Marianne.
6: Doei.
0: Ga ik nog eventjes wat appjes langs. Natteral deed zegt de groeten doen aan Ans, Hieke, Connie, Joke, Mark en Trudy. Trouwe luisteraars van de ontbijttafel die ze heeft ontmoet door de ontbijtplankjes. Ach, wat lief ook. Regine belde dan nog de groetjes aan al mijn collega's van de Bijenkorf. Oh, Regine, wat lief van jou. Zijn we er dan zo'n beetje? Er komt een heleboel binnen.
7: Ja, ik probeer het helemaal bij te houden, maar.
0: Even kijken, hoor. Is allemaal door te geven nog. Zo,
7: groetjes van Henny aan iedereen.
0: Ach,
7: groetjes van Yvonne aan iedereen.
0: Nou, mocht je ook de groetjes nog willen doen op de valreep 088-850-51-52... draai ik nog één plaatje en dan kunnen we daarna misschien nog een paar groetjes behandelen, maar kan het niet beloven.
7: Leuk!

0: Pointer Sisters met Jump for My Love. Ja, de groetjes zijn we aan het doen. Anne, het loopt echt totaal storm op het moment. Hartstikke leuk. Ik wil dit volgende week donderdag weer doen. Mag
1: oh,
0: dat?
1: Leuk. Ja, voor mij wel. Okay.
0: De groetjes bij NH. En ik begin nu bij Jeannette. Jeannette, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wie wilde je de
2: Hallo.
0: Groetjes doen?
2: Ik wil graag mijn buurman Hans Drubbel de liefste groetjes doen.
0: Ja.
2: Hij heeft, toen ik mijn enkel gebroken had, een hele lange periode voor mij gezorgd.
0: Ach.
2: En voor mijn hondje. Hij heeft mijn hondje 4 keer per dag uitgelaten.
0: Die Hans.
2: Ja, en af en toe voor mij gekookt. En zelfs af en toe gestofzuigd. Dus
0: nou.
2: Ik was ontzettend blij met hem. En ik gun iedereen zo'n buurman.
0: Nou, dat kan ik me voorstellen. Liever een, toch, hè? Beter een goede buurman dan een verre vriend.
2: Zeker.
0: Maar dit waren geen gewone groetjes die je deed. Je deed namelijk lieve groetjes.
2: Lieve groetjes, ja. Want ik ben echt heel blij met hem.
0: Dat snap ik. Aan Hans van Jeannette bij deze gegeven. Dank voor het bellen, Jeannette.
2: Oké, fijne uitzending nog. Doei, doei.
0: Ga ik door naar Bart. Bart, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent eigenlijk de aanstichter hiervan, Bart. Want jij hebt een tijdje geleden geappt. Je zei, ik wil graag de groetjes doen. Toen dacht ik, dit moeten we doen. Wie wil jij de groetjes doen?
3: Ik wil de groetjes doen aan de firma OST.
0: De firma OST, waar zitten die?
3: Ja, die zitten in Amsterdam. En die maken de mooiste restaurants van Nederland.
0: Oké, bij deze genoteerd. Bart, dankjewel voor het bellen. En de groetjes zijn overgegeven.
3: Dank je.
0: Mazzel. Heb ik nog een appje van Francis. Die zegt, groetjes aan de vrijwilligers, collega's in het gasthuis. En het AVL, Antonie van Leeuwenhoek. Want daar werkt ze. Hartstikke charmant om dat ook even te doen. En we hebben Karin ook nog aan de lijn. Karin, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
0: Wie wil jij de groetjes doen?
4: Ik wou de groetjes doen aan de collega's en de klanten van de buurtdiensten.
0: Van de buurtdiensten?
4: Thuiszorg, uit Purmerend.
0: Ach ja, en waarom juist hen?
4: Nou ja, omdat ik heb fijne collega's en fijne klanten. En ik doe mijn werk met heel veel liefde.
0: Ach, wat liever dat je dat nog eventjes zo op deze manier aan ze doet. Dus de groetjes dan bij deze overgedragen van jou, Karin, aan. Ja. Noem ze nog een keertje.
4: De buurtdiensten. En de collega's en de klanten en natuurlijk aan jullie.
0: Ah, oh, zijn maar lief. Karin, ik wens je een fijne dag. Je was de laatste voor vandaag. En volgende week gaan we dit weer doen. Ik vond het zo leuk.
4: Oh, fijn. Oké. Okay. Nou, fijne dag. Dankjewel.
5: De ontbijttafel.

0: Jammer hè,
1: de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft de Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Freek Bartels, in een gedurfde nieuwe versie van de iconische musical Cabaret. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Mijn naam is Kelsey Verbrugge en ik kom uit het allermooiste hoofddorp.
6: Hallo, ik ben Ijse en ik kom uit Purmerend.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Zelfs in Badhoevedorp is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Toegesnelde manege-eigenaren moesten er gisteren aan te pas komen om een hele kudde paarden van de weg te halen daar op de A9. De dieren waren losgebroken en liepen midden op de snelweg bij Beverwijk. Politieagenten stonden de dieren vooral op te jagen en dat werkt niet, vertelt ze.
10: Wat wij hebben gedaan is een kring gevormd om de paarden heen. En ze zo kunnen opsluiten. Ze waren nog wel zoekende, maar een collega van mij die zei al, ik ben goed in lastaanwerpen. Dus die heeft het touw eroverheen gegooid en eentje al kunnen pakken. En dat scheelt wel. Als je er al één hebt, meestal volgen ze elkaar.
9: Nou, ongelofelijk verhaal eigenlijk. Een soort wildwestafrelen op de A9. De weg was enige tijd dicht, maar intussen weer open. En het goede nieuws is ook nog, niemand raakte gewond. Alle paarden konden ook ongedeerd van de snelweg komen. De komst van de nieuwe Oostbrug over het IJ in Amsterdam staat opnieuw onder druk. De brug wordt veel duurder dan vooraf gedacht. De kosten kunnen zomaar oplopen tot 800 miljoen. Hoewel de lokale VVD zelfs denkt dat die nog duurder wordt.
11: Ik ga 1 miljard zeggen. Het wordt 1 miljard.
12: Maar vindt u dat het waard?
11: Ik denk dat we daar een serieus gesprek over moeten voeren.
12: Zegt u daarmee?
11: Ik ben er nog niet heilig van overtuigd. En het is een gesprek dat we in de fractie natuurlijk zullen gaan hebben. Uiteindelijk is de Westbrug, als het gaat om de woningbouwen en de vervoerswaarde, dus de OV naar Noord, veel belangrijker. En ik wil niet dat we in een situatie terechtkomen waarbij we een miljard aan een brug gaan uitgeven waar uiteindelijk maar de helft van Noord wat aan heeft.
9: Ja, zegt de VVD dus. De kostenoverschrijding is al langer bekend, maar de nieuwe ramingen die werden voor de verkiezingen niet bekendgemaakt door de wethouder. Daar was politiek gedoe over, maar intussen snapt de oppositie ook de uitleg van de wethouder wel en kunnen ze dus weer door. En dus richten ze nu zich op de vraag, moet die brug er eigenlijk wel komen? De gemeente Amsterdam heeft in de stad 19 fonteinen uitgezet. Sommige daarvan zijn namelijk te hoge waarden van de E. coli-bacterie gevonden, waardoor mensen ziek kunnen worden, maag- en darmklachten krijgen ervan. In een verklaring zegt de gemeente dat een aantal fonteinen niet de juiste zuiveringsinstallatie heeft, terwijl mensen wel makkelijk in contact komen met dat water. Nou, niet de bedoeling dus. En daarom zijn ook die fonteinen voor de zekerheid uitgezet. Voetbal dan, want het was even spannend gisteren op de transfermarkt. Maar echte grote transferverrassingen die bleven uit op deadline day. Ajax huurde nog wel 3 spelers, maar die transfers hingen al even in de lucht. Ging om een verdediger en 2 linksbuitens. Bij AZ bleef het eigenlijk hartstikke rustig. De meest opvallende transfer was daar al een paar dagen eerder gedaan. Wesley Hoed, die uit het Midden-Oosten terugkomt naar Alkmaar, speelde 10 jaar geleden daar al. En Telstar strikte nog een oude bekende, Ariani Marta. Oud-linksback van Ajax gaat nu lekker voor de Witte Leeuwen spelen. We blijven voetballen, want voetbalminnend Nederland was gisteren in het Olympisch Stadion in Amsterdam voor de lancering van de serie over Marco van Basten. Opvallend toch? Marco keek vroeger niet alleen naar Ajax, maar liet zich ook inspireren door de allereerste Europa Cup winnaar in Nederland.
13: Ik ben opgegroeid met voetbal op televisie, AS kijken, Europa Cup wint, Feyenoord die Europa Cup wint, et cetera. En je hoopt eigenlijk natuurlijk ook nu zeg maar de jeugd te pakken om te kijken van nou, misschien vinden zij het interessant, hoe gaat dat in zo'n leven als voetballer?
9: Ja, je laat zich dus inspireren door Feyenoord, onze Marco van Basten.
5: Ik heb het idee, Frank, want jij, dit is een rode lap op een stier.
14: Helemaal niet,
5: volgens mij.
14: Helemaal niet. Nee hoor, nee.
5: Hij zegt het wel echt terloops, hè?
9: Nou,
5: hij zegt terloops, toch?
9: Ja, ik vond eigenlijk dat
5: hij zegt, hij probeert een beetje
9: naar Ajax kijken. Feyenoord die de Europa Cup wint.
14: Hallo.
5: Nee, hij wil juist even het hele Nederlandse voetbal samenvatten. Want Marco zou Marco niet zijn als hij opeens alleen maar zou zeggen dit is goed en dat is fout. Nee, wij in heel Nederland zijn natuurlijk een mooi voetballand en daar moeten we met z'n allen voor staan.
9: Hij heeft ook gelijk, Marco van Basten. Want Feyenoord was gewoon natuurlijk de allereerste Nederlandse ploeg die ooit een Europa Cup won.
5: Dat het even duidelijk is.
9: Nou, nee,
5: dat zijn wel gewoon de feiten. Ja.
9: Oh, dat is geschiedenis. Ajax daarna wel 3 keer.
5: Ja, oké, okay, dat
9: ook even duidelijk.
5: Ik wil nog iets hierbij benoemen. Er is niemand die zo'n stem heeft als Marco van Basten.
9: Niemand
5: praat zoals Marco van Basten. Moet je maar snel luisteren. Niemand heeft zo'n stem.
13: Die Europa vindt, Feyenoord die Europa vindt, et cetera. En je hoopt eigenlijk natuurlijk ook nu zeg maar de jeugd te pakken om te kijken van nou, misschien vinden zij het interessant, hoe gaat dat in zo'n leven als voetballer.
5: Je herkent hem meteen als Marco van Basten.
9: Uit duizenden,
5: want ja, het is een beetje half Amsterdams, een beetje half
9: Rotterdams.
5: Een beetje
14: het is een Utrechter, hè?
5: Ja, nee, maar het is een beetje zo half, niemand praat zo.
9: Oh, dat was die goed, hè?
5: Ja, dat kon niet spelen, maar die enkel. Of zijn kuit, wat was het? Zijn enkel, toch? Ja.
9: Er zijn zelfs wel artsen die zeggen, met een gezonde enkel had je nooit zo'n goal kunnen maken als in 88.
5: Oeh, echt waar? Wauw, dat is andersom redeneren. Dat is omdenken, hoor. Ja.
9: Maar goed. Siri heet Basta na zijn Italiaanse bijnaam. Want bij AC Milan speelde hij natuurlijk ook jaren. En daar raakte hij ook geblesseerd. Bedankt nog, Pietro Vercovot, Italiaanse verdediger. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
5: Echt te veel feiten in je hoofd, jij. We gaan naar het weer met Jan Visser.
15: Het is vanochtend bewolkt en op veel plaatsen valt er eerst nog af en toe regen en motregen. Aan het eind van de ochtend en vanmiddag wordt het wat droger met nu en dan zon. Slechts op een enkele plaats valt er dan nog een bui. De temperatuur loopt op naar maximaal 21 tot 22 graden. De wind draait naar het westen en is matig aan de kusten op het IJsselmeer. Vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Vrijdag begint met veel bewolking en in de loop van de ochtend overal een stevige regen. Ook aan het begin van de middag is dat nog het geval, dan in de hele provincie, maar in de loop van de middag klaart het op. Temperatuur komt morgen uit op maximaal zo'n rond de 20 graden, 20 tot 21. Tijdens de en na de regen daalt de temperatuur naar 17 tot 18 graden. Verder een behoorlijke zuidwestenwind. Boven land matig tot vrij krachtig. In de kustgebieden, vlak aan zee en op het IJsselmeer is de wind krachtig tot hard. Windkracht 6 tot 7. Met aan zee windstoten tot mogelijk 90 kilometer per uur.
5: Ja, en dan zitten wij op die boot naar Texel. Maar goed, maakt niet uit. We merken het wel.
16: Ben jij zeeziek?
5: Nee. Nee.
16: Nou, maar vanwaar dan de paniek?
5: Ja, kan spannend zijn, hè?
16: Is toch leuk, is toch lachen.
5: Ja, oké.
16: Okay. Ik hou je hand wel vast. Is
5: fijn zo. Anne, jij hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat dat vast in Noord-Holland?
16: 8 wielers hebben we en je krijgt de 3 langste. Allereerst je op de A8, Zaanstad richting Amsterdam, tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid. 10 minuten. Het langste in de file sta je op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein. Ook iets meer dan 10 minuten. Komt door een ongeluk, de weg is weer vrij daar. En op de N247 van Horen richting Amsterdam, tussen Broek in Waterland en de aansluiting met de A10, sta je ook 10 minuten vast. En op het spoor, want door een aanrijding tussen Uitgeest en Alkmaar rijden er geen treinen en dat duurt nog tot 10:15.

0: De Vangboeiengroep met Linda.
1: De ontbijttafel.
0: Ja, zometeen komen we er echt wel aan met die kaasgaaf. Maar die groetjes waren zo leuk. Ik krijg er nog eentje van Edwin. Die wilde groetjes doen aan, eens even kijken, de ontbijttafel. Dat is lief. Maar ook aan de collega's en het werkgeversservicepunt in Amsterdam van de gemeente.

0: Time.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Jeetje, allemaal het vliegt de dag, hè, vandaag. Ongelooflijk. Het is tijd om de kaasgaaf weg te geven via 088-850-51-52. Het weggeven ervan is, soms met een lach en een traan.
2: Ja,
0: maar vaak gaat het gewoon goed.
2: Ja, ik ben een traan.
0: En ik ben een lach. Dat mag duidelijk zijn. Goed, hoe geef ik hem weg? Je hoeft eigenlijk alleen maar even het woord kaasgaaf te appen naar 088-850-51-52. Als je dat doet, plaats je jezelf op de lijst. Ik bel strakjes iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat de persoon opneemt en 3 keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt. Als je dat doet, niks aan de hand, dan win je de kaasgaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan win je helemaal niks. Zo simpel is het spel.
2: Ja.
0: 088-850-51-52. Gewoon even het woord kaasgaven appen. En wie weet, is hij zometeen van jou. En mocht je nou niet kunnen appen, dan kun je ook gewoon bellen naar de nummer. Krijg je Anna aan de lijn, dan zet ze jou alsnog op de lijst. 088-850-51-52. Gewoon even dat woord kaasgaven. En wie weet, is hij zometeen voor jou.

0: mooi, hè? Gladys Knight en The Pips met The Midnight Train to Georgia.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Poeh, zo. Ben je er helemaal klaar voor?
2: Op met mij.
0: Wat is er?
2: Wat is er?
0: Ja.
2: En ik dit moet hier is niet gewoon... meer zo op happen, dat is het. Ik moet jou niks geven, dat is het. Ik ga het vanaf nu doen.
0: We gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Want dan en alleen dan deel ik hem uit de ontbijttafel kaasgaaf.
2: Oké. Okay.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ja. Jij ook? Anna.
0: Ik vind het mooi dat er in gelachen wordt ook, hè? Hoor je dat? Anna.
2: Ben ik niet.
0: Nee. Goed.
2: Oké. Okay.
0: Let's go. We gaan iemand bellen. Ik hoop dat het goed gaat. Dit begint op zich goed.
3: Kaasschaaf, kaasschaaf, kaasschaaf.
0: Is gewoon goed. Ja hoor. Met wie spreek ik?
3: Met Dini.
0: Dini.
3: Uit Amsterdam.
0: Uit Amsterdam. Je hebt het helemaal goed gedaan, schat.
3: Wat leuk.
0: Hij is voor jou de kaasschaaf.
3: Ja, hartstikke leuk.
0: Hij komt jouw kant op. Waar komt hij te liggen bij jou?
3: Nou, ik denk in de keukenlaar.
0: Ja,
3: net als bij iedereen.
0: Ja, dat is een prima plekje er ook, Dini. We gaan het zo afspreken. Wij doen hem op de post. Jij ontvangt hem en jij legt hem in de keukenlaar. Zullen we het zo doen?
3: Ja, dankjewel. Moet ik aan de telefoon leggen?
0: Dat zou ik maar doen, ja. Want anders moet ik hem hier uit het raam gooien en kijken waar hij terechtkomt.
3: Ja, oké.

0: Katie Tunstall met Suddenly I See Bart Slim voor mijn ogen. Bart, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ga je doen zo meteen?
1: Ik ga de Four Seasons draaien met de December 1963. Ik weet het nog heel goed. Taylor Swift komt ook nog langs met I Knew It, I Love You. I Knew It, I Knew You, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: En ik doe straks een bakje met Ralf Wildeboer, buurtgenoot van jou.
0: Ja.
1: Westzaan. Ja.
0: Ken ik inderdaad. Naam zegt me wel iets.
1: Ja, hij heeft te maken met een hele bijzondere meet and greet van een heel bijzonder duo dat hij en ik heel goed kennen.
0: Oh, nou, spannend. Wat dat precies is, zo meteen te horen bij Bart Slim na Grover Washington Jr.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het regent reality tv. De familie Kesbeke, de Meilandjes, Vrogertjes, de Hanslers, Wolzenkroes en zijn gezin. En als kers op de taart keert Patricia Pai terug op de buis met haar Adams Family. En daarom staat Over de Top helemaal in het teken van liedjes gezongen door familieleden. Zoals deze zussen.
2: We are family.
1: Zo vader, zo zoon. Dan mogen deze broers ook niet ontbreken.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Ach, wat is het toch altijd een mooie lijst.
4: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
5: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
6: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
5: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
6: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
5: Bestel op budgetbroodjes.nl.
6: Nu ook in Purmerend.
4: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
7: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Belt Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
8: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl. Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
9: Ik ben Wil Erens de Brave en woon in Amsterdam in de mooie Transvaalbuurt.
10: Ik ben Erik en ik woon in de buurt van de markt en een niet zo gedempte gracht in Zaandam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 10:01. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. De komst van een nieuwe Oostbrug over het IJs staat opnieuw onder druk. Nu de brug misschien wel 500 miljoen euro duurder wordt dan vooraf begroot, twijfelt vooral de Amsterdamse oppositie of het allemaal nog wel zin heeft. Chaos op de A9 gisteren. Een complete kudde paarden liep door op de snelweg. Manege-eigenaren moesten er met een lasso aan te pas komen om de dieren weer te vangen. En voetbalminnend Nederland was gisteren in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Daar was de lancering van een nieuwe serie over Marco van Basten. Basta heet hij. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht, dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. De nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: krijg je van mij nog de verkeersinformatie. De A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens doe je er 7 minuten langer over.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Gun jezelf een Holland America Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Goedemorgen.
7: Met Bart Slim.
8: Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Bakkie zwart, alsjeblieft.
9: Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
9: Cappuccino met koeienmelk.
8: Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Kinderkoffie. Goedemorgen, Bak.
9: Espresso met havermelk.
8: Goedemorgen.
9: Goedemorgen.

0: Groter dan zij hebben we momenteel niet, hè, qua sterrendom. Taylor Swift hoorde je met haar nieuwe, daar nieuw je. Hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het is de donderdag op NH. En ik heb toch weer een rijkelijk gevarieerde show voor je weten te bakken. De prachtigste liedjes die buitelen weer over elkaar heen. De komende pakweg 2 uur. Ik heb een dijk van een nieuwslezer in laten vliegen. Frank Boer is zijn naam. Hij praat je straks helemaal bij. Zuchtend en steunend. Het laatste nieuws uit Noord-Holland. En Jules Gernaert heeft straks het uitgebreide weerbericht voor je. Nou, het kan niet op, jongens. En ik doe zometeen een bakkie met Ralf Wildeboer uit Westzaan. Dat heeft allemaal te maken met een bijzondere gebeurtenis die weer te maken heeft met een tv-programma dat hij maakt. En waar ik dan ook een bescheiden bijdrage aan lever. Nou, het wordt zo allemaal duidelijk. Gaan we het straks over hebben. Een bakkie met Ralf. Maar natuurlijk ook en vooral muziek tussen nu en 12 uur. Straks Mr. Big en To Be With You. Eerst de Four Tops en If I Were a Carpenter. En net als voor iedereen die ook maar iets betekent in de mode die momenteel in Amsterdam is neergestreken voor The Fashion Week, is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En dat bakkie doe ik vandaag met Ralf Wildeboer uit Westzaan. Ralf, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart.
1: Hoe drink jij je koffie eigenlijk? Wat kan ik voor je inschenken?
2: Nou, ik drink het liefst zwarte koffie. En op zijn tijd een appelpuntje met een beetje slagroom erbij. Ja, dat vind ik wel een hele goede combinatie, Bart.
1: Oké, die ga ik even voor je klaarmaken. Hey Ralf, laten we meteen maar even benoemen. Wij kennen elkaar een beetje. Want jij en jouw geweldige team maken een programma waar ik al een aantal jaren de stem van mag zijn. Dat programma heet Overtreders. Het nieuwe seizoen is net begonnen. Een razend populair programma. Heb jij als maker een verklaring voor dat succes eigenlijk, Ralf?
2: Nou ja, ik denk dat in het programma Overtreders er heel veel situaties voorbij komen waar de kijker toch wel nieuwsgierig is van hoe gaat dit aflopen. Want er is natuurlijk altijd een vorm van conflict of een vorm van iets moet stoppen of er overlast is of andere situaties. Ja. Ja, en de kijker is toch altijd benieuwd van hoe gaat dit aflopen? Dat is toch wel de grote vraag in het programma bij elk item wat voorbij komt. En er zit natuurlijk heel veel, zoals jij zelf ook weet, heel veel variatie. En soms is het heel grappig of gek. Ja, soms is het ook wel heel spannend of ook wel eens triest. Dus er zit heel veel in dit programma.
1: Ja, gebeurt altijd een hoop. Nou, twee van de meest populaire mannen, het populairste duo, laat ik het zo zeggen, in die serie. Dat zijn de onvolprezen Frans en Aniel. Hè? Wij kennen ze goed, maar voor die enkeling die niet weet wie Frans en Aniel zijn, waar werken zij precies?
2: Frans en Aniel zijn twee handhavers die werken in Amsterdam. En hun vaste stek is eigenlijk Amsterdam Centraal Station. En wat ze zelf zeggen, we kennen elke rat die er rondloopt, kennen we wel zo'n beetje. Dus zij kennen het Amsterdam Centraal Station van A tot Z. En, zij zijn daar bijna ook bekende personen voor iedereen.
1: Ja, ik wou net zeggen, dit programma heeft hun een absolute bekendheid opgeleverd. Want ze zijn ook een substantieel deel van de dag bezig met handtekeningen uitdelen en foto's maken. Niet dat hun werk daaronder leidt, maar het mooie aan die twee is ook, dat even los van het feit dat het de twee ontzettend aardige gasten zijn. Maar ze zijn ook echt buddies, hè, die twee.
2: Ja, ze werken al heel lang samen en je ziet wel, zij zijn veel meer dan alleen maar collega's. Zij zijn denk ik ook wel door de jaren heen vrienden geworden. En als je als handhavers of politieagent natuurlijk heel veel samen op straat samenwerkt, dan maak je natuurlijk ook heel veel mee samen, wat je natuurlijk ook een enorme bindende factor heeft. En met z'n tweeën op straat zijn betekent ook dat je van elkaar op aan moet kunnen. Dus ik denk dat een hechte duo moet zijn, dat het ook belangrijk is. Je moet elkaar goed kunnen aanvoelen en aanvullen.
1: Ja, dat is wel heel bijzonder om te zien. Deze twee, hè, Frans en Aniel, die gaan vandaag iets bijzonders doen. Ralf, vertel, wat staat er vandaag te gebeuren?
2: Nou, wat staat er vandaag te gebeuren? Wat ik eerder zei, hè, zij lopen altijd op Amsterdam Centraal Station. De gemeente Amsterdam, want het is een initiatief van de gemeente Amsterdam, wilde graag wat aandacht geven aan het werk van handhavers in de stad. Wat zijn hun taken, wat doen ze? Zijn mensen geïnteresseerd in het vak handhaving? Dus ze hebben gezegd, we gaan een middag organiseren waarbij mensen informatie kunnen vragen over het werk van handhavers. En daarbij vinden ze het ook leuk om natuurlijk daarbij hun bekendste handhavers in het zonnetje te zetten. Dus mensen, er is een meet and greet middag op Amsterdam Centraal aan de oostzijde. Er is een podiumpje en daar is een meet and greet met Frans en Niel van 2 tot 5.
1: Oh, fantastisch. Ja. Hey, en daar kan iedereen gewoon bij zijn, hè?
2: Ja, het is gewoon een open evenementje. Dus iedereen kan daar gewoon naartoe komen. En mocht je zeggen, ik hoef geen zelfbetransen te doen, maar ik ben wel geïnteresseerd in het vak van handhavers, kun je er ook heen komen, want er is allerlei informatie, je kan allerlei vragen stellen. Ja, en voor de fans van Frans en Niel, kom vooral langs. Het zijn mensen die heel sociaal en laagdrempelig zijn. Dus een praatje maken, een foto maken, het kan allemaal. Dat staat allemaal helemaal klaar voor vanmiddag. Ja.
1: Nou, het mooie is ook, en daar hadden we het in aanloop naar dit gesprek ook over, dat je kan je geen betere ambassadeurs voor, laat ik zeggen, het vak van handhaven wensen dan Frans en Aniel. Die nemen hun werk serieus en zijn recht door zee. Daar kan je gewoon van op aan.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. En ik denk dat wat hun kracht is, dat zij gewoon, je merkt aan alles, zij zijn oprecht heel erg bezig met mensen helpen die hulp nodig hebben. En of het nou toeristen zijn die de weg vragen, of dakloze mensen waar we mee moet gebeuren die aandacht verdienen. Ze willen oprecht mensen helpen. Maar dat zijn ook mensen die oprecht de Amsterdam Centraal veilig willen houden. Ja. Dus mensen die daar willen zorgen voor overlast of onrust, ja, daar treden ze ook heel sterk tegen op. Dus, ja. En dat doen ze, ze zijn heel authentiek, dat doen ze met hun ziel en zaligheid.
1: Ja, het zijn echt twee hele bijzondere mannen. Ik heb ze ook wel eens in het echt mogen ontmoeten. Jongens met een hart van goud. Je kan ze dus ontmoeten vandaag aan de oostzijde van Amsterdam Centraal Station. Een meet and greet met Frans en Aniel. En dan kan je ook alles te weten komen, mocht je geïnteresseerd zijn in een baan als handhaver. Ik hoop dat het een hele bijzondere middag wordt, Ralf. En ik hoop dat er heel veel mensen op afkomen.
2: Ja, daar gaan we
1: alles aan
2: doen.
1: Ja, nou, doe je best. Vanmiddag dus. Zeg nog één keer vanaf hoe laat het ook weer was, Ralf.
2: Het is van 2 tot 5 aan de oostzijde in de achterkant bij Amsterdam Centraal.
1: Nou, meld je allemaal daar in grote getalen. Ralf, neem je koffie lekker mee. Dank voor je tijd.
2: Ga ik doen.
1: En maak er een mooie middag van, jongen. En doe ze de groeten, hè, van mij.
2: Ga ik zeker doen, Bart.
1: Groetjes. Hoi, hoi. Ja, mooi, Frans en Aniel. Ja, mannen uit één stuk. Echte kanjers. Dit is Bette Midler. Kan ook wel dingen, hoor, op zich. Beast of Burden. Goedemorgen.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Mama.
6: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Ik ben Hieke uit het mooie Portagebuurt in Amsterdam.
9: Ik ben Ronald, geboren in Velsen-Noord en woon in het gezellige Horen.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 10:30. In Petten is het 20 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Toegesnelde manege-eigenaren moesten er gisteren aan te pas komen om een kudde paarden van de weg te halen. De dieren waren losgebroken en liepen midden op de snelweg bij Beverwijk. De A9 dus. Politieagenten, ja, die waren er ook al, zeggen ze. Zeggen die manege-eigenaren. Maar ja, die deden meer kwaad dan goed. Ze stonden de dieren vooral op te jagen. Niet de bedoeling.
13: Wat wij hebben gedaan is een kring gevormd om de paarden heen. En ze zo kunnen opsluiten. Ze waren nog wel zoekende, maar een collega van mij die zei al, ik ben goed in lastaanwerpen. Dus die heeft de touw eroverheen gegooid en eentje al kunnen pakken. En dat scheelt al. Als je er al één hebt, meestal volgen ze elkaar.
12: Ja, het is een tamelijk ongelooflijk verhaal eigenlijk. Maar dat doen ze dus nog ouderwets met een lasso. Snelweg die moest natuurlijk dicht aan 9. Niemand raakte gewond en rond 9 uur 's avonds kon de weg weer open. De komst van de nieuwe Oosterbrug over het IJ staat opnieuw onder druk. De brug wordt nog veel duurder dan vooraf gedacht. Kosten lopen daarop tot zo'n 800 miljoen. Hoewel de Amsterdamse VVD denkt dat die vast nog duurder wordt.
14: Ik ga 1 miljard zeggen. Het wordt 1 miljard.
15: Maar vindt u dat het waard?
14: Ik denk dat we daar een serieus gesprek over moeten voeren.
15: Zegt u daarmee?
14: Ik ben er nog niet heilig van overtuigd. En dit is een gesprek dat we in de fractie natuurlijk zullen gaan hebben. Uiteindelijk is de Westbrug, als het gaat om de woningbouwen en de vervoerswaarde, dus de OV naar Noord, veel belangrijker. En ik wil niet dat we in situatie terechtkomen waarbij we een miljard aan een brug gaan uitgeven waar uiteindelijk maar de helft van Noord wat aan heeft.
12: Nou, zegt de VVD dus, hè, wil ik er nog maar even bij zeggen, is dus inderdaad één partij. Die kostenoverschrijding die was wel al langer bekend, voor de verkiezingen al. Maar de nieuwe ramingen die werden destijds niet gedeeld door de wethouder, want zij zei toen, ja, dat zijn slechts ramingen, dat is gewoon nog een inschatting, niks definitiefs aan. Daar was natuurlijk wel veel politiek gedoe over. Intussen zijn die linies weer gesloten. En intussen snapt de oppositie ook de uitleg van de wethouder en richten ze zich dus nu op de hoe nu verder met die Oostbrug. De gemeente Amsterdam heeft in de stad 19 fonteinen uitgezet. Sommige daarvan zijn namelijk te hoge waarde van de E. coli-bacterie gevonden. Daardoor kunnen mensen ziek worden. Maag- en darmklachten krijg je daarvan. De gemeente zegt dat het aantal fonteinen niet de juiste zuiveringsinstallaties heeft. Terwijl mensen daar wel makkelijk in contact komen met het water. Uit voorzorg moeten er dus fonteinen uit. De langste eendaagse kitesurftocht ter wereld, de Hoek tot Helder, is van start gegaan. Zo'n 350 kitesurfers zijn vanaf vandaag onderweg vanuit de Hoek van Holland naar Den Helder. Het is een tocht van 130 kilometer over de Noordzee langs de kust. En dat doen ze voor het goede doel, de kitesurfers. Ze halen geld op voor erfelijke hartziektes. De deelnemers zijn naar verwachting gemiddeld 7,5 uur onderweg. Precies 130 kilometer reizen ze natuurlijk niet, want ze surfen tegen de wind in. Want anders dan schiet het niet op met zo'n kite. Maar daardoor moet je wel zigzaggen en kan de afstand oplopen tot 200 kilometer.
10: voetbalmiddag Nederland dan. Was gisteren in het Olympisch Stadion in Amsterdam voor de lancering van de serie over Marco van Basten. Ja, Marco die keek vroeger niet alleen naar Ajax, zei hij. Maar hij groeide ook op met Feyenoord. Luister maar.
16: Ik ben opgegroeid met voetbal op televisie. Ajax kijken, die Roopke vindt, Feyenoord die Roopke vindt, et cetera. En je hoopt eigenlijk natuurlijk ook nu zeg maar de jeugd te pakken om te kijken van nou, misschien vinden zij het interessant. Hoe gaat dat in zo'n leven als voetballer?
10: Ja, het is een bijzonder leven wat we allemaal hebben kunnen volgen natuurlijk.
17: Ja, en wat natuurlijk de actieve carrière natuurlijk veel te vroeg geëindigd.
10: Oh, ja,
17: door die slepende enkelblessure. God, joh, dat afscheid in dat San Siro, dat was wat. Hè?
10: In dat roze overhempje.
17: Ja. Nou, je had een soort suède jasje met een zuurstokroze binnenvoering inderdaad.
10: Nee, toch? Hij had een roze overhemd. Ja, met het suède jasje.
17: Ja, een suède jasje.
10: En een roze overhemd, toch?
17: Een roze overhemd, ja. Capello, die dikke tranen. Ja, dat was wat. Ja, het zou altijd toch een beetje what could have been, hè? Hij had nog wel wat jaren mee kunnen gaan. Als die enkel hem niet part had gespeeld. En die lijdensweg die dat heeft opgeleverd. Maar hij was geloof ik 28 toen hij stopte.
10: Ja, hij was hartstikke jong. Het is ongelooflijk hoe jong hij was. En wat voor een legacy hij achtergelaten heeft.
17: Onwaarschijnlijke staat van dienst inderdaad. En in Italië kan hij inderdaad nog steeds niet over straat, denk ik. Hè?
10: Nee. Maar doe het nog eens even. Want het zijn een tijd geleden dat je die beelden hebt gezien. Tuurlijk, de goal van uit 88, die herinneren we ons allemaal. Maar ga gewoon eens op YouTube kijken hoe goed hij was.
17: Wat ja, echt zo'n highlight reel met doel.
10: Gewoon even kijken.
17: En even een hattrickje in de Europa Cup met een omhaaltje erbij.
10: Ik heb, denk ik, in de afgelopen 30 jaar niet zo'n lichtvoetige spits gezien als Marco van Basten. Echt waanzinnig leuk om
17: compleet. Hij kon alles ook, hè, koppen. Hij kon zelfs verdedigen. En dat was wel een fenomeen.
10: Ja, man. Ja. We wilden hem allemaal zijn. Zeker. Ik eigenlijk nog steeds een beetje. Straks meneer Zijn de Roland. Meer in de app of op NA Nieuws. Dat moet ik zeggen. .nl.
17: Dankjewel Frank. Gilles Gerlaert, goedemorgen.
18: Ja Bart, goedemorgen.
17: Nou, dan wil ik van jou graag horen wat het weer vandaag gaat doen, Gilles.
18: Ja, of het nog beter wordt inderdaad, zou ik erbij willen voegen. Want het is toch wel behoorlijk druilig geweest de afgelopen ochtend. Nou, dat is wat beter aan het worden. Er komen de komende uur ook een paar opklaringen bij vanaf zee. Het zal allemaal niet veel zijn, maar toch, dat geeft enige moed. De meeste regen en motregen is ook wel verdwenen. Er viel toch al behoorlijk wat. 4 mm in Bad Hoeverdorp, 4 ook in Amsterdam, 3 in Medemblik. En helemaal droog is het zeker niet. Vanochtend niet in het staartje en ook vanmiddag niet. Er kunnen er wel een paar buikjes voorbij komen. Dus tot de avond zou ik het jasje eventjes meenemen. Maar het was allemaal wat droger dus, tussen aanhalingstekens. Nu trouwens vooral wat buikjes op Texel. Daar wordt het ook wat droger. Maar wel is er die stevige west- tot zuidwestwind van de kuiters, heb ik het begrepen. Ja. Windkracht 6, nog wel buiten graad. En windkracht 4 tot 5 op land, met windvlagen erbij. Dus een flinke wind erbij. Met een temperatuur nu van een graad of 20 en nog vochtig lucht. Dat wordt ook iets beter. Maar het is toch wel een vrij zachte dag, ondanks de wind is met 20 à 21 graden. En vanavond is dan overwegend droog, met een enkele bui, voordat dan de kans op wat regen en motregen vannacht en zeker ook morgenochtend weer gaat toenemen.
17: Ja, en het weekend, Gilles, hoe ziet dat eruit?
18: Ja, eerst morgen eventjes doorwerken. Het zal een redelijke klus worden, want er komt een vrij actief front van noord naar zuid wat gaat passeren. Gaandeweg de ochtend en rond het middaguur is het toch tamelijk regenachtig. 5 mm is mogelijk. Tijdelijk windkracht 7 aan zee. Alsjeblieft, het waait behoorlijk door deze dagen. Later is het allemaal wat kalmer en wat droger met de zon en stapelhoek. En het weekend, dat ziet er dan goed uit. Misschien dat er zaterdagochtend een enkele bui valt, maar voor de rest is het droog met flink wat zon. En middagtemperaturen van zaterdag van een graad of 21 en zondag van 22 tot 23 graden. En ook belangrijk, er is een stuk minder wind in het weekend.
17: Ah, kijk eens, nou die zondag die gaan we even met rood omcirkelen in de agenda dan. Dat is een dag om er lekker op uit te gaan. Oké, Gilles, dankjewel voor nu. Tot over een uurtje. De verkeersinformatie van de ANWB krijg je dan nog van me. Dat is denk ik één melding. Ja, dat klopt. De A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en het knooppunt Zaandam doe je er nu 8 minuten langer over.

0: Desmond Dekker. En zijn band The Aces, ja, samen met Jimmy Cliff, heeft deze Desmond Dekker een belangrijke rol gespeeld in het populair maken en het verspreiden van reggae in Europa. Want hij, ja, combineerde eigenlijk de authentieke R&B uit Amerika met de rocksteady die van Jamaica kwam. En dat combineerde hij dan tot een soort, ja, laat ik zeggen, luistervriendelijke en melodieuze reggae die het goed deed in Europa. Eerst met zijn band, de Aces, die je net hoorde, en later ook solo. En we mogen Desmond Dekker ook om een andere reden op onze blote knieën danken. Want Desmond Dekker is ook nog eens de ontdekker van Bob Marley. Dus kan je nagaan, wat een bijzondere man. Ondertussen zaten Frank en ik nog even te kletsen over voetbalshirts. Jij zat op een of andere obscure site van een shirtverzamelaar.
1: Ja, en die heeft prachtige wedstrijdgedragen shirtjes. Ja.
0: Matchworn heet dat dan, hè? Schitterend. Ja, en nou goed, toen kwam ik ineens op een verhaal wat ik bij mijn weten wel eens eerder verteld had. Hey, daarvoor moeten we terug naar 1988, het jaar dat Nederland Europees kampioen werd. Ja, ja. Ik woonde ergens vlak bij de Duitse grens in Overijssel. Eerste wedstrijd van Oranje hartstikke slecht. En iedereen dacht, dat wordt helemaal niks. Toen de tweede wedstrijd moesten ze tegen Engeland. Ja. En toen had ik een klasgenoot, Arend ter Bekke, keeper van de plaatselijke FC. Een beetje een mollige boerenzoon. En die had op een zeker moment met zijn maten besloten, we gooien die auto vol met kratten bier en we rijden naar München-Gladbach. Want daar was die wedstrijd. Nou, het is vanaf Overijssel een uurtje of vier rijden, denk ik. Hebben ze daar buiten kaartjes gekocht. Nou, wat gebeurt er? De wedstrijd dat Marco van Basten opstond.
1: Ach, man.
0: Scoorde een hattrick. Maar die maakt een ererondje. Ja. En die loopt dus op een gegeven moment langs het vak waar mijn klasgenoot Arend staat. En met nog 1000 anderen. Trekt zijn shirt uit. Die gooit dat shirt zo het publiek in. En Arend, keeper, per slot van rekening, maakt een snoekduik. Grist dat shirt uit de lucht. Oh, klem vast op de grond. Want je allemaal honderden mensen op.
1: Dat shirt, hè?
0: Ja, dus dat shirt. Dat heeft hij mee naar buiten weten te smokkelen onder zijn jas. Dat was op een donderdag, zeg ik, aan mijn hoofd. Vrijdag was hij er niet. Maandagochtend, eerste uur, economie 2 bij meneer Postuma. Dus ik zat keurig netjes klaar. Komt Arend ter Bekke binnen. Met dat shirt.
1: Niet
0: te, wat hem iets te strak om het lijf wel. Want Arend was een beetje kluitig was.
1: Iets groter
0: maar
1: dan
0: ik zat zo te kijken, dat kenmerkende oranje 88 shirt. Ja. Dus ik kijk zo. Ik zeg, maar wat is dat dan? Zei hij, ja, dat is van Basten. Ja, kiek maar in. En dus ik hem kiek. Nou, ruk maar in. Dus ik heb er ook nog aan geroken.
1: Oh, man.
0: Dus ik heb een uur, zeg maar, beneden winst onder de zweetgeur van Basten. Ik heb het aangeraakt. Ja. Ik heb het niet aangehad. Maar ik heb dus naast dat shirt van Basten. Diezelfde avond zat onze Arend bij het programma Jongbloed en Joosten, kan je nog herinneren?
1: Ja.
0: Jaap Jongbloed en Astrid Joosten. Te vertellen over dat shirt. En toen zei hij, toen vroeg ze, wat ga je ermee doen? Toen zei ik, ga het verkopen.
1: Niet.
0: Nou, dat heeft hij uiteindelijk gedaan. Voor een paar duizend gulden. Ja, dat had natuurlijk nu een godsvermogen waard kunnen zijn.
1: Nou ja, er is daarna natuurlijk één wedstrijd nog legendarischer geworden.
0: Zeker. En de finale.
1: Ja, die was een paar weken later. Een paar dagen later.
0: Ja, een paar dagen later.
1: Hey, welk nummer weet je nog? Ik weet het nog. Hoor. Weet jij het nog?
0: Wij houden van Oranje, toch?
1: Niet? Ja, dat is een.
0: Oh, welk nummer?
1: Welk rugnummer?
0: 9.
1: Marco van Basten. Op het EK 88 speelde niet met nummer 9.
0: Nummer 12?
1: Ja, nummer 12.
0: Oh.
1: Want hij was geen basisspeler.
0: Ja, natuurlijk. Ja,
1: Johnny Bosman 1. Speelde met 9.
0: Ja. Ja, ik zie hem nog zitten. Arend ter Bekke. Ik ga eens even opzoeken met de mis.

Aloe Black. Ook ooit gezien op North Sea Jazz. En dat was verrassend goed, zeg ik je heel eerlijk. Ik ging er eigenlijk zonder verwachtingen heen. Ik werd niet teleurgesteld. I need a dollar. Nou, dat is een tekst die je momenteel veel hoort in Amerika, denk ik zo. Ik heb tijd voor nog een liedje. En dat is van het bandje Supertramp. En die hoor je nu. Blijf een beetje daar aan de andere kant van de grote klas. Breakfast in America is dit.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De duizend van
0: deze. Nummer 79.
2: Nummer 29.
0: Nummer 300.
1: Duizend van Driessen @nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.

0: 10.000 van Driessen.
1: Zaterdag van 2 tot 5 bij NH.
2: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
3: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
2: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
3: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
2: Bestel op budgetbroodjes.nl.
3: Nu ook in Purmerend.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
7: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
8: Ik ben José uit Alkmaar.
9: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
10: Ik ben Hanneke en ik kom uit Slodorp.
11: Mijn naam is Joop en ik kom uit Amstelveen.
12: Ik ben Jeremy en ik kom uit Zaandam.
13: Ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
14: Thuis in heel
15: Klokslag 11 uur, het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De komst van een nieuwe Oostbrug over het IJs staat opnieuw ter discussie. De brug wordt veel duurder dan verwacht, misschien wel 2,5 keer duurder. Dus twijfelt de Amsterdamse oppositie of dat het geld allemaal wel waard is. Chaos op de A9 gisteren, een compleet kudde paarden liep er op de snelweg. Manege-eigenaren kwamen er uiteindelijk aan te pas om de beesten te vangen. Dat gebeurde met lasso's, echt waar. En de jongeren die tongen steeds minder, Bart, en daar moet veranderingen komen, denken seksuologen. Hoe dat zit, hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden. Een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hoogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Jammer, de vakantie is weer voorbij.
0: Gelukkig heeft De La Mar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Ilse Warringa, in Tulip Town. Een heerlijke mix van operette, punk, humor en spectaculaire kartonnen decors. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
18: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
19: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
18: Of,
20: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
18: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
14: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
21: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
22: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
23: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
22: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
24: Goedemorgen.
25: Met Bart Slim.

0: Leentje Muur gespeeld bij de Isley Brothers. Hè? Who's That Lady? Lijkt er toch wel heel erg veel op. Bruno Mars hoorde je, de grote kleine man met On My Soul. 12 minuten over 11.
1: Ciao tutti.
0: Hallo.
1: Buongiorno.
0: Zeker. Uurtje 2 van deze donderdageditie. En dat begon ik met Boudewijn de Groot. En als de rook om je hoofd is verdwenen. Nou, bij John thuis ging de radio even wat harder. Want dat vind je een mooi liedje. Nou, sorry voor de buren. Maar moet af. Hè. Af en toe moet hij even wat harder even meezingen. Klein dansje doen. Heel belangrijk. Wat hoor je verder nog dit uur? Muziek van Emily Sandé en ook Simon & Garfunkel. En je loopt ook vandaag weer meer dan gemiddeld kans op vallen in dit programma. Maar dan wel patsboom in de prijs. Hè. Een zachte landing, zal ik maar zeggen. De toeterplaten komt weer voorbij. Ik denk dat die te doen is. Maar goed, verstand laat me regelmatig in de steek als het gaat om de toeterplaat. Daar zit ik er nog alles naast. Dus we gaan het meemaken. Allemaal op deze donderdag. Het is 3 september op nhnieuws.nl. Het verhaal van de Noord-Hollandse gemalen. Ja, die lagen tijdens die lange periode van droogte die achter ons lag. Helemaal stil. Maar nu er dus eindelijk weer wat regen van betekenis valt, draaien die gemalen volop.
2: Anderhalve week geleden had ik gedacht van, nou, die pompen die zie ik maanden niet meer. Blijven ook voorlopig uit. En ineens komt daar heel veel regen. Dus ze staan nu volop te draaien, 2 pompen. Wie had het gedacht?
3: Goedemorgen, Bart.

0: Wat?
1: Wat?
0: Wat moet er?
2: Wat moet er op de toeter?
0: Op de toeter.
3: Ja, ik moet dus ophouden met het doen van voorspellingen over de uitslag van wat moet er op de toeter. Want ik zit er gewoon elke keer weer naast. Want ik dacht nu, nou, het woordje is vrij kort. Liedje misschien wel bekend, maar dat ene woordje dan misschien weer niet. Maar goed, wat blijkt. Talloze goede inzendingen. Ik ga het rijtje even af. Hè. Ik sla er misschien links of rechts eentje over, hoor. Kan een keer gebeuren. La Dolce Vita had het bij het rechte eind. Dat geldt ook voor Willy. Jos heeft het bij hoge uitzondering een keer fout. Tijd voor een foeigesprek, Jos. Nee hoor, kan een keer gebeuren. Dit is Feiko, die heeft het bij het rechte eind. Saïda ook altijd goed. Jolanda heeft het goed. Dit was Rimi, die heeft het goed. Christian heeft het niet goed. Dini heeft het uiteraard goed. Even kijken, wie belde er dan nog? Lucia belde, had het ook bij het rechte eind. En dan hebben we zo'n beetje alle bellers wel zo'n beetje gehad. Ja, Rinette belde nog, ik was net te laat om op te nemen. Ik ga ervan uit dat die het ook goed heeft, want die heeft het bijna altijd goed. Ja, jullie kennis van de muziek en de tekst van de liedjes is fenomenaal goed. Ik ga eens even kijken of Thea misschien een idee heeft. Thea, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bart.
3: Waar bel je vandaan, Thea?
4: Uit Egmond aan de Hof.
3: Oh, en hoe is daar, aan de kust?
4: Bewolkt, wat winderig, maar het is nog droog.
3: Oh, nou, gelukkig maar. Ja. Nou, volgens mij ben je er het weekend ook nog daar? Want het weekend wordt het heel mooi.
4: Ja, nog wel een paar weken.
3: Oh, kijk eens aan. Komt helemaal goed. Nou, misschien kan ik dan die prijs ook die kant op sturen, als jij tenminste het juiste antwoord geeft. Welk woordje was er weggetoeterd in Living Next Door to Alice?
4: Two kids on the block.
3: Nee, ja, je moet even... Nee, zo'n ding met bomen en zo, waar je dan loopt in een... Je zei het net goed, toen ik je aan de lijn had.
4: Nou.
3: Park, zei je.
4: Oké, sorry. Nou, dat is even zijn. Ik heb dan nooit bij jou gereageerd.
3: Nee, nou, van de weeromstijd zei je... Ja. Nee. Maar goed, we rekenen me gewoon sorry, goed. Hoor. Maak het uit. Ja. Nee, ik had een goed antwoord gehoord. Eerlijk is eerlijk. Dus, en dat levert jou een klein maar fijn prijsje op. En dan ga ik die kant op sturen. Dank voor het meedoen, Thea.
4: Dankjewel, fijne uitzending nog.
3: Merci. Ja. Hoi. Doei. En het antwoord van Thea in tweede instantie, eerste instantie, was Park. En inderdaad, ja.
0: Dat moet er op de toeter.
2: NH.
3: Zeker. Dit is Emily Sandé en Next to Me.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
9: Ik ben Jelle, uit Diewedie.
10: Ik ben Ineke en ik kom uit Kudelstaart.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 11:30. In Diemen is het 21 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Toegesnelde manege-eigenaren hebben gisteren eraan te pas moeten komen om een kudde paarden van de A9 te halen. De dieren die waren losgebroken. Ze liepen midden op de snelweg met Beverwijk. Politieagenten die er ook bij waren, stonden de dieren vooral op te jagen, vertellen ze daar bij de manege. Nou, dat werkt niet. Dus gooiden zij het over een andere boeg.
14: Wat wij hebben gedaan is een kring gevormd om de paarden heen. En ze zo kunnen opsluiten. Ze waren nog wel zoekende, maar een collega van mij die zei al, ik ben goed in lastig werpen. Dus die heeft de touw eroverheen gegooid en eentje al kunnen pakken. En dat scheelt wel. Als je er al één hebt, meestal volgen ze elkaar.
13: Ja, het zijn net schapen wat dat betreft. De weg was natuurlijk enige tijd dicht, de A9. Maar kon gisteravond rond 9 uur weer open. Niemand raakte gewond. De langste eendaagse kitesurftocht ter wereld, Hoek tot Helder, is volop bezig nu. Zo'n 350 kitesurfers zijn vanaf Hoek van Holland onderweg naar Den Helder. Kom je een heel stuk door Noord-Holland. Ze leggen daarbij ongeveer 130 kilometer af over de Noordzee. Doen ze allemaal voor het goede doel, die surfers, voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. De deelnemers zijn naar verwachting gemiddeld 7,5 uur op het water. Omdat ze zigzaggend tegen de wind invaren, kan de werkelijke afstand oplopen tot zo'n 200 kilometer. Voor meisjes en jonge vrouwen die in de criminaliteit belanden, is maar weinig hulp die echt werkt. Onderzoekers pleiten daarom voor behandelingen speciaal voor meisjes, omdat alles nu is ontwikkeld gericht op jongens.
15: Nou, is criminaliteit over het algemeen een jongensding. Er zijn een stuk minder meisjes. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat als je alles ontwikkelt voor jongens en meisjes gewoon in diezelfde behandelingen zitten, dat het best wel eens zo kan zijn dat dat niet goed werkt voor hen.
13: Nou, meisjes die in de criminaliteit belanden zijn vaak vroeger seksueel misbruikt. Daar zou meer focus op moeten liggen. Ja, en nu de kruiddampen van de transferperiode zijn opgetrokken, kijken veel mensen toch met stijgende verbazing naar de selectie van Ajax. Want die heeft een heel ander gezicht gekregen. De nieuwe directeur Jordi Cruijff heeft een blik nieuwe spelers opengetrokken. Dus ja, vroegen wij fans bij de Arena maar eens even, wat voor rapportcijfer geef jij Jordi?
16: Jordi krijgt voorlopig
11: 9,7.
16: Ik vind tot nu toe een dikke 8,5.
17: Een dikke 7 tot nu toe.
18: Op papier, laat het zo zeggen, een dikke 8.
16: Als je het aan het einde van het seizoen nog een keer vraagt en de resultaten zijn goed, dan kan die 10.
11: Geweldig. Jordi is voor mij als god. Jordi zet een selectie neer voor de kampioen, hè?
13: Oké,
19: kijk, genoteerd, dat is het al oude optimisme uit Bokum.
13: Joe, nou, ze zijn wel weer. Ze staan niet meer met de voet op de grond.
19: Laat ik het zo zeggen. Ik begin een beetje hoopvol te worden.
13: Jawel, ik ook.
19: Het staat best wel een goed elftal. Je moet alweer een beetje goed leren voetballen nog. Maar.
13: Ja, het moet wel even een team worden. Hè. Ja, er staan wel 11 goede spelers. Er staan hele bijzondere jongens bij. De keeper. Ja. Mark Ter Stegen. Jongens.
19: Dat is wel iets, hè? En die boomlange spits daarvoor in. Dat is een mooi duo met het kleine mannetje, die Edwardsen.
13: Ja.
19: Dat
13: ja,
19: is ook wel fijn. Als die dat is natuurlijk een soort komisch duo als die op elkaar gespeeld hebben.
13: Ja, als je fotograaf bent, dan moet je niet proberen ze in één foto te vangen.
19: Niet te doen. Zaterdag, belangrijke wedstrijd, Ajax-PSV.
13: Tegen PSV. Dus eens even kijken of ze dan nog zoveel praatjes hebben.
19: Dan ben ik in de bevoorrechte positie dat ik daarbij ben.
13: Dat meen je niet.
19: Ja, ik ben uitgenodigd voor iemand. Dus ik zit gewoon op de tribune. Dus dan ga ik het even met mijn eigen ogen bekijken.
13: Dat maar. En hou me maar even op de hoogte.
19: Ja, dan zit ik op
13: Pieter en Anne in een tent ergens in de regen op Texel.
19: Als jullie nog in staat zijn te antwoorden, ben ik heel benieuwd en dan gaat meemaken.
13: Ja, ik wil het graag weten. Nou ja, app maar als ze voorstaan en anders dan hoef je niks te laten weten. Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
19: Dankjewel Frank. Het weer dan. Jules.
20: Het is allemaal wat droger aan het worden met ook een paar opklaringen de komende uren. Maar er blijft tot aan de avond nog wel kans op een paar verspreid voorkomende buikjes met wat regen en motregen. Het blijft ook behoorlijk hard waaien. Windkracht 4 tot 5 met windvlagen. En aan zee windkracht 5 tot 6 uit west tot zuidwest. En de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht en vooral morgenochtend neemt de kans op regen dan toe. Het waait ook hard morgenochtend, windkracht 5 tot 7. In de middag gaat de regen weg naar het zuiden. En dan komen er later opklaringen en ook minder wind.

wat zullen zij blij geweest zijn, hè? Denk je niet? Toen ze gevraagd werden om de titelsong van de hitserie Friends te maken. Ja, dat was toen nog niet duidelijk, hè, dat het een hitserie zou worden. En dat deden ze. En dat levert hun, denk ik, nog steeds elke maand een lekker bedragje op. Zozeer zelfs dat ze nooit daarna nog een andere hit hebben gehad, toch? Noem mij één andere hit van de Rembrandts. Nul. Nou ja, goed. Deze die ging erin als koek. Hè. I'll be there for you in Goedemorgen. Straks muziek van een man die inspiratie opdoet tijdens nachtelijke fietstochten door het door hem zo geliefde Drenthe. Erika woont die, geloof ik, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, Daniel Loos. En dat doet hij altijd zonder licht. Dus hij fietst dan heel vaak in het pikken donker daar door de bossen. En heel af en toe komt er dan een politieauto naast hem rijden. En dan gaat het raampje open en dan zeggen ze: hé, Loos, doe de licht eens aan. Ook wel een mooi verhaal. Dus je ziet me daar zo rijden, zo, hè? In dat mooie gebied dat hij zelf omschrijft als het Louisiana van Nederland. Er is volgens mij net een nieuw album van hem verschenen. Van Daniel Loos en Skik. Die komen eraan met prachtig mooie dag. Eerst een duo dat ooit begon als innige vrienden, maar op zeker moment elkaar de tent uitvocht. En die ruzie duurt volgens mij tot aan de dag van vandaag. En toen ze ooit begonnen, heette hun band Tom en Jerry. Het is eigenlijk een soort voorbode van hoe hun relatie zou eindigen. Hè? Want als er ooit een stel voortdurend met elkaar overhoop lag, dan waren het Tom en Jerry wel. Veel van hun nummers zijn trouwens gecoverd. Bridge Over Troubled Water bijvoorbeeld. Prachtige uitvoeringen zijn er te vinden van Elvis en Aretha Franklin. Van dat beeldschone nummer van Simon & Garfunkel. Hè, maar daar gaat het over, dat weet je inmiddels. Ik vond een bijzondere opname van het liedje dat ik zo van ze ga draaien, maar dan in de uitvoering van Paul Simon met niemand minder dan George Harrison. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination.

Ja, mooi toch? Paul Simon en George Harrison met Homeward Bound. Tijdens diezelfde sessie nam Paul Simon dan ook weer een nummer van de Beatles op. Here Comes the Sun, dus samen met George Harrison. Simon en Garfunkel, daar had ik het over. Je hoort ze nu in Goedemorgen. Homeward Bound.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: John, wat ga je doen?
0: Oh, wat leuk.
2: John, wat ga je doen?
0: Dit is heel bijzonder.
2: John, wat ga je doen?
0: Ga ik nog even zitten?
2: John, wat ga je doen?
3: John, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wil je even vragen, oh, bij deze Anna, wil je even wachten, want ik wil je wat vragen.
3: Oh, oké.
0: Ja, niet op de radio. Ja, maar ik ben zo bang. Anne is natuurlijk hier de hele ochtend al.
3: Ja, ja.
0: Sinds 4:15. En die pakt nu de tas en de jas om weg te gaan.
3: Ja, gelijk heeft ze.
0: Ik heb wel even wat vragen aan haar. Oké, Anne zit niet in de uitzending, maar wel Mieke Kosters. En het is heel, heel interessant. Het heeft te maken met voeding en de vakantiekilo's.
3: Oké. Okay.
0: Ja, oké. Okay. Waar ik nooit vanaf kom trouwens. En voor de rest hebben wij de tikkende klok challenge. Dat heeft te maken met hartziekte. Dat is een hele belangrijke loopwedstrijd die eraan komt. Op het circuit in Zandvoort. En daar gaan we het ook even over hebben.
3: Nou, wat leuk.
0: Nou, dit is het.
3: Kan ik anders microfoon dicht doen?
0: Ja. Okay, hier, ja, nee, dit kan niet op zender.
3: Nee, oké. Okay. Oh. Nou, dan gooi ik hem meteen dicht. Nou, dit wordt heel spannend. Oké, okay, dat is allemaal zo dadelijk met June. Veel plezier erbij. Ik draai nog de Spinners. And working my way back to you. En dan wens ik je een fijne dag. Toedeloe, hè.

0: Iedere zondag
1: het beste uit 60, 70 en 80.
0: De muziekmiddag.
2: Met William van der Locht.
1: De muziekmiddag.
0: 1968.
2: 1985.
0: 1976.
2: 1966.

0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Muziekmiddag.
2: Met Lilian van der Locht.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-260-222.
5: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
7: Hallo, ik ben Tonia Agatha en kom uit Groet.
8: Ik ben Wim en ik kom uit Amsterdam, Gaasperdam.
9: Ik ben Corrie en ik kom uit Uithoorn.
10: Hallo, ik ben Vera en ik kom uit Purmerend.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: 1 minuut over 12. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
13: Goedemiddag. De komst van de nieuwe Oostbrug over het IJ bij Amsterdam staat opnieuw onder druk. Nu de brug 500 miljoen euro duurder dreigt te worden, twijfelt vooral de Amsterdamse oppositie of het allemaal wel waard is. Chaos op de A9 gisteren. Een complete kudde paarden liep daar op de snelweg. Nou, manege-eigenaren moesten ze uiteindelijk zelf met een lasso gaan vangen. En voetbalminnend Nederland was gisteren in het Olympisch Stadion in Amsterdam voor de lancering van de serie over Marco van Basten. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we het van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
17: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
18: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
17: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
19: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
18: Nee, Attents met ds.nl.
20: June tot 2.

0: een hele goede middag. We gaan het straks hebben met Mieke Kosters over het weer kwijtraken van onze vakantiekilo's. Nou, ik kan jullie vertellen, bij mij is het mislukt. Maar goed, we gaan de herfst nog niet in, dus er kan nog van alles goed komen, toch? Barbara, heb jij vakantiekilo's?
1: Heb ik vakantiekilo's? Ik heb juist het idee dat ik op vakantie altijd een beetje afval. Maar ik heb wel extra kilo's die ik kwijt wil, überhaupt.
0: Ja.
1: Sinds deze week ben ik heel veel aan het sporten en heel veel oefeningen aan het doen.
0: Oké, mooi dat je nog tijd hebt om hier naartoe te komen.
1: Ja, ik doe dat ook gewoon tijdens het werk.
0: Oké, heel goed. Oefeningen tijdens het werk?
1: Ja, dat heet bijvoorbeeld tai chi walking, dus dan ga je staan.
0: En daar zie ik van die filmpjes van op social media.
2: Nou, dat is dat?
1: Ja, dat tai chi walking heet dat. Ja,
0: heel
1: dat
0: krachtig,
1: zijn,
0: hè?
1: Ja, het zijn bepaalde oefeningen.
0: Kun je iets voordoen?
1: Ja, bijvoorbeeld nu, maar dat zie je niet, want mijn benen zijn onder de tafel. Maar dan til je gewoon heel simpel je linkerbeen vrij hoog op.
0: Okay.
1: En dan zet je hem weer neer en dan je rechterbeen. Het schijnt goed te zijn.
0: Ga even door, maar dan loop ik even naar je benen toe. Wacht even. Hoor.
3: Een soort balansoefening.
1: Ja, balans. Ga maar even googlen tai chi walking. Daar word je gewoon, dan krijg je een steviger en mooier lijf van.

0: speciale pot pindakaas met veel eiwitten. En dan doe ik even een lepeltje. Alleen niet pasta, chocoladepasta. Witte chocoladepasta. Doe ik even een lepeltje. Oh, heerlijk.
1: Dit zijn allemaal van die dingen waar ik vervolgens dan kilo's van aankom. En dat jij het als spieren daarvan krijgt.
0: Ja.
1: Ik ben nu wel de hele tijd bezig met die oefening. Nou, ik denk dat er heel veel mensen die misschien nu luisteren ook meedoen met Nederland in Beweging, toch?
2: Ja, dat is ook goed, toch?
1: Waar echt,
2: op televisie is
1: ja,
2: dat.
1: Ja, op televisie is dat. Dus mijn vraag is eigenlijk nu bij deze. Doe jij eens morgens oefeningen? Of kom je ongeveer half kreupel je bed uit dat je denkt, oh, ik ben zo stram, mijn stam blijft en ik ga vervolgens in de stoel zitten?
0: Ja.
1: Ik vind het wel mooi. Ik denk dat heel veel mensen namelijk gewoon toch even, weet je, als ik uit mijn bed kom, nou, ik bespaar je natuurlijk alle details, maar dan ga ik altijd een beetje me uitrekken.
0: Oké.
1: Dat is nieuw.
0: Oké, en waar is dat goed voor?
1: Weet ik niet. Ik weet niet wat het me brengt, maar nee, dus ik denk dat dat. En de tai chi walking vind ik ook wel een dingetje, want op social media doen ze het heel goed.
2: Ja, en dan zie je ook het verschil, hè?
1: Nou ja, ik trap er nooit in, maar jij bent erin getrapt. Dus ik denk in dit geval dat het misschien toch wel heel veel.
0: En het werkt, want ze ziet er goddelijk uit.
2: Ach, ja, jongen, tijd voor twee maanden nog beter. Stijgende lijn, hoor.
1: Wat doe jij aan oefeningen, bijvoorbeeld in het begin van de dag, om een beetje op gang te komen? 088 850 51 52 gaat het niet over de oefeningen, misschien dan wel over de voeding. Zou kunnen. Barbara, ik sta nog steeds op dit ene been.
2: Je moet afwisselen.
1: Kan ik nu weer gaan zitten?
2: Nee.
1: Oh, jammer.

0: Young en Every Time You Go Away. Maar we gaan niet weg, helemaal niet. Maar we hebben het wel even over een belangrijk onderwerp. En ik hoop eigenlijk dat mannen er misschien ook wel over nadenken. Doe je 's morgens iets van een oefening om een beetje op gang te komen? Of wat is jouw ontbijt om gewoon weer een beetje actief te worden? Of doe je er niet aan? Dat kan natuurlijk ook, hè? Ik moet zeggen dat mijn ontbijt... Nou, dat is nu net, heeft dat plaatsgevonden. Te weten, 2 happen van een broodje, want ik heb niet ontbeten. We gaan eerst naar Astrid. Dag Astrid, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Astrid, doe jij er wat aan of kom je langzaam op gang?
1: Nou, ik kom snel op gang, want ik lig maandag, woensdag en vrijdag in het zwembad om 7 uur.
0: Oh, wat goed. 7 uur?
1: 7 uur, zo. Ja. Nu even 2 weken niet, want ik ben een beetje verkouden en een kleine operatie aan mijn voorhoofd gehad.
0: Oh, god.
1: En het was een fout plekje, maar het is gelukkig goed.
0: Ja.
1: Dus maandag ga ik weer en ja, ik sta te popelen, want... Het kost je geen moeite in het zwembad om oefeningen te doen.
0: Nee. En ik hoor jou zeggen maandag, woensdag en vrijdag 3 keer per week?
1: Ja.
0: Zo. En dat om 7 uur 's morgens. En is het zwembad in de buurt?
1: Ja, ik woon in Haarlem-Noord. En heb je het zwembad De Planeet.
0: Ja.
1: En dat is vlak bij mij. Ik woon in de Bomenbuurt.
0: Ja.
1: En dat doet mij goed. Ik ben 76. En ja. Eigenlijk sinds mijn man er niet meer is, ben ik dat gaan doen.
0: Ja.
1: Want je moet onder de mensen blijven.
0: Ja, precies. En dat doe je hartstikke goed.
1: Ja, ja,
0: onder de mensen blijven en ook nog eens een keer gewoon gezond bezig zijn. Ik wens je sterkte met het herstel van je operatie en lekker maandag weer zwemmen.
1: Zo is het.
0: Goed zo. Dag Astrid. Dag. We gaan even naar Jennifer. Dag Jennifer, goedemiddag.
2: Hoi, Joen.
0: Hai, hai. En wat doe jij?
2: Nou, ik hoorde je over de Chai Chi.
0: Ja, oh ja, dat doet Barbara, hè?
2: Ja, dat doe ik dus ook. En ik vind het helemaal geweldig.
0: Oké. En wat is jouw meest fijne oefening van die Tai Chi?
2: Ja, buikspieren doen ze. Van alles en nog wat eigenlijk. Het is ook voor je buik.
0: Ja. En hoe krijg jij die oefeningen voorgeschoteld?
2: Ik ben heel erg zelfdiscipline, Joen. Ik doe het gewoon thuis.
0: Ja. Oké, maar zie jij dan de filmpjes en de oefeningen op social media?
2: Op YouTube.
0: Oh, op YouTube. Oké, hartstikke goed. Jij ook, Barbara, op YouTube?
3: Ja, ik zie het steeds op Instagram voorbij komen. En dan kan je zeg maar lid worden. Maar dan twijfel ik een beetje voor dat bedrag. En dat je dan daar voor eeuwig aan vastzit.
0: En dan heb je wel weer een oefening gezien.
3: Ja, heb ik een oefening gezien. Dan maak ik allemaal screenshots. Mijn telefoon staat er vol mee. Maar je kan inderdaad op YouTube... heb je ook zo'n sessie van 7 of 8 minuten.
0: Oh, wat goed.
3: Dus dat kan je ook gewoon doen. Dat is gratis.
2: Ik heb het nog langer. Ik heb hem 40 minuten zelfs.
0: Oh, okay. Serieus. En hoe heet hij dan op YouTube?
2: Ik doe gewoon Chai Chi workout. Zeg maar Chai Chi workout. En dan komen er een meneer en een mevrouw. En dan kan je van alles uitkiezen.
0: Oké. Tai Chi workout. Ik ga straks eens even kijken. Dank je wel.
2: Ja. Is goed, jongen. Fijne dag.
0: Doeg. Doeg. Rody, goedemiddag.
4: Een hele goede middag.
0: Hallo, Rody. Vertel, wat heb jij vanochtend gedaan?
4: 5 of 6 keer ongeveer loop ik ongeveer met mijn honden per dag. In dezelfde mijn beweging.
0: Ja, nou ja, je zegt het, maar dat is ook zo. Hè? Wandelen is ook hartstikke goed voor je. En hoe vroeg is jouw eerste wandeling op een dag?
4: Om 6 uur in de ochtend ongeveer. Tussen 6:30 en 7 ongeveer.
0: Wat een vroege vogels hebben wij toch?
4: Altijd heel vroeg.
0: Jeetje. En hoe lang is die wandeling om 6 uur?
4: Een half uurtje,
0: Oh, lekker dan. En dan weer of geen weer?
4: Ja, met weer of geen weer. De honden moeten toch naar buiten.
0: Ja, je hebt gelijk.
4: Of ze naar 15 of niet.
0: Nee, precies. Jeetje, en wat merk je ervan, Rody? Voor je lichaam?
4: Ja, lekker rustig en gezond blijven.
0: Ja, goed man. Oh, ik moet even mijn excuses...
4: Alleen weinig met eten dus niet. Met eten hou ik geen rekening mee.
0: Nee, maar ja, als je zo vaak loopt. Nou, ik wil even. Ik hoop dat mijn hond mij nu hoort. Flauwkul dit natuurlijk. Sorry, Teddy, maar je rondje was misschien een beetje kort vandaag.
4: Nou, anders breng je het in mij toe. Laat ik Teddy eruit.
0: Ja, nee, maar ik ga vanmiddag zelf lopen. Hey, hartstikke goed, man. Dankjewel.
4: Ja? Oké, geen dank.
0: Hoi, hoi, hoi. Ja, het regende zo hard, Maarten, dat ik dacht, ik doe het rondje wat korter. Maar ja, dat kan die hond ook niet helpen. Maar vervolgens heeft Arjen wel weer lang met hem gelopen.
5: Oh, kijk eens aan. Hij komt niks te kort.
0: Precies. Wat kwam er binnen?
5: Nou, Luco, die doet iedere dag 8 minuten zijn abs. Dat zijn volgens mij de buikspieren. Ja. Dus, buikspieroefeningen.
0: Met zo'n app-shape had je ook, hè? Zo'n ding.
5: Nou, ja, jij zegt het. Leonie,
0: ik
5: die gaat...
0: Ik niet, hoor.
5: Oh, nou, ja, Leonie, die kijkt elke ochtend naar Nederland in beweging. Ik weet niet of ze dat meedoet, maar ze kijkt in ieder geval. Martin, die heeft 2 halters en doet iedere ochtend dan een paar oefeningen. Hetzelfde geldt voor Karin. En dan doet iets heel opvallends. Ze zegt, met mijn gewichten doe ik 10 keer links en 20 keer rechts.
0: Ja, maar dan is ze misschien geblesseerd links.
5: Ja, of ze is misschien links dat die al meer gebruikt wordt. Dat je te mooi in evenwicht wil hebben.
0: Oh, ik ja, weet dat het zou niet. Kunnen.
5: Ja, maar ze zegt dat hoeft helemaal niet lang te duren. Gewoon eventjes kort en dan heb je in ieder geval al wat gedaan. Tini heeft nog een leuke tip. Want na beweging op tv heb je Zen TV. En dat zijn veel yoga oefeningen. Ook leuk om te doen natuurlijk. Ook,
0: maar weet je, het valt of staat bij de discipline. Hè? Je bedoel, ik heb thuis ook wel eens een keer filmpjes gedaan op YouTube. Maar er is niemand die op jou staat te wachten.
5: Nee. En niemand die je aankijkt als je het niet doet.
0: Nee, precies.
5: En je weet wel of ik het dan doe of niet.
0: Ja. Nee, dus. Nou, dat is ik wel.
5: Ja, Miranda nog, die gaat 2 keer vroeg in de ochtend naar de sportschool. En Siem, die loopt naar de afstandsbediening en ploft dan op de bank. En dat is dan zijn beweging voor de ochtend.
0: Ja.
5: Ja, groot gelijk, waarom niet?
0: Ja, nee, goed. Weet je, het is ook niet zo dat wij vervolgens iedereen streng willen toespreken.
5: Nee.
0: Maar ik vroeg
5: wie
0: me
5: zouden wij zijn om dat te doen?
0: Ja, want dan moet je toch een beetje hand in eigen boezem kijken.
5: Ja,
0: kijken.
5: Beste stuurlui staan er wel.
0: Oké, tijd voor muziek. Dit is Job. Tito is ook wel toepasselijk. Terug bij af.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
6: Ik ben Herman en ik kom uit Amsterdam.
7: Ik ben Pina en ik kom uit Uitgeest.
8: Ik ben Floris en ik kom uit De Pijp in Amsterdam.
9: Ik ben Henk Hagemeijer uit Sparendam.
10: Over 1:30. Even kijken hoor. In Schagen is het 21 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
11: Goedemiddag. We beginnen bij de A9. Want veel automobilisten zullen nog niet helemaal van de schrik zijn bekomen. Gisteravond liepen er ineens 12 paarden op de snelweg bij Beverwijk. Ze waren losgebroken. Nou, manege-eigenaren moesten de kudde paarden van de A9 halen. Politieagenten stonden de dieren vooral op te jagen, vertellen zij bij de manege. Dat werkt niet, dus gooiden ze het over een andere boeg.
12: Wat wij hebben gedaan is een kring gevormd om de paarden heen. En ze zo kunnen opsluiten. Ze waren nog wel zoekende, maar een collega van mij die zei al, ik ben goed in lasten werpen. Dus die heeft het touw eroverheen gegooid en eentje al kunnen pakken. En dat scheelt wel. Als je er al één hebt, meestal volgen ze elkaar.
11: Ja, dat is toch een spectaculair verhaal. Nou, onze eigen collega Koen, die reed ook over die snelweg. En die vertelde dus dat dat behoorlijk schrikken was.
10: Ja, want hij stuurde gisteren de groepsapp van onze collega's foto's.
11: Maar stel je voor dat je op de snelweg rijdt.
10: Je schrik je wezenloos.
11: Ja, absoluut. Oh. Maar dus gevangen met een ouderwetse lasso. Dan het kamertekort onder studenten neemt nauwelijks af. Uit de landelijke monitor studentenhuisvesting blijkt dat er nu 20.000 studentenkamers te weinig zijn. In 2022 ondertekenden sociale woningcorporaties die studentenhuisvesten een actieplan. Er zijn wel veel kamers bijgekomen, maar het is lang niet genoeg. Ja, wat is het directe gevolg? Dat veel minder studenten op kamers gaan.
13: Je ziet dat eigenlijk de afgelopen 8 jaar het aandeel uitwonende studenten, Nederlandse studenten, is gedaald van 50% naar 43%. En dat wijst ons er volgens ons om dat inderdaad studenten eigenlijk de moed hebben opgegeven en gewoon niet meer gaan zoeken.
11: Nee, dus veel studenten blijven thuis wonen. Ook kiezen ze vaak een andere studie. Waarom? Omdat die dichter bij huis is. Nu de kruiddampen van de transferperiode zijn opgetrokken, kijken veel mensen met verbazing naar de selectie van Ajax. De nieuwe directeur Jordi Cruijff heeft een blik nieuwe spelers opengetrokken. Dus vroegen wij aan fans bij de Arena, wat voor rapportcijfer geef je eigenlijk aan Jordi Cruijff?
14: Jordi krijgt voorlopig 9,7.
15: Ik vind tot nu toe een dikke 8,5.
16: Een dikke 7 tot nu toe.
17: Op papier, laat ik het zo zeggen, een dikke 8.
15: Als je het aan het eind van het seizoen nog een keer vraagt en de resultaten zijn goed, dan kan die naar 10.
14: Geweldig. Jordi is voor mij als god. Jordi zet een selectie neer voor de kampioen, hè?
11: Zo, hé, die zijn optimistisch, hè? Maar goed, we gaan het allemaal zien. De Ajax-vrouwen, die hebben gisteravond trouwens verloren opnieuw van Real Madrid. En daardoor loopt de ploeg van Anouk Bruil het Champions League voetbal mis. Laatste berichtje, dat veel jongeren wat preutser worden. Ja, dat was al bekend, maar dat zelfs een potje zoenen in het fietsenhok nu onder druk staat, ja, dat, ik weet niet of je dat wist, jongeren tongzoenen namelijk steeds minder. Oorzaak is een trend op sociale media, zeggen kenners. Ja, veel influencers vinden het vies, dus nemen jongeren dat over. Nou, deze Amsterdamse studenten, die vinden het maar onzin.
7: Dat de jongens gewoon te bang zijn dan om meisjes te regelen, dan gebeurt het niet meer.
18: Je pakt het van jezelf af eigenlijk, zonde. Ik zou zeggen, gewoon lekker doen. Lekker tongen.
19: Tips, gewoon doen.
11: Gewoon doen dus.
10: Ja. Ja, dus doe jij het nog?
11: ik ben geen jongere, hè? Ja, tuurlijk wel, maar niet iedere dag.
10: Nee.
11: Ik kom ook minder vaak in het fietshok, hè?
10: Het is ook prima om een dagje over te slaan. En we weten dat onze mannen luisteren. Oké, vandaag slaan we over.
11: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
10: Wij hebben hoofdpijn. Barbara en ik hebben altijd tegelijk hoofdpijn. Michel en Arjan. Sjoe, goedemiddag.
20: Ja, Jules, toch goedemiddag. Ja,
10: laten we maar doorgaan met het weerbericht. Vanochtend was behoorlijk aan het regenen.
20: Ja, ik heb begrepen met de wandeling met de hond inderdaad dat het een behoorlijk druilig was. Dat klopt,
10: hoort ook alles, hè?
20: Nou, een beetje zo, hè. We blijven bij, laat ik het zo zeggen. Met inderdaad zo 2 tot 4 mm op de meeste plaatsen. En ik zeg altijd maar, motregen, dat telt dubbel. Zeker als het zo hard waait als vandaag natuurlijk. Met windkracht 50 op de meeste plaatsen. En nog een vrij ruime windkracht 6 aan zee, uit west tot zuidwest. Ja, de meeste regen, de meeste motregen is ook wel aan het verdwijnen. Er zal hier en daar nog wel een spatje vallen vanmiddag. En ook al trouwens wel vanavond. Dus neem de paraplu maar eventjes mee, of het regenjasje. Ja. Met nog steeds die vrij stevige wind en de temperatuur rond 20 graden. Maar de meeste regen is technisch gezien voorbij. Er komen een paar opklaringen, maar het blijft vochtig en de bewolking zal later ook alweer toenemen. Vannacht en morgen ochtend neemt de kans op regen dan ook weer toe. Komt ook een front langs zij in de loop van de ochtend en ook in het eerste stuk van de middag morgen. Eerst is er ook windkracht 5 tot 7 wel morgenochtend. Waait flink door ook dan. En in de middag neemt de wind wat af. De regen trekt dan weg naar het zuiden. Daar komen er opklaringen. De wind draait wat bijna west tot noordwest. Met nog een enkele bui en de temperatuur is dat wat minder belangrijk. Die is morgenmiddag ook een graad of 20, 21, dus vrij veel wind. En lokaal nog wat regen vandaag en iets meer kans op regen. Dus gaandeweg de ochtend en ook in een stuk van de middag morgen.
10: Oké, prima. Hartstikke goed. Heb je nog even de luchtdruk en de weerspruit voor ons?
20: Ja, de luchtdruk die is nu zo 1015, 1016 millibar, oftewel hectopascal. En nog een spreukje van de dag, want als de specht lacht, dan wordt er meestal regen verwacht.
10: Oké. Nou, dan zal die voorlopig wel even tekeer gaan, denk ik.
20: Hou op met de gaten, ja.
10: Oké. Hartstikke goed. We spreken je over een uur weer. Dankjewel.

0: René Vroger, are you ready for Loving Me? Straks in december geeft hij weer een heel groot concert. Ik denk dat we gewoon tegen die tijd Vrogertje weer even moeten vragen.
1: Altijd leuk.
0: Hij is er weer een tijdje niet geweest.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou ja, volgens mij maar 2.
2: NH. June tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
2: June tot 2.
3: Bam. Bim. Bam.
2: June tot 2. Speelt Bim. Bam. Pet.
0: En Hans Klok staat ook op ons lijstje.
1: Ja.
0: André van Duin en Jannie van der Heijden moeten komen.
1: Maxima.
0: Dat lukt niet, denk ik.
1: Nee, zou ze niet komen?
0: Nee, zou...
1: Mag zij aan het rad draaien?
0: Nee, maar even luisteren. Ja. Ik ga gewoon toch een keer het proberen.
1: Ja joh, doe eens gek.
0: Ik ga gewoon Rijksvoorlichtingsdienst gewoon een mail sturen.
1: Ja.
0: En dan maakt me niet uit wie er komt. Nou ja, het liefst Maxima. Maar ik vind Alexander ook goed, of een van de prinsessen.
1: Zeker.
0: En dan kunnen we daarna altijd gewoon verder met andere mensen uit het Koninklijk Huis.
1: Ja, doen we Bea, Irene, doen we gewoon de hele familie.
0: Ja.
1: Nou, ze zitten voor de rest van het jaar gevuld.
0: Oké. Okay. Maar
1: leuk.
0: Niet geschoten is altijd mis.
1: Precies.
0: Wat is de selectievraag voor vandaag?
1: Ja, de regen van de afgelopen dagen is voor waterbeheerders in Noord-Holland een welkome verandering. Want ja, na maanden van extreme droogte draaien de gemalen in de provincie weer volop. En dat is goed nieuws.
0: Heel goed. Ik ben blij dat je dat zo vol overtuiging weet te brengen.
1: Precies. En heb je het over water, dan heb je het ook over vloeistof. Dus een vloeistof.
0: Noem een vloeistof. Vind ik een leuke vraag. Horen we niet vaak. Noem een vloeistof. Wacht even, Henk gaat nu al bellen. Ik pak even Henk, ik pak even...
1: Oh, hij heeft alweer opgehangen.
0: Oh ja. Dit is ja, oké. Okay. Ja, noem een vloeistof met G van Gerard. 088 850 51 52. Een vloeistof met een G van Gerard. Ik weet iets. Jij?
1: Ik niet.
0: Tweede letter bij mij een L.
1: Glijmiddel.

0: Rob de Nijs en Hou Me Vast.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: We hadden een vloeistand met de G van Gerard. Jij riep iets.
2: Ja.
0: Dat kan.
2: Dat kan.
0: Ik had glazuur in mijn hoofd.
2: Ja.
0: Heeft niets te maken met dat glijmiddel van jou?
2: Nee.
0: Nee, wat kwam er verder binnen?
2: Gal, gemberthee en gemberbier, okay. Gin, graanjenever, grenadine, glasseks, glycerine, dat is voor make-up.
0: Glycerine, ja.
2: En Guinness, een soort bier. Ja.
0: Ja, Guinness bier. Een beetje zwaar bier volgens mij.
2: Ja, zag het donker uit.
0: Ja, ik drink niet zo vaak bier, maar ja. Oké, met wie gaan we spelen?
2: Met Albert en met Donja.
0: En daar zijn ze. Donja en Albert, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hallo Albert en Donja. Donja?
4: Ja?
0: Had jij een leuke antwoord in gedachten?
4: Ja, ik had glycol.
0: Wat voor ding?
4: Glycol.
0: Wat is dat?
4: Dat is een koolvloeistof.
0: Oh, voor in de auto bijvoorbeeld?
4: Ja.
0: Oké, nooit van gehoord. En Albert, wat had jij?
5: Gasolie.
0: Gasolie, oké, prima. We gaan spelen. Albert en Donja, jullie zijn de finalisten van vandaag.
5: Mooi, hè?
0: Mooi. Maarten, wat is de eerste vraag?
2: Ja, Henk Wijngaard die wil zodra het weer beter met hem gaat... Wil hij weer gaan optreden, dat heeft hij verteld. Is natuurlijk bekend van het nummer Met de Vlam
6: met
2: in de Pijp.
6: De Vlam in de Pijp.
2: Ja, ja. Dus de vraag is...
0: Door de Brennerpas.
2: Wat kan er makkelijk in de fik vliegen?
0: Ah, oké. Okay. In de fik, oh jee. Ja, het is niet, we willen niet mensen op het idee brengen... maar dit is gewoon de selectievraag van Pim. Nou, niet de selectievraag, een echte vraag van Pim Pam Pet. Wat kan er in brand vliegen met de M van Marie?
5: Motor.
2: Een motor.
0: Een motor.
2: Ja hoor, ja. Zeker met al die benzine erin. Ja, hartstikke goed. Punt voor Albert.
0: Oké, ik dacht aan een matras eigenlijk.
2: Kan ik ook.
0: Een... Ja?
5: Ja,
0: ja.
5: Ook, ja.
0: God, wat zijn we toch verweven met elkaar. Oké, vraag nummer 2. Natuurorganisaties uiten hun onvrede over de natuurherstelplannen van de minister van Essen. Wat kom je tegen in de natuur? Wat kom je tegen in de natuur? In de natuur, de K van Karel.
5: Kikkers.
2: Ja, tuurlijk.
5: Kikkers, ja.
2: Punt voor Donja, het staat 1-1.
0: Okay, kikkers.
4: Dank
2: je
4: wel.
2: Ja,
4: dank je wel.
0: Oké. Vraag nummer 3.
2: Ja, automobilisten op de A9 bij Beverwijk... die zijn gisteren heel erg geschrokken. Wat was er aan de hand? Er stond een kudde paarden midden op de weg. Die staan normaal gesproken in een weiland, maar die waren op de snelweg beland. Wat kom je tegen op of langs de snelweg?
0: Oké, op en langs de snelweg. Met de volgende letter. Wordt het de P van paard of wordt het iets anders? Het is de A van Anton.
4: Auto's.
0: Ja, ik dacht aan asfalt. Hartstikke goed. Dan hebben wij nog 2 vragen te gaan. Ik doe vraag nummer 4. Katy Perry die zegt dat ze met Justin Trudeau... de legendarische liefde gevonden heeft. Ja, ja, ja. En die zocht ze zo lang. Nou, de Amerikaanse zangeres heeft sinds vorig jaar... een relatie met de oud-premier van Canada. Wist ik niet.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay, ja, die zijn helemaal verliefd.
0: Niet te gewoon.
2: Hartstikke mooi
0: stijl. Hij is toch een stuk ouder, of niet?
2: Ja, dat maakt het niet uit.
0: Nee, dat is waar.
2: Jouw partner is toch ook iets ouder?
0: Ja, zeker. Oké, ik geef je groot gelijk. Leuke man, hoor. Justin Trudeau. Ja, oh, Maarten heeft altijd een weerwoord, hoor. Oh, jeetje. Een zanger of een zangeres? Een zanger of een zangeres?
5: Oké, okay, leuk.
0: Met de L van Leo.
5: Leonie. Nee.
2: Leonie. Wow.
4: Ja, ik weet niet, ik kan het niet uitspreken.
2: Probeer het
4: nee,
2: eens.
4: Ik weet het
0: nee.
4: Niet.
2: Nee.
0: Wat we. Kun je.
5: Lola Brigida.
0: Lolo Brigida. Dat is.
4: Dat ken ik niet.
2: Nee, ik ook.
0: Dat is een Italiaanse.
2: Ja,
5: moeilijk,
0: ik dacht dat ze fotomodel was, maar ze kan ook wel een beetje zingen, toch? Lolo.
5: Ja, dacht ik.
2: Lolo Brigida.
5: Ah, maar dat
2: Lolo
5: gooi, Brigida.
2: Nee, dat is een. Oh nee, wacht even.
0: Gina Lolo Brigida.
2: Italiaanse actrice uit de jaren 50.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja.
5: Een liedje dus over gezongen.
0: Wat voor ding?
5: Een liedje over gezongen, toch?
2: Ze zal vast een keer een liedje gezongen hebben, maar het is wel echt meer een actrice.
0: Nee,
2: het is helaas niet goed.
5: Nee,
0: ik dacht dat jij Lady Marmalade wilde zeggen, Donja.
4: Ja.
0: Ja, maar dat kwam er, niet helemaal uit. Laatste vraag, Maarten.
2: Ja, we hebben straks een leuke gast. Dat is Mieke Kosters. Die gaat ons alles vertellen over hoe je van je zomerkilo's af kan komen. Iets waar weinig calorieën in zitten.
0: Oké, okay. Iets met weinig calorieën.
5: Ja, goed. Nee.
0: Het is de B van Bernard.
5: Bananen.
2: Bananen. Ja, die kun je prima in je dieet toevoegen. Het staat 2-2.
0: En nu?
2: Dan doen we altijd een plaats in Noord-Holland, toch? Als het gelijk staat en we zijn door de vragen heen.
5: Okay. In Groningen, hoor.
4: Een plaats in Noord-Holland. Heel slecht in Noord.
0: Ja, maar hij komt toch te letter. Het is de H van Hendrik.
5: Haarlem.
2: Ja, en dat was Albert.
4: Gefeliciteerd.
5: Dankjewel, lieve.
0: Ja, jeetje, pak van mijn hart dat we uiteindelijk toch een winnaar hebben. Albert, blijf even aan de lijn.
5: Doe ik, lieve.
0: Voor je hoofdprijs. Oh, Donja, je was er bijna.
4: Ja. Ik heb al mijn hele prijs gehad, want ik was zondag jarig.
0: Oh, gefeliciteerd.
4: Ja, dus
0: nog even nagenieten.
4: Nog even nagenieten.
0: Oké, dag.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het regent reality tv. De familie Kesbeke, de Meilandjes, Vrogertjes, de Hanslers, Wolzenkroes en zijn gezin. En als kers op de taart keert Patricia Pai terug op de buis met haar Adams Family. En daarom staat Over de Top helemaal in het teken van liedjes gezongen door familieleden. Zoals deze zussen.
2: We are family.
1: Zo vader, zo zoon. Dan mogen deze broers ook niet ontbreken.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Ach, wat is het toch altijd een mooie lijst.
4: Het echte Amsterdam is er voor iedereen. En maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
5: Beste Theo. Ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
6: Twee grote schilders in de Norenkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft De Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Edwin Jonker, in de prijswinnende Broadway-hit Next to Normal. En in de zinderende thriller De Verbouwing. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
8: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
9: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
10: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
11: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
12: Ik ben Alice en ik woon in Zaandijk.
13: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
14: Ik ben Ivana uit Medemblik.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Nu precies het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Zwemwater in en rond Amsterdam blijkt verontreinigd te zijn. Het gaat om meer om de Gaasperplas, de Nieuwe Meer en het Twiske. In het water zijn te veel chemicaliën gevonden. Chaos op de A9 gisteren. Een complete kudde paarden liep daar op de snelweg. Manege-eigenaren moesten de paarden uiteindelijk met een lasso vangen. En wie de komende weken militaire transportvliegtuigen laag over het Gooi ziet vliegen, die hoeft zich geen zorgen te maken. De vluchten zijn namelijk onderdeel van de jaarlijkse militaire oefening. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letschert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending tonen ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letschert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger, met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
11: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
20: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
21: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
22: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
23: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
24: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
25: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
26: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
25: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
27: June top 2.

0: 9 minuten over 1. We gaan het hebben niet alleen over de lunch, maar vooral over gezond afvallen. En dan hoor ik je denken, oh June, gaan we weer afvallen? Nou, weet je, ik betrap mezelf erop dat als je dan op vakantie geweest bent, dat is voor mij alweer een paar maanden geleden, maar dat je dan op vakantie of in de zomer, als je niet op vakantie gaat, dat je dan toch andere dingen eet en drinkt. Dat je denkt, YOLO, het is zomer. Maar ja, dan komen ongemerkte kilo's er toch weer bij en dan moet het eraf. En hoe moet dat dan? Nou ja, dan kun je het beste vragen aan Mieke Kosters. Mieke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dag. Je bent eerder bij ons te gast geweest, want je hebt verschillende boeken geschreven. En bovendien doe je het heel goed op social media. En je gaat het hebben over een nieuwe app. En je bent eigenlijk een levende bewijs, hè? Want kun jij nog even met de deur in huis vallen en vertellen hoeveel jij er destijds afgevallen bent?
1: Nou, inmiddels is het alweer bijna 20 jaar geleden. Moet je nagaan. 19,
0: ja, maar dat maakt
1: me
0: niet uit.
1: 18 kilo afgevallen.
0: Ja.
1: Maar ja, die zijn er dus inderdaad altijd afgebleven. En dat is ook wat ik predik. Want als je echt blijvend wil afvallen, en niet alleen maar van dieet naar dieet, niet iedere keer weer na de vakantie in hetzelfde schuitje zit, ja, dan zul je toch echt iets aan je eetgedrag moeten doen.
0: Ja, daar gaat het over. Valt of staat alles bij. Hè? Je eetgedrag en natuurlijk ook bewegen, maar in dit geval gaan we het hebben over ons eetgedrag. Ja. Wat gaat er toch mis met ons in de zomer?
1: Nou, wat er misgaat is dat het anders is dan normaal. Dus vaak mensen die nog best als, zeg maar, een normaal leven hebben, een soort structuur in. En daar zijn ze dan een beetje aan gewend. En dat hebben ze een beetje onder controle. Tenminste, niet iedereen hoor, maar sommige mensen wel. En dan komt vakantie. En dan wordt alles overhoop gegooid eigenlijk. En je gaat vaak naar een ander land, ander soort eten. Het is te warm om te bewegen. Ik bedoel, er komen allerlei dingen die er gewoon zijn. Wat gewoon de realiteit is.
0: Ja.
1: En waar je dan weer een nieuwe balans in moet vinden. En de meeste mensen denken, ja, laat maar, weet je wel, dat pak ik wel weer op als ik terug ben.
0: Nou, ben ik
1: en dat
0: van.
1: Is het hek, dan is het hek van de Dam.
0: Ja, en dan is het hek van de Dam. En dan komt het aan op je wilskracht of je de draad weer gaat oppakken. Ja, op een gegeven moment, bedoel, dat weet ik ook uit eigen ervaring, val je dus bijvoorbeeld heel veel af.
1: Mm-hmm.
0: Is voor mij weer wat langer geleden. Hoewel, korte periode ook wel weer 14,5 kilo afgevallen. Maar dan ga ik op vakantie, dan kom ik er toch weer 4,5 aan.
1: Ja.
0: Ja,

0: startweek, hè? Ja, die loopt nu tot en met 4 september. Wat is dat, een app?
1: Nou, het is gewoon wat ik heel vaak doe. Eens in, zeg maar, eigenlijk 3 keer per jaar. Dus je hebt altijd 3 momenten waarop mensen heel graag kilo's kwijt willen. Dat is in september, na de vakantie. Eind augustus, september.
0: Voor de kerst zeker?
1: Maar ook om weer gewoon...
0: Oh, in januari.
1: Op alles op te pakken na de vakantie. De meeste mensen... Grappig genoeg, september een hele goede tijd. Want je bent vaak uitgerust van vakantie. Het is nog mooi weer. Weet je, je hebt weer energie. Nou, dan dat aanpakken, dat is heel populair, willen heel veel mensen. En dat is ook een goede periode. Je hebt natuurlijk januari, begin van het nieuwe jaar na de kerst. En je hebt altijd rond april voor
0: dat
1: de zomer.
0: Denken, oh, voor de zomer, ik moet nog in die ene jurk of ik moet nog in de zwembroek.
1: De 3 kernmomenten, zeg maar, dat mensen denken... nu ga ik weer de puntjes op de i zetten, nu ga ik het weer aanpakken. Nou, en de herstartweek is daarop gericht om mensen daarbij te helpen. Dus 5 dagen lang ga je dan heel bewust de puntjes op de i zetten, zeg ik het... voor een slank en fit najaar. Dus je gaat echt kijken naar wat wil ik nou eigenlijk echt? Wat waren mijn patronen in de zomer? Hoe ga ik dat aanpakken?
0: Ja, want waar moet je beginnen?
1: Nou, je begint bij wat wil je? Kijk, wat jij net ook al zei, van ja, dan kom je terug van vakantie... en dan is het wel heel moeilijk om het weer op te pakken. Dan kies je niet echt.
0: Nee.
1: Dus dan neem je niet echt een besluit. Dus daar begint het mee. Wil jij zo doorgaan? Ja, prima, dat mag. Maar dan is dat je keus. Maar je kunt ook kiezen van nee, dit is mijn nieuwe start, fresh start. Weet je, ik ga het nu echt aanpakken. En daar begint het dan mee. Hoe dan? Wat wil je dan? Ja. Waar wil je naartoe? Wat is je doel?
0: Dat ja. En wat is het eerste wat je moet laten staan? Of leer je ons dat allemaal?
1: Nou, wat ik in die herstartweek doe, dat is in de dag 2. Als je je nu aanmeldt, krijg je toegang tot al die lessen. Je kunt er gewoon terugkijken. Dan vraag ik altijd aan je, dan moet je een paar basisgegevens invullen. Dus hoe oud je bent en wat je gewicht is. En wat je, dan wordt een berekening op losgelaten. En vervolgens vraag
0: en die berekening zegt dan wat je zou moeten afvallen?
1: Nou, die zegt wat jij ongeveer kan eten om een halve kilo per week af te vallen.
0: Okay.
1: Gezien jouw gegevens. Nou, vervolgens vraag ik aan jou, wat is nou jouw ideale eetdag? En dan ga je in de app, vul je dat in. Nou, ik ontbijt het liefst met yoghurt en fruit. En dingen, hè. Je gaat dat gewoon invullen. En dan reken ik uit voor je in die... dat gaat natuurlijk automatisch. Hoeveel jij in je ideale eetdag zou moeten schuiven... om dat doel te halen van die halve kilo per dag. En dat is natuurlijk iets anders dan een dieet. Dus het is niet van, ik ga alles omgooien, maar het is... dit zo eet ik, dit past bij mij, maar ik wil ook dit.
0: Ja.
1: En dat gat daartussen, ja, dat moet je verkleinen. Dat moet je bij elkaar brengen, daar geloof ik in.
0: Oh, oké. Nou, dan wil ik het straks na de plaat nog even hebben met jou over het volgende. Want bij heel veel mensen gaat het overdag goed.
1: Ja.
0: Niks in de hand, ontbijt, lunch, niks aan de hand. Maar vanaf 1 uur of 4 wordt het lastig. En als je dan 1 uur of 5 weer thuis bent... dan zie je toch ergens een zak chips liggen. En wat gebeurt er met ons om 8:30, 9? Nou, Goenes. Die draaien we even tussen de bedrijven door. Oh, en dan zag ik nog iets voorbij komen bij jou op je website... met een kilo-garantie. Nou, ik denk dat lijkt me helemaal ideaal. Hier te gast, Mieke Kosters, heb je vragen voor haar? 088-850-5152. Dit is June tot 2.

0: Dios le pido.
1: Gewoon eens aan Dios le pido. Ik heb best nog wel wat vragen, Mieke, want jij hebt er verstand van. Hoe komt het toch, en ik denk dat ik lang niet de enige ben, want heel veel mensen hebben dat, dat er dan zo'n dipje is om een uur of half vijf, vijf uur, dat je dan denkt, oh, ik heb dorst, en dan zie je ook ineens chips liggen.
2: Ja, lekker.
1: En dan na het eten heb je gegeten, zou je denken, oh, ik ben hartstikke voldaan, want ik heb gegeten. Maar dan heb je opeens zin in toch een stukje chocola of koek bij dat ene kopje thee. Waarom is dat? Ik word er gek van.
2: Nou, grappig genoeg is dat... ik noem dat zelf, dat je last hebt van een aantal saboteurs. Toevallig vanavond om 8 uur geef ik daar een live training over. Hoe je daarmee omgaat.
1: Kunnen we die gratis?
2: Voor iedereen gratis.
1: Hoe vinden we dat?
2: Gewoon op mijn website, miekekosters.nl. Moet je je wel aanmelden voor die herstartweek. Dan krijg je de link. Dus dan kan je
1: het is gratis.
2: 8 uur. En je kan hem ook terugkijken, mocht je niet live zijn. Maar dan moet je wel aangemeld zijn, want anders weten we niet.
1: Dus aanmelden voor de herstartweek.
2: Gratis.
1: En dan kunnen we gratis vanavond kijken naar die aflevering. Ja.
2: Maar om even heel kort uit te leggen hoe het
1: saboteurs.
2: Werkt. Ja, het betekent dat je gevoelig bent voor een bepaald gedachtenpatroon, zeg maar. En heel vaak, rond 4-5, is dat... Oh, ik heb al zo'n zware dag gehad. Ja. Nu even... rust. Of nu even tijd voor mij.
1: Even jezelf verwennen, dat is
2: even
1: het gewoon.
2: Even mezelf verwennen.
1: Oh, wat erg.
2: Nou, dan noem ik de prinses. Die heeft het al zo zwaar. Die gaat niet nu ook nog opletten. Maar als je heel sec, echt heel goed kijkt naar wat er dan precies speelt, is het vaak, als jij terugkomt om 4 uur na een lange dag werken, heb je niet per se behoefte aan dat glas wijn of die zak chips. Maar heb je behoefte aan rust. Dus je werkelijke behoefte is rust. Maar je strategie is wijn of chips. Dus je moet, de behoefte blijft. Maar je kunt wel je strategie veranderen. Dat je in plaats van wijn of chips denkt... nou, voor rust helpt het bij mij heel goed om... even een kaarsje te branden en een kop thee te drinken. Of in bad te gaan. Of een tijdschrift te lezen. Of, nou ja, whatever. Maar ook iets makkelijks wat wel...
1: Oké, wel even zo'n
2: geeft.
1: Een beloningsmoment, maar dan in een andere uitvoering.
2: Als je vindt dat je dat even nodig hebt, je kan dat ook afleren. Dat mag ook. Dat is allebei goed. Maar het gaat erom dat je je werkelijke behoeften beter gaat leren kennen. En dat je dan ben je veel minder gevoelig voor die saboteurgedachten. En want dat prinses is er één... Maar bijvoorbeeld 's avonds.
1: Ja.
2: Stel nou dat je om 4 uur toch al chips hebt gehad. En dan 's avonds heb je het even moeilijk. Dat kan zijn dat je 80% gewoon moe. Maar het kan ook zijn dat je je verveelt. Of een soort leegte ervaart. Of je ergens zorgen over maakt. Ik bedoel, het kunnen allerlei dingen zijn. En dan begint, krijg je bijvoorbeeld... Ja, nou ja, vanmiddag had ik die chips ook al. Dus de dag is toch al verpest. En dat is weer een nieuw gedachtenpatroon. En dat is meer perfectionistisch. Is dat al, het moet helemaal goed of anders laat maar. Weet je, en zo zijn er eigenlijk een aantal gedachtenpatronen... die, ja, als je er eenmaal induikt... eigenlijk best heel vaak voorkomen en heel herkenbaar zijn. En het is aan jou om dat te gaan herkennen. En dan een andere strategie te kiezen. Dat is echt afvallen met gedragsverandering, zeg maar.
1: Oké, dus we moeten onze gedachten herkennen... en dan gaan we dat op een andere manier belonen.
2: Ja, of niet belonen. Maar op een andere
1: manier
2: mee om.
1: Natuurlijk.
2: Je gaat er op een andere manier mee om. Nou ja, goed. Kijk, de andere optie is... stel dat jij om 4 uur 's middags iedere keer supermoe thuiskomt van je werk. Ja, dan is natuurlijk een structurele oplossing... is kijken hoe dat dan precies gaat op je werk. Kun je daar iets in veranderen... zodat het iets minder energie vreet... maar ook wat energie geeft zodat je minder moe thuiskomt. Dan heb je überhaupt het probleem niet. Dus zo zijn er natuurlijk verschillende lagen qua oplossing.
1: Okay.
2: Maar hoe dan ook, dan gemak van even wat eten in je mond stoppen. Ja, dat werkt natuurlijk.
1: Oké, okay. En daar kunnen we vanavond dus naar kijken.
2: Ja, ja. Daar gaat het.
1: En ik krijg net een appje van een luisteraar. Een webinar is gratis. Je moet je aanmelden voor die herstartweek.
2: Maar is ook gratis.
1: Is ook gratis.
2: Helemaal gratis.
1: Oké, want ik zie nu dat deze luisteraar een bedrag stuurt per kwartaal.
2: Dat is een ander programma. Dat is een betaald programma. Je moet naar de herstartweek.
1: Oké, goed. Herstartweek. Gaan we doen.
2: Ja.
1: Dan kom jij met iets, en het is hartstikke nieuw volgens mij... met een kilogarantie. Ja. Hoe moeten we dit nu weer zien?
2: Nou, dat is dat programma waar die mevrouw het net over had. Dat is mijn nieuwe betaalde programma. Dat is vanaf vandaag verkrijgbaar. Dus dat is echt helemaal nieuw. Wat ik heb gedaan is... Kijk, ik ben natuurlijk al 19 jaar bezig hiermee. Dus ik weet wat werkt. Dat weet ik al heel lang. Ik heb mijn eigen ervaring. Ik heb 19 jaar echt duizenden vrouwen begeleid met afvallen. Ik heb mijn boeken. En de wetenschap over gedragsverandering. Maar wat eigenlijk nooit mogelijk was... en dat is vaak de moeilijkheid... is om het ook te doen of te blijven doen. Dus hoe kun je nou iemand daarin stimuleren en begeleiden? Nou, gaat natuurlijk weer om dat gedrag. Hoe zorg je nou dat iemand het blijft doen echt? En daar heb ik het programma op gemaakt. Dus die drie dingen samen met moderne technologie. Dus je hebt een app... En dan ga je in en dan doe je een patroon en doe je een intake. Krijg je een patroonanalyse. Zegt hij, dit zijn jouw saboteurs of dit zijn jouw zwakke plekken.
1: Oh, dat wordt dan automatisch gemeld.
2: En jouw coach in de app weet dat dan. Dus die zegt dat ook. Hé, je bent nu 2 dagen niet geweest. Dit gaan we niet meer doen.
1: Dus
2: op die manier.
1: Stok achter de deur, terwijl je toch vanuit je eigen huis doet.
2: En ik ben zelf elke week live, ook in de app. Dus met een coachuur. Dus dan kan je al je vragen stellen, kan je alles inhuren. Dus dat is erbij. En het is echt allemaal gebaseerd op je eigen data. Dus bijvoorbeeld een eetdagboek vul je in.
1: Ja.
2: 7 dagen. Dan krijg je daar een advies op. Wat kan anders? Waar zitten kansen? Waar kan je misschien...
1: Oké, maar kun je even een paar voorbeelden noemen nu voor luisteraars die denken... Oké, Mieke, ik wil alvast anders gaan denken. Wat zijn de producten die we per se in huis moeten hebben?
2: Ja, dat is dan wel weer grappig, want dat zeg ik eigenlijk nooit.
1: Oh. Ik denk altijd maar zo Griekse yoghurt, aarbeien en noten.
2: Nou, dat komt wel uit zo'n analyse. Komt wel bijvoorbeeld, jij gebruikt deze yoghurt, je hebt ook deze yoghurt. Of je doet wel heel veel muesli in yoghurt. Ik bedoel, dat komt er wel uit. Maar mijn hele methode gaat om gedrag. En dat is ook die kilogarantie. Want ik zeg, als jij je actie doet elke dag...
1: Ja.
2: Dan ga je afvallen. Of het nou 8 weken duurt of 10, dat maakt niet uit. Maar dat beloon ik. Als jij je gedrag doet, dan coach ik je door tot je die 4 kilo af bent gevallen. Maar dat betekent wel voor jou dat je 5 van de 7 dagen een eetdagboek bij gaat houden de komende tijd.
1: Ja, ja.
2: Dat je,
1: doe jij dat nog?
2: Ja. Ik ben dat.
1: Oh ja.
2: Nou, doe het eigenlijk al heel lang, heb ik het niet gedaan. Tot ik met dit programma begon, dacht terug naar de basis, laat ik het zelf ook weer doen. En ik moet echt eerlijk zijn, nou, ik ben echt een expert. Maar uit onderzoek heb ik wel eens gelezen dat diëtisten hun eigen energieinname ook 10% te laag inschatten. En eerlijk, bij mij waren er ook toch wel wat kleine dingetjes toch weer een beetje ingeslopen.
1: Ja, als wat voor dingen moesten er bij jou anders?
2: Nou, bijvoorbeeld, ik heb altijd een basis-eetpatroon, dat is vrij duidelijk.
1: Ja, hoe is dat?
2: Dat is echt vrij karig, zou ik maar zeggen. Maar ik ben dus... mensen tevreden mee. Dus ik ontbijt altijd met yoghurt en met fruit. En, maar pas om 12 uur doe ik dat overigens. Daarvoor drink ik eigenlijk alleen maar koffie met havermelk. En dan yoghurt met fruit. Dan eet ik 's middags crackers of een tosti of soms een salade of ei. Dat is een soort 4 dingen die ik een beetje afwissel. 'S Avonds heb ik altijd gewoon standaard avondeten. Maar niet te veel. Ik weet ook wel welke porties voor mij dan goed zijn.
1: Maar wel pasta en zo? Dat
2: alles,
1: ook...
2: Nee, eet alles. Ik heb nooit
1: pizza
2: iets anders,
1: eet je ook gewoon?
2: Nog nooit iets anders gegeten dan mijn gezin.
1: Okay.
2: En dat geloof
1: en tussendoortjes?
2: Ik ook niet. Tussendoortjes doe ik dus eigenlijk soms 's middags. Maar 's avonds probeer ik dat na 8 uur eigenlijk alleen nog... of een waterijsje of een lolly. Doe ik ook. Dat vind ik lekker. Maar dus dat is mijn basis-eetpatroon. Maar dat is niet zoveel.
1: Nee.
2: Dat doe ik expres, omdat ik dan ruimte heb om op borrels... gewoon ook lekker af en toe
1: even 2 bitterballen te nemen.
2: En, of hapjes te eten, weet je. Het is een beetje of. Maar dat is het idee. Alleen, ik had zoveel uitzonderingen. Ik had zo weinig basisdagen. Dat het toch al met al dacht ik... Nu ik het weer eens opschrijf, zie ik... het is toch ietsje meer. Vind je het gek dat ik... ik hoefde ook niet echt af te vallen. Maar ik was mijn eigen programma aan het testen. Dus ik dacht, ik moet even weer de puntjes op de i zelf ook zetten. En ik ben gewoon daadwerkelijk inderdaad weer afgevallen ermee.
1: Nou, hartstikke goed.
2: Door dat weer te doen.
1: Het blijft een strijd, maar we moeten blijven opletten. Is het zo, tot slot, Mieke, als je bent aangekomen tijdens de vakantie... dat alles wat je snel aankomt er ook weer snel afgaat?
2: Helaas niet helemaal.
1: Oh, dat is
2: je moet daar wel weer wat voor doen. Maar dat is het natuurlijk altijd.
1: Oké, en dat staat op je website. Mieke Kosters, ga naar de gratis herstartweek... die nu nog geldig is. En dan kun je vanavond bijvoorbeeld een webinar volgen... om 8 uur vanavond. Dank je wel en succes met al je methoden.
2: Dank je wel.
1: Stralend bewijs zit hier bij ons in de studio. We maken nog even een foto van je. Samen met mij. Dan kunnen we nog even het verschil zien. Die plaatsen we dan op Instagram en niet te vergeten op Facebook. En dan kunnen we misschien nog luisteraars op een idee brengen. Dank je wel. Fijn dat je er was.
2: Ja, hartstikke leuk. Dank je wel.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Ik ben Francis, ik kom uit Mokum.
9: Ik ben Roel en kom uit Alkmaar.
10: Ik ben Ali en ik kom uit het mooie Tuitjenhorren.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: 2 minuten over 1:30 in Sint Maartens Vlotbrug is het 21 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Zwemwater rond Amsterdam blijkt op meerdere plekken chemisch te zijn vervuild. Onderzoekers bekijken 262 zwemlocaties in Nederland. Nou, in de Gaasperplas bijvoorbeeld en de Oude Kerkerplas werden 10 stoffen boven de norm gevonden. In de Nieuwe Meer waren dat er 7. Nou, volgens onderzoekers betekent het niet dat 1 duik direct gezondheidsklachten veroorzaakt. Maar wel waarschuwen ze dat de huidige zwemwatercontroles onvoldoende inzicht geven in die chemische vervuiling. En dan de A9. Veel automobilisten zullen nog niet helemaal van de schrik zijn bekomen. Want gisteravond, je hoorde dat eerder al, liepen er ineens 12 paarden op de snelweg bij Beverwijk. Ze waren losgebroken. Nou, manege-eigenaren moesten de kudde paarden van de A9 halen.
14: Wat we hebben gedaan is een kring gevormd om de paarden heen. En ze zo kunnen opsluiten. Ze waren nog wel zoekende, maar een collega van mij die zei al, ik ben goed in last aan het werpen, dus die heeft de touw er overheen gegooid en eentje al kunnen pakken. En dat scheelt wel. Als je er al één hebt, meestal volgen ze elkaar.
13: Ja, dus heel klassiek met zo'n lasso hebben ze uiteindelijk gevangen. En gelukkig maar. Zeker 9 mensen hebben dit jaar in Nederland het West-Nijl-virus opgelopen. Dat meldt het RIVM vandaag. Eerder werd er al bekend dat 1 iemand is overleden uit de provincie Utrecht. Behalve in Utrecht waren er ook besmettingen in Noord-Holland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Het West-Nijl-virus werd bij de 8 mensen vastgesteld nadat ze in het ziekenhuis waren opgenomen. Voor meisjes en jonge vrouwen die in de criminaliteit belanden is maar weinig hulp die echt werkt. Onderzoekers pleiten daarom voor behandelingen speciaal voor meisjes, omdat nu alles ontwikkeld is voor jongens.
15: Nou, is criminaliteit over het algemeen een jongensding. Er zijn een stuk minder meisjes. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat als je alles ontwikkelt voor jongens en meisjes gewoon in diezelfde behandelingen zitten, dat het best wel eens zo kan zijn dat dat niet goed werkt voor hen.
13: Ja, dat blijkt dus in de praktijk ook zo te zijn. Meisjes die in de criminaliteit belanden zijn vaak vroeger seksueel misbruikt, zeggen deskundigen. En daar zou dan in de behandelingen ook meer focus op moeten liggen. Laatste berichtje, het kamertekort onder studenten neemt nauwelijks af. Uit de landelijke monitor blijkt dat er nu 20.000 studentenkamers te weinig zijn. Ja, er zijn al jaren plannen om meer studentenkamers te maken, maar dat lukt niet erg goed. Nou, een gevolg is dat steeds minder studenten op kamers gaan.
16: Je ziet dat eigenlijk de afgelopen 8 jaar het aandeel uitwonende studenten, Nederlandse studenten, is gedaald van 50% naar 43%. En dat wijst ons er volgens ons om dat inderdaad studenten eigenlijk de moed hebben opgegeven en gewoon niet meer gaan zoeken.
13: Ja, dat is dus wat. Want ja, als ze gaan zoeken, dan is de kans dat ze iets vinden ook klein. Ja, opvallend is ook dat studenten soms een hele andere studie kiezen, omdat die dichter bij huis is. En dat laten ze dan dus meespelen.
1: Ja, maar dat snap ik wel.
13: Ja,
1: maar dan kun je misschien dus op en neer vanuit je huissituatie. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk, ik vind het ook zo sneu eigenlijk.
13: Ja, en ook voor die ouders vind ik het sneu.
1: Ja, nou ken ik iemand die ging op kamers in Tilburg om daar een studie te gaan volgen, net begonnen. Die moest voor 10 maanden de kamer vooruit betalen. Dat is toch ook waanzin?
13: Oh, echt waar?
1: Moet je voor 10 maanden je huur betalen?
13: En was dat wel, in de haak?
1: Weet ik niet.
13: Nee. Ik zou dan denken van, hey, dit klopt niet.
1: Nee. En dat zou ik ook denken, maar haar vader heeft het waarschijnlijk gewoon betaald.
13: Oké. Nou goed, daar wordt vast en zeker vervolgd. Meer nieuws sowieso in de app en op nanieuws.nl.
1: Helemaal goed, Barbara. Dan gaan we naar het weerbericht met Jules Gernhardt.
11: Het blijft vanmiddag nogal herfstachtig, met vooral die stevige west- tot zuidwestenwind. Windkracht 4 tot 6 met aan zee. Windvlagen van 55 tot 60 km per uur. Er zijn wel enkele opklaringen, maar verspreid van ook een paar buikjes met dat regen en motregen. En de temperatuur, die ligt rond 20 graden. Vanavond is er weinig verandering. Vannacht en morgenochtend neemt de kans op wat regen toe. Vooral later in de ochtend en morgenmiddag kan het een tijd regenachtig zijn. En eerst staat er morgen een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind. Later neemt de wind dat af en dan komen er opklaringen. Maxima ook morgen rond de 20 graden.

0: Deze muziek is nog gebruikt voor de reclame voor de ANWB. Gina Finelli en People Got A Minute. Helpt. We gaan het hebben over iets heel belangrijks. Aanstaande zondag op het circuit in Zandvoort. Heeft niets te maken met de Formule 1, want dat is passé. Nee, we gaan aan de slag. Er moet gelopen worden. Hard gelopen, gewandeld, dat allemaal in de tikkende klok challenge. Dat is een hele belangrijke uitdaging. Mensen doen eraan mee met allerlei verschillende teams. En die teams worden gesponsord. Er wordt geld opgehaald. Geld dat belangrijk is voor een heel goed doel. Namelijk onderzoek tegen de ziekte PLN. We gaan even praten met Niels Groot-Beverborg van het UMC in Groningen. Cardioloog in opleiding. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dag.
1: Leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, heel graag gedaan. Want het is heel belangrijk. Jij doet zelf mee met een team vanuit het UMC Groningen. Ja. Waarom doe jij persoonlijk mee?
1: Nou, ik ben hier al eigenlijk jaren bij betrokken. Ik zie veel van deze patiënten bij ons in de kliniek, in de polykliniek. En het doet je wat. Patiënten zijn ernstig aangedaan. Het zijn families, hele families die getroffen zijn en vaak ernstig aangedaan zijn. En er is op dit moment relatief weinig nog wat we ze kunnen bieden. En dat veranderen we graag. Dus daar werken we hard aan. En het is een enorm gepassioneerde community. Die ook allemaal hier wat aan wil veranderen en hier heel actief mee bezig zijn. Eigenlijk min of meer vanaf het begin al. Dus we werken met z'n allen hier gewoon heel leuk aan samen. Zo proberen we de komende jaren echt een verschil te maken voor de patiënten en de zorg. En hopelijk kunnen we dan patiënten een perspectief gaan bieden.
0: Ja, even voor de duidelijkheid. De ziekte PLN, daar gaat het om. Je bent daarvan gendraagster of niet. Wat doet die ziekte met mensen?
1: Ja, dus het is een genafwijking die zo'n 700 jaar geleden in het noorden van Nederland ontstaan is. Dus we zien heel veel mensen in die regio en in het noorden van Nederland die genvariant dragen. En die tast de hartspiercellen aan. Een heel specifiek mechanisme waardoor die hartspiercellen niet meer goed kunnen samentrekken en ontspannen. En soms ook ritmestoornissen kunnen krijgen. En dat betekent dat patiënten soms op jonge leeftijd in één keer een ritmestoornis kunnen krijgen en daaraan kunnen komen te overlijden. Of dat hun hart steeds slechter gaat functioneren. En dan, dat noemen we dan hartfalen. En dan werkt eigenlijk gewoon de pomp die het hart moet zijn, werkt niet meer. En dan word je benauwd, heel ernstig vermoeid. Ja. Totdat je uiteindelijk helemaal niks meer kunt.
0: Ja, heftig hoor. Hey, en nu ga je eraan meedoen. Dat is aanstaande zondag samen met een team. Met hoeveel mensen zijn jullie?
1: Ja, nou, de hele groep is zo'n 900 mensen. En vanuit Groningen zijn we met 13 mensen die nu hardlopen. Vorig jaar ook ongeveer zo 13 man. De hele groep die in Groningen hieraan werkt is nog groter. Maar niet iedereen kan natuurlijk helaas erbij zijn. Maar we hebben een hele mooie groep die zich hiervoor inzet. En met z'n allen proberen zoveel mogelijk aandacht en geld op te halen.
0: Ja, oké, en kan er nog gesponsord worden?
1: Absoluut, ja, dat kan. De website is www.detikkendeklokchallenge.nl. Ja. Ons team specifiek is de Groningse Pacemakers. Maar sponsoring voor elk team en elk individu is natuurlijk welkom. Want uiteindelijk gaat het om het hele plaatje.
0: Ja, hoeveel geld willen jullie in totaal ophalen? Heb je enig idee?
1: Nou, daar zit de hele actie in totaal hopen we toch wel over de 2 ton te gaan. Dus dat is een heel aanzienlijk bedrag.
0: Maar er is veel geld nodig.
1: Ja, onderzoek is duur. Ja. De onderzoek zelf is duur, onderzoekers zijn natuurlijk duur. En onderzoek duurt niet 1 jaar of 2 jaar, maar daar gaat snel 10 jaar overheen. Ja. Want ja, voordat je een nieuw geneesmiddel ontwikkeld hebt, getest hebt, alle regulatoire processen doorheen bent gegaan, ben je gewoon jaren verder. Dat is echt iets van de lange adem.
0: Ja.
1: Ja, daar ontkom je helaas niet aan. En dat is natuurlijk ook maar goed ook dat nauwkeurig gebeurt.
0: Wij hebben het verhaal even kunnen doen. Tikkende klok challenge. Ik wens je heel veel succes aanstaande zondag. En ik hoop dat je werkelijk heel veel geld binnenhaalt. Dank je wel, Niels. Succes,
1: hè? We gaan het best doen.
0: Goed zo. Oké, dag. Aanstaande zondag gaat het gebeuren op het circuit in Zandvoort. De tikkende klok challenge. Ga even naar de website. En dan kun je nog mensen sponsoren. Want er is gewoon echt geld nodig om deze ziekte PLN te bestrijden, zover is het nog niet. Maar in ieder geval te onderzoeken wat er aan gedaan kan worden. Dit is Kylie Minogue. En we gaan zometeen even iemand verrassen, Maarten.
2: Oh ja?
0: Dat is een luisteraar jarig van ons.
2: Oh, leuk.
0: Ja, komt zometeen.

0: Can't get you out of my head, Kylie Minogue. Nou, als er één ding niet in mijn hoofd krijgt, dan is het wel een gebeuren van volgend jaar. Maar daar komen we op een later tijdje wel op terug. Want we willen het graag hebben over de dag van vandaag. We hebben een hele leuke jarige.
1: Ja.
0: Wil jij haar even bellen?
1: Zeker, heel graag.
0: Okay, dan gaat spontaan de telefoon over. Ja, dan neem ik natuurlijk altijd een beetje risico. Want het kan natuurlijk zijn dat ze de telefoon niet hoort. Omdat het huis vol visite zit. Of omdat, weet ik veel, ze aan het bellen is met iemand anders. Dat wij tegelijkertijd die telefoon laten overgaan. Maar we gaan het toch even proberen. Er is een jarige luisteraar. Ze luistert altijd. En ik heb toevallig van een van haar kleinkinderen vernomen dat zij dus jarig is vandaag. En ja, maar het is maar de bedoeling dat ze opneemt natuurlijk. Neemt ze niet op, Maarten?
1: Die lieverd zit aan de taart, denk ik.
0: Nee, dat meen je niet. Is er echt... Ja, hij gaat wel over. Of was dat net ook al?
2: This is the Vodafone voicemail
0: nee.
2: Of zero.
0: Nee, dat nummer, dat doen we maar even weg. Dus ze neemt niet op. Hè? Nog een keer. Ja, nog een keer. Oké, ik kan wel vast zeggen, Nettie, als je me hoort, dan moet je nu dus de telefoon opnemen. Want ik heb begrepen dat je jarig bent. En misschien als twee keer de telefoon overgaat, dat ze dan denkt, goh, dit is wel heel erg belangrijk. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat je om 2:50 ze zit ergens te lunchen.
1: Oh.
0: Dat je dan denkt, ik wil niet gestoord worden.
1: Dat snap ik wel.
0: Ja.
1: Och, die arme Nettie.
0: Ze is er niet, hè? Nou ja, nee. Ze is er wel. Maar ze neemt niet op.
1: Nou, helaas pindakaas.
0: Nou ja, dus dit gaat even dit
1: gaan we niet zingen?
0: Door. Nee, al moeten we zingen?
1: Happy birthday to you.
2: Dit is de Vodafone.
0: Ja, weg dat nummer. Nettie, fijne verjaardag. Deze is voor jou.

0: André Hazes en zij gelooft in mij en ik geloof in Maarten.
1: Ja, oh, en ik in jou.
0: Oké, dat is fijn. Zijn we er morgen weer?
1: Zeker. Met een hele leuke gast. Dat is Ide Horen. Die is uitvaartverzorger. Oh ja, doet hele bijzondere uitvaarten. Waaronder zelfs een paaldanseres.
0: Oh ja, dat heeft hij ook een keer gedaan.
1: Ja.
0: Veel plezier bij

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het regent reality tv. De familie Kesbeke, de Meilandjes, Vrogertjes, de Hanslers, Wolzenkroes en zijn gezin. En als kers op de taart keert Patricia Pai terug op de buis met haar Adams Family. En daarom staat Over de Top helemaal in het teken van liedjes gezongen door familieleden. Zoals deze zussen.
2: We are family.
1: Zo vader, zo zoon. Dan mogen deze broers ook niet ontbreken.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Ach, wat is het toch altijd een mooie lijst.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
8: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
9: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
10: Ik ben Alice en ik woon in Zaandijk.
11: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
12: Ik ben Ivana uit Medemblik.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 2 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Een 13-jarige jongen uit Horen is gisteren om het leven gekomen nadat hij werd aangereden door een auto. Hoe het mis kon gaan is nog onbekend. Op de plek waar het gebeurde, de Rijnweg in Horen, zijn veel bloemen neergelegd inmiddels. Zwemwater in en om Amsterdam blijkt verontreinigd te zijn. Het gaat dan onder meer om de Gaasperplas, de Nieuwe Meer en het Twiske. In het water zijn te veel chemicaliën gevonden. Zwemmen levert trouwens niet direct gevaar op. En tijdens de OV-staking volgende week zetten restaurants in Amsterdam-Noord en een school in Amsterdam-West zelf een veerdienst op over het IJ. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending toonden ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger, met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien.
17: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft de Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Freek Bartels, in een gedurfde nieuwe versie van de iconische musical Cabaret. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
7: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Hij is onderweg.
7: Wie?
9: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
7: Top. Koffietje, ik trakteer.
9: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
18: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
20: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
21: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
20: Of,
22: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
20: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
23: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
24: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
23: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
24: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
25: Goedemiddag.

kwam ik hier aan. Maar dat maakt niet uit. Ik dank June en Maarten voor 2 uur gezelligheid. En het was natuurlijk fantastisch. En daar ga ik zeker mee door. Ik ben Francis. Niet alleen kun je meeluisteren via de app van de naam, maar zeker ook meekijken. Hè? En als je dan toch je telefoon in de hand hebt, ja, pak die er anders even snel bij. Met het contactnummer. Hè? Om met mij te kunnen appen hier in de studio. 088-850-51-52. Want, ik weet niet hoe het voor jou is, in de verte ruik ik het weekend al. En daar ga ik hele fijne muziek voor draaien. Zo in gestrekte draf richting dat weekend. Maar niet alleen ruik ik het weekend, ik ruik ook de zoete lucht. Van zuurstokken, suikerspin, noga, wijnballen. Want morgen begint de kermis op Volendam. In het oude centrum, op en rond het Europaplein, het Amfoterrein, de Zeestraat, de Jozefstraat, de Zee- en Konijnstraat en bij het Slobbeland. En via Instagram kreeg ik al heel veel voorpret mee. De nieuwe kleding die wordt gekocht. Elke dag een andere outfit. Het eten, wat je dan ontbijt. Hè? Broodjes met salade. Heerlijk. En als je heel vroeg in de ochtend thuiskomt, een bord met macaroni met satésaus, zoals het echt hoort. Dus het is dolle pret op Volendam. Kortom, het leeft echt die kermis daar. En aangezien ik dadelijk een lege plek heb in mijn playlist, wil ik die vullen met een fijn nummer uit Volendam. Gewoon om samen die voorpret om daarin te delen. Lekker vrolijk over de kermis of een nummer uit Volendam, dat mag, hè? Dus denk aan Jan Smit, 3J's, Nick en Simon, of allebei solo, Nick of Simon. Jan Dulles, Piet Veerman, misschien de Cats. Oh, ik zou zo blij zijn als je daarmee komt. Goed, laten we maar weten. Stuur een vrolijk Volendams liedje via 088-850-51-52. Een lekkere Volendamse plaat. Kun je me laten weten, hè? 088-850-51-52. Deze dan niet uit Volendam, maar heel wel lekker hoor over de boksen. Met het geruis en geraas van alle attracties. Het is Michael Jackson bijna en Wanna Be Starting Something.

0: Ja, het kan iedereen overkomen. Je zit in een liefdesrelatie waarvan je weet dat het niet goed voor je is, maar wat je ook probeert, je kunt er niet uitstappen. Shania Twain zei bij de release dat ze meteen verliefd was op dit nummer, zodra ze het in zijn geheel hoorde, en zij wilde er nooit meer vanaf. Nou, dat is toch ook wel mooi, hè? Goed, je hoorde haar samen met Anne-Marie en hun Unhealthy hier bij NH.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: De dag van vandaag.
0: Ja, samen met jou ben ik op zoek naar een bijpassend nummer om te delen in de voorpret voor de kermis op Volendam, zoals je zegt, die morgen in al haar gezellige hevigheid losbarst. Nou, je kon met me meedenken via 088-851-5052. En er kwamen hele fijne suggesties binnen. Ik kreeg ze ineens allemaal uitgezocht, jongens. Echt geweldig. Zoveel leuke berichten. René zei, mooi Volendam. Daar dacht ook Carla aan. Ja, mooi Volendam. Weet niet, de zanger is al een oud liedje. Carla dacht dat, René dacht dat. John dacht BZN, Wheels on Fire. Misschien zelfs met Anne Schilder. Nou, dat zou helemaal mooi zijn. Rini dacht aan het volkslied van Volendam. Oh, dat is ja, moet ik toch eens even uitzoeken. Vrienden voor het leven van Jan Smit, zei Riemke. Lianne dacht ook aan Jan Smit, maar dan met Als de Morgen is gekomen. Marjolein zei, de drie J's, daar word ik vrolijk van. En mijn zoon ook, want die woont op Edam en die is morgen lekker vrij. Oh, goed gedaan. Bas dacht aan Nick en Simon en links en rechts. Ronnie Tober, Siska Peters met Naar de Kermis was de suggestie van Anita en Gerrit. Gerrit zei ook ome Henk met Naar de Kermis. Maar ja, jongens, het is ongelooflijk. Even kijken, heb ik er nog eentje die ik er even bij kan pakken? Oh ja, Lea van de Cats. En ook Piet en Ali dachten aan de Cats. Ja, en ook Alida en ook Klaas en Evert en Marga en Anna. Dus, lekker dansen op de kermis op Volendam. Tot en met maandag genieten. Maar nu eerst hier bij NA, die voorpret. Dit zijn de Cats. Die palingzout onverslijdbaar. Let's dance.

0: Jeetje, soms ben ik ontzettend jaloers dat ik niet geboren ben op Volendam. En dat ik gewoon een jas ben. Dat ik er niet vandaan kom. Weet je, de mensen, de sfeer, het harde werken, de muziek. Ach man, ik vind het fantastisch. En dus kermis. Ja, ik heb met jou even alvast wat voorpret gehad. Samen met de Cats. En come on, let's dance. Bijna 2:30. Hoogtijd voor het nieuws met Barbara Mulder. En heb ik zo'n nummer voor je over hoe je in de nacht in stilte luistert naar de geheimen die iemand ontboezemt terwijl deze naast je slaapt. Hoe dat klinkt? Dat hoor je zo.
1: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
2: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
3: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Goed, het is gelukt.
6: Wat is er gelukt?
7: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
6: Fluitje van een cent dus?
7: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
10: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Ik ben Romy, uit Wormerveer.
13: Ik ben Tido en ik kom uit Haarlem.
14: Ik ben Maas, oud en helder.
15: Ik ben Arnold, uit Kastrikum.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 2:30, in Aalsmeer is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Een 13-jarige jongen is in Horen om het leven gekomen nadat hij op de fiets werd aangereden door een auto. Ja, hoe dat mis kon gaan is nog onbekend. Op de Rijnweg, waar het gebeurde gisteren, zijn bloemen neergelegd. Na het ongeluk is de jongen met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En daar is hij aan zijn verwondingen overleden. Nou, de politie doet onderzoek. Duidelijk is wel dat de automobilist niet onder invloed was. Het Amsterdams Rijnkanaal gaat in de nacht toch niet dicht voor een deel van de scheepvaart. Nadat er veel kritiek op het plan kwam, is het nu van de baan, meldt Rijkswaterstaat. Door het nemen van een aantal aanvullende veiligheidsmaatregelen kan de vaarweg toch in de nacht open blijven. De vaarweg zal vanaf morgen voor een groot deel van de scheepvaart op slot gaan, vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders bij Rijkswaterstaat. De kringloopwinkel van Gideon Italiaander in Aalsmeer gaat vanaf maandag toch 3 maanden dicht. Dat heeft de burgemeester besloten na een grote controle vorige maand. Daarbij zouden onder meer verboden wapens, munitie en veel nepmerkkleding zijn gevonden. Ook zouden er overtredingen zijn gemaakt op het gebied van arbeid en brandveiligheid, dat zegt de gemeente. Gideon Italiaander zelf zegt dat hij altijd veel spullen krijgt aangeboden, maar dat verboden spullen nooit verkocht worden daar. De gemeente spreekt dat tegen. Meer dan 2000 klanten ondertekenden een petitie om de sluiting tegen te gaan. Maar het gaat dus nu toch door.
0: Ja, verdrietig.
17: Ja, dat is wel een hele bekende ondernemer daar.
0: Ja, zeker. En het is ook. Ik volg hem op Instagram. En ja, ik heb dat hele proces een beetje zo vanaf uit zijn oogpunt meegekregen. Ja, dat is wel. Het is wel verdrietig hoor. Hij is nu al zijn winkels aan het leegverkopen in Amsterdam. En heel Aalsmeer. Alles gaat eruit voor de halve prijs. Ja. En het is ja, gewoon heel verdrietig.
17: Hij dreigt nu failliet te gaan. Hè? Ja, dat zei hij in een eerder stadium.
0: Precies. Ja, en dan blijft natuurlijk wel het feit dat als er iets gevonden is, hè, dan moet het OM daar op handelen. Maar ja. Ik hoop dat er nog iets geregeld wordt. Maar goed, 3 maanden dicht dus.
17: Ja, we blijven dat volgen. Dan op Schiphol is een 18-jarige jongen aangehouden die een vuurwapen bij zich had. Hij zit nog vast. Een groepje van 4 jonge jongens werd gisteren gecontroleerd op Schiphol Plaza door de marechaussee. Ja, bij een van hen, de 18-jarige, werd dus in zijn buideltas een vuurwapen met munitie gevonden. Het wapen en de patroonhouder zijn in beslag genomen. Wat de jongen ermee van plan was, ja, dat is niet bekend. Laatste bericht. Restaurants in Amsterdam-Noord en een school in Amsterdam-West. Ja, dat is wel een mooi verhaal. Die zetten tijdens de OV-staking komende week zelf een veerdienst op over het IJ. Ja, hoe zit dat? Amsterdam-Noord zal heel moeilijk bereikbaar zijn tijdens die staking voor mensen zonder auto. Want de mensen die pont besturen, ja, die staken ook.
0: Oh.
17: Dus nu heeft de eigenaar van een restaurant Barracuda, die heeft een Zwitser salonschip gehuurd. En daar mogen andere restaurants ook gebruik van maken.
0: Wow.
17: Gasten kunnen daarmee varen. En dan is er een ander rondvaartbedrijf die gaat kinderen en docenten van hun school brengen en halen, zodat ze toch op school kunnen komen.
0: Ik vind dat wel echt heel erg creatief.
17: Ja, het is altijd wel mooi dat als er een hele lastige situatie is die heel vervelend is, ja, voor sommige mensen, dat dan de creativiteit boven komt drijven.
0: Ja, letterlijk. En ondernemerschap en creativiteit. Ja, en het is, ja, goed, er moet gestaakt worden, maar samen komen we er wel, denk ik dan.
17: Ja.
0: Maar ja, ik hoop wel. Ja, nou ja, goed. Er gaan heel veel gedachten door mee.
17: Oké, okay, nou, later wellicht meer daarover. Meer nieuws in de app ook nog. En nnnieuws.nl.
0: Dankjewel, Barbara. En voor het weer kijk ik even naar Jules Gernaert. Jules?
14: Het blijft vanmiddag nogal herfstachtig. Met vooral die stevige west- tot zuidwestenwind. Windkracht 4 tot 6 met aan zee. Windvlagen van 55 tot 60 km per uur. Er zijn wel enkele opklaringen, maar verspreid van ook een paar buikjes met dat regen en motregen. En de temperatuur, die ligt rond 20 graden. Vanavond is er weinig verandering. Vannacht en morgenochtend neemt de kans op wat regen toe. Vooral later in de ochtend en morgenmiddag kan het een tijd regenachtig zijn. En neer staat er morgen een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind. Later neemt de wind dat af en dan komen er opklaringen. Maxima ook morgen rond de 20 graden.
0: Jules, dankjewel. En ik heb dus dat ene nummer voor jou wat gaat over hoe iemand in de nacht al zijn of haar geheimen blootgeeft. Wie dat zijn? The Romantics en Talking in Your Sleep. Nu.

0: In alle hectiek van deze donderdag met van alles wat je moet doen, is het goed om ook even je rust te pakken. Zorg ik voor met de muziek, met dit nummer over het verlangen om even niemand te zijn. Nergens verantwoordelijkheid voor te hebben. Rustig, dromerig, prachtig. Family of the Year bij NH en Hero.
1: NH. NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: En dan is het nu weer tot de orde van de dag. Want het vertrouwde recept hier bij Goedemiddag. Het moment om mee te stemmen met het rondje van het huis. Nou, ik ben even rond het gebouw gelopen. Twee rondjes uitgekozen uit dat bedje wat daar is. Er zitten allemaal artiesten een beetje. Kies mij, kies mij. Nou, dat wordt een keuze A en een keuze B. En mijn vraag aan jou is, wat wil je liever horen? En ik zou het gezellig vinden als je even meestemt door een appje te sturen. 088 850 51 52. Nou, één van die artiesten in dat bedje, dat is keuze A. En dat is Cece Peniston en haar Finally. Ja, als jij denkt op deze donderdag ik wil een beetje dansen, dan kies je voor haar. Keuze A, Finally, Cece Peniston uit 1991. Of ga je toch liever voor die andere artiest die naar mij zwaaide en zei, kies mij, Francis, kies mij. Dat is keuze B, Bryan Adams en Everything I Do it for you.

Brian Adams, keuze B, ook uit 1991. Nou ja, het gaat heel spannend worden. Het is een duivels muzikaal dilemma waar jij de oplossing van in handen hebt. En die oplossing, die app je mij via 088-850-5152. Jouw keuze voor plaat A, Cici Peniston en haar Finally. Dan kies je dus even A. Of kies je toch liever voor plaat B, Brian Adams en Everything I do it for you. En ik doe het ook echt voor jou. Kies maar A of B. En ze zijn allebei uit 1991. Wat wil je horen? 088-850-5152. Twee plaatjes de tijd. Desha komt eraan. Maar eerst ultiem chillen met Bob Marley en zijn...

0: ze begon al op haar 10e op te trainen in lokale cafés, dat hoor je heel duidelijk. En op haar 13e gaf haar vader haar een professionele studiosessie als verjaardagscadeau. En voor dit nummer improviseerde ze het refrein ter plekke. En iedereen viel stil. En ze wist meteen, ik heb een hit. Je hoorde de countrypop van Dasha bij NH en Austin.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: En dankjewel hoor voor het meestemmen voor het rondje van het huis. Ik had twee liedjes uit 1991 voor je, waar je uit mocht kiezen. Keuze A was Cici Peniston en haar Finally. Of ging je toch liever voor keuze B? Brian Adams en Everything I Do It For You. Nou, wilde die heel graag. Ik wil winnen, zei ze.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Het is je gelukt, Wil. Dit is hem. Heerlijk genieten. Samen met Brian Adams. And everything I do it for you.

0: zaterdag.
1: Helemaal
2: en het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
3: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage in

0: leven.
1: Op de radio bij NH.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
6: Ik ben Maurice uit Rijsenhout.
7: Ik ben Pilar en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Jurie Verwij en ik kom uit Hoofddorp.
9: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
10: Ik ben Belinda en ik kom uit Weesp.
11: Ik ben Remco en ik kom uit Haarlem.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Minuut over drie. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat in de nacht toch niet dicht voor een deel van de scheepvaart. Nadat er veel kritiek op het plan kwam, is het nu van de baan, dat meldt Rijkswaterstaat. Een 13-jarige jongen is in Horen om het leven gekomen nadat hij op de fiets werd aangereden door een auto. Hoe het mis kon gaan is nog onbekend. Op de Rijnweg, waar het gebeurde gisteren, zijn bloemen neergelegd. En de kringloopwinkel van Gideon Italiaander in Aalsmeer gaat vanaf maandag 3 maanden dicht. Dat heeft de burgemeester besloten na een grote controle vorige maand. En daarbij werden allerlei verboden spullen gevonden. Gideon Italiaander zegt dat hij die spullen nooit wilde verkopen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed, bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij 2 Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Jammer, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft De Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Ilse Waringa, in Tulip Town. Een heerlijke mix van operette, punk, humor en spectaculaire kartonnen decors. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
17: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
19: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
20: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
19: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
20: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.

0: een muzikale opvoeding is zo belangrijk. Ik noemde het al eerder in het vorige uur. Dat levert muzikale kinderen op. Nou ja, mijn moeder die danste met mij altijd in de keuken op al haar muziek. En vandaar dat ik nu hier sta. Dus ook heel erg meedans met de muziek. En deze zanger is de zoon van Dane Clark. Soulzanger van de band Dane and the Dukes of Soul. Gaf zijn kind dus de muziek met de paplepel mee. En zo kwam hij in de muziek terecht. Grootste carrière bovendien. Je hoorde Alain Clark bijna. En Back in My World.
1: Goedemiddag.
2: Francis Broekhuizen.
0: En we zijn nog steeds in mijn world. Goedemiddag Noord-Holland, de donderdagmiddag van NH. Francis hier en samen met jou tot 4 uur genieten van de lekkerste muziek. Straks neem ik je mee naar 9.

0: Nou, dat mag toch ook even. Sanne is vandaag 37 lentes jong. Gefeliciteerd. En Harry uit Amsterdam wordt vandaag 75 jaar. Ook voor jou. En er is een taart met 71 kaarsjes in Purmerend voor Katinka de Boer. En ik zeg gefeliciteerd. En dat niet alleen. Ook radio-dj Adam Curry is vandaag jarig. Gefeliciteerd. Zo. Hartstikke goed, jongens. Genieten van alle taart, van alle liefde, van alle omhelzingen. Lekker aan de borrelplank. En nou ja, gewoon een klein neutje om het te vieren.
1: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: Dus zet jezelf bij ons op de kalender. Kan via 088-850-51-52 of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. En ik zeg gefeliciteerd!
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte gefeliciteerd.

0: Ze zag hem in de trein, werd verliefd op hem, schreef dit liedje en veroverde zijn hart. Is echt gebeurd. Stella Lefty is haar naam en ik draai de Boston voor je.
1: 19 toen. 19 toen. 19 toen.
2: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen. 19 toen.
0: En ik neem even mee terug naar het jaar 1987. De Aanslag, de film van Fons Rademakers, won toen een Oscar. Het is voor het eerst dat een Nederlandse film de prestigieuze filmprijs in de wacht sleepte. Het scenario van de film is natuurlijk gebaseerd op het gelijknamige boek van Harry Mulisch. De Aanslag. Regisseur Fons Rademakers had een hele mooie suggestie bij het in ontvangst nemen van zijn Oscar. Luister maar.
3: It's a great honor to standing here. And a great pleasure as well. I thank the members of the Academy for bestowing this on the picture, the assault. And this Oscar, this foreign language Oscar has a request. Please, don't let subtitles scare you off as much as they seem to do from time to time. Because Oscar thinks that it is worthwhile and interesting to see also from time to time what people think and how people act in foreign languages.
0: Nou, goed hè? En wat een welbespraakt man ook. En hij maakte gelijk van Oscar een personage, zoals de regisseur betaamt. Fons Rademakers hoorde, ja, zijn pleidooi was dus niet meer Nederlandse films opnieuw laten inspreken door Amerikaanse stemmen. Maar wees dus niet bang voor ondertitels, want zo hoor je de originele taal en snap je beter wat de cultuur is en leer je mensen beter kennen. Nou, geweldig. Mocht je de radio net hebben aangezet, ik nam je even mee terug naar 1987. En luister je toen in 87 naar de radio, was dit een grote hit. Terug in de muzikale tele. De tijdmachine met toen nog Terrence Trent D'Arby. Want inmiddels noemt hij zich gewoon Sananda Maitreya. Maar hij was dus gewoon Terrence Trent D'Arby. En de titel is onveranderd. Dit is Wishing Well.

0: hij is ook blij hoor. Bijna 3:30 en dan is het tijd voor het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. En het weer van Jules Gernaert. En kan ik je hulp zo dadelijk goed gebruiken? Want het rondje van het huis komt eraan. En dat allemaal naar wet.
1: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
6: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
9: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
10: Ik kom uit het mooie Batuverdorp.
11: Ik ben Erik en ik woon op het mooie Borneo-eiland Amsterdam.
12: Ik ben Simona uit Purmerend. Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 3:30 in Oostzaan, is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat in de aankomende nacht toch niet dicht voor een deel van de scheepvaart. Nadat er veel kritiek op het plan kwam, is het nu van de baan, meldt Rijkswaterstaat. Door het nemen van een aantal aanvullende veiligheidsmaatregelen kan de vaarweg de komende nachten gewoon open blijven. Vanaf vanavond zou het dichtgaan vanwege personeelstekort. Ja, binnenvaartschippers hebben blij gereageerd. Een 13-jarige jongen is in Horen om het leven gekomen nadat hij op de fiets werd aangereden door een auto. Hoe dat precies mis kon gaan is nog onbekend. Op de Rijnweg waar het gebeurde zijn inmiddels bloemen neergelegd. Politie onderzoekt de rol van de bestuurder. Duidelijk is dat de automobilist niet onder invloed was. De kringloopwinkel van Gideon Italiaander in Aalsmeer gaat vanaf maandag inderdaad 3 maanden dicht. De burgemeester heeft dat besloten na een grote controle vorige maand. Daarbij werden verboden wapens, munitie en veel nepmerkkleding gevonden. Ook zouden er overtredingen zijn geweest op het gebied van brandveiligheid en arbeid. Guido Italiaander zelf zegt dat de verboden spullen niet in de winkel lagen, maar in een afgesloten uitzoekruimte. Hij zou ze nooit gaan verkopen. Meer dan 2000 klanten ondertekenden een petitie om de winkel vooral open te houden. Op Schiphol is een 18-jarige jongen aangehouden. Hij had een vuurwapen bij zich. Hij zit vast. Een groepje van 4 jonge mannen werd gisteren gecontroleerd op de luchthaven bij de Schiphol Plaza. Bij een van hen, die 18-jarige jongen, werd in zijn buideltas dus een vuurwapen met munitie gevonden. Wat hij daarmee eventueel van plan was, dat is niet bekendgemaakt. En dan nog even voor de mensen die nog gezonder willen gaan leven of nog gestroomlijner eruit willen gaan zien.
0: Dankjewel.
13: Ik weet niet of het nodig is, denk ik niet. Maar goed, kan nooit kwaad. Mieke Kosters, zij weet er veel van. Zij is af en toe bij June te gast. En zij heeft de herstartweek ontwikkeld.
0: Oh.
13: Nou, dan ga je dus wat gezonder bewegen en eten. En wat ze zegt, vaak is het zo dat ieder mens een bepaald idee in het hoofd heeft. Mm-hmm. Zo van, nu heb ik even hier recht op. En dan ga je bijvoorbeeld snoepen, drinken. En nou, dat gaat meestal zo, zegt ze.
14: Ja, het betekent dat je gevoelig bent voor een bepaald gedachtenpatroon, zeg maar. En heel vaak, rond 4-5, is dat... Oh, ik heb al zo'n zware dag gehad. Ja. Nu even rust op. De prinses, die heeft het al zo zwaar. Die gaat niet nu ook nog opletten. Maar als je heel sec, echt heel goed kijkt naar wat er dan precies speelt... is het vaak, als jij terugkomt om 4 uur na een lange dag werken... heb je niet per se behoefte aan dat glas wijn of die zak chips. Maar heb je behoefte aan rust?
13: Ja, en dat is dus een gouden tip. Want je denkt dus inderdaad, ik wil dat wijntje of die zak chip. Maar je kan dus ook op een wandeling doen of iets wat eigenlijk gezond is.
0: Oh, maar wat een goeie. Ja, want ik herken dat heel erg. Ik voel me ook echt een prinses. Kom ik thuis, denk hop, chips. Lekker.
13: Ja. Even, mijn vader die liep vroeger met zijn jas aan naar de koelkast. Ja. Niet uitdoen. Deed de koelkast open, maakte van de kaas een schip. Dus met zo'n enorm, zo'n boot. Een groot stuk kaas. Lekker biertje, sigaretje.
0: Oh.
13: Even zitten. En dan bijkomen.
0: Maar dan toch, hè? Precies wat jij zegt. Even zitten, bijkomen.
13: Ja.
0: Dus wat Mijke zegt, Mijke toch?
13: Ja.
0: Ja, die zegt dat dus. Mieke. Mieke, je hebt dus even rust nodig.
13: Ja, klopt. Maar je kan het dus ook op een andere manier oplossen.
0: Dus niet van alles in Mieke te stoppen. Schijnt ook te zijn trouwens, even en dan gaan we echt wel verder. Is dat als je honger hebt, heb je eigenlijk dorst.
13: Oh, nu wordt het ingewikkeld.
0: Nee, helemaal niet. Dat als je Barbara, ik denk,
13: dan ga je alsnog wijn drinken.
0: Ja, precies. Nee.
13: Ik ben ook moe. Nou goed, Weer Nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Barbara, dankjewel. Voor het weer ga ik eens even kijken hoe actief onze eigen Jules Gernaert is. Jules?
15: Het blijft vanmiddag nogal herfstachtig. Oh. Met vooral die stevige west- tot zuidwestenwind. Windkracht 4 tot 6 met aan zee. Windvlagen van 55 tot 60 km per uur. Er zijn wel enkele opklaringen, maar verspreid van ook een paar buikjes met dat regen of motregen. En de temperatuur, die ligt rond 20 graden. Vanavond is er weinig verandering. Vannacht en morgenochtend neemt de kans op wat regen toe. Vooral later in de ochtend en morgenmiddag kan het een tijd regenachtig zijn. En neer staat er morgen een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind. Later neemt de wind dat af en dan komen er opklaringen. Maxima ook morgen rond de 20 graden.
0: Jules, dankjewel. Dan kijk ik even naar de situatie op de weg, verzorgd door de ANWB. De A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. Daar staat 6 kilometer, maar wel 36 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Nou, sterk als je vaststaat, heb ik voor jou wet.

0: Altijd fijn dat jij meedenkt met de liedjes die ik eventueel voor je kan draaien. Sanne uit Den Helder wilde deze graag horen. Het nummer waarmee in 2013 Denemarken het Eurovisie Songfestival won. Maar Sanne, wist je dat die winst nog een klein staartje kreeg? Want leden van de Nederlandse band Chaotic vonden het wel heel erg op hun nummer I Surrender uit 2002 lijken. Nou ja, maakt allemaal niet uit, want zanger en Chaotic-lid Bart Vonken zag er geen plagiaat in. En zo was het goed. Dus je hoorde met dank aan Sanne, Emily de Forest bijna en Only Teardrops.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Ja, jij mag nu ook mee bepalen wat ik voor jou ga opzetten. Vertrouwde recept, hè? Ik ben even weer rond het pand gelopen. Ik zag een bedje met allemaal artiesten. En die zeiden, pik mij, kies mij, Francis. Nou, een keuze A en een keuze B. En jij kan bepalen welke je wil horen. 088-850-51-52. Voor keuze A heb ik voor jou Toontje Lager en Net als in de film.
3: Net als in de film, ik wil het. Net als in de film.
0: Een lekkere plaat, toch?
3: Net als in de film, ik wil het.
0: Van Nederlandse bodem, Toontje Lager, net als in de film, dat is keuze A. Of kies je toch liever voor Swingen met de Mannen van Earth, Wind & Fire? Dan ga je voor B van Boogie Wonderland. Ja, beide heel fijn, maar eentje gaat er winnen. En daar kom jij bij kijken. Waar heb je zin in? Wat ga je kiezen? Keuze A, Toontje Lager, net als in de film. Of die ene fantastische plaat van... Of nou, het zijn wel meerdere die ze hebben gedaan. Maar deze heb ik uitgekozen. Plaat B, Swingen met de Mannen van Earth, Wind & Fire en Boogie Wonderland. Goed, ik weet het wel. Maar goed, jij bepaalt 088-850-51-52. Twee platen voor je. Olivia Dean komt eraan, maar eerst terug naar 1988 met bluesmaster Robert Cray en zijn band. Don't be afraid of the dark. Nu bij NH.

0: 2024 toerde zij door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in Europa. En ze had in haar set voornamelijk wilde, soulvolle ballads. Maar toen ze vooruitkeek naar meer tourdata in 2025... dacht ze opeens, maar ik heb een lekker nummer nodig. Een beetje uptempo, zodat de zaal gaat dansen. Nou, dat werd dus deze. Je hoorde Olivia Dean bij NH en Man I Need.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: En dankjewel voor het meestemmen voor het Rondje van het huis. Via de app van 088-850-51-52. Dat is natuurlijk de app van NH. Ik heb twee liedjes voor je waar je uit mocht kiezen. Keuze A van eigen bodem, toontje lager. En net als in de film. Oh, dat was een goeie. Of had je toch liever keuze B? Swingen met de mannen van Earth, Wind & Fire en Boogie Wonderland.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Mega spannend. Maar toch echt, is het deze geworden? Schuif je stoel aan de kant, want even alles van je afdansen. Doe lekker mee. De mannen van Earth, Wind & Fire en Boogie Wonderland. Zometeen na het nieuws. Van 4. Vandaag de dag met Dennis en onze eigen Jelmer. En wens ik je een hele fijne dag.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het regent reality tv. De familie Kesbeke, de Meilandjes, Vrogertjes, de Hanslers, Wolzenkroes en zijn gezin. En als kers op de taart keert Patricia Pai terug op de buis met haar Adams Family. En daarom staat Over de Top helemaal in het teken van liedjes gezongen door familieleden. Zoals deze zussen.
2: We are family.
1: Zo vader, zo zoon. Zo mogen deze broers ook niet ontbreken.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Ach, wat is het toch altijd een mooie lijst.
4: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
7: Beste Theo. Ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
8: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
9: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
10: Ik ben Erik en ik kom uit Veeburg.
11: Ik ben Francine uit Haarlem.
12: Ik ben Frederiek en ik woon in Oudendijk met heel veel plezier.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 4 uur geweest. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Barbara Mulder. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Goed nieuws voor de binnenvaart. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat 's nachts toch niet dicht voor een deel van de scheepvaart. Nadat er veel kritiek op het plan kwam, is het nu van de baan, meldt Rijkswaterstaat. Een fietser is vanmiddag gewond geraakt na een botsing met een bus in Heemstede. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. En een kringloopwinkel van Gideon Italiaan in Aalsmeer gaat vanaf maandag 3 maanden dicht. Dat heeft de burgemeester besloten na een grote controle waarbij allerlei verboden spullen werden gevonden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt... zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden... uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens... bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen... dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij 2 Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoot. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De AWB Verkeersinformatie dan op dit moment 3 vertragingen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Beverwijk en Akersloot. Daar doe je er 7 minuten langer over. En de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Lunetten. Er is een ongeluk gebeurd. Weg is inmiddels weer vrij. Vertraging daar 10 minuten. En de laatste de N230 Utrecht richting Maarsen tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek. Daar is je vertraging op dit moment 8 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
13: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
17: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
21: Vandaag de dag.
22: Met Dennis Hoebee.

0: de laatste dag van de week alweer als het gaat om dit programma. Vandaag de dag. En Jober die dacht, laat ik dan toch nog maar een dagje komen deze week.
1: Ik dacht, ik kan je die laatste dag niet in de steek laten.
0: Nou, ik ben blij dat je er bent, Jober.
1: Ik ben ook blij dat ik er weer ben.
0: Hoe gaat het met je?
1: Het gaat op zich veel beter dan dat het ging. Ik had een lichamelijke ineenstorting.
0: Ja.
1: Ik kon gewoon echt niet meer bewegen. Ik kon eigenlijk niet zoveel meer. Gisteren heeft de visionaalde in me geprikt. En sindsdien gaat het wat beter. Ik kan weer een beetje bewegen, dus dat is super.
0: Je ziet er wel meteen qua beweging een jaar of 20 ouder uit dan dat je bent.
1: Oh, ja.
0: Dat doen oude mensen doen dat altijd, hè?
1: Ja.
0: Als je ze roept en ze draaien zich naar je toe, dan gaat het hele lichaam zo mee.
1: Ik ben nog...
0: Dat heb jij wel een beetje.
1: Ik ben mobiel nog niet helemaal intact. Maar joh, dat komt wel weer.
0: Tuurlijk.
1: Dat komt wel weer.
0: En je hebt meteen een lekkere lange shift voor jezelf gereserveerd. Want je bent er natuurlijk vanaf 7 uur samen met Maarten. Nieuwe aflevering van Over de Top. Dus tot 9 uur vanavond in deze studio.
1: Tot 9 uur vanavond in deze studio. Ja, ik dacht, dan maken we er gelijk maar een marathon van.
0: Meteen een feestje. Nou, Bar is er gelukkig ook. Die is er al de hele week. En dat is vandaag niet anders. Fijn dat je er bent, Bar.
2: Vind ik ook.
0: En het is vandaag 3 september alweer. Het gaat hartstikke snel. Wat is dat voor een dag? Nou ja, het is de dag dat in 1950 de eerste wereldkampioen ooit van de Formule 1 wordt uitgeroepen.
1: Zo.
0: Giuseppe Farino heet hij.
1: Ik zit nu even, jij zegt nu inderdaad 3 september. Daar schrik ik toch een beetje van. Ik ben een paar dagen niet geweest. Wat vind jij van de maand september?
0: Ik vind dat een leuke maand.
1: Ja?
0: Want ik ben jarig in september.
1: Echt waar? Hoeveel?
0: Ja, dat ga ik niet zeggen.
1: Nee, dat ga je niet zeggen.
0: Nee, dat is de uitdaging dat jullie dan zelf erachter komen wanneer ik jarig ben.
1: Maar zo graag wil ik het ook niet weten.
0: Barbara die begint het te googelen. Die denkt, ik ga het eens even uitzoeken. Ja.
1: Zoek ook even gelijk op.
0: Maar nee, ik vind september wel een leuke maand. Want het voelt altijd als een soort van nieuw begin, toch? Het is toch het nieuwe seizoen start. Vakanties zijn voorbij. Het is toch altijd een beetje van. Nou, nu gaan we weer aan de gang.
1: En ben jij ook een beetje van kleedjes en kaarsjes?
0: Zeker.
1: Oh, ja, dus dat was
0: ja,
1: dit
0: heerlijk.
1: Het is
0: nu kan je weer gewoon s'avonds met je dekentje op de bank.
1: Lekker, hè?
0: Kaarsje aan. Leuk even een programmaatje kijken zonder dat je het gevoel hebt dat je eigenlijk naar buiten moet.
1: Regen tikt weer een beetje tegen de raam.
0: Heerlijk. Ja, en het is weer te doen s'nachts met slapen en zo. Dat het niet zo heet meer is in je slaapkamer.
1: Ach, geluksvol.
2: Ja, ik weet nu alles van Dennis trouwens, hoor. Niet alleen zijn geboortedatum.
0: Wat weet je nog meer dan?
2: Je hele carrière.
0: Ja. Dat is een hele lange lijst.
2: Nee, leuk. Goede carrière.
1: Ja. Maar hoeveel is het dan?
2: Maar je wilt
1: zijn
2: verjaardag. Nee, die wilde je niet bekendmaken volgens mij.
0: Je mag het wel zeggen hoor.
2: 30 september.
0: Ja, klopt. Ja.
2: Dat geboren in Bussum.
0: In Bussum, ja.
2: Hier vlakbij.
0: Klopt ook, ja.
1: Oh,
0: ja.
1: Ja. Hoeveel kaarsjes ga je uitblazen? 30ste?
0: Nee, dat zeg ik dan weer niet. Oh.
2: Nee, dat...
0: Nee. Nee, ja, er moet wel iets te zoeken overblijven. Verder. Het is ook de dag dat in 1966 de serie Ja, zuster, nee, zuster van start gaat. Is dat iets wat jij hebt gekeken?
1: Nou,
0: niet toen in de tijd, maar misschien ooit een keer terug.
1: Jawel, ik heb het natuurlijk wel gekeken. Ja, zuster, nee, zuster.
0: Ja. Heel leuk. Nou, de dag dat in 1967 Zweden besluit rechts te gaan rijden, die reden eerst links.
1: Ja.
0: Ja, dat is een dag op een gegeven moment van ja, is toch onhandig.
1: Laten we maar rechts doen.
0: Laten we dat gewoon net. Bijna iedereen doet dat in Europa. Dus laten wij dat ook doen.
1: Ik heb dus geleerd dat wij ook vroeger links reden.
0: Oh ja?
1: Vroeger.
0: Dat

bakkers, die voelen echt wel de druk. Want zij vinden dat misschien ook wel. Maar ze zeggen ook van ja, als wij dat nu niet in de winkel gaan liggen en mijn concurrent doet dat wel, dan gaan ze het ergens anders halen. Dus dan lopen wij omzet mis. Kortom, het is ook niet altijd een keuze van iedereen om dit zo te doen. Er hoeft er maar eentje te beginnen die denkt, het is er weer tijd voor mensen, de pepernoten in de winkels, en de rest moet gewoon mee. Dus ja, is dat inderdaad te vroeg? Ben jij het als luisteraar eens met Barbara en zeg je, joh, dat is echt belachelijk dat dat nu al is? Of zeg je, nou ja, we zijn nog wel langzamerhand lekker aan het aftellen naar de decembermaand, waarin al die gezelligheid weer komt. Je mag je melden. 088 850 51 52.

0: Ja, begin volgend jaar, dan komt hij naar Nederland. Teddy Swims, ik ben daarbij. Ik heb er zoveel zin in. En ik zie aan jouw hoofd, Jobo, jij bent al steeds jaloers daarop.
1: Ja, echt.
0: Misschien kunnen we nog een kaartje voor je regelen dat je mee mag.
1: Oh, dat zou waanzinnig zijn.
0: Leuk zijn, toch? Mr. Know-it-all hoorde je van Teddy Swims. We hadden het net al even over de kaarsjes aan. Lekker onder een dekentje op de bank. En dat is een beetje deze tijd van het jaar dat het weer langzaam maar zeker mag. Wat daar een beetje aan toegevoegd mag worden, wat mij betreft, is een leuk spelletje spelen.
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
0: Ja, want ik weet niet, ben jij een hitster-speler?
1: Ik vind het wel heel leuk, ja.
0: Ik ook.
1: Ik vind het pas leuk als ik een paar borreltjes op heb. Want anders dan word ik zelf bewust, want ik verlies toch altijd.
0: Oh ja.
1: En dat is slecht, hoor. Want iedereen gaat zeggen, jij maakt radio, je moet dit weten.
0: Je moet dit weten, ja. Dat komt wel, als je bij de radio werkt en hitster speelt, dan komt er wel een extra druk op je schouders te liggen. Dat klopt.
1: Ja.
0: Maar het is ook echt een van mijn favoriete spelletjes. En niet alleen van mij, want het is echt een van de meest populaire spellen van dit moment. Het wordt bijna overal gespeeld. En dat zorgt ervoor dat er ook spin-offs komen. Binnenkort komt er een televisieprogramma, ik geloof met Wendy van Dijk, maar dat

0: niet helemaal zeker. Kan ook met Chantal Jansen. Volgens mij is Chantal Jansen die het gaat presenteren op televisie. Nou ja, daar gaan ze het hitster concept ook uitrollen. En ook in de theaters. Want als je namelijk hitster eigenlijk naar het theater bent, dan krijg je de hit Bingo Band. En dat is gebaseerd op het razend populaire spel Hitster Bingo. En degene die daarachter zit, dat is cabaretier en zangeres Dianne Liesker. Dianne heb ik aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Hi. Ja, goedemiddag.
0: Ja, hitster in het theater. Het is een briljant idee.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja. Ben je zelf een goede hitsterspeler eigenlijk?
1: Nou ja, het valt wel mee. Ik ben op zich wel een goede hitsterspeler. Maar ik word ook wel vaak ingemaakt. Maar met dat spelletje boeit het ook niet zo. Want wat het leukste is wat je collega ook al zei, met een drankje op tafel, nootjes en gewoon lekker meezingen en het erover hebben van, ja, maar wat was jij toen? En wat voor kleur haar had jij toen, bij wijze van spreken?
0: Ja.
1: Dat maakt het zo feestelijk gewoon, de muziek en het delen van de muziek.
0: Ja, ja, en je hebt natuurlijk de verschillende categorieën. Ik weet niet of je ook meerdere categorieën speelt. Maar je kan de filmthema's, je kan Nederlandstalig, je kan natuurlijk de gewone normale hitster. En als je die allemaal met elkaar mixt, dan kan ook nog. Nou ja, goed, we gaan het niet al te lang hebben over het spel zelf. Want jij hebt daar toch een soort leuke spin-off van gemaakt in het theater. Ja. Dus de hit Bingo Band. Ik kom dat theater binnen. Wat krijg ik daar voor me kiezen?
1: Nou, sowieso een live band, want we gaan natuurlijk niet kaartjes lopen scannen. Sorry, een muziekje op jouw achtergrond. Ik ben dus heel erg muziek-minded, maar ik merk dat het me heel erg gaat.
0: Ja, dus toch een beetje het concept
1: dus
0: van het programma.
1: Denken, ja, welke band is dit? Wat is het jaartal? Weet je wel, ik ben zo gewend eraan.
0: Maar je mag wel zingen hoor, Dianne, als je wil.
2: Ja, doe het zingen. Doe het zingen.
1: Nee, wat dan ga je krijgen? Een live band. Ik ben natuurlijk zelf cabaretier. Ik kom uit de stand-up comedy wereld. Dus ik ga ook gewoon grappen vertellen. En het is in het theater. Dus er zit ook gewoon een mooie theatrale boog in. Waarin we het gaan hebben inderdaad over herinneringen. Herinneringen delen met elkaar. En we spelen echt liedjes vanaf 1940 tot 2026. En we moedigen ook echt aan dat mensen lekker in teams gaan spelen. En ook over verschillende leeftijden. Dus dat ga je zien. En we hebben dus een app ontwikkeld. Waarin we dus met 600 man of 1000 man, als de hele zaal vol zit, tegelijkertijd dat spel kunnen spelen.
0: Wow.
1: En met een scorebord, zodat je ook ziet waar je zit in het spel. Dus je hebt dan de topmensen. Je hebt ook de mensen die het snelst hebben geantwoord. En daar heb je een top 3. Maar daaronder ook. Dus zelfs als je zegt, ik heb niet zoveel antwoorden goed, kun je altijd net strijden tegen het team wat boven je zit.
0: Ja, nou is het zo bij het bordspelvariant. Je drukt op dat ding, hij gaat draaien, je drukt vervolgens op dat ding en het muziekfragmentje start. En dan moet je heel snel gaan opschrijven, bijvoorbeeld de periode, wanneer het was uitgebracht, of hoe het liedje heet, of de titel. Hoe hebben jullie dat opgelost?
1: Ja, wij hebben een bingomolen. Een echte ouderwetse mooie gouden bingomolen met gekleurde ballen daarin. Daar mag ik aan draaien. Dus dat is natuurlijk ook een droom van mij al jaren om bingo bitch te zijn.
0: Dat wil iedereen.
1: Eindelijk. Ja, voor iedereen. Ja. Iedereen stelt, Dian, wanneer ga je nou bingo bitch worden? Nou, ik heb ook grote hoge rijglaarzen aan. Ik ben super streng. Oh. Maar iedereen kapot die val speelt.
0: Dat zou heel goed.
2: Oh, lekker.
1: Dus dat is. Ja, kom langs.
0: We hebben er zin in.
1: Dus dat gaan we doen. En dan op het moment dat de kleur bekend is, dan gaat de app ook lopen, gaat de computer lopen, gaat de band spelen, gaan we zingen. Op een gegeven moment stopt de tijd, gaat de computer dicht, gaan we alles tellen, zeg maar.
0: Ja, maar even één stap terug, want dan ben ik dus benieuwd. Jij speelt bijvoorbeeld, ik doe maar wat, Relight My Fire.
1: Ja.
0: En dan zeg ik Dan Hartman, Relight My Fire, 1983, ja. Wat het ook is, ik schrijf het op. Waar schrijf ik dat op?
1: In je telefoon, in je mobiel.
0: Oh, in de app.
1: Ja, gewoon in de app.
0: Ah.
1: Dus je krijgt het speelkaartje ziet er eigenlijk precies hetzelfde uit als de Hitster Bingo kaartjes bij het spel Hitster Bingo.
0: Ja.
1: Alleen in plaats van dat je met een stift op een kaartje invult, krijg je gewoon een toetsenbordje. Vul je het in, sluit je het af. Dan vangen wij het op aan de andere kant en krijg je oplichtende kleurtjes als je het goed hebt.
0: Nou, daar zal er een berg techniek achter zitten, zeg, om dit allemaal voor elkaar te krijgen.
1: Ja, dat klopt. Daar hebben we de ontwikkeling vanaf het idee totdat we nu echt in het theater staan, heeft gewoon echt wel een half jaar een hele goede voorbereiding en een programmatuur en testen en nog een keer en kijken of het werkt, ook met de wifi, met zoveel spelers. Dus ja, de technische voorbereiding is denk ik echt wel driekwart van het ja, van het spel. Dat heeft Floris Liesker, onze toetsenist en technical conceptor, heeft zich opgesloten in een hokje. En die mag er nu weer naar buiten.
0: Die
1: en,
0: naam mag wel even genoemd worden inderdaad. Zeg, jeetje, maar half jaar is nog snel. Hey, we hebben hier ongelooflijk veel zin in gekregen, Diana Liesker. Ik zou er best graag bij willen zijn. En ik weet zeker Jelmer en Barbara ook.
2: 100%.
0: Maar jij zegt, ja, dat is allemaal leuk. Dat kan allemaal. Moet je gewoon even een kaartje kopen. Maar ik heb 2 kaartjes hier voor luisteraars die nu al enthousiast zijn geraakt en die zeggen, ik wil hier heel graag bij zijn. Hoe zullen we die kaartjes weggeven? Zeg jij van, we gaan nu een hitster bingo vraag stellen?
1: Ja, nou, dat kan best wel. Maar ja, dan moeten ze het antwoord naar jullie mailen. Of hoe gaat het dan?
0: Nou, dat kan. Dan mailen ze het dan sturen ze even via de app 088-850-5152 het antwoord. Als jij nou een klein stukje neuriet of zingt of zo, dan
1: okay.
0: Ja? Dus welk liedje is dit? Zullen we dat doen?
2: Ja.
0: Exacte jaartal. Exacte jaartal. Oké, we maken het wel moeilijk. Exacte jaartal, welk liedje is dit?
1: And I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no river.
0: Ja, ik weet het. Ik weet het antwoord. Nou, als jij het ook weet, 088-850-5152, dan ben je erbij binnenkort bij Diana Liesker. Met,
1: 31 oktober in de campagne in Den Helder. En we staan ook nog in de Purmerijn. En we staan ook nog in Amsterdam Griffioen. Dus
0: heb je ook nog een website?
1: Hitbingoband.nl.
0: Dankjewel Diana, hartstikke leuk en veel succes. En ongetwijfeld dat deze ook voorbij gaat komen. Ik geef je nu alvast de titel. Dit is Denise.

0: Ja, een beetje mijn naamplaatje. Dit hoor ik mijn hele leven al voorbij komen. Denise, Denise, so with your eyes so blue.
1: Want leuk.
0: Ik heet natuurlijk ook zo. Maar dan met de dubbel N.
1: Ja, Blondie. Dat je nog even uitlicht.
0: Ja, dat ik nog even uitleg voor de mensen die nog niet helemaal wakker zijn. Het is toch, voor sommige mensen die de hele week in bed hebben gelegen, is het best wel een maandag eigenlijk, toch?
1: Ja, dat is waar.
0: Ook al is het donderdag. Hey, we hebben volgens mij een winnaar als het gaat om de Hitster Bingo Band. Degene die de kaartjes krijgt. Wat was het melodietje dat Diana Liske zong? Nou, dat antwoord is
1: Careless Whisper
0: van George Michael. Maar ze vroeg, wat is het exacte jaartal?
1: Ja, en Maaike Poortman die heeft het geappt en die heeft het goed, 1984.
0: 84 is inderdaad het goede antwoord. Maaike, zei je?
1: Maaike.
0: Maaike die gaat lekker naar de Hit Bingo Band met Diana Liske binnenkort. Dus heel veel plezier met de kaartjes. En als je er ook naartoe wil, ja, je kan even op de Hit Bingo Band kijken. En dan kun je er ook bij zijn. Superleuk allemaal.
1: Leuk, woe!
2: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft De La Mar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Edwin Jonker, in de prijswinnende Broadway-hit Next to Normal. En in de zinderende thriller De Verbouwing. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Ik ben Harry en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Tineke en ik woon in de zonnigste stad van Nederland, Den Helder.
9: Ik ben Vins en ik kom uit Assen-Delft.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 16:30 geweest. In Stompetoren is het momenteel 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat 's nachts toch niet dicht voor een deel van de scheepvaart. Nadat er veel kritiek op het plan kwam, is het nu van de baan. Door het nemen van een aantal aanvullende veiligheidsmaatregelen kan de vaarweg toch in de nacht open blijven. Vanaf vanavond zou die dichtgaan dus vanwege personeelstekort bij Rijkswaterstaat. Binnenvaartschippers hebben blij gereageerd. Bij een alcoholcontrole onder luchtvaartpersoneel op Schiphol zijn 4 mensen positief getest. 4 bemanningsleden hadden een te hoog alcoholpromillage in hun bloed en mochten niet meer werken. Het ging om een piloot en 3 man cabinepersoneel. Vliegtuigpersoneel mag geen alcohol drinken 10 uur voorafgaand aan een vlucht. Ja, er waren in totaal 707 alcoholcontroles. Een 13-jarige jongen is in Horen om het leven gekomen nadat hij op de fiets werd aangereden door een auto. Hoe dat mis kon gaan is nog onbekend. Op de Rijnweg, waar dat gebeurde gisteren, zijn veel bloemen neergelegd. Na het ongeluk werd de jongen met spoed naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij aan zijn verwondingen overleden. De politie onderzoekt de rol van de bestuurder. Duidelijk is dat de automobilist in ieder geval niet onder invloed was. De kringloopwinkel van Gideon Italiaander in Aalsmeer gaat vanaf maandag 3 maanden dicht. Dat heeft de burgemeester besloten na een grote controle vorige maand. Toen werden verboden wapens, munitie en veel nepmerkkleding gevonden. Ook zouden er overtredingen zijn geweest op het gebied van arbeid en brandveiligheid. Guido Italiaander zelf zegt dat de verboden spullen niet in de winkel lagen, maar in een uitzoekruimte. Nou, de gemeente spreekt dat tegen. Meer dan 2000 klanten ondertekenden eerder al een petitie om die sluiting tegen te gaan. Laatste berichtje, en dat is wel grappig. Restaurants in Amsterdam-Noord en een school in Amsterdam-West die zetten tijdens de OV-staking komende week zelf een veerdienst over het ei op.
13: Ja.
12: Ja, tijdens die staking, dat is 9 september... zal het voor Amsterdammers zonder auto heel moeilijk worden om Amsterdam-Noord te bereiken. Ja, daarheen te gaan of terug te komen. Hoe zit dat? Die bestuurders van de pont, die gaan namelijk ook staken.
13: Ja.
12: Dus als je geen auto hebt, hoe kom je dan in Noord? Of hoe kom je er weg? Nou, er is een eigenaar van een restaurant. Die heeft een Zwitsers salonschip, gaat hij huren. Dus restaurantgasten die kunnen dan heen en terug. En dan is er ook nog een rondvaartbedrijf die gaat docenten en leerlingen van een basisschool brengen en halen.
13: En gaat hij dan
12: komen?
13: Ja, gaat die boot dan alleen naar, zeg maar, de Adamtoren? Of gaat hij ook nog naar de NDSM-werf?
12: Oeh, dat is een moeilijke vraag. Zo gedetailleerd weet ik het niet. Maar het gaat om restaurant Barracuda onder meer. En ook, geloof ik, de Goudfazant.
13: Nou, dus het is in ieder geval, je kan in ieder geval ergens heen in Noord.
12: Ja.
13: En weer terug. Dus ja. dat is goed nieuws, denk ik.
12: Ja, absoluut. Meer nieuws in de app en op nhnieuws.nl.
13: Dankjewel, Bar. En meer nieuws voor jou natuurlijk vlak voor 5. Gaan we naar Sjoel voor het weer. Want wat voor weer kunnen we eigenlijk verwachten?
14: Het blijft vanmiddag nogal herfstachtig, met vooral die stevige west- tot zuidwestenwind. Windkracht 4 tot 6 met aan zee. Windvlagen van 55 tot 60 km per uur. Er zijn wel enkele opklaringen, maar verspreid van ook een paar buikjes met dat regen of motregen. En de temperatuur die ligt rond 20 graden. Vanavond is er weinig verandering. Vannacht en morgenochtend neemt de kans op wat regen toe. Vooral later in de ochtend en morgenmiddag kan het een tijd regenachtig zijn. En eerst staat er morgen een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind. Later neemt de wind wat af en dan komen er opklaringen. Maxima ook morgen rond de 20 graden.
13: Nou, bij verkeersinformatie dan. Op dit moment zijn er 3 vertragingen. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Burgerveen. Daar doe je er 6 minuten langer over. A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen de afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10, 5 minuten. En de laatste, de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Velsen en Kooimeer. Daar doe je er 17 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: De populairste band ooit in Nederland, de band Doe Maar. En ja, zanger Henny Vrienten is natuurlijk al een paar jaar niet meer onder ons. Maar er komt toch een nieuw album van de band uit. Gaat einde van het jaar gebeuren. Zoals het er nu naar uitziet, begin december in de winkels. Een live album van de laatste clubtour die ze hebben gedaan. Met Henny Vrienten er dus nog bij. En dat is wel iets waar heel veel fans naar uit gaan kijken. Dus dat is mooi nieuws, denk ik.
1: Ja, en het is ook helemaal leuk als je Doris heet.
0: Ja. Want dan is het jouw dag.
1: Doris Day.
0: Doris Day natuurlijk.
2: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Fijn dat je er weer bent, Jobber.
1: Ja, heerlijk. Ook leuk.
0: Hey, we hebben het er al eventjes over gehad, kort. Maar op veel plekken in supermarkten en bij sommige bakkers zijn ze al te vinden. De pepernoten. En in sommige gevallen ook de gevulde speculaas al. En de hoe heet die andere dingen ook weer? De,
1: ja, hoe heet ze ook weer?
0: Ja, de tai-tai.
1: De tai-tai en ja. Dan eten die gevulde dingen, pakketstaven.
0: Nou ja, het is een beetje langzaam maar zeker dat we ons al richting december bewegen. Mm. De Sinterklaasperiode begint steeds vroeger. En daar zijn best wel veel mensen heel erg blij mee. Want ja, het is toch lekker. Het is toch wel hartstikke lekker.
1: Het is hartstikke lekker.
0: Maar het is volgens sommige mensen ook wel een beetje vroeg. En aan jou de vraag vandaag. Ja, is het niet te vroeg dat nu de pepernoten al in de winkels liggen? Moeten we daar misschien iets over afspreken met z'n allen? Dat het op een later moment gaat gebeuren? Moeten we de zomer nog even de zomer laten? Ook al is de meteorologische herfst inmiddels begonnen. Of ja, is het juist wel goed dat we dat nu al kunnen doen? Kun je over meepraten door te bellen 088-850-5152. Wat vind jij er eigenlijk van, Jelmer?
1: Nou, ik zal je heel eerlijk vertellen, ik heb er niet zoveel gevoel bij.
0: Je vindt het niet erg en het maakt je ook niet uit?
1: Nou, ik heb er al een paar keer langs het schap gelopen en ik heb het eigenlijk niet eens echt gedetecteerd. Tot ik nu dan denk, oh ja, ik heb ze inderdaad
0: gezien. Je hebt ze toch gezien, ja. Maar wat vind je ervan? Vind je het te vroeg of zeg je, het maakt me echt niet uit?
1: Ik denk dat het me niet uitmaakt. Het maakt me niet warm of koud. En ik moet wel zeggen, ik vind pepernoten niet zo lekker.
0: Ik vind die lekker, maar je hebt pepernoten is tegenwoordig niet meer alleen maar pepernoten. Hè? Dat is, nee. Je hebt in miljoenen varianten. Nou, dat is misschien wat overdreven.
1: Miljoenen
0: maar
1: varianten.
0: Echt veel met chocola en met smaakjes en dingetjes. Ik vind overigens wel een pepernoot moet een pepernoot zijn. Niet per se met chocola, maar goed, dat is mijn smaak. Maar ik vind het wel leuk. Ik kijk er wel weer naar uit.
1: Ja,
0: die hele periode.
1: Dus, jou bomt het ook niet dat het er al ligt?
0: Ik vind juist wel leuk. Van mij mag het wel. En van mij mag het ook het hele jaar door eigenlijk wel.
1: Nou, niet heel veel mensen zijn het daarmee eens. Hè, want in de app krijgen we al heel erg veel binnen. Mark die zegt bijvoorbeeld, het is veel te vroeg. In september wil ik gewoon nog een ijsje kunnen eten zonder dat er een chocoladeletter naast ligt. En Peter die zegt ook, het is veel te vroeg. Eerst nog even de zomer alstublieft. Sinterklaas die mag van mij de herfstvakantie pas beginnen.
0: Ja, Linda die zegt daarentegen, zodra ik ze zie liggen, weet ik dat de gezelligste tijd van het jaar er weer aankomt. Dat is een beetje wat meer op mijn richting, zullen we maar zeggen. En dan hebben we nog Ruben, die zegt, ik vind het veel te vroeg. Ik zag ze liggen en ik dacht, waar is mijn zomer gebleven? Oh. Ik denk dan ook wel gelijk van, er is niemand die naar je toe komt en die zegt, je gaat nu pepernoten eten. Je mag ook gewoon kiezen om dat niet te doen. Maar goed, we gaan erover verder praten met een bakker, een banketbakker. Paul Alkemade van Bakkerij Alkemade in Annapolona. Paul, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Liggen ze bij jou in de schappen eigenlijk?
3: Nee.
0: Is dat een principiële keuze of zeg je van, ik ben er gewoon nog niet aan toegekomen?
3: Nou, ook wel principiële keuze inderdaad. Ja, ik vind het ook echt een Sinterklaasartikel.
0: Ja, en wat is het moment dat jij zegt van, nou, dit is wel het moment dat ik ze ga introduceren weer in de winkel, in het assortiment?
3: Ja, dat is echt wel eind oktober hoor. Echt wel richting Sint Maarten. Maar dan heb ik het wel over de kruidnoten, hè.
0: Ja, want misschien moeten we dat ook nog even duidelijk neerzetten. Hè? Want het wordt allemaal op één grote hoop gegooid. Nou, dat moet je bij een bakker natuurlijk niet doen. Want dan krijg je gewoon rommel. Dus wat is een pepernoot? Wat is een kruidennoot? Wat is nou het product dat we met Sinterklaas horen te eten met z'n allen? Hoe kijk jij daarnaar?
3: Als je bakkerij technisch hebben wij het over pepernoten. Maar dat zijn echt die moppers zijn dat. Hè? En kruidnoten, dat is eigenlijk waar jullie het over hebben. Wat in de supermarkt les.
0: Ja, en welke vind jij lekkerder?
3: Pepernoten.
0: Ja, echt met peper erin ook.
3: Ja. Ja, kruiden inderdaad. Ja. Dus er zit peper inderdaad, gember en dat soort dingen. Ja.
1: Maar is het nou echt zo dat als ik nu bij jou de bakkerij inloop, dat er helemaal niks herfstachtigs te verkrijgen is? Je laat je ook wel een beetje verleiden misschien door die supermarkt,
3: nou,
1: of niet?
3: Kijk, jawel, maar goed, er zit in de maand. Dus dan beginnen wij wel met speculaasjes, groot en klein, speculaasbrokken. Gevuld speculaas volgende week, daar beginnen we wel mee. Maar het is wel dat ik wel kijk, joh, wat is de temperatuur buiten? Wat doet het, zeg maar?
0: Ja, nou, dat is natuurlijk wel het voordeel dat jij de eigenaar van je eigen bakkerij bent. Want dan heb je dus ook nog gewoon een beetje wat te zeggen over het assortiment wat er ligt. Er zijn natuurlijk ook heel veel franchisers die, die krijgen dat maar gewoon aangeleverd. En leg het maar in de schappen, ga het maar verkopen. Ja. Ik sprak een bakker vandaag, die niet per se met naam op de radio wilde. Maar die zei tegen me, ik voel gewoon ontzettend de druk om die pepernoten of die kruidnoten daar neer te leggen. Omdat anderen het doen. En ik ben bang dat als ze dat bij mij niet kunnen krijgen, dat ze dan naar een andere bakkerij gaan. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, er zit misschien een kern van waarheid in, maar ik weet wel dat je van je eigen kwaliteit moet uitgaan en je eigen visie en dat soort dingen. Kijk, als ik in de supermarkt moet volgen, dan wordt het dan hoef ik denk wel dicht ook.
0: Ja, dan ben je straks cola aan het verkopen. Dat werkt natuurlijk niet.
1: Of pizza.
0: Ja, ook lekker broodjes.
1: Lekker!
0: Dat is best lekker. Ja. Maar begrijp jij iets van de discussie, Paul? Want het is eigenlijk ieder jaar rond deze tijd hebben we dit gesprek. En we doen het met elkaar, we doen het met de luisteraars, we doen het met de koffieautomaat. We hebben eigenlijk elk jaar hetzelfde gesprek. Waarom zijn die pepernoten of die kruidnoten er nu alweer? En kan dat niet een keertje wat later? En toch is het ieder jaar weer bingo.
3: Ik denk dat het ook een beetje een marketingdingetje is, denk je ook niet?
0: Ja, daar zeg jij wat inderdaad.
3: Kijk, jullie voeren eigenlijk de discussie, dus jullie verkopen ze eigenlijk.
0: Ja, wij zijn jouw werk aan het doen voor een deel.
1: Je nagelt ons gewoon aan de schandpaal.
0: Laten we het eens hebben over zo'n sausenbroodjes. Heb je die ook vega? Ja. Zo kunnen we natuurlijk wel eventjes nog een gesprekje voeren. Nee, maar Paul, begrijp jij dat mensen, sommige mensen er boos van worden of juist heel enthousiast?
3: Ja, dat begrijp ik wel. Kijk, de een vindt het lekker, de ander niet. Kijk, dat zeg ik, voor de een is het een hele mooie periode die aankomt, voor de ander iets minder. Ja, ik laat het ook een beetje in het midden. Wat ik zeg, ik kijk altijd een beetje naar het weer ook.
0: Ja.
3: En als ik nu naar buiten kijk, denk ik, dit is echt weer voor speculaas.
0: Ja, best wel eigenlijk, met een kopje thee erbij. Is zeg maar het Sinterklaas assortiment het meest besproken product eigenlijk binnen de bakkerswereld? Want het is volgens mij het enige product waar echt discussie over is, toch?
3: Ja en nee, bij wijze van spreken, ja. Het is gewoon de tijd van het jaar waar het bij hoort. Je hebt ook bakkers die het hele jaar speculaas verkopen en al die dingen. Kijk,
0: maar er zijn geen andere dingen binnen jouw assortiment waar mensen zo'n sterke mening over hebben. Het is niet zo dat mensen zeggen, kap nou eens een keer met dat halfje bruin, joh. Haal het eens een keer.
3: Dat is waar.
0: Het is eigenlijk het enige, het is het Sinterklaas product waar mensen dan zo sterk boos voor of tegen zijn. En alle andere dingen worden gewoon lekker geconsumeerd.
3: Ja, dat ben ik met je eens. Dus nee, er zijn geen andere producten die dat hebben inderdaad. Nee, dat ben ik met je eens.
1: Paul, ik heb iets ontdekt.
3: Hoe zwaar til je eraan? Ik maak me er niet zo druk.
0: Nee, ik hoor al dat jij denkt, prima, laat maar lekker over discussiëren. Dan staan de rijen binnenkort morgen weer hier. Ja, precies.
1: Ja, volgens mij leef jij een beetje bij het idee, dat is mijn ontdekking nu, met het idee van, we zien wel en anders kijken we nog wel even.
3: Ja.
1: Is dat een beetje... Hoe jij leeft?
3: Nou ja, maar dat zeg ik. Er staan gewoon voor mij, wij hebben gewoon ook agenda's, joh. En dan gaan we dat maken en dan gaan we dat maken. En de pepernoten en kruidnoten, dat legt voor mij echt nog even verder. Dat is net als banketstaven en dat soort dingen. Dat zit echt wel op de Sinterklaas-periode. Ja. Ik kan het nu neerleggen, maar ik verkoop het ook niet.
0: Nee. Tot slot, Paul, even benieuwd gewoon als geïnteresseerde en smikkelsmulpaap. Wat is nou het product waar je zelf het meest enthousiast van wordt binnen je eigen bakkerij?
3: In deze periode van Sinterklaas?
0: Nee, gewoon in totaal. Gewoon in totaal van alle dingen die je verkoopt, waarvan je zegt, dat is echt zo lekker.
3: Ja, dan moet ik toch eigenlijk, en dat klinkt een beetje af, voor de tompoes gaan. Ja, dat is,
0: de tompoes. Ja. Ook wel zin in eigenlijk.
3: Ja. Ja. Het is echt voor mij echt een feestje. Kookroom, echt huisgemaakt, nog eens goede slagroom, goede fondant. Ja, je kan me ervoor wakker maken.
0: En hem dan in één keer naar binnen of gaat het dak eraf eerst?
3: Dak eraf en dan scheppen met het dak.
0: En dan scheppen, ja, precies. Paul, dankjewel. Paul Alkemade van Bakkerij Alkemade in Annapallona, moet ik zeggen. Dankjewel voor het reageren. En succes met de kruidnoten en alle andere lekkere dingen binnen jouw bakkerij. Ja, en wij gaan er nog even verder over praten. Want wat vind jij er nou van dat de kruidnoten of de pepernoten al te vinden zijn op bepaalde plekken in de supermarkt of bakkerijen? Is het te vroeg of is het precies op tijd? Of maakt het je net als jou maar niet zo heel veel uit? Meld je even 088 850 51 52. Muziek van John Mayer nu. Dit is

0: Jelmer en ik zijn allebei treinreizigers.
1: Ja.
0: Een belangrijke mededeling. Aankomende dinsdag zorgen dat je die last train home haalt. Want woensdag dan zijn er stakingen. En dan rijden er geen treinen, geen bussen.
1: Is het waar?
0: Geen OV, helemaal niks.
1: Echt?
0: We hebben het net over gehad met Bar, met de veerpont.
1: Oh, ja, af en toe heb ik al zin in een Audi onder mijn kont.
0: Nou, dat is misschien ook wel handig, in ieder geval voor die dag. The Last Train Home hoorde je van John Mayer.
2: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: We hebben het over de kruidnoten, zoals bakker Paul zei. Maar wij noemen ze ook wel pepernoten. Ze liggen op veel plekken al in de schappen. En de vraag is dat te vroeg? Ja, daar gaan we het over hebben. En daar zijn we het eigenlijk al aan het over hebben. Via 088-850-51-52 stromen de appjes binnen. Jij hebt ze een beetje bijgehouden, jammer. Wat zie je zoal?
1: Francis, die zegt belachelijk veel te vroeg. Jossie zegt, als jullie alsjeblieft nog maar niet met kerstliedjes gaan beginnen. Jelle, die stelt pepernoten te vroeg. Na 6 uur vanavond is het beter. Deze vind ik ook onwijs leuk. Marjolein die stuurt, ik vind dat geklaag geweldig. Kan mij dus niet vroeg genoeg. Niet dat ik ze koop, maar ik geniet van het geklaag.
0: Beetje zoals bakker Paul zei. Het is goede marketing in ieder geval.
1: Leuk, hè?
0: Rinette, wat vind jij ervan?
3: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Nou, kijk, ik doe een moord voor marsepein, dus het is een walhalla. Maar ik vind tegen de tijd dat je denkt, hey, het is Sinterklaas, ik ga wat halen. En in december, of weet ik wanneer, je kan het niet meer krijgen.
0: Oh.
3: Dat ben je te laat.
0: Oh, maar dat is
3: toch. Dat soort dingen niet meer. Want dan moet je in september al komen.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je, het is wel handig dat het er al ligt. Dan kan je het nu vast inkopen. En dan,
3: ja, maar dat doe ik niet. Dat vertik ik.
0: Dat vertik je.
3: Ik vind nergens op slaan. Nee. En ik vind ook, als ik nu vandaag geen paaseieren haal, ben ik al te laat.
0: Ja. Dat is
3: ook.
0: Nou, maar dat is dan wel een slechte winkel, denk ik. Want ik zou zelfs weer.
3: Nee, maar dat is toch overal. En dat gejakker. Vier gewoon het ene feest rustig uit. Nee, we moeten jakkeren. Oh, is het kerst? Nou, dan beginnen we in april al.
0: Ja, precies. Dus wat jou betreft is het wel allemaal een beetje te vroeg. En zijn we een beetje doorgeslagen, zeg je eigenlijk.
3: We worden opgejaagd, vind ik.
0: Ja, precies. Nou, ik denk dat veel mensen het met je eens zijn, Rinette. Dank je wel voor je reactie. We gaan ook nog even naar Wil. Goedemiddag, Wil.
4: Ja, goedemiddag. Ik ben ontzettend boos hierover. Ik vind het niet normaal meer. Oh. De kinderen kunnen gewoon niet meer naar Sinterklaas toeleven op deze manier.
0: Nou, je kan ook zeggen, ze kunnen juist extra lang toeleven naar Sinterklaas. Want we kunnen al in september beginnen.
4: Nee. Je gaat toch ook al geen paaseieren kopen om deze tijd?
0: Ja. Dus jij zegt,
4: ik vind het echt belachelijk. Van de week liep ik in de supermarkt en een jongetje had ook een zakje met pepernoten. Dus ik zeg tegen hem, vind je dat lekker? Ja, zegt hij. En toen zegt die moeder nog, ja, vooral omdat er chocola op zit. Ik zeg, mevrouw, maar het is nog geen Sinterklaas. Ach, zegt ze, je gaat het nu toch kopen.
0: Het arme jongetje, dat slaat niet meer.
4: Ja, nee, precies.
1: Want het arme jongetje eet nooit meer een chocoladepepernoten.
0: Dat denk ik ook niet.
4: Nee, dat vind ik ook lullig.
0: Ja, dat is ook lullig. Maar hoe reageer je? Die moeder daarop, Wil?
4: Nou ja, ze haalde een beetje de schouders op en liep dus door.
0: Ja, ze kan natuurlijk ook niks aan doen.
4: Ik vind het echt niet leuk. Hè, laten de feestdagen op de feestdagen blijven.
1: Oh, je bent een beetje de pepernootpolitie eigenlijk.
4: Of half november, dan de pepernoten. Hè, dat is leuk en het strooigoed. Ja. Maar niet. Ik ga nu ook geen kerstboom neerzetten.
0: Nee, nou, dat kan natuurlijk wel.
4: Dat toch wel niet, dat gaat er niet om. Maar
0: we hebben een collega, we noemen geen namen, maar het begint met een M. En hij is er vanavond met Jelmer samen. Die heeft de kerstboom al uitgezocht, hoor, voor dit jaar.
1: Ja.
4: Oh, heb je nog vast gereserveerd bij de boer?
0: Ja, ik denk dat die man heeft staan ook. Ja, Maarten, of niet?
1: Nou, dat misschien nog net niet.
4: Ja, maar ja, op het veld staat hij toch nog prachtig.
0: Ja,
4: als je
0: waar.
4: Hem nu al kan uitzoeken, is dat wat anders.
0: En
4: dan kan hij nog een beetje groeien voordat hij thuis staat.
0: Ja.
4: Maar nee, dat doe je niet.
0: En oliebollen, Wil? Zou je al zin hebben in een oliebol? Ik
4: nou,
0: wel eigenlijk.
4: Ik weet niet of je, nee, jij weet het natuurlijk, maar ik lust helemaal geen oliebol.
0: Oh.
4: Ik lust wel die ouderwetse appelflappen.
0: Ja,
4: weet je, die vette dingen.
0: Oh.
4: Die mijn moeder altijd bakte.
0: Oh.
4: Heerlijk.
0: Lekker zeg. Nou, ik krijg er toch wel een beetje zin in.
4: Ja,
0: hoor,
4: maar
0: al die
4: wil ik nu nog niet eten.
0: Nee.
4: Het is nog geen,
0: oud en nieuw.
4: Half december.
1: Nou, ik denk dat ik een pepernootje aan mijn jas trek.
4: Nee. Ja, nou, ga je gang
0: maar. Doe ze even van Wil, heb je in ieder geval. Wil, dankjewel voor je reactie. En iedereen anders die. Ja, alsjeblieft. En iedereen die anders die heeft gereageerd, hartelijk dank. We gaan de topic hierbij sluiten. Ik denk dat de meerderheid van de mensen die zich hebben gemeld wel zegt dat het is ietsje te vroeg, hè?
1: Nou, ik denk dat we die conclusie wel kunnen trekken.
0: Kunnen we wel doen, ja. Nou, gaan we hiermee het onderwerp afsluiten. Maar hou de radio lekker aan, want er komt nog veel meer moois aan. Dit is Youth Corporation.

0: en uitleg.
1: De voorstelling van Stefan Pop heet Genoeg over mij. Maar we gaan het in tekst en uitleg uitgebreid over hem hebben. Over zijn werk als stand-up comedian, maker van Clickbait en de podcast Zo Opgelost. Stefan Pop is de gast. Natuurlijk hebben we een nieuwe vertaalplaat en twee vergeten liedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.
4: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
6: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
7: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
8: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
9: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
10: Ik ben Loeschijn en ik kom uit Egmond aan Zee.
11: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
12: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
13: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 5:00 geweest. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Barbara Mulder, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Komende woensdag rijden er de hele dag geen NS-treinen in Nederland door de landelijke 24-uur staking in het openbaar vervoer. Alleen luchthaven Schiphol blijft wel beperkt bereikbaar. Een 13-jarige jongen is in Horen om het leven gekomen nadat hij op het fiets werd aangereden door een auto. Ja, hoe dat mis kon gaan is nog onbekend. Op de Rijnweg, waar het gebeurde, zijn allemaal bloemen neergelegd. En op Schiphol is een 18-jarige jongen aangehouden. Hij had een vuurwapen bij zich. Hij zit vast. Wat hij ermee van plan was, dat is niet duidelijk. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard... in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen, zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Nou, bij verkeersinformatie dan. Op dit moment zijn er 5 vertragingen. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Burgerveen. Daar doe je er 12 minuten langer over. A9 Amstelveen Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot. Spitsstrook is daar dicht en de vertraging 12 minuten. Ring van Amsterdam, de A10, Koenplein richting Watergraafsmeer tussen de afrit Haarlem en Koenplein 8 minuten. En de A10 Koenplein Amstel tussen Amsterdam de Baarsjes en knooppunt Amstel 7. De laatste, de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk tussen Markum binnen en de aansluiting met de N244. Daar doe je er 8 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
19: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
22: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vandaag de dag.
2: Met Dennis Hoebee.

0: Altijd nog een van mijn favoriete platen aller tijden dit. The Doobie Brothers. En The Long Train Running. Heerlijk voor als je onderweg bent. En daar is hij ook precies voor geschreven.
1: NH met Vandaag de Dag.
0: Ja, het is inmiddels 11 minuten over 5. Je luistert naar Vandaag de Dag. Nog tot 7 uur hebben we veel te doen, Jelmer. Wat gaat er onder andere nog allemaal gebeuren?
2: Nou, we hebben weer een druk programma. Straks gaan we Wie ben ik? Wat ben ik? Waar ben ik? Spelen. Oeh. Het gaat voor die felbegeerde koelters die je echt wil hebben. Je kan hem alvast in de kast bewaren voor volgend jaar. En daarna het laatste sportnieuws.
0: Oh ja, met Stefan Brandhorst.
2: Met Stefan Brandhorst.
0: Maar, nou ja, dat doen we eigenlijk daarvoor. Maar dat geeft niet.
2: Oh, daarvoor?
0: Ja.
2: Huh? Oh ja, daarvoor. Oh ja, ja, ik ben eerst in de war.
0: Maar voordat we daar allemaal aan gaan beginnen, kunnen we misschien alvast een klein beetje sportnieuws doen. Want als je vandaag namelijk langs de Noord-Hollandse stranden liep, dan viel het je misschien al op. Er waren veel kitesurfers op het water. En dat is niet zomaar, want vandaag is namelijk van Hoek tot Helder. Dat is de barre kitesurftocht van ruim 100 kilometer. Voor de Hartstichting wordt dat georganiseerd. En een van de mensen die meedeed, een van de diehards, is Lydia Kielstra uit Naarden. Zij vertrok vanochtend vroeg al uit Hoek van Holland en deed deze tocht gewoon voor de tweede keer. En ze is inmiddels volgens mij aangekomen, hè, Lydia?
3: Blub, blub.
0: Ja.
3: Ja hoor, ik ben aangekomen.
0: Je bent er. Nou, meteen maar eventjes een eerste reactie zoals dat hoort bij een sportprestatie. Hoe voel je je?
3: Ik voel me heerlijk. Ja. Ik heb echt een topdag gehad.
0: Ja, maar het is nogal een afstand, toch?
3: Ja, maar het had eigenlijk nog best wel iets langer mogen duren.
0: Oh ja?
3: We hadden nog best net 600 punten.
0: Oh, zeker. Zo. Nou, wat jou betreft, jij bent echt een diehard. Hey, wat moet je eigenlijk, wat moet je eigenlijk doen om hier aan mee te kunnen doen qua training en zo?
3: Nou, ze hebben een heel strak trainingsprogramma. Dat staat op de website en dat moet je eigenlijk volgen. Maar ik heb dat niet gedaan. Ik doe gewoon maar wat. Maar ik heb wel regelmatig de tijd.
0: Ja.
3: Dus ik heb wel echt wel geoefend. En ik doe het ook al een paar jaar. Dus.
0: Nou, daar zijn er nog steeds mensen aan wie je moet uitleggen wat nou het verschil is tussen surfen en kitesurfen. Jij kunt dit.
3: Surfen is gewoon met een plankje op een golf zonder zeil. En ik heb een kite in mijn hand.
0: En een kite is eigenlijk een vlieger, hè?
3: Ja, een kite is een vlieger, ja. En die zit dus aan een harnas, op mijn middel. En ik sta dan op een plankje.
0: Ja,
3: en dan ga ik.
0: Dan ga je vooruit, met de wind mee natuurlijk.
3: Precies, ja. In dit geval was het downwind. Dus dan ga je, dat is een andere techniek, maar dan ga je dus downwind varen.
0: Ja, dan zijn er natuurlijk ook nog wel mensen, die zijn dan vaak een beetje zuurig. Maar ja, ze bestaan. Je hebt ze nou helemaal in de wereld. Die zeggen, ja, maar ja, dan word je gewoon eigenlijk gewoon door die vlieger getrokken. Maar er komt meer bij kijken, hè?
3: Klopt, ja, je wordt door die vlieger getrokken. Normaal gesproken heb je zeg maar een kite en een twintip, heet het dan. Dus een soort wakeboard. Daar zit je dan met je voeten in vast. Ik heb dan een surfplankje, dat vind ik leuker. Daar sta ik los op.
0: Ja.
3: En dan moet je dus balanceren op dat boordje. En dan ga je ook een beetje spelen in de golven. Nou, dan dat kun je alleen doen als je dat heel veel hebt geoefend.
0: Ja, er komt wel een techniek bij kijken om dat zeg maar te kunnen.
3: Ja, nee, dan moet je wel even doorbijten. Maar ik vind het hartstikke leuk. En ik hou ervan om gewoon nieuwe dingen te leren. En ik dacht, ik ga dit gewoon doen.
2: Ja.
3: En ik vind het ook.
2: En je hebt het gedaan. En hoe? En het is nogal wel een stukje. En ik kan me dan zo voorstellen dat je dan daar op zee zit en de wereld trekt een beetje aan je voorbij. Is het ook zo dat je nog van alles ziet? Weet ik veel, zwemt er af en toe een bruinvis voorbij. Zie je nog eens een kwal? Vliegt er nog eens een aalscholver? Hoe maak je dat mee?
3: Je wil het niet weten. Ik heb wel echt duizenden kwallen gezien vandaag.
2: Oh.
3: En die hadden geen oranje shirtje aan.
0: Hij zat erop te wachten.
3: Nee, maar die heb ik.

0: onderzoek wordt gedaan naar nieuwe technieken. Hoe mensen dus beter... Ja,
1: ja, en toen was de verbinding weg. Maar volgens mij is de essentie van dit verhaal... Ah, je bent er weer. Ik wou net zeggen, Lydia, de essentie van dit verhaal is duidelijk. Een mooie reden, een mooie motivatie, ook persoonlijk... hoe jij dit hebt aangepakt. En heel veel applaus en buigingen voor jou... dat jij deze hele rit hebt gedaan van hoek tot helder. Ga even lekker uitrusten, neem wat te drinken. En fijn dat je even bij ons in de uitzending wilde komen. Lydia Kielstra was dat. Dankjewel, hè.
0: Ja, alsjeblieft.
1: Ja, wie weet wat voor jou en jou hoor volgend jaar om te gaan doen.
2: Ik heb een keer gekitesurfd en ik eindigde aan de andere kant van het IJsselmeer. Het was geen succes.
1: Nou,
2: maar misschien.
1: Misschien iets anders.
2: Ruimte voor verbetering.
1: Ja, is altijd goed. Muziek nu van Ella Langley. Dit is Chills in Texas bij NH.

0: Lekker stukje country van Ella Langley, Choosing Texas. Je weet, Jomer, in jouw prachtige stad waar jij woont, is het een absolute hype momenteel, line dansen.
1: Ja, dat klopt.
0: Is het wat voor jou?
1: Nou, het probleem is, ik kan niet zoveel. Dus ik denk dat als ik ga line dansen, ja.
0: Ik denk dat het wel leuk is.
1: Ik denk ook dat het leuk is.
0: Ik denk ook dat jij het wel...
1: Voor de toeschouwers.
0: Ja, misschien moeten we een keer als bedrijfsuitje met z'n allen gaan line dansen.
1: Nou, eerlijk, ik ben bij.
0: Dat zou lachen zijn, toch? Ja.
2: Vandaag de dag.
0: Misschien krijgen we Stefan Brandhorst ook wel mee. Zou
3: leuk zijn. Nou ja, ik vind het prima, hoor.
0: Ja, jij vindt het ook prima.
3: Ja, joh.
0: Nou, wie weet, hartstikke leuk. Stefan,

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, even de sport bespreken. Waar gaan we het over hebben?
1: Ja, ik dacht, we kunnen het wel weer over die transfers hebben, maar dat is nou eindelijk afgelopen. Die transferwindow is dicht, die ligt achter ons. Dus ik dacht, laten we het een keer over volleybal hebben, want bij volleybalclub Huizen staat nogal het een en ander te gebeuren.
0: Oh, vertel, wat is daar precies aan de hand?
1: Die club die heeft behoorlijke ambities. Huizen speelt pas sinds 2021 in de Eredivisie op het hoogste niveau, maar ze hebben best wel wat geld. Ze hebben een rijke eigenaar. Ik zal het bedrijf niet noemen, maar een man die best wel wat geld verdient in kaas. Dat zie je ook overal terug bij die club, dus dat is wel grappig. En met dat geld kunnen ze dus ook wel wat dingen doen. Zo hebben ze een international gehaald met Wessel Kemink. En ze hebben een nieuwe coach en dat is Redbats Trikwerda. En dat is toch echt wel een gevestigde naam in het volleybal. Maar bovenal toch ook wel een markant figuur, moet ik zeggen. Want ja, Trikwerda in een notendop. Ik stond met hem langs het volleybalveld en hij was absoluut niet bang om geraakt te worden door een bal.
2: Ze weten, mijn bril heeft een paar honderd euro gekost. Als die eraf geslagen wordt, ja, dan is het gewoon dokken.
1: Ja. Is het ook een keer gebeurd?
2: Ja, maar niet in deze sporthal, maar wel in andere hallen. Dus en ik roep altijd meteen, kost je 700 euro, jongen.
1: Zijn gewaarschuwd.
2: Ja, zeker.
0: Nou ja, een goede waarschuwing aan het begin is altijd wel handig. Duidelijk in ieder geval. Het lijkt me wel een bijzondere man. Is het een goede coach eigenlijk?
1: Ja, kijk, als je dit zo hoort, dan denk je, wat is dit voor figuur? Maar het grappige is, zo ging dus bijna het hele interview. Dat ging zo door. En dan denk je, ja, die man die moet je helemaal niet serieus nemen. Maar dit is dus gewoon een van de beste coaches die het Nederlandse volleybal heeft. Want hij is in totaal al 9 keer kampioen van Nederland geworden. Bij zo'n beetje iedere club waar hij aan de slag gaat. Nou, dat wordt gewoon een succes. Met meerdere clubs dus Nederlandse kampioen geworden. Ja, nu met Huizen, dat is wel eventjes een ander verhaal. Want die moeten van wat verder komen. Dus een grotere uitdaging. Maar hij drukt meteen zijn stempel erop. Want Huizen trainde voorheen 4 keer in de week. Is al aardig wat.
0: Ja.
1: Nou, Strikwerda dacht, dat is veel te weinig. Daar kom je helemaal nergens mee. Dus dat is nu naar 7 keer gegaan.
0: Zo.
1: Dus bijna een verdubbeling. Dan moeten ze de krachttraining ook nog individueel afwerken. Dus dat zijn wel behoorlijke stappen. Ja, de spelers die lopen ook behoorlijk weg met hem. Zo ook Mats Bleker, de aanvoerder van afgelopen seizoenen.
3: Ik denk dat we de beste en de leukste coach van heel Nederland hebben. Dus ja, daar ben ik super blij mee. Dat is echt fantastisch.
1: Ja, wat maakt Redbats de beste en de leukste coach van Nederland?
3: Nou, hij is soms onbedoeld grappig. Dus dan heeft hij op een gegeven moment, oh, dit vinden de jongens grappig. En dan blijft hij daarop doorgaan. Dus daarom vind ik hem de leukste. En ja, je kan uren met hem praten. En hij kan gewoon oreren over volleybal en eigenlijk over alles. En dat vind ik echt heerlijk. Maar ja, qua beste, hij traint gewoon op zo'n intense manier. En dat is echt bij geen enkel andere coach wordt dat geëvenaard. Dus dat vind ik echt fantastisch.
0: Nou, behoorlijk wat goodwill dus. Veel enthousiasme ook over deze coach. En ja, dat is natuurlijk al het halve werk.
1: Ja.
0: Wat denk jij er eigenlijk van, vanuit jouw oogpunt als sportverslaggever?
1: Ik vind het wel mooi dat er gelijk zo'n frisse wind door die club gaat. Een nieuwe coach die gelijk zijn stempel drukt. Ja, het is nog wel de voorbereiding waar ze in zitten. Dus lastig in te schatten. Maar zoals ik al zei, Strikwerda heeft er altijd succes. En die ambitie die steekt deze coach ook niet bepaald onder stoelen of banken. Nou, is het wat te vroeg om te zeggen van dat ze kampioen gaan worden? Maar er worden wel serieuze stappen gezet. En ja, Strikwerda die durft die ambities in ieder geval wel uit te spreken.
2: In ieder geval top 4 om Benin Conference te kunnen gaan spelen. Mooie tegenstanders, belangrijke wedstrijden om te ontwikkelen. Ook voor spelers om zich op een hoger niveau te laten zien. En ook te weten van wat is er nodig op een hoger niveau. Dus top 4. En ik dacht, bekerfinale lijkt me wel wat.
1: Ja, dat lijkt wel wat.
2: Ja. Ja, jou niet dan?
1: Ja, natuurlijk. Finales, daar gaat het om, hè?
2: Nou ja, als je daar komt, kan je hem ook winnen.
0: Nou ja, zijn ambities zijn duidelijk. Ik moet ook de hele tijd aan zijn bril denken.
1: Ja.
0: 700 euro moet je dokken als je hem raakt. Maar ja, wel een volgens mij een hartstikke leuke kerel. En ja. Wanneer beginnen ze?
1: Nou ja, dat duurt nog eventjes. Ze staan te popelen, maar ze moeten nog geduld hebben. Want op 24 oktober past de eerste wedstrijd in de Eredivisie. En dan op 11 november, dat is wel mooi, dan spelen ze Europees tegen het Belgische Aalst. Dus dat is nog eventjes wachten. Trouwens nog wat anders leuks over dat hele volleybal, want dat wist ik helemaal niet. Maar onze man hier in de studio, Jelmer, die heeft gewoon gevolleybald.
0: Heb jij gevolleybald?
4: Nou, op een blauwe maandag. Ik zei net al, ik kan niet zoveel. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, hier bakte ik helemaal niks van. Ik kreeg die bal zo. Die moet je dan, ja, hoe noem je zo'n schot? Zo boven je hoofd. Zo,
0: een
4: lay-up. Over het net.
0: Oh.
4: Een lay-up moest je dan
1: een
4: doen.
1: Smash.
4: Nou, bij mij werd het een lay-down.
0: Ja?
4: Het was vreselijk.
0: Maar jij lijkt me ook weer iemand die bang was voor de bal.
4: dit is pijnlijk.
1: Het mooie was ook jammer, die kwam naar me toe. Hij zegt, ik heb dat volgens mij gedaan. Maar was het nou dat met dat gooien of met dat omhoogwippen wat volleybal is? Handbal, volleybal, ja, het lijkt op elkaar.
4: Ja, en ik kreeg ook altijd ruzie met de coach.
0: Oké, ja, dat was geen redmat strikker daar, denk ik.
4: Nee. Het was een hele onaardige man.
0: Oh ja?
4: Ja, was er echt een hele onaardige man. En dat heb ik ook een keer tegen hem gezegd. Ik zeg, ik vind jou een onaardige man.
0: Ja.
1: Weet je wat je dan moet doen? Die bril van zijn hoofd opslaan.
0: Ja. Oh. Kost je 700 euro, maar dan heb je wel een leuke dag.
4: Smash.
0: Nou, ik denk dat we dit onderwerp gaan afronden. Stefan, dankjewel voor het bijpraten. En alles is natuurlijk terug te lezen via NH Sport en NHNieuws.nl. En mocht er meer sportnieuws komen, dan meld jij je natuurlijk gelijk.
1: Zeker.
0: Mooie avond gewenst. En we gaan deze gast, deze coach met zijn team goed in de gaten houden. Want ik ben wel geïnteresseerd geraakt.
1: En let op die bril, hè?
0: Let op de bril. 700 euro kost het je. Zometeen hier. Wie ben ik? Wat ben ik? Waar ben ik? En het laatste nieuws met Barbara Mulder komt eraan. Dus hou de radio lekker aan, want het wordt nog een hele mooie uitzending tot aan 7 uur. Dit is Alphaville, Back in Japan.

0: Alphaville hoorde je en Big in Japan. Het laatste nieuws met Barbara Bulder komt eraan.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
3: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
11: Nee, Attents met ds.nl.
12: Ik ben Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
13: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
14: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:30 geweest. In Den Helder is het momenteel 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
16: Goedenavond. Komende woensdag rijden er de hele dag geen NS-treinen in Nederland door de landelijke 24-uur staking in het OV. Alleen luchthaven Schiphol blijft wel beperkt bereikbaar. Vakbonden hebben die actie aangekondigd vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ook werknemers van stads- en streekvervoerders leggen die dag het werk neer. Het geldt dus ook voor Amsterdam. Daar rijden dan de hele dag geen trams, bussen en metro's. En ook wordt er gestaakt door de bestuurders van de Pont. Veel verdriet in Horen, waar een 13-jarige jongen om het leven is gekomen toen hij op de fiets werd aangereden door een auto. Hoe dat mis kon gaan, ja, dat is nog onbekend. Op de Rijnweg waar het gebeurde is onze verslaggever Daan Visser. Daan, kan me voorstellen dat veel mensen die langs die plek komen even stilstaan en misschien iets neerleggen?
17: Ja, dat klopt helemaal hier op het kruispunt. Ja, dat is eigenlijk gewoon een gedenkplaats nu geworden. Het ligt inmiddels vol met bloemen en met Ajax-sjaaltjes en vlaggen. Ja, het gaat om de 13-jarige Finn. Zowel ja, teamgenoten met ouders als gewoon mensen die de jongen helemaal niet kenden kwamen bloemen leggen. Dus het is heel horend rouwt.
16: Ja, is er enig idee al hoe dat heeft kunnen gebeuren? Is het een gevaarlijke locatie of wat weet je ervan?
17: Nou, dat weten we niet. Dit moet ik wel zeggen, het is een onoverzichtelijke plek. Dat kan ik wel zeggen. Maar ja, wat er precies is gebeurd, dat weten we niet. Dus daar kan ik ook verder geen uitspraken over doen. Maar de politie is er wel al toen ik hier stond langsgekomen om even te peilen wat er precies is gebeurd en heeft met ooggetuigen gesproken. Dus er wordt nog steeds onderzoek gedaan wat hier nou precies is gebeurd.
16: Ja, tot slot, wat zeggen mensen of wat schrijven mensen die iets neerleggen? Er zijn haast geen woorden voor, denk ik. Maar...
17: Eigenlijk niet, nee. De voetbalclub waar hij lid van is, die heeft vanavond de trainingen afgelast. En er is een speciaal besloten bijeenkomst voor iedereen die daar behoefte aan heeft. En aanstaande zaterdag gaan de wedstrijden wel in samenspraak met de familie door. Behalve dan zijn eigen team. Omdat hij wordt omschreven als een voetballer in hart en nieren. En zo zou Finn het ook gewild hebben. En voor elke wedstrijd is er een minuut stilte.
16: Ja, dankjewel Daan Visser voor dit moment. Vanuit Horen dus bij de Rijnweg waar een 13-jarige jongen om het leven is gekomen. Nog een laatste berichtje. Het Amsterdams Rijnkanaal gaat vannacht of komende nachten toch niet dicht voor een deel van de scheepvaart. Nadat er veel kritiek op het plan kwam, is het nu van de baan, meldt Rijkswaterstaat. Door het nemen van een aantal aanvullende veiligheidsmaatregelen kan die vaarweg toch 's nachts open blijven. Ja, binnenvaartschippers hebben blij gereageerd. En meer nieuws vind je in de app en ook op onze website nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Bar. En meer nieuws voor jou natuurlijk. Vlak voor zessen gaan we naar Jan Visser voor het weer. Jan, goedemiddag.
18: Dennis, goedemiddag.
0: Ja, best wel lekker weer vandaag, moet ik zeggen. En ik zou bijna zeggen, fijn dat je dit geregeld hebt. Maar zoveel eer heb je dan niet. Maar het was een prima dag, hè, volgens mij.
18: Ja, een beetje vochtig warm, dat wel. Maar niet zoveel zon ook. Maar wel qua temperatuur was prima. Ja, 22 tot 23 graden. Gaan we wat verder het land in, dan komen we in het zuiden zelfs temperaturen rond 25 graden tegen. Er werd vochtig subtropische lucht aangevoerd. Vanochtend veroorzaakte een front nog van tijd tot tijd regen en motregen. 4 tot 5 millimeter op veel plaatsen. Vanmiddag bleef het op een enkel buitje hier en daar. Na bleef het droog. En ook vanavond is het overwegend droog met een paar opklaringen, maar ook wolkenvelden. En wat vooral opvalt is de temperatuur de komende nacht. Het wordt niet veel kouder dan een graad of 18 tot 19. Dus bijna een tropennacht zou je kunnen zeggen, want dan spreken we over 20 graden en hoger. En over hoge temperaturen gesproken, het was vanmiddag, zojuist eigenlijk, in Morón de la Frontera, dat ligt in de Spaanse provincie Sevilla, werd een temperatuur gemeten van 44,3 graden.
0: Zo.
18: En het is 3 september, dat zijn de temperaturen die daar hoogst zelden voorkomen.
0: Ja.
18: Maar goed, die hitte die komt niet onze kant op deze keer, zoals in de zomer, eerder in de zomer met name het geval is geweest. En morgen krijgen wij van doen met een actief koude front dat over de provincie trekt. In de ochtend valt er al van tijd tot tijd regen. Het kan soms flink doorregenen. En er staat langs de kust dan een krachtige tot harde wind uit het zuidwesten. En dan in de middag valt er eerst ook nog wat regen, maar later komt de zon er geregeld aan te pas. Temperatuur gaat wel omlaag. 'S Ochtends kunnen we nog, ondanks de regen, tussendoor, als het eventjes wat droger is, nog zo rond de 20, 21 graden uitkomen. Maar zodra het front in de middag passeert, dan is het niet veel warmer meer dan een graad of 18. En het blijft nog even fors waaien in de middag uit het zuidwesten. Vrij krachtig, windkracht 5 boven land. En krachtig tot hard aan de kusten op het IJsselmeer. Wellicht bij Texel korte tijd stormachtig. Maar later op de middag gaat de wind afnemen. En dan in het weekeinde, het ziet er vriendelijk uit. Rustig weer dankzij hoge druk. Droog weer ook. En geregeld zon. Temperatuur zaterdag iets boven de 20 graden. Of rond de 20 graden, beter gezegd. En zondag kan het kwik uitkomen op 23 graden. Maandag wordt het waarschijnlijk nog wat warmer. En daarna volgt een nieuwe depressie met regen en wind.
0: Nou, ik las vanmorgen, Jan, een artikel van wat weerwetenschappers, van het meteorologen, die zeiden, ja, door El Niño, waar we eigenlijk nog steeds last van hebben, blijft het eigenlijk toch wel tot aan februari behoorlijk extreem. Is dat iets wat je zo kan verwachten? Of zeg je van, ja, dat zijn wel eigenlijk grote woorden waar we nog helemaal niet zoveel zekerheid over hebben?
18: Nee hoor, dat zijn geen grote woorden. Alleen we zijn er wat laat mee. Maar het was eigenlijk al in het voorjaar duidelijk dat we te maken zouden krijgen met wat de Amerikanen noemen een super El Niño.
0: Ja.
18: Dus waarschijnlijk een van de krachtigste El Niño's, want ze hebben het in dat artikel over 40 jaar, maar waarschijnlijk in meer dan 150 jaar.
0: Wow.
18: Want je ziet nu al dat die temperatuur op de Stille Oceaan, waar het allemaal mee te maken heeft, van de tropische wateren langs de evenaar, die is zo gigantisch hoog, nu al, en de piek van El Niño ligt pas in november. En dus we kunnen er rustig van uitgaan. Hoe het zich precies gaat ontwikkelen wereldwijd, overal, dat is nog een beetje een vraagteken. Maar dat er veel extremer gaan komen, dat lijkt me wel duidelijk.
0: Nou, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Maar goed dat we hier ons op kunnen voorbereiden. En dat jij ons op de hoogte houdt, Jan, van alle dagelijkse veranderingen in het weer. Jan Visser, dankjewel voor nu. En we gaan naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Want op dit moment zijn er 9 vertragingen. Dit zijn de 3 opvallendste. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot. Er is het wegdek in slechte toestand. Spitsrook is er ook dicht. 22 minuten vertraging. N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem 11. En de laatste, de N230 Utrecht richting Maarsen tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek. Daar doe je er 13 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: McQueen, Clark en Hillman en Don't You Ride Her Off Like That. En ik draaide ook nog Bluff en Zoutelanden. Jammer, ja, ben je er klaar voor?
1: Born ready.
2: En vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
2: Wie ben ik?
0: Ja, wie ben ik?
1: Wat ben ik?
0: Waar ben ik? Het kan allemaal. En we hebben een mooie prijs die hier in de studio ligt te shinen.
1: Ik hou hem even boven mijn hoofd. Het is waanzinnig. Het is groot. Het is meeslepend. Het is de NH Vandaag de Dag koeltas.
0: Ja, en die krijg je niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen.
1: Ja.
0: Namelijk raden of wij naar een wie, wat of waar op zoek zijn.
1: Nee, dat hoor. Mag ik alvast.
0: Oh, dat mag je wel verklappen.
1: Okay. Het is vandaag een waar ben ik. En dan moet ik er ook even bij zeggen. Je speelt niet alleen voor deze koeltas. Mocht je het al bij de eerste hint goed hebben, nou, dan krijg je er ook de waanzinnige NH zonnebril bij.
0: Nou, dat zijn allemaal prijzen die je wil hebben. En wil je meespelen, ben je geïnteresseerd? Nog voor de eerste hint kun je alvast gaan meespelen. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, je hebt zin om een spelletje te doen, bel nu. 088 850 51 52 088 850 51 52. Kom je zometeen in de uitzending, mag je na het horen van de eerste hint gaan zeggen wie jij denkt, of nee, waar jij denkt dat we zijn, ja, vandaag.
1: Waar zijn we?
0: Het is een beetje een soort raad waar die staat eigenlijk. Maar dan in een andere vorm. Nou, de eerste mensen die zijn inmiddels aan het bellen. En dat is misschien voor mij wel het moment om de eerste hint te gaan laten horen.
2: Hint 1.
0: Ja, eerste hint is als volgt. Jelmer.
1: Je moet soms best ver lopen, maar dan kom je ook ergens.
0: Je moet soms best ver lopen, maar dan kom je ook ergens. Waar bevinden wij ons op dit moment?
1: Zo.
0: 088 850 51 52. Je moet soms best ver lopen, maar dan kom je ook ergens. We gaan eens even kijken of de eerste beller daar een antwoord op kan geven. Ik denk Harriet. Goedemiddag.
4: Ja, dat ben ik. Ik zet mijn radio even zachter.
0: Ja, dat is altijd wel fijn. Dat is misschien ook wel meteen even een oproep aan iedereen die meespeelt. Zet de radio uit. Dan hoor je via de telefoon eigenlijk precies wat je moet horen. Harriet, waar denk jij dat wij ons bevinden?
4: Je moet best ver lopen, maar dan kom je ook ergens. Dat zei je toch?
0: Dat zei ik, ja.
4: Je moet best ver lopen.
0: Ja, ik wil ongeveer wel een antwoord van je hebben nu over.
4: Ja, ik bedoel, die heb je niet tijd tot voor morgen rond.
0: Nee, precies.
4: Ik denk, ik weet het niet. Boodschappen doen, een winkel. Nee, dat is het niet.
0: Een winkel. Nou, dat zou kunnen. Is niet, inderdaad niet het goede antwoord. Harriet, dankjewel voor het meespelen. Mocht je nog een ingeving krijgen, gewoon weer bellen. 088 850 51 52. Gaan we naar de volgende. Met wie spreek ik?
5: Met Nel, denk ik.
0: Nel, goedemiddag. Wat leuk dat je er bent.
5: Ja.
0: Je moet soms best ver lopen, maar dan kom je ook ergens. Waar bevinden wij ons?
5: Ik denk het strand.
0: Het strand? Hmm. Ja, nou ja, dat hangt er natuurlijk wel vanaf. Als je naast het strand woont, hoef je niet ver te lopen.
5: Nee, ik niet.
0: Nee, jij dus niet. Het is ook niet goed.
5: Oh, dankjewel.
0: Maar toch leuk dat je meedeed. Nel, dankjewel. Ja. We gaan naar de volgende beller. En die hangt nu aan de telefoon. Goedemiddag. En H met Dennis spreek je.
6: Ja, Sandra.
0: Hey, Sandra.
6: Hi. Ja, ik had ook het strand, maar ik gok nou even op een jachthaven.
0: Ja, als je bij de jachthaven woont, dan ben je best dichtbij. Dan hoef je niet ver te lopen, maar het had gekund. Je zit ergens ook wel een beetje in de richting, maar ook weer niet helemaal. Ik kan er niet heel veel over vertellen.
1: Maak je het nog moeilijker.
0: Ja. Maar toch fijn dat je bezig bent. Vinden wij het al tijd voor hint 2 eigenlijk?
1: Absoluut tijd voor hint 2.
2: Hint 2.
0: Nou, zeg het maar, Jomar.
1: Oh, sorry. Ik lig onder de zeespiegel, maar breng je in hogere sferen.
0: Jeetje, dit is toch niet te doen, dit spel? Dit raadt toch nooit iemand? Nou, we gaan kijken of iemand daar met de hint. Je moet soms best ver lopen, maar dan kom je ook ergens erbij. Of daar iets van duidelijkheid ontstaat. En ha met Dennis, goedemiddag.
7: Hallo met Debbie.
0: Hey Debbie, leuk dat je in de uitzending bent. Waar bevinden wij ons?
7: De Camino.
1: Ja,
7: de Camino.
1: Oh, de Camino.
0: Ah, ja.
1: Goed bedacht.
0: Eigenlijk voldoet het wel aan de hints, maar het is toch niet het goede antwoord.
7: Okidoki.
0: Maar fijn dat je meedeed. En mocht je nog een ingeving krijgen, meld je vooral eventjes 088 850 51 52.
8: Moeten we er niet bij zeggen dat het sowieso in Noord-Holland is?
1: Gaat Barbara nu opeens in te geven?
3: Nou, dat wil ik wel dat mensen
0: dat
3: weten.
0: We maken het ineens een stuk. Allemaal.
1: Dit is in.
3: Oh, sorry.
0: Fijn dat je meedeed, Bart. Hartstikke leuk.
1: Bedankt,
0: we gaan snel door naar de volgende beller. Hallo, met wie spreek ik?
8: Ja, ik spreek met Ron.
0: Hey Ron, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Waar denk jij dat wij ons...
8: Ik denk dat je op Schiphol bent. En de vertrekbaan, of de vertrekhal, zeg maar.
0: De vertrekhal van Schiphol, ja. Ja, het is goed.
8: Dat is mooi.
0: Lekker, Ron. Wat was nou het moment dat jij dacht, nu weet ik het zeker, toen Barbara zei het ligt in Noord-Holland, of niet?
8: Nee. Het begon al met het verre lopen. Dat staat me helemaal voor de geest. Dat je een takje naar je koffers aan het hobbelen bent.
0: Nou, niet alleen naar je koffers, ook naar de gate.
8: Ja, van alles. Je loopt je eigen
0: douane. Naar de tax-free winkel. Het is eigenlijk vanaf het parkeertrein al naar binnen. Het is eigenlijk alleen maar lopen wat je daar doet.
8: Ja. Zo ongeveer wel, ja.
0: Ja, je stappenteller die doet het hartstikke lekker. Nou, dat is inderdaad waar. Toen kwam hint 2 erbij. Ik lig onder de zeespiegel, maar ik breng je in hogere sferen. Ja, toen wist je het wel, hè?
8: Ja, toen wist ik het zeker, want Schiphol ligt hartstikke laag, joh.
0: Ja, en hogere sferen was natuurlijk... was een beetje
8: vliegen.
0: Ja, vliegen, precies. Nou, en dan hadden we nog... Jij was dan toevallig iemand die het wel wist. Maar we hadden nog, voor als mensen het echt niet zouden raden... hadden we ook nog een hint 3. Wil je die ook nog even horen voor het spelelement?
8: Ja, gooi er maar in.
0: Nou, komt die.
1: Hint 3. Oh ja, sorry. Moet weer even wennen. Ik ben pas net weer terug. Ja. Hint 3 was, ze willen altijd door je spullen snuffelen.
0: Ja.
8: Ja.
0: Dat is ook zo irritant, hè. Oh, wat vind ik dat irritant altijd.
1: Vind
0: als je dat
1: irritant?
0: Ja. Je moet van mijn spullen afblijven.
8: Je onderbroek.
0: Ja, ze kijken overal. En waar ze niet in kunnen kijken, gaat met x-ray.
8: Gaat
0: door de scanner.
8: Ja.
1: Oh, voor mij mogen ze wel even snuffelen, hoor.
0: Ja?
1: Ja, daar heb ik echt zo geen moeite mee.
0: Geen problemen mee.
1: Ga maar lekker snuffelen, schat.
0: Nou, Ron, daar denken wij iets anders over, denk ik, hè?
8: Ja.
0: Nou, Ron, je had 2 hints nodig. Dat betekent dat je niet de zonnebril krijgt.
1: Maar wel de koeltas.
0: Ja. Maar wel de koeltas. En dat is me wel een bijzonder ding. Dus ik zou zeggen, heel erg veel plezier ermee. Dank je wel voor het meespelen. Ja. Superleuk dat je bij ons in de uitzending was. En de prijs komt bij je toe.
8: Dank je, man. Hoi.
0: Dag Ron. Hoi. Ja, en maandag een nieuwe ronde, hè? Misschien wel de laatste ronde.
1: Ja, met jou wel de laatste ronde.
0: Oh, jullie gaan nog tot december door met dit vakantiespel.
1: Dat is een goede vraag, eigenlijk.
0: Want dinsdag is Patricia er weer, hè?
1: Ja, dinsdag, maar...
0: Ik denk maandag de laatste, hoor.
1: Ach, misschien
0: ik
1: wel.
0: Ik denk maandag de laatste. Nou...

0: Ja, Simply Red voor alle rode mensen onder ons. Hartstikke leuk. Deze The Right Thing. Wie heeft trouwens hier die zoute stengels in de studio neergezet? Oh, dat ben ik.
1: Oh, ben je zelf, hè?
0: Dat ben ik zelf, ja. Dit is echt de grootste fout die ik heb gemaakt. Je blijft er maar van eten. Het is vreselijk, maar ook wel heel erg lekker. En het is etenstijd bijna. Hey, we zijn één ding bijna vergeten.
1: Nou,
0: we moeten echt nog even een dagplaat gaan doen.
1: Dat is ook zo.
0: We moeten echt even gaan nadenken over wat we kunnen doen. Welke nieuwsberichten we gaan zoeken. En ik zie op televisie, nou, dit is bijzonder. Ik zie Stefan Roest. En daar gaan we zo meteen contact mee leggen. Nou,
1: hoe kan het ook?
2: Vanavond, Over de Top met Maarten en Jelmer.
3: Het regent reality tv. De familie Kesbeke, de Meilandjes, Vrogertjes, de Hanslers, Wolzenkroes en zijn gezin. En als kers op de taart keert Patricia Pai terug op de buis met haar Adams Family. En daarom staat Over de Top helemaal in het teken van liedjes gezongen door familieleden. Zoals deze zussen. We are family. Zo vader, zo zoon. Dan mogen deze broers ook niet ontbreken.
2: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: Ach, wat is het toch altijd een mooie lijst.
4: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
5: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
6: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft de Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Freek Bartels, in een gedurfde nieuwe versie van de iconische musical Cabaret. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
8: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
9: Ik ben Alida, ik kom uit het mooie Oost-Staan.
10: Ik ben Willem, wereldberoemd melkveehouder uit Ranzer.
11: Ik ben van Java en nu woon ik in de Bomenbuurt in Amsterdam-Oost.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:00, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
13: Goedenavond. Komende woensdag rijden er de hele dag geen NS-treinen in Nederland door de landelijke 24-uur staking in het OV. Alleen luchthaven Schiphol blijft beperkt bereikbaar. Een 13-jarige jongen is in Horen gisteren om het leven gekomen nadat hij op de fiets werd aangereden door een auto. Hoe dat ongeluk kon gebeuren wordt onderzocht. Op de Rijnweg waar het gebeurde zijn veel bloemen neergelegd. En alleen vervoersbedrijf Arriva ziet het zitten om de komende jaren het busvervoer te gaan verzorgen in het noordwesten van Noord-Holland. Arriva is de enige partij die zich gemeld heeft. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Robert Baltus met het NOS-journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek. En op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, er trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: We bij verkeersinformatie dan 6 vertragingen momenteel. Dit zijn de 3 opvallendste. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Burgerveen. Daar doe je er 16 minuten langer over. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk-Oost en Akersloot. De rest is het wegdek in slechte toestand. En de spitsstrook is dicht. 8 minuten vertraging. En de laatste de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Hoofddorp. Daar doe je er 10 minuten langer over.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een staalopstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: Vandaag de dag.
9: Met Dennis Hoebee.

0: over de pepernoten gehad. Maar een beetje hot chocolate erbij. Dan zit je wel lekker in die winterse vibes, hoor.
1: Ja, ik zei het volgens mij dit weekend of zo tegen Mark. Oh, warm chocolademelkje.
0: Ja, zei je dat? Maar dat kan je ook gewoon in principe door het hele jaar heen wel...
1: Nee.
0: Nee?
1: Natuurlijk niet.
0: Oh, dat moet wel echt in de winter.
1: Tuurlijk. Je gaat toch niet warme chocolademelk drinken met 36 graden?
0: Warme chocolademelk is altijd lekker. Met een toefje slagroom erop.
1: Onzin.
0: Heerlijk. Nou goed, ik denk niet dat we het hierover eens worden.
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
2: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, dat zijn onze verslaggevers. Hè. Zij zijn de ogen en oren van Noord-Holland. Ze maken de mooiste verhalen en reportages die we terugzien op televisie en op de site en naar nieuws.nl. En het is donderdag, dus duiken we gezellig de natuur in. En dat doen we natuurlijk met onze eigen grote vriend Stefan Roest.
4: Dag Dennis, dag Jelmer.
5: Hallo.
0: Wat fijn dat je er weer bent. Ik weet dat je op locatie bent. De grote vraag is, waar ben je en waarom?
4: Ik ben in Opperdoes. Daar zijn we Koken met Kok aan het opnemen. Bij pompoenenboerderij de Bos. En het is echt met name pompoenen.
0: Ja, jij stuurde mij net even een fotootje al. Ik heb even zitten kijken. Nou, maar het is pompoenen. Het is alles in hoofdletters ongeveer zo groot zijn ze.
4: Ja.
5: Units.
4: Ja, er zijn pompoenen die je kan eten in allerhande kleuren. Maar dan heb je ook nog sierpompoenen en kalebassen. Allerhande kleurtjes. Je hebt hele grote pompoenen echt. Nou, volgens mij sjouw je die niet zomaar de auto in. Er komt wel een steekwagentje aan te pas.
0: Nou, minstens een steekwagentje en een hernia erachteraan... als ik het zo een beetje bekijk. Want het is echt, zijn echt enorme pompoenen.
4: Het kan nog veel gekker, hoor. Ik ben hier in Nibbikswoud, hier in vlakbij wel eens bij iemand geweest... die had de grootste pompoen van Nederland. Volgens mij woog dat ding 300 kilo. Die had hij ook op een pallet gekweekt. Zo gris was hij dan wel.
0: Ja.
4: En dat was nog niet de grootste van de Benelux, want er was een Belg die had er eentje van 500 kilo.
0: Wauw.
1: 500 kilo, dat is een walvis.
0: Daar kan je flink wat van maken. Stefan, nou is het wel zo, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vind pompoenen, ik heb een beetje gerechten met pompoenen, is voor mij een beetje hetzelfde als gerechten met wortels. Ik vind het altijd zo flauwig, maar jij weet er ongetwijfeld iets mee te maken, waardoor het wel lekker wordt.
4: Ja, kijk, Pieter is natuurlijk bij ons de chef. Ik kom aan met dingen. Ik ben bijvoorbeeld... hier heb ik heidehoning meegenomen. Pompoen is van zichzelf een beetje zoetig. Maar als je er wat zuurigs bij doet... en dan kan je er ook nog wel wat honing bij doen. Maar wat ik bij pompoenen altijd heel lekker vind... pompoenen in de oven bijvoorbeeld... is gewoon verse tijm.
0: Oh ja.
4: En een beetje zout. En dan is het inderdaad net als aardappelen of net als wortelen of dat soort dingen. Is het een beetje bulkvoedsel. Het geeft heel veel koolhydraten. En een beetje verse kruiden erop. En dan is het heel wat. Maar inderdaad alleen maar gewoon een stuk pompoen. Ja, dat vind ik ook niet... eet jij je brood ook gewoon een homp zonder iets erop?
0: nee, dat is inderdaad... Ik zie wat je hier doet. Welk punt je probeert aan te stippen. Ja, je hebt absoluut gelijk. Sommige gerechten. Maar ik heb wel vaak, als dan iemand voorstelt... zullen we lekker pompoensoepje eten? Dan denk ik... Nee. Maar inderdaad, een beetje tijm, een beetje honing... dat maakt het al wat spicier.
4: Precies. Wat brokkeltjes feta of andere geiterkaas kan je dan. Je kan het pimpen zoveel als je wil. Ja. Doe er een lik sambal bij. Dat zou je eens wat beleven.
0: Dat lijkt me inderdaad ook wel. Dus eigenlijk zeg je goede basisvoedsel.
4: Ja, precies.
0: Ja, en dan
4: deze
0: bouwen.
4: Tijd van het jaar is er veel van. Dus, maar goed, daar bel ik je niet over. Of jij mij niet over.
0: Nee.
4: De uitzending van Natuurlijk Noord-Holland aanstaande zaterdag wou ik ook nog even... aanstippen.
0: Ja.
4: Dan gaan we het namelijk hebben, bijna over het tegenovergestelde van pompoenen, over naaktzadigen.
1: Oh,
4: en dat soort zaken.
1: Wat zijn naaktzadigen?
4: Ja, dat zijn eigenlijk een beetje de voorlopers van de planten en de bomen die nu een groot deel van de aarde bedekken, maar heel veel coniferen.
0: Oh ja.
4: Zijn bijvoorbeeld naaktzadigen. Die hebben dus niet een vruchtje rondom het zaadje. Maar dat zijn vaak hele lichte vruchtjes, zaadjes of sporen.
0: Ja.
4: Zelfs als je nog verder teruggaat. We gaan even terug 500 miljoen jaar terug.
0: Zo.
4: Ja. Dan ontstaan er planten, varens, paardenstaarten. Die ken je misschien ook wel uit de tuin. Schaafstro. Die maken niet, het zijn geen zaadjes, maar die maken sporen. Die worden door de wind bestoven. En door de wind wordt dat ook weer verspreid.
0: Die komen dus niet heel ver. Dus daarom staan ze altijd zo dicht bij elkaar.
4: Nou, soms kunnen ze wel heel ver. Want soms zijn die sporen is dat bijna als stof zo fijn. Hmm. Dus dat kan zich best over een groot gebied verspreiden, maar het is heel inefficiënt.
0: Ja.
4: Daarnaast ontstaan er een gegeven moment dan die naaktzadigen. Die worden door de wind bestoven. En de zaden, dat zijn soms wel vruchtjes of kleine vruchtjes of een beetje een pijnboompitten. Je kent wel die kegels, een conifeer, een konie is een kegel.

0: te komen.
1: Ja, die nemen het nu zachtjes aan over.
0: Ja.
1: De coniferen, de naaktzadige, is heel lang heel succesvol geweest. Ze hebben 200-300 miljoen jaar de aarde geregeerd. Die worden inmiddels grotendeels verdrongen door wat wij de planten, de struiken, de loofbomen, die allemaal vruchtjes maken en bloemen maken. Dus die hebben de insecten voor hun karretje gespannen. En die nemen dat nu een beetje over. En ik ben, daar hebben we nog niet over gehad, ik ben dus geweest in Pinetum Blijdenstein in Hilversum. Daar ben ik al eens geweest. Een pinetum is een verzameling coniferen. En ze hebben ook tropische coniferen. Dat zijn coniferen die, je kan het je haast niet geloven, van die enige tientallen, 100 miljoen jaar geleden leefden die op Antarctica. Was dat dus subtropisch? Had je daar heel veel planten die op Antarctica groeiden, die daarna met het uit elkaar raken van de continenten. Want toen had je nog één groot continent. God,
0: ja, dat was één grote plaat. Hadden we nog al die aardplaten niet.
1: Hey, precies. Dat alles aan elkaar. En dat is daarna verspreid geraakt en over de wereldbol een beetje uitgedreven. En dat doet het nog steeds. Dat verplaatst zich nog steeds. En zo zijn heel veel van die planten die door over de wereld verspreid geraakt. Maar het zijn levende fossielen. Sommige zijn super, super zeldzaam. Die groeien alleen nog maar ergens in één vallei in Tasmanië. Staan er 300 bomen van diezelfde soort. Dat waren er 600, maar er is een bosbrand geweest.
0: Vreselijk.
1: En daar staan er nog maar 300.
2: Levende fossielen, dat vind ik een mooie uitdrukking.
1: Wat zei je?
2: Levende fossielen vind ik een mooie uitdrukking.
1: Ja. Dat is echt zo. En er staat er dus ook in die kas van dat Pinetum Blijdenstein staat er ook eentje.
0: Wat fantastisch. En daar ben jij naar op zoek. Je bent daarheen geweest, je hebt daar gekeken. Ja, je hebt de camera meegenomen.
1: Waanzinnige wereld. Je gaat gewoon met mij op stap in Gondwanaland 400 miljoen jaar terug.
0: Ik heb daar zoveel zin in. Dat is aankomende zaterdag op tv, hè?
1: Ja, klopt. Nou, we gaan natuurlijk naar Holland. Iets over 5 en dan iets over 6 en iets over 7.
0: Ja, zo de hele avond en de nacht door de carousel in. Dat wordt genieten, Stefan. Is het zo nog even tot slot over die naaktzadigen? Die ruiken altijd wel wat sterker, toch ook? Die coniferenachtige planten, of niet? Heb ik dat
1: ja,
0: mis?
1: Ja, die planten en die struiken vaak wel. Maar vlak bloemen ook niet uit, trouwens.
0: Nee, die kunnen ook goed ruiken natuurlijk, ja. Ja, weet je, uiteindelijk zitten we nu weer in het fuik van de natuur. Want jij zuigt ons daar altijd in op een manier dat we er bijna niet meer uitkomen. En dat we ook geen zin hebben om eruit te komen. Maar ja, omwille van de tijd moeten we dan toch door. Stefan, ik praat hier graag nog lang met je over door. Maar laten we dit voor een andere keer bewaren. In ieder geval gaan we zaterdag allemaal kijken. Na 5 dus natuurlijk Noord-Holland. Stefan Roest, hartelijk dank voor jouw geweldige bijdrage weer.
1: Dag heren, veel plezier.
0: Jij ook.
2: Hoi.
1: Hoi. En

0: Ja, Sanmieu, wat een succesverhaal is dit, hè. Deze gasten die weten de ene naar de andere hit te maken. En ja, allemaal leuke liedjes volgens de fans. Je hoorde veel Sanmieu. En ja, is toch waar? Dus laten we eerlijk zijn.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Het is tijd voor de dagplaat, Jelmer. En dat is wel een goed verhaal, dit. We proberen altijd een beetje een leuke aanleiding uit het nieuws te zoeken en daar de muziek bij te vinden. En ja, er is een samenwerking van zo'n 100 Nederlandse bedrijven. En die hebben bedacht, wij willen het een beetje anders gaan doen, hè?
3: Ja, ze beloven eigenlijk de komende jaren meer tweedehands te gaan verkopen, meer biologische producten in te kopen en minder grondstoffen te verspillen. Nou, eigenlijk dus met andere woorden, duurzaam, duurzamer, duurzaamst.
0: Ja, en dat zijn niet de minste bedrijven. Daar hebben we het bijvoorbeeld over een bol.com, maar ook over een Jumbo of Bavaria, een Efteling, Bavaria. Ja. Het zijn allemaal wel grote Nederlandse bedrijven. En zij zeggen, er moet gewoon iets veranderen. We moeten gewoon beter met de natuur omgaan. We moeten beter met onze grondstoffen omgaan. En we moeten vooral een betere wereld achterlaten voor onze kinderen. Dus we gaan nu proberen in te zetten op duurzamer.
3: Nou, ik vind dit echt een hele goede zaak.
0: Ik vind dat ook.
3: We zijn nogal een graaimaatschappij, laten we eerlijk zijn. Daar hoef je niet heel veel over na te denken. We graaien. En het is best wel een keer goed om dingen her te gebruiken.
0: Nou, en dat is in de muziek eigenlijk al jaren is dat
3: de zaak van de wereld.
0: Ja, ja, precies. Dus we zijn op zoek vandaag naar liedjes die hergebruikt zijn.
3: Ja, we gaan op zoek naar een soort tweedehands platen. Met andere woorden, covers.
0: Ja, nou, toen dacht jij meteen.
3: Ja, ik dacht natuurlijk meteen aan mijn grote schat Birdie. Skinny Love.
0: So boy is. Is het dan ook nog leuk om te benoemen van wie ze het hergebruikt heeft?
3: Dat is een heel leuk idee. Bon Iver.
0: Oh ja, die had het origineel, maar de hitversie, de mooiste versie, is van Birdie.
3: Ja, zei ik. Oh.
0: Ik vind haar ook echt fantastisch. Nou, een goed voorbeeld van een hergebruikt liedje. Skinny Love. Ja, ik dacht, ik ga voor een nummer van een van mijn jaren 80 helden. Namelijk Phil Collins. Zijn nummer Against All Odds. Dat is hergebruikt door Mariah Carey. En dat klinkt dan zo.

0: We zitten allebei wel in de sfeervolle liedjes hè, vanavond.
1: Ja, ik vind het wel mooi.
0: Ik vind het ook mooi.
1: Ik denk dat het komt doordat het regen, de regen weer een beetje tegen de ramen tikken.
0: Ja, en dat de winter eraan komt.
1: Het is een beetje deze muziek. Een beetje layback, kaarsjes aan.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: We hebben hier zin in gekregen weer.
1: We hebben er zin in gekregen.
0: Nou, heb jij ook een idee over een hergebruikt liedje? Een cover? Dan kun je je melden via 088 850 51 52. Het leuke is, in feite is dat bij dit nummer ook het geval.
1: Is dat zo?
0: Ja, het is namelijk geschreven door Prince. Hij gaf het aan de Bengals, zij hadden de hit mee. En jaren later dacht Prince, ik moet toch even laten weten dat ik het geschreven heb. Zo heeft hij het zelf ook nog een keer opgenomen. Maar dit is de hitversie, de Bengals.

0: Bengals en Manic Monday. Intussen komen er heel veel suggesties binnen voor liedjes die zijn hergebruikt. Covers noemen we ze ook wel. En dat allemaal naar aanleiding van het bericht dat 100 grote Nederlandse bedrijven hebben besloten dat ze duurzamer willen, dingen willen gaan hergebruiken. Ja. Dingen op duurzame manieren willen gaan produceren of importeren.
1: Ja.
0: En daar zijn we alleen maar blij mee. Komt er veel leuks binnen?
1: Er komt heel erg veel leuks binnen, maar er mag echt absoluut nog wel meer komen, hoor. Dus kom maar door.
0: 088 850 51 52.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Ik ben Puk uit Warmehuizen.
9: Ik ben Eden uit Egmond.
10: Ik ben Gieke uit Heilo.
11: En ik ben Seb uit Alkmaar. Thuis in heel
12: Noord-Holland. Even geweest in Akersloot is het momenteel 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
13: Goedemiddag, of avond eigenlijk.
12: Oh ja, eigenlijk wel best wel
13: of
12: avond
13: al.
12: Ja.
13: Nou, het voelt nog een beetje als middag. Nou, komende woensdag, ja, dan rijden er de hele dag geen treinen in Nederland door die landelijke 24-uur staking in het OV. Alleen luchthaven Schiphol blijft beperkt bereikbaar. Dat heeft de NS vandaag bekendgemaakt. Ja, de actie is vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ook in de stad Amsterdam wordt gestaakt. Daar rijden dan de hele dag geen trams, bussen en metro's. Ook staken de ponten. Veel verdriet dan in Horen, waar gisteren een 13-jarige jongen om het leven kwam toen hij op de fiets werd aangereden door een auto. Hoe het ongeluk kon gebeuren, dat is niet bekend. Het politieonderzoek loopt nog. Op de Rijnweg, waar het gebeurde, ja, daar was vanmiddag onze verslaggever Daan Visser. Veel mensen kwamen daar vandaag langs om stil te staan of iets te brengen.
14: Het ligt inmiddels vol met bloemen en met Ajax-sjaaltjes en vlaggen. Ja, het gaat om de 13-jarige Finn. En ja, zowel ja, teamgenoten met ouders als gewoon mensen die de jongen helemaal niet kenden kwamen bloemen leggen. Dus het is ja, heel Horen rouwt.
13: Ja, veel verdriet dus daar in Horen. De bestuurder is aangehouden, maar dat is een standaardprocedure. In ieder geval is duidelijk tot nu toe dat hij niet onder invloed was. Ander nieuws dan. Alleen vervoersbedrijf Arriva ziet dit zitten om de komende jaren het busvervoer te gaan verzorgen in het noordwesten van Noord-Holland. Ze hebben een bieding gedaan om 13 jaar lang die busritten uit te voeren. Het is opmerkelijk dat maar één partij zich heeft gemeld. De provincie had gehoopt op veel meer biedingen. Het heeft waarschijnlijk te maken met de uitdagingen waar het openbaar vervoer voor staat. Stijgende kosten, personeelstekorten en veranderend reisgedrag. Dan het Internationaal Theater Amsterdam, het ITA, op het Leidseplein. Krijgt de naam weer terug, gewoon namelijk Stad Schouwburg. Volgens de organisatie was de nieuwe naam, ja, die in 2018 werd ingevoerd, nogal verwarrend. Afgelopen jaar is veel gesproken met bezoekers, buren en gezelschappen over de band die ze hebben met het gebouw. En uit al die gesprekken kwam dus naar voren dat Stad Schouwburg een veel betere naam is dan de ITA.
12: Tuurlijk,
13: en
12: is toch ook zo?
13: Al die tijd heb ik dat ook gedacht.
12: Ja,
13: jij niet?
12: Ja, maar soms zijn dingen zo logisch. Ja. En dan moet er eerst een omweg worden gemaakt om uiteindelijk toch daar weer uit te komen.
13: Ja, maar in 2018 werd het dus al ITA genoemd.
12: Ja, ja, dus niemand noemde het ook zo, hè?
13: Nee, dat is ook nog zo.
12: Ook zo mooi, dan heb je een naam bedacht. Een ontzettend duur bedrijf ingehuurd. Ja. Weet je wat we gaan doen? We gaan het zo doen. En uiteindelijk zegt iemand, anders moet je even kijken. Wat is dat schouwburg? Een heel ander.
13: Ja. Maar bij ons zou dat nooit gebeuren, denk ik.
12: Nee, dat denk ik ook niet.
13: Ander nieuws. De wolf die onlangs in Laren opdook zorgt voor extra alertheid bij kinderopvanglocaties en scholen. Sommigen nemen extra maatregelen, maar een apart wolvenprotocol komt er voorlopig niet. Veel ouders en grootouders maken zich wel zorgen. Ja, sommige kinderen denken misschien dat het een hond is en dan lopen ze er naartoe. Daar moeten we wel voor opletten, zegt een bezorgde ouder. Nou, voor de provincie is er voorlopig geen aanleiding om extra maatregelen te nemen. Dat kan veranderen als een wolf zich structureel in Noord-Holland vestigt. Maar dat is op dit moment niet het geval.
12: Gelukkig.
13: Ja. Of tenminste, ja, het is toch ook wel spannend als je hem ineens tegenkomt.
12: Nou, dat lijkt me ook niet echt heel erg leuk. Ik loop al een rondje als ik een hond tegenkom.
13: Oké.
12: Okay. Laat staan een wolf.
13: Alles is relatief dan, hè?
12: Zo is het wel.
13: Nou, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
12: Dankjewel, Bar. Fijne avond gewenst. Fijn weekend ook. Jij meldt je natuurlijk maandag weer.
13: Zo is dat.
12: En wat voor weer je mee naar huis krijgt, dat hoor je nu van Jan Visser.
15: Vanavond en de komende nacht is het vaak bewolkt en er kan plaatselijk wat lichte regen of een bui vallen. Verder vooral een opvallend zachte nacht met geen lagere temperaturen dan 18 tot 19 graden. Morgen valt er regen. Vooral in de ochtend kan het af en toe flink doorregenen. In de middag wordt het geleidelijk droog met af en toe zon. Bij de behoorlijk wat wind. Aan de kust wordt de wind krachtig tot hard, mogelijk bij Texel soms stormachtig, uit het westen tot zuidwesten. Ook op het IJsselmeer een krachtig tot harde wind en boven land is de wind vrij krachtig tot krachtig. De temperatuur komt nog uit op 20 graden, maar in de middag op en na het koufront, wanneer dat gepasseerd is, daalt de temperatuur naar 18 graden. Wel neemt de wind in de loop van de middag en avond af.

0: Ja, leuk liedje dit van Paul Carrack. When You Walk in the Room is ook hergebruikt. Is ook niet van Paul Carrack zelf. Is eigenlijk van de Searchers. Hebben we een klein stukje van. Ik heb hier de telefoon, maar heb je een idee? Ja, leuk hè?
1: Wat een heerlijke kruisbestuiving.
0: Wat een heerlijke kruisbestuiving. Zo is het ook.
2: Dagplaat.
0: Ja, het is tijd voor de dagplaat. We hebben het dus over hergebruikte liedjes. Covers, ook wel genoemd. Dat allemaal naar aanleiding van een groep van 100 Nederlandse bedrijven. Grote bedrijven zoals de Efteling, als Jumbo, als Bavaria. Die zeggen, wij willen duurzamer gaan produceren. We willen dingen vaker gaan hergebruiken. Bedrijven als bol.com, die zegt, we gaan meer refurbished elektronica aanbieden. En dat allemaal omdat het beter is voor de generaties na ons. En natuurlijk vooral voor het milieu. En dat lijkt me een goede zaak. En ja, dat er al jarenlang hergebruikt wordt in de muziek. Dat mogen wel duidelijk zijn. Ook getuigen deze covers die allemaal zijn binnengekomen via 088 850 51 52. Wat heb je allemaal zien binnenkomen, Jomer?
1: Ja, we trappen af met een waanzinnige plaat. Aangevraagd door Frank en Jos, Whitney Houston met I Will Always Love You natuurlijk. Vandoor.

0: Toch de mooiere versie, hoor, dit vind ik.
1: Ja,
0: ja, vind ik wel.
1: Helemaal met je eens. Ja. Ach. Nog heel even. Dat is zo heerlijk, hè? Dat is,
0: ja, dat is
1: zo
0: fantastisch.
1: Nou, Pauline, die komt met Roxy Music, Jealous Guy.
0: Oh, en dat is ook een hele goede. Origineel is natuurlijk van
1: John Lennon. I'm sorry that I made you cry. I
0: didn't want to hurt you. En dan gaat hij zingen, hè? I'm just a jealous guy. Ja.
1: Ik wil nu eigenlijk aan jou vragen. Ben jij wel eens een beetje jaloers?
0: Ben ik? Nou, nee, niet heel erg. Nee,
1: geen jaloers type?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee,
1: nee, dat is, hoef je niet. Nee is nee.
0: Nee, ik zit te denken, maar nee, volgens mij, nee, nee. Kijk, als jij hier binnenkomt met al je geld, dan denk ik wel van, ja, nou ja, dat wil ik ook
1: waarom
0: wel.
1: Waarom heeft hij het verdiend? Waar heeft hij de godsnaam aan verdiend?
0: Maar voor de rest heb ik er niet zoveel last van.
1: We gaan door met Lucia, die wil graag. Willie Nelson met Always On My Mind. You were always on my
0: mind. You were always on my mind. 150 bijna deze Willie Nelson, maar hij zingt nog steeds. Hij is, ik denk dat hij 90 is inmiddels.
1: Zo.
0: Maar het origineel is van Elvis, hè? Het
1: origineel is van Elvis.
0: Maar er is ook een goede versie van de Pet Shop Boys. Die hebben hem ook gedaan.
1: Maar daar heb ik even geen stukje van.
0: Nee, dat geeft niet. Maar sorry, ik noem het even.
1: We gaan door met Mike. Die wil namelijk graag Guns N' Roses, Live and Let Die.
0: Zo. Stevige gitaren. En dit liedje is origineel. Niet van John Lennon, maar voor die andere Beatle, Paul McCartney.
1: Ja. Gaan we door met Sanne. En ik moest heel eerlijk, moest heel even twee keer checken of dit wel een cover was. Ik was helemaal een beetje verbaasd. Het is Aretha Franklin met Respect.
0: En van wie is het origineel?
1: Van Otis Redding.
0: Ik zeg R-E-S-P-E-C-T.
2: Dagplaat.
1: Oh.
0: Oh, wacht even. Ja, dat is helemaal niet de bedoeling. Dan gaat het veel te snel.
1: Dat gaat
0: veel te snel.

0: Nou, het mogen geen verrassing meer zijn wat uiteindelijk de dagplaat geworden is.
1: Hey, het is inderdaad Faith No More met I Am Easy. En dan is het origineel weer van Lionel Richie en de Commodores. Aangevraagd door Franklin en Mandy.
2: Dagplaat.

0: het origineel van de Commodores en Lionel Richie is mooi, maar deze mag er ook zeker zijn. De hergebruikte versie eigenlijk van Easy Like Sunday Morning. Fate No More hoorde je bij NH. Het zit er alweer bijna op deze dag, zeg. Oh, wacht even, dit is ook weer. Ik ben vandaag echt. Ik denk dat het tijd wordt voor vakantie.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Heel verkeerde knop in de druk. Bedankt, hè.
2: Dit was vandaag de dag op NH.
1: Oh, dat is eigenlijk heel lullig.
0: Dat is een goed hart.
1: Nee, sorry, oh, dat weet ik echt niet. Nee, ik bedoel gewoon, ik gun het je.
0: Ja, dank je.
1: Ik bedoel niet dat je... Nee, joh. Ja, dat is... Nee. Oh, sorry.
0: Stel je voor.
1: Nee, oh, wat erg.
0: Nou goed, 3 september, maar even samenvatten. Wat was dit voor een dag? In ieder geval de dag dat Pieter in de ontbijttafel vertelde dat er een remake is van een oude hit, Anne van Clouseau, dat door het programma Beste Zangers gemaakt is. En Anne is daar niet blij mee. Frank kende hem nog niet, dus ze zetten het nummer nog even op.
3: Hebben we een stukje?
4: Anne, als ik jou zie, wil ik niks anders dan schuren. Anne, kan je stil zijn, ik krijg klachten van de buren.
3: Ja, echt!
4: Anne, de stamina is crazy, dit gaat duren.
3: Poeh.
4: Anne, oh Anne.
3: Oh,
4: oh Anne.
0: Ben je er
3: blij mee,
1: Anne?
0: Nou,
1: zo.
0: Bijzondere uitvoering ook van dit nummer.
1: Prachtig.
0: Het laatste woord is er vast nog niet over gezegd. Morgenochtend vanaf 6 uur een nieuwe aflevering van de ontbijttafel bij NH met Pieter, met Anne en met Frank. Is het morgen geen woensdag toevallig? Nee, dan is Frank er ook gewoon.
1: Vrijdag is schat.
0: Ja, ik moet even denken. Ik moet even schakelen. Gewoon even. Ik zei, is het niet morgen woensdag? Want dan zou Frank er niet zijn geweest.
1: Nee, het is
0: maar het is morgen vrijdag. Ja. Bedankt. Verder was dit de dag dat June tot 2 keer toe Pim Pam Pet speelde met de volgende selectievraag. Oh nee, tot 2. Ze speelde Pim Pam Pet, niet tot 2 keer toe.
1: Nou, ja. Stap maar in.
5: Een vloeistof met een G van Gerard. Ik weet iets. Jij?
3: Ik niet.
5: Tweede letter bij mij een L.
3: Glijmiddel.
0: Ja, en wij hadden het hierbij vandaag de dag over een spelletje dat we speelden. Ja. Dat was wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik. En nou ja, dat was een leuke aflevering. Waar denk jij
6: ik
0: dat
6: denk
0: wij
6: ons... dat je op Schiphol bent. Ik begon al met het verre lopen. Dat staat me helemaal voor de geest. Dat je een takje naar je koffers aan het hobbelen bent.
0: Nou, niet alleen naar je koffers, ook naar de gate.
6: Ja, van alles. Je loopt je eigen
0: douane. Naar de tax-free winkel. Het is eigenlijk vanaf het parkeertrein al naar binnen. Het is eigenlijk alleen maar lopen wat je daar doet.
6: Ja, zo ongeveer wel, ja.
0: Ja, nou ja, en zo wist hij uiteindelijk toch wel mooi gewoon die koeltas in de wacht te slepen. En hij was er volgens mij hartstikke blij mee.
1: Ik mag het ook hopen.
0: En het is ook gewoon een hele leuke prijs om te krijgen.
1: Ja.
0: Hey, het zit erop voor vandaag. Ja. Misschien voor mij, maar beter ook. Voor de luisteraar ook.
1: Nee, ben jij mal. Dit is hartstikke gezellig. Fouten maken is menselijk. Wacht maar, hè. Als we straks alles hebben verwisseld door AI, gaan we fouten missen.
0: Ja, maar we gaan helemaal niet alles verwisselen door AI.
1: Goed zo.
0: Gelukkig.
1: Dat zijn wijze eindige laatste woorden.
0: Ja. Maar, dus. En verder, de zender blijft aanstaan.
1: Ja. Ja. Ja, je mag nog echt niet weg, want er komt nog een heel programma aan. En dat wordt echt reusachtig gezellig. Maarten, even om me heen kijken. Nee, ik zie hem nog niet, maar we gaan echt een waanzinnige uitzending hebben met Over de Top.
0: Ja, zometeen vanaf 7 uur.
1: Ja, we gaan allemaal families draaien. Allemaal muzikale families.
0: Oh, ga je dan ook mijn familie draaien?
1: Wat?
0: Ja, familie van mij, die ook een hit hebben gehad.
1: Wat?
0: Ja, DJ Sven en MC Mike G, de Holiday Rap. Dat is familie van mij. Ja.
1: Wat?
0: Ja, dat wist jij niet, hè?
1: Nee.
0: En we hebben nog Luf met José Hubé. Na, na, na, na, na, na.
1: Ja, ik weet wat Luf is.
0: Ja, dat is ook familie van mij.
1: Je scheidt nu uit.
0: Nee, ja, ik kan er nog wel eentje noemen. Ik heb ook nog een bekende DJ in de familie, Mike Williams.
1: Die ken ik niet.
0: Nou, dat is ook super bekend. Maar goed, ga je allemaal niet draaien, begrijp ik.
1: Maar nee. Dat had ik het even eerder verteld.
0: Ja, had het me even gevraagd, had ik het je verteld.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, geef niks.
1: Lieverd, ik vond het een leuke dag.
0: Ik vond het ook leuk. Maandag zijn we er weer. Jullie zijn er zo meteen met Over de Top. Ja. Jelmer en Maarten en familiebanden. Eerst nog Yvonne Elleman. Dit is Love Pains. Fijne avond nog. En graag tot later.

0: 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
0: Met William van der Locht.
2: De Muziekmiddag.
1: 68.
0: 1985.
1: 1976.
0: 1966.
1: Muziekmiddag. 1982.
0: 1978.
1: 1969.
2: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Muziekmiddag.
0: Met William van der Locht.
2: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
6: Jammer, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft De La Mar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Ilse Waringa, in Tulip Town. Een heerlijke mix van operette, punk, humor en spectaculaire kartonnen decors. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
7: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
9: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
10: Hi, ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
11: Ik ben Reinoud uit Bussum.
12: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Robert Walters met het NOS Journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op en dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchet laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Butrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Over de top met Jelmer Vlot en...

0: Maar ja, ik heb mijn zus ook bij me, hoor. Uiteindelijk draait alles om familie. Het is Sister Sledge op
1: Jan Vlot en Maarten Faber. Dit is NH.
2: Over de top.
1: Over de top.
2: Welkom, lieve, lieve, lieve mensen bij Over de Top. Het is de meest onsamenhangende muzieklijst die alle kanten uitschiet, maar één ding gemeen heeft. En dat is, zoals je inmiddels van ons gewend bent, het thema van de week.
0: Ja, en deze week regent het reality tv. De familie Kesbeke, we hebben de Meilandjes, de Vrogeltjes, de Hanslers, Wolter Kroes en zijn gezin. En als kers op de taart komt natuurlijk Patricia terug met de Addams Family, de real life soap waar het ooit allemaal mee begon. En daarom komen we met hartstikke leuke muziek van zingende familieleden.
2: Zingende familieleden. En kijk jij al deze series ook? Ben jij een beetje een reality tv-kijker?
0: Nou, toevallig zat ik net met mijn bord pasta pesto op mijn schoot naar de Hanslers te kijken. De eerste aflevering.
2: Oh, ja. Dat is niet leuk.
0: Nou, ik was het terug aan het kijken en ik vind die moeder toch een beetje een typetje. Maar dan zie ik voor die filmpjes na afloop van de eerste aflevering, denk ik, oh, toch even kijken. Ja, het is toch wel weer hilarisch om te zien.
2: Ja, je lacht er gewoon een beetje uit. Dat
0: nou,
2: is wat je stelt.
0: Een beetje, nou ja, meer dat je denkt van jeetje, je zal er maar weer samenwonen. Ja.
2: Het is een loeder van een wijf, laten we eerlijk zijn. Ja, toch?
0: Ja, oh, dat dekt de lading.
2: Hey, en over loeder van wijven gesproken, nee. Hoe ben jij opgevoed?
0: Hoe ik ben opgevoed?
2: Ja.
0: Nee, dat is een moeder
2: grapje,
0: hoor.
2: Mijn
0: moeder is alles behalve dat. Nou, hoe ik ben opgevoed, dat is best wel grappig. Ik ben eigenlijk niet opgevoed. En dat bedoel ik positiever dan dat het klinkt. Mijn ouders hebben me best wel vrijgelaten. Ze hebben me best wel vertrouwd in gewoon, hè, doe maar je ding, val maar op je bek en dan sta je ook wel weer op. Ik ben niet zo, ik heb niet zo'n pamperouders, zeg maar, die ach, kusje. Bijvoorbeeld toen ik eenmaal uit mocht gaan, zeiden mijn ouders van, weet je wat, want iedereen had een tijd, dan moet je naar huis gaan, toch?
2: Ja, als de lantaarnpalen aangingen, dan moet je thuis.
0: Oh, dat was wel, dat tijdperk was ik wel voorbij. Het was echt voor als we uitgingen in de stad, okay, zeg maar. En toen zeiden mijn ouders van, weet je, jij moet gewoon de meiden met de meiden mee fietsen. Dus als de meiden naar huis moeten, moet jij ook mee fietsen. Dus dat was mijn tijd, zeg maar. En toen zei ik waarom. Toen zeiden ze van, nou ja, weet je, als er dan wat gebeurt, dan ben jij er. Maar ik weet niet precies wat ze dachten, wat ik ging doen.
2: Onze sterke Maarten is er dan. Oh.
0: Ik denk als de een of andere viespeuk aankomt, omdat ik de eerste was die wegrende.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, maar ik vind dat wel een goede manier van opvoeden. Gewoon je kinderen ook een beetje op hun bek laten.
2: Nou, ik denk dat ik me daar wel redelijk mee aan kan sluiten. Ik heb gewoon niet echt het idee dat mijn ouders een soort opvoedmanier hadden. Dat hadden ze waarschijnlijk wel.
0: Ja.
2: Maar ik neem ook wel aan dat ze het een en het ander met elkaar hebben afgesproken. Dat zijn de grenzen dat niet. Maar ik heb dat nooit zo gemerkt. Het was nooit van, dit moet je doen en dit zijn. Ik denk dat ze een beetje zoiets hadden van, je moet je gedragen en je kan zelf wel een beetje inschatten wanneer je je gedraagt en wanneer niet.
0: Ja, precies dat. Dan zijn we hetzelfde opgevoed.
2: Oh, dan zijn we hetzelfde opgevoed.
0: Zo verschillend.
2: En toch zijn we zo verschillend. Lieve mensen, we zijn heel erg benieuwd hoe dat bij jou thuis ging. Laat dat ons weten. Hoe ben jij eigenlijk opgevoed? Een spelletje. Oh, spelletje. Ik zit helemaal in de spelletjes vandaag. Een belletje bedoel ik natuurlijk. Een spraakmemo via 088-850-51-52. Ja, gaan we natuurlijk gelijk eventjes lekker springen met de oorsprong Nederlandse broers Eddie en Alex van Halen. Het is Jump hier op NH.

0: Kerstbeke, de Meilandjes, de Vrogertjes, de Hanslers, maar ook Andy van der Meijden en zijn gezin, Gerard Joling, de Roelvinkjes en de Bouwertjes. Producent Gabri Buitelaar is mede verantwoordelijk voor de series van die laatste families en hij is van het bedrijf Simpel Zodiac. Gabri, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, we vreten het echt als zoete koek, die reality-series. Hoe komt dat, denk je?
1: Ja, kijk, als ik het geheim weet, dan zou ik het meteen met jullie delen. Maar ik kan er alleen maar naar gissen, eigenlijk. Het heeft te maken met natuurlijk dat ze likeable moeten zijn. Hè? We moeten ze leuk vinden. Ze moeten ergens iets gewoons hebben, want daar willen we ons in herkennen. We verlaten ons natuurlijk wel ook aan de stardom. Er moet humor in zitten. Het zijn allemaal ingrediëntjes die ik nu opnoem. En ik weet niet of dat tezamen het geheime recept is. Maar het speelt er wel in mee.
2: Ja, daar zag ik toevallig, net was ik de Hanslers aan het terugkijken. Eigenlijk ging die hele aflevering erover dat ze een vrachtwagen aan het inladen waren. Want ze gingen verhuizen. Het ging eigenlijk nergens over. Maar het was toch leuk om te zien. Is dat dan een van de geheimen, dat het ook een beetje klein en kneuterig moet zijn?
1: Ja, ik denk altijd dat het nergens over gaat. De eerste keer dat wij bij de Bouwers waren in 2002-2003... vroeg ik me echt af na een paar uurtjes van... ja, wat doen wij hier nou? Hè? We zijn altijd gewend heel veel dingen te zien... en van hoogtes te springen en vliegtuigen en jungles in te gaan. En noem het allemaal maar op. En dat was daar totaal niet aan de orde. Het ging eigenlijk over het bestellen van het eten, Chinees in dat tijd. En
2: ja, ja.
1: Het ging over hoe de keukenkastjes ophingen. En daar zat hem uiteindelijk dus inderdaad wel het succes in. Dat die mensen dus blijkbaar, de kijkers toen in ieder geval, heel erg leuk vonden dat een bekend iemand toch ook gewone huistuin- en keukendingen deed.
0: Ja, oh ja. Ja, sorry, ga door.
1: Ja, en dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag gebleven. Want we maken ook Olly Joling met Gerard Joling. Ja, en ik vind het leukste als hij uit zijn bed uitkomt en hij staat in de keuken te rotzooien.
0: Ja, ja, want dat wou ik zeggen inderdaad. Ja. Reality zegt het al een beetje. Het is de realiteit. Het is dus scriptloos. Je moet alles maar een beetje aanvoelen en aanzien. Als jullie daar dan komen met zo'n camerateam, is het dan gewoon, we zetten de camera aan en we zien wel wat er gebeurt. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou, zo gaat het. Kijk, wij weten natuurlijk, we maken natuurlijk wel een afspraak van wanneer we komen. Maar er is geen script van wat ga je doen dan? En hoe sta je op? En nee, wij komen aan en de camera komt al lopend vaak de kamer binnen. En dan ontvouwt zich de scène zoals die gebeurt. En wij doen er eigenlijk niks aan. We volgen niet voor niks gewoon de levens van deze mensen. En de ene keer is dat wel spannender dan de andere keer. Maar vergeet niet natuurlijk dat een groot deel van deze types ook wel een bijzonder leven ernaast leiden. Hè? Dus het is niet alleen maar dat we thuis rondhangen. We gaan natuurlijk ook met ze mee naar, in het geval van Gerard Joling, naar een Formule 1 optreden in Zandvoort. Ja, dat is natuurlijk ook voor ons nog wel bijzonder om mee te maken. En Frans Bauer gaat ook naar de toppers om op te treden. Of staat ook op volle zalen. Ja, dat blijft iedere keer weer bijzonder. En dat, die mix tussen enerzijds meekijken van hoe zij het sterrendom leven en anderzijds thuiskomen in een huis wat we allemaal herkennen. En de dingen drinken en de boel afwassen. Ja, dat is denk ik de formule die het goed maakt.
2: Het is letterlijk een kijkje in de keuken eigenlijk. Nou, weet ik ook bijvoorbeeld nog van heel lang geleden, Patty Bart, die liet een heleboel schoonspoelen van binnen. Het hele land viel erover. Jij als producent, je bent tv aan het maken, maar ik kan me ook voorstellen dat het soms een beetje een ethisch dilemma is van ja, moeten we dit wel uitzenden? Moeten we die mensen dit wel aandoen? Heb je daar wel eens last van of is dit dat anders?
1: Nee, helemaal niet. Ik heb daar totaal geen last van. Omdat ik vind dat wat zij doen, daar zijn ze met hun volle verstand bij.
2: Ja.
1: En zeker de mensen die we net allemaal genoemd hebben, die weten precies wat ze wel en niet willen laten zien of wat ze wel en niet willen vertellen. En als dat dit betekent voor Patty Bart of het is een plastische chirurgische ingreep bij Gerard Joling, ja, ze laten het zien en wij zijn erbij. Ja. En wij hebben dan niet het idee van ja, dit moeten we niet laten zien. En natuurlijk zijn er grenzen, maar die zitten niet in dat soort programma's.
0: Nee, dat begrijp ik. En is het ook nog wel eens zo dat je een dag erop hebt zitten en je hebt heel lang gefilmd, dat je denkt, nou, dit kan eigenlijk zo de prullenbak in, er gebeurde geen fluit. Het was een onnodige dag?
1: Nooit. Nooit. Nou, sterker nog, we hebben altijd na een minuut of 10 denken wel, oh leuk, we hebben het eigenlijk al wel weer. Omdat je filmt, je weet

0: dat de mensen het leuk vinden wat je filmt. En dat het gewone leven dus ook aanslaat. Dus ja, dan hoef je eigenlijk alleen maar een deur binnen te gaan en de camera aan te zetten. En dan gebeurt het wel. Ja, oh ja. Bekende mensen die blijkbaar koffie zetten, is blijkbaar leuk.
1: Ja, ja, ja, het is wel
0: ik
1: zo.
0: Ik kan het ook niet mooier maken.
1: Ja. Hey, nou draaien wij vandaag allemaal muziek van zingende familieleden als aanleiding omdat er zoveel reality soaps aankomen en al worden uitgezonden op dit moment. Ben je niet ook een beetje bang dat het inmiddels too much wordt?
0: Ja, dat geldt natuurlijk voor alle genres. Als er ergens een succes opduikt, zie je vervolgens dat hele genre opgevuld worden bij andere zenders. En dat is logisch. Als een product het goed doet, dan zie je de schappen vol liggen met dat product. Ja. Dus dat geldt hier ook voor. En ja, de tijd zal het leren in hoeverre dat houdbaar is. Maar vergeet niet, nogmaals, 2002 is dit genre begonnen. In de tijd met de Addams Family. De Bauers kwamen erachteraan, Patrick Brard. Dus ja, het loopt eigenlijk al heel lang. En natuurlijk, het gaat met tijd en wijlen weer een beetje weg. En dan komt het weer op. Dus ja, dit zal nooit verdwijnen. Zeker niet met de enorme populariteit van de Nederlandse muziek.
2: Nee. Nou, het zal nooit verdwijnen. En ik denk dat heel veel kijkers daar blij mee zijn. Producent Gabri Buitelaar bij Simpel Zodiac. Dank je wel. En succes met alle families die er nog gaan komen. Waarschijnlijk een hele hoop.
0: Ja hoor.
2: Top, dank je wel. En wij gaan van reality TV naar reality muziek. Want Patricia Pai en Alice Pai, moet ik zeggen, zaten namelijk in The Star Sisters. En je

0: Over muzikale families gesproken. Het zijn de Hanson Broers, 3 stuks in totaal met Bap. Ja, wat een heerlijke banger is dat.
1: De kaarten van Maarten. De kaarten van Maarten.
2: Ja, in dit programma staan we niet alleen maar stil bij het hier en nu, maar kijken we ook naar wat er gaat komen. En deze week ging het over niemand anders dan over Donnie Roelfink. Heeft trouwens ook een real life soap. Is natuurlijk onderdeel van de Roelfinkjes.
0: Ja.
2: En hij ligt onder vuur. Hij heeft een tijdje geleden bepaalde uitspraken gedaan, waaronder dat hij zei dat hij het niet fijn vindt dat hij een vrouw of vriendin zou hebben die coach krijgt of getraind wordt.
0: Die een mannelijke personal trainer.
2: Die mannelijk is. Ja. Nou, dat zou hij niet fijn vinden. Deze week kwam hij in de talkshow Rensen om dat een beetje uit te leggen. Want het hele land was boos op hem. En hij zegt eigenlijk uiteindelijk, weet je, voor de rest, iedereen moet het zelf weten, maar mijn vriendin, ja, daar vind ik het niet fijn bij. Wat vind je ervan?
0: Nou, ik vind die uitspraken die doet, sta ik natuurlijk absoluut niet achter. Ik vind dat echt bizar. Ja. Dat wij maar over vrouwen moeten bepalen. Wij als mannen heb ik het dan over. Hè, dat wij zouden moeten bepalen of kunnen bepalen over vrouwen wat ze doen.
2: Ja.
0: En wat ze willen. En dat wij daar eisen aan zouden kunnen moeten stellen. Dat vind ik echt bizar. En ik ben heel erg gezegend dat ik in een omgeving zit en leef waar ik dat niet meemaak. Want ik zou dat echt verschrikkelijk vinden. Dus ik vind het vrij bizar. Ja. En ik vond OJ Gulsen, want die zat er tegenover. Tegenover Donnie. Precies. Om een beetje uit te leggen hoe zij dat dan ziet. En ik had echt het idee dat zij heel graag wilde uitleggen van, dit is hoe ik het zie en ik vind het een gevaar. Want jij hebt heel veel volgers en jonge mensen kijken naar jou. En dat hij alleen maar het idee houdt van, muts, alsjeblieft, hou je mond.
2: Nou, weet je wat ik wel vind? En dat hoorde ik Honoria zeggen. Zijn stiefmoeder, hartstikke lieve vrouw. Ze zegt wel, kijk, als je dan zo'n jongen uitnodigt aan een tafel om het uit te gaan leggen, dan moet je hem ook laten praten. En dat, die kans kreeg hij niet helemaal. Dus dat vind ik dan wel weer.
0: Dat vind ik dan ook weer met je eens.
2: Ja. Maar goed, waarom ik een kaart heb getrokken voor Donnie Roelfink is over zijn toekomst.
0: Oh.
2: Hij wil een bepaald soort vriendin die dus geen mannelijke personal trainer heeft. Maar gaat hij ook die vriendin krijgen? Is dat ook een beetje zijn toekomstplaatje? Daarvoor heb ik getrokken de kaart De Gehangene.
0: Okay.
2: En dat is een poppetje, een mannetje, en die hangt op de kop aan een boom. Nou is hij vrij atletisch, dus hij zou dat kunnen. Maar wat betekent...
0: Ja, hij is vrij atletisch.
2: Ja. Wat betekent deze kaart? Het is iemand die de wereld vanuit een ander perspectief gaat zien. De wereld komt letterlijk op zijn kop te staan. Is hem natuurlijk ook overkomen. Maar verlichting door een andere kijk op zaken ligt op de loer. Dus het zou zomaar kunnen dat hij zoiets heeft van, weet je, het heeft me toch aan denken gezet. Hm. Misschien is het allemaal toch niet een beetje achterhaald en conservatief. En misschien moet ik gewoon een lekkere vrouw nemen die een lekkere mannelijke personal trainer is.
0: Ja,
2: maakt het uit?
0: Wat maakt het uit? En dan komt hij uit zo'n ras Amsterdams gezin. Ja. Zo is hij dus ook wel echt opgevoed, denk ik. Ik bedoel, ja, waar komt het opeens allemaal vandaan? Maar ik vind het een goede voorspelling, lieve schat.
2: Nou, het is in ieder geval positief. Dus ik denk dat hij nog wel een beetje bij gaat draaien.
0: Ik mag het hopen.
2: Voor hem wel.
0: En vooral zijn vrouwen.
2: Dit waren de kaarten.
0: Oh, schat, heerlijk.
1: De kaarten van Maarten.

0: Come and Get Your Love van Redbone. Opgericht door de broers Pat en Lolly Vegas. Het was de eerste Native American group die een grote wereldwijde hit scoorde. Hiervoor waren ze voornamelijk succesvol in Europa en niet in Amerika. Het continent waarop ze veel kritiek hadden in hun muziek. Oh, verschiet mijn beeld. Ik heb het dan natuurlijk over de onderdrukking van de oorspronkelijke Indiaanse bevolking door de Amerikaanse overheid.
1: Ja, en het nummer We Were All Wounded at Wounded Knee gaat hier bijvoorbeeld over en werd als eerste uitgebracht in Nederland. Dus van de hele wereld was het als eerste in Nederland te horen en toen pas in de rest van de wereld. Over Nederland gesproken. De zussen van Eugene mogen natuurlijk niet ontbreken in een lijst met zingende familieleden. Dit is Lights and Shadows.

0: Oasis op NH op plek 14 met Wonderwall. Ja, en de wonderen zijn de wereld nog niet uit, want hoewel de broers van Oasis jarenlang ruzie hadden, zijn ze nu weer samen. Dat had niemand gedacht in 2009, toen broer Liam zo kwaad was dat hij de favoriete gitaar van broer Noel kapot sloeg, vlak voor een optreden. Een paar uur later heeft de band bekendgemaakt, we gaan uit elkaar.
1: Oh my god.
0: Ja, hey, maar ze zijn nu weer samen, dus eind goed, al goed.
1: Ik heb een idee.
0: Oh ja?
1: Reality-serie. Ja. We sturen die producer er even op af, die we net aan de lijn hadden. We vroegen je ook net, hoe ben jij opgevoed? Nou, Timo die heeft er wel een antwoord op. Die zegt, vaak genoeg op de trap moeten afkoelen. Nou, dat herken ik met mijn bordje eten. Hij zegt, het heeft niks geholpen, want mijn vriendin zegt nog steeds dat ik niet kan gehoorzamen.
0: Oh. Ja, en hulde voor de moeder van Sabrina, want Sabrina appt, dankbaar voor hoe mijn moeder het in haar eentje heeft gedaan. Ze heeft me heel goed grootgebracht.
1: Bernhard die zegt, ik heb de tijd van de corrigerende tik nog meegemaakt. Ik kon aan de blik van mijn vader meteen zien wanneer ik te ver was gegaan.
0: Nadine dan. In mijn jeugd heb ik altijd de support gevoeld van mijn ouders om mijn dromen na te jagen. Wat dat betreft ben je dan al geslaagd, wat mij betreft, als ouder.
1: Oh, nou, wat heerlijk. Aan. En aan de lijn hebben we Chantal. Chantal, goedenavond.
2: Goedenavond allemaal.
0: Hallo.
1: Hoe zit dat bij jou? Hoe ben jij opgevoed vroeger?
2: Ik ben nog grootgebracht met drie broers uit een gezin van zes. Ja. En we zijn samen altijd staan we klaar. En we zijn grootgebracht eigenlijk door. Gewoon door met
1: elkaar
2: te zijn.
1: Ja. En drie broers. Drie broers is wel heftig. Jij bent dan natuurlijk het meisje, het zusje. Hoe is dat met drie grote broers?
2: Nou, dat is hartstikke leuk eigenlijk. Dus. Dus geen ruzie, maar gewoon wat lief voor elkaar wezen. En gewoon genieten van het leven natuurlijk, hoe die loopt natuurlijk. Dus,
0: ja, wat goed. En zie je ouders vaak nog?
2: Ja, ik woon op mezelf natuurlijk, in Aldijk.
0: Ja.
2: En ik heb een appartementje. En af en toe komt mijn ouders één keer in de week hier zo op visite.
0: Oh, wat leuk.
2: Hey, in Aldijk.
0: En wat ben je eigenlijk nu op dit tijdstip aan het doen?
2: Nou, ik ben armbandjes aan het maken.
1: Ach.
2: En ook tasjes van oude spijkerbroeken maak ik schoudertassen. Dus,
0: wat leuk.
2: Ja.
1: En je hebt een fotootje gestuurd. Wat zijn die prachtig, zeg. Holy moly, je maakt er wel werk van.
0: Wauw.
2: Ja, ik wil het is eigenlijk als hobby begonnen eigenlijk. En ik wil het wel uitbreiden in de toekomst eigenlijk.
0: Ja joh, je kan je groot geld voor verdienen. Maar voor de mensen thuis, het zijn allemaal mooie kralen. Allemaal felle kleuren met leuke bedeltjes. Nou, hartstikke goed. Ga zo door. Wat een leuke activiteit en een leuke hobby.
2: Dank u wel.
1: Dank je wel.
0: Zeg maar geen u hoor. Ik vond het net zo gezellig.
2: Ja, zeker.
1: Dan voelt het zich straks uit. Dank je wel, Chantal. En succes, hè.
0: Doei, lieverd.
1: Gaan wij inmiddels door met de Braxtons. Wat zeg je? Tony, Tracy, Tawanda, Trina en Tamar. Nou, dan zeg je natuurlijk de Braxton zusjes. En het is ook echt een bos. En dan heb ik het over die Tony.

0: Dit zijn de Dire Straits op plek 11 met Walk of Life. Ja, ze zeggen wel eens, ga nooit samenwerken met je familie. Dat is vragen om problemen. Nou, dat geldt zeker ook voor deze broers. Mark en David heb ik het dan over, van de Dire Straits. Hun creatieve ideeën, die botsten zo met elkaar. Nou, knallen, ruzie, boem, boem, boem, ging helemaal niet goed.
1: Ja, straks nog meer ruzie en nog meer platen van zingende familieleden. Everybody's got surfing USA. Ja, maar eerst vader en dochter. Het zijn Frank Sinatra en Nancy Sinatra met Something Stupid. En ik vind dit mooi.
0: Dit is echt prachtig.

0: Ik ben Mavis en ik luister NH in Nederhorst en Berg.
1: Ik ben Jan Herman uit Akersloot.
2: Hi, ik ben Ellis. Ik woon in Zandijk, vlakbij het schitterende Westzaal. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Robert Baltus met het NOS Journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard... in de Nationale Investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
4: Dit gaat in ieder geval helpen. Hè. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
3: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
5: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
3: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Over de top met Jelmer Vlot en...

0: nieuws. Een neef en het vijfde wiel aan de wagen, eigenlijk best sneu. Dat is een vriend.
1: Jelmer Vlot en Maarten Faber. Dit is NH.
2: Over de top.
3: Ja, welkom bij Over de Top. Het is de meest onsamenhangende muzieklijst die alle muzikale kanten uitschiet, maar één ding gemeen heeft, en dat is het thema van de week.
0: Ja, en vandaag heb je al een beetje dat familiegevoel, Maart?
3: Ik heb dat zeker, ja, zeker. Als ik bij jou in de studio sta.
0: Oh, wat heerlijk. We zijn één grote familie hier bij Over de Top. Want je kan namelijk je tv niet aanzetten of er komt wel een reality-serie van de bekende familie voorbij. De familie Kesbeek, de Meilandjes, de Vroogertjes, de Hanslers, Wolter Kroes en zijn gezin. En als kers op de taart heeft Patricia Pai terug op de buis met haar Addams Family sinds deze week. Daarom draaien wij vandaag alleen maar platen van families. Want echt jonge muzikale families die zijn er volop. En dan dacht ik meteen, lieve Maarten, ja, omdat we het over families hebben, komt natuurlijk ook de hamvraag: ben jij een beetje een familiemens?
3: Ik ben absoluut een familiemens. Ik moet wel zeggen, ik ben misschien wat meer een familiemens geworden. Ja, dat is heel logisch, als je een beetje tiener bent en zo, en dan student, en dan denk je van, ach, ik kan het allemaal wel zelf. Nou, niks is minder waar. Ik heb mijn ouders en mijn zus hartstikke hard nodig.
0: Oh, wat lief.
3: En ik heb natuurlijk een neefje en een nichtje, waar ik heel veel van hou. Ik zeg ook altijd tegen Jeroen, en dat heeft hij inmiddels ook geaccepteerd. Ik zeg Jake en June, dat zijn mijn neefje en mijn nichtje. Die staan op nummer 1. Op nummer 2 staan mijn oma. Op nummer 3 staan mijn honden. En jij komt op nummer 4. Het is echt waar.
0: Nou, dat is lekker bemoedigend voor hem. Jeetje.
3: Ja.
0: Sta je straks daar aan het altaar?
3: Ja, precies. Maar dan zeg ik volmondig ja, hoor.
0: Ja, volmondig ja. Maar wel even tellen. Ja. Op welke plek sta je ook weer? Ja. Vandaag op 65.
3: Maar bijvoorbeeld dus mijn neef en mijn nichtje gaan mij wel weggeven, bijvoorbeeld. En mijn oma is getuige. Dus ja, ik ben zeker een familiemens. Ik hou heel veel van mijn familie, ook van mijn ouders. Ja. En jij?
0: Ik hou heel erg. Ik ben een familiemens, moet ik wel zeggen. Ik ben een selectieve familieman.
3: Ja.
0: Ik hou heel erg van mijn familie. Zeker van mijn gezin. Dus in het gezin waarmee ik ben opgegroeid. Mijn ouders en mijn zuster. Ik ben gek op zijn hartje. En de mensen daaromheen, zeg maar, mijn neven en nichten.
3: De koude kant.
0: Nou, nee, niet de koude kant meteen. Mijn eigen warme kant. Ja, die spreek ik gewoon wat minder vaak.
3: Okay. Ja,
0: dus het
3: kan.
0: Is niet zo dat ik de deur bij ze plat loop. Ik vind ze over het algemeen hartstikke super, super sweetie. Maar het is niet dat ik ze heel erg veel zie. Dus of je dan echt een onwijs familiemens. Ik noem het zelfs meer een gezinsmens. Ik vind één ding jammer.
3: Ja.
0: Dat vind ik echt jammer. Dat ik had ze wel.
3: Miljonair zijn.
0: Ja, dat vind ik ook heel jammer. Maar ik had ze wel iets dichterbijer. Dichterbijer is dat een woord? Gehad.
3: Ja, want dat heb je zelf gedaan.
0: Ik heb dat zelf gedaan. Ik wil ook niet terug. Daar heb ik dan weer helemaal geen zin in. Zo graag wel ook
3: niet. Zo erg vind ik het ook weer niet.
0: Nee, zo erg ook niet. Maar ik had het leuk gevonden om af en toe daar eens langs voor een kopje koffie te gaan.
3: Ja,
0: en dat doe je
3: ik.
0: Niet.
3: Nee,
0: snap je?
3: Nee,
0: we zijn in Helder in Amsterdam, dus dan maak je er gelijk een heel dagdeel van.
3: Ja,
0: vind
3: nou,
0: het heel gezellig.
3: Goed, gezellig toch? Nou ja, we vragen het ook aan jou
0: ik
3: thuis.
0: Moet afronden, hoor ik.
3: Is toch leuk? Wat zit je nou te gieren?
0: Je bent zo grappig. Wat? Ja, leuk, ja, boeit me niet.
3: Ja, ik was een beetje klaar met het verhaal. Ik denk, ik wil weer muziek horen. Nou ja, waar ik niet klaar mee ben, dat ben jij thuis. Want van jou wil ik wel weten, ben jij een familiemens? Laat het ons weten met een belletje, een appje of een spraakmemo. Dat kan via 088-850-51. Gaan wij door naar Cressip. Denk je misschien, hè, Cressip? Ja, zangeres Jacqueline Govaert en de gitarist Anne zijn gewoon zusjes. Met het mooie I Apologize.

0: Ja, vaderlief, Joe Jackson, die kwam op een beetje dictator-ish-achtige manier met het idee om samen met zijn zoons Jackson 5 op te richten. Het heeft ze geen windeieren gelegd, dat moet ik dan wel weer toegeven. En je hoorde ABC.
1: En over de top.
2: Over de top.
3: Ja, een ander vader-zoon-momentje, wat waarschijnlijk wel iets liever klinkt, is die namelijk van Elaine Clark en zijn vader Dean Clark. Samen maakten ze de hit Father and Friend, die op een bijzondere manier ontstond.
4: Een goede vriend van me, die had eigenlijk gewoon gezegd van wow, je vader zingt zo te gek en weet je wel, maak eens wat voor of met hem. Toen ben ik naar de studio gegaan meteen van, oh, goed idee. En ik pakte letterlijk gewoon gitaar op van, letterlijk het eerste wat ik speelde was intro.
5: Ook gewoon gelijk.
4: Ja, meteen. Ja, en ook volgens mij het hele eerste couplet. Oh, papa, sit down and hear my song. Was meteen.
5: Stel je eigenlijk dat je bijna schrikt van waar komt die tekst vandaan?
4: Ja, exact. Ja. Soms gebeurt dat gewoon. Ja. En,
5: zijn dat de beste liedjes?
4: Ik denk het wel, man.
0: Ja. Ja, ze maakten samen deze hartverwarmende plaat over hun hechte band. Dit is Vader en Zoon met Father and Friend hier op NH.

0: natuurlijk. Het zijn de Coors. Bestaan uit 3 zussen en 1 broer. En dan denk je misschien, waarom nou 3 zussen en 1 broer en allerlei familieleden die we voorbij horen komen? Heeft alles te maken met de mega hoeveelheid reality shows die eraan zitten te komen.
1: Educatief genot met professor Vlot.
2: Ja, we doen vandaag natuurlijk een lesje en het gaat vandaag over familie. Nou, ik kan je verzekeren, er is veel te vertellen over familie. Dus ik hoop dat je er klaar voor bent. Iedereen thuis, Maarten in de studio.
0: Zeker.
2: Ready to learn. Ja. Ja. Er zijn tweelingen geboren die verschillende biologische vaders hebben. En dat heet heteropaternale superfecundatie.
0: Oké.
2: Okay. En dat kan gebeuren wanneer 2 eicellen tijdens dezelfde ovulatieperiode door zaadcellen van verschillende mannen worden bevrucht.
0: En het is wel een tweeling.
2: Het is een tweeling met verschillende vaders.
0: Bijzonder.
2: Leuk, hè? De grootste familie is gevormd door een Indiase man genaamd Siona Chana. Ja, het waren 39 vrouwen, 94 kinderen en 33 kleinkinderen.
0: Siona Chana, ik ben benieuwd hoe die eruit ziet met 39 vrouwen. Dat is wel een lekker ding geweest.
2: Ja, absoluut. De langste stamboom is de stamboom van de Chinese filosoof Confucius. En die bestaat al meer dan 2500 jaar.
0: Ik vind het zo leuk dat jij dit allemaal in je hoofd weet gewoon. Uit
2: knap,
0: een grote kopie.
2: Knap, hè? Absoluut. Dat vind ik ook dus heel knap. De geboortevolgorde, dat bepaalt je karakter.
0: Oh.
2: Jij bent de?
0: De jongste.
2: De jongste. Oké, de oudste kinderen zijn vaak ambitieus en plichtgetrouw.
0: Oh, ja,
2: terwijl
0: niet.
2: Jongste kinderen vaker avontuurlijker zijn ingesteld.
0: Ah, dat ben ik eigenlijk ook niet. Ik ben het allebei niet. Ik ben niet ambitieus, ik ben ook niet avontuurlijk.
2: Je bent wel lekker jezelf.
0: Dat wel.
2: Quizvraag, ben je er klaar voor?
0: Zeker.
2: Welk mannetjesdier als enige van al het levende spul hier op aarde wordt zwanger?
0: Dat weet ik. Ja, zeepaardje.
2: Oh,
0: ja,
2: dat
0: ik
2: is heel goed.
0: Nou, en zwanger, die poept gewoon echt duizenden van die baby's.
2: Zo, dat is gewoon een kanonskogel aan kindertjes.
0: Ja, aan zeepaardkindjes.
2: Aan zeepaardkindjes. Bij orka's is de oma de belangrijkste van de familie. Zij is de matriarch en stuurt de hele familie aan.
0: Nou, niet alleen bij orcas, kan ik zeggen.
2: Ook is jouw oma wel, een lekkere rouwdouwer?
0: Vaak zijn oma's toch een beetje gewoon de basis, toch?
2: Vaak zijn we inderdaad wel, ja. Nee, dat is helemaal gelijk. Laatste quizvraag.
0: Ja.
2: Dan zijn we er alweer.
0: Okay.
2: Wie is de tweede stem op de plaat van Pink, Cover Me in Sunshine?
0: Dat is haar dochter, maar daar weet ik de naam niet van. Ik vind het ook... Ik weet niet zo goed met dit nummer. Het is heel schattig, maar daardoor ook een beetje zoetsappig.
2: Nou, dat is een hele goede pitch, want we gaan het namelijk nu draaien. Het is Pink en Willow Sage, Cover Me in Sunshine.
1: Educatief genot met professor Vlot. 5.

0: Het is vader en dochter hier samen op NH. Willy en Willeke Alberti. Met niemand laat zijn eigen kind alleen. We hebben vandaag een lijst vol families en dat doen we allemaal vanwege de wildgroei, echt wildgroei aan familie reality tv. En we dachten, daar moeten we een lijst van maken.
1: Ja, en straks, het is al bijna zover, bellen we met onze nummer 1. Alvast een tipje van de sluier, binnen en buitenland is gek op deze zingende zussen en zelfs Prins was fan. En ook vroegen we je net, ben jij een beetje een familiemens? Nou, daar kwamen allerlei appjes en belletjes en spraakmemo's binnen. Hartstikke bedankt daarvoor. Sanne onder andere, ze zegt zeker weten, ik kom uit een grote familie en bij ons is er altijd wel een verjaardag, een etentje of een ander excuus om elkaar te zien en ik zou niet anders willen.
0: Marty zegt, ik ben meer een familiemens op afstand. Ik vind ze hartstikke lief. Maar de 2 dagen met z'n allen ben ik ook wel weer toe aan de stilte.
1: Ja, en ik zei het al, er kwamen ook spraakberichten binnen.
2: Dag, lieve Maarten en Jomer. Ik denk dat ik wel degelijk een familiemens ben. Al overlopen mijn familieleden en ik elkaar niet. Maar als we elkaar nodig hebben, zowel in leuke dingen als in wat minder leuke dingen, zijn we er voor elkaar. Fijne uitzending nog.
0: Oh, dat is wel heel erg mooi. En Francis, die hebben we aan de lijn. Francis, goedenavond.
3: Hi.
0: Hallo, hoe zit het bij jou?
3: Ja, ik ben al oud mens, dus ik heb alleen maar gelukkig wel mijn eigen kinderen en kleinkinderen.
1: En je bent dus oma. Van hoeveel kleinkinderen ben je oma?
3: 4.
1: 4?
3: Nou, eigenlijk nog meer, maar die ziet niet.
1: Maar wel 4 waar je dus een goede band mee hebt.
3: Ja, gelukkig wel.
0: Wat fijn. En ik zei net, de orka is als oma de matriarch van de familie. Hoe zit dat bij jou in de familie? Ben jij ook een beetje de matriarch of is dat toch iemand anders?
3: Nou, ik ben het wel heel lang geweest toen de kinderen klein waren. Maar ze zijn nu allemaal rond de 20. De oudste is 25. Dus,
0: Dus we moeten het zelf een beetje uitzoeken. Ja, precies.
1: Dan ben je naast oma natuurlijk dan ook moeder. Wat voor moeder was jij en hoe heb je je kinderen opgevoed?
3: Heel streng.
0: Ja? Echt?
3: Ja.
0: Oh, vertel.
3: Dat hoorde ik ook op de schoolplein als ik kleinkinderen ophaalde. Ben je toch streng voor ze? Ja, als wij het ze niet leren, weten ze het niet. En zijn de kinderen, als ze het wat groter zijn, vinden ze het onbeschot.
1: Ja, en wel streng, maar rechtvaardig of alleen streng?
3: Nee.
0: Maar hoe uitte zich dat dan? Wat is streng? Trok je de riem van je middel als je iets niet beviel?
3: Nou, of... Ja, is de middel helemaal niet.
0: Ja, maar het kan, hè? Het kan.
3: Lieverd, ik ben 80. Ik heb nog nooit een klap van mijn vader gekregen. Nog nooit.
0: Oh ja, goed zo.
3: Gelukkig maar.
0: Nee, maar just checking, hè?
1: Nee, maar hartstikke goed. En je kleinkinderen, komen ze vaak over de vloer? Is dat vaak genoeg?
3: Nou, nu dat ze op is studeren allemaal, dat is natuurlijk wat lastiger. Ja. Maar ik ben volgende week jarig en de eerste die er zijn niet die gasten,
1: hoor. Oh, maar wij ook, hoor. Wij gaan ook voor je zingen, hoor. Reken maar.
0: Zeker. Dank je wel. En ik zou zeggen, doe ze allemaal heel veel liefs. En alvast gefeliciteerd.
1: Ja.
3: Dank je wel, man.
1: Geniet ervan. Ja, weet je, en uiteindelijk krijgen alle kinderen natuurlijk regels met elkaar met te maken. En dat komt natuurlijk, het zijn ook gewoon maar mensen.
0: Jeetje, wat scherp.

0: Het zijn de Jonas Brothers met Only Human.
1: NH.
0: Ja, en de naam doet het natuurlijk al een beetje vermoeden. Het zijn inderdaad broers. In 2013 ging de groep uit elkaar vanwege enorme ruzies. Ja, ze verkozen de familiebanden boven het zijn van een band. In 2019 staken ze de koppen toch weer bij elkaar en kwamen ze zelfs met een documentaire, Chasing Happiness. En ze zelf beschrijven ze dat een beetje als een documentaire dat je kan vergelijken met het familiediner, waarbij alles uitgesproken is. En nu staan ze weer met z'n drieën gezellig op het podium en halleluja, wat zien zij er goed uit.
2: Ja, die zien er inderdaad goed uit. Minder goed liep het af voor de broers Richard en Karen Carpenter van, die raadt het al, de Carpenters. Het duo die had nogal een dominante, ja, hoe zal ik het zeggen, heks van de moeder, waarvan Richard het absolute oogappeltje was. En Karen ontwikkelde door het gemis van die aandacht een eetstoornis. Die werd zo extreem dat ze vroegtijdig stierf. Ze was pas 32 jaar.

0: Het zijn de drie broers van de Bee Gees met deze prachtplaat. How Deep Is Your Love? En het was onze numero's duo's.
1: En terecht, als je het mij vraagt.
0: Nou, zeg dat hoor.
2: Ja, dit is gewoon ouderwets goed prachtig gedaan.
3: Misschien toch wel de doorbraak.
4: I wanna thank me for believing in me.
5: Aan de andere kant, op een of andere manier gaat het aan te slaan.
6: Ja, het is gewoon echt een droom die werkelijkheid wordt. Ik sta gewoon echt te trillen.
7: I told you today, I'm still the greatest of all time.
8: Beste mensen, wat een avond.
9: In de slapeloze nacht, wacht. Het is gewoon een droom.
10: Ja, dit is geweldig.
11: This moment is so much bigger than me.
1: Maar liefst 40 jaar zijn ze collega's, maar nog veel langer zijn ze natuurlijk zussen. Lois Lane, oftewel de zusjes Kleeman, maken al jaren de meest prachtige muziek. Hebben vooral overal ter wereld opgetreden en blijven dat volgens mij nog heel lang met elkaar doen. En we hebben ze aan de lijn. Goedenavond.
12: Hey, goedenavond.
1: Ja, ik ben natuurlijk heel benieuwd. Hoe gingen jullie nou om met elkaar? Ik ken jullie een beetje, jullie komen wel eens langs natuurlijk bij ons in de studio. Ja. Maar hoe waren jullie nou als kleine zusjes?
12: Nou ja, toen Mo werd geboren, toen was ik inderdaad ruim 2,5. En ik had een oudere zus, Carolien. Wij hadden een oudere zus, Carolien. En die was 4,5. Op een gegeven moment toen werden wij weggebracht. We moesten weg met onze vader. Die bracht ons naar opa en oma. Ja. En we wisten niet precies waarom. En toen kwamen we terug de volgende dag. En toen lag er een klein meisje in de armen van onze moeder. En dat was Monique.
1: Oh.
12: Dus, ja, dus dat weet ik nog heel goed herinneren. Kwamen we thuis. En toen lag ineens daar een klein zwart moppie met zwart haar. Want ze had al meteen zwart op bed. En dat was Mo. Dus toen hadden we een klein zusje erbij. Dus dat weet ik nog heel erg goed. Toen was er een klein moppie bij.
9: Een klein schreeuwend mormeltje.
0: Ja, een klein schreeuwend mormeltje. Nou, hoe gezellig is dat?
12: De derde dochter van ons vader. Ja. Die dacht, krijg ik dan nooit eens een keer een zoon.
0: Ach, naast de pot gepiest. Nou ja, dat... ja. Hey, en Monique, dan groeien jullie samen natuurlijk op. Hoe was jullie opvoeding eigenlijk?
9: Nou, het was lekker rommelig en het was heel gezellig en vrolijk. En we woonden natuurlijk in een klein huis, want er was ook enorme woningnood in die tijd. Dus we hadden zeg maar een veel te klein huis voor z'n vijven. En toen ik 6 jaar was, zijn we verhuisd naar een wat groter huis. En dat was heel fijn. Toen kregen we allemaal onze eigen kamer en... Ja, en wat ik me kan herinneren is dat Suzanne die scheelde natuurlijk best wel veel met mij. En zij was altijd weg. Ze was altijd op pad. Ze was altijd aan het buitenspelen en aan het voetballen. En aan het en ik was meer een inhuizig meisje. Ik was meer een boekenlezer en een muziekluisteraar. Dus dat was wel het verschil tussen ons. We waren echt wel heel anders. Ja. Dus was echt een beetje een tomboy. Maar ze nam mij ook mee, hoor. Ze nam me ook, zeg, kom, nu leg je boek neer, kom, we gaan buitenspelen. Dus nou, gingen we samen aan de rekken slingeren en samen voetballen. Dus ze nam me ontzettend op sleeptouw.
1: Een lieve, grote, trotse zus, hoor ik al.
9: Ja, echt heel schattig.
1: En dan zei ik al, 40 jaar zijn jullie al samen als Lois Lane. Hoe is ooit dat idee ontstaan van, we gaan dat als zussen samen doen?
9: Kijk, ik ben eigenlijk begonnen als zangeres.
1: Ja.
9: En ik zong met een andere zangeres, Angela, nog steeds een vriendin van mij. Maar die werd verliefd op de drummer van de band.
1: Oh.
9: En de drummer van de band was al in een relatie.
1: Oh.
9: En was een beetje een drama. Vooral omdat wij toen aan de vooravond stonden van een heel belangrijk optreden in de Melkweg. En toen heb ik Suus gevraagd om een paar keer mee te komen repeteren en om mee te doen. En toen heeft ze dat gedaan. En ze zei nou vooruit, omdat jij het bent. Want ik heb haar gevraagd om wat koordjes in te studeren. Want ze hoefde gelukkig maar 4 liedjes te spelen. Dus ze hoefde niet een heel repertoire in te studeren. En dat we vroeger wel vaker samen zongen, wist ik van, oh, dat kan ze wel. En dan moet ze even hier dat doen en hier zus doen en zo doen. Dus nou, zo gezegd, zo gedaan. En dat ging zo goed dat na afloop wij ontzettend veel platenmaatschappijen en managers op ons afkregen. Met name Suzanne, want toen was het ook al zo van, ik ging snel naar de kleedkamer om daar in een hoekje te gaan zitten van, oh, is het maar goed gegaan? Ik was altijd bloednerveus.
1: Ja,
9: en Suzanne ging lekker alle complimenten en alle businesscards in de ontvangst nemen in de grote zaal van de Melkweg. En daarmee was eigenlijk, kon ze niet meer weg. Dus zo simpel is het.
1: Wauw, wat
0: goed. En dit klinkt dan natuurlijk wel echt als een soort van, nou ja, een waanzinnig verhaal. Suus, hoe ging dat? Om met twee zussen zo met elkaar zo innig samen te werken eigenlijk?
12: Nou ja, kijk, het is eigenlijk gebeurd Omdat we ontdekt werden op dat moment. Want iedereen vond ons te gek. Ik deed echt maar één keer mee. En dit was het. Nou ja, ik had ook zoiets. Ja, dit was het, want ik deed maar één keer mee. Maar toen kreeg ik dus inderdaad van een heel stapel met visitekaartjes en alles en nog. Want een half uur ging ik terug naar de kleedkamer en zei: Mo, nou, wij zijn helemaal te gek, zei ik toen.
0: Oh, ja, ja,
12: en ze keek
0: ja.
12: me aan, zo van, huh? Nou ja, hoezo? Zei, nou, kijk maar. Ik vroeg me over, nou, wil je alsjeblieft bij me blijven tot ik een plaatcontract heb? En ik was destijds, was ik, ik wilde heel graag naar de filmacademie, dus twee keer niet aangenomen, was recht aan het studeren, wat ik verschrikkelijk vond.
0: Echt waar?
12: En, maar ik was ondertussen ook bij de bloemenzaken aan het werk, bij mijn vriendin, de mooiste bloemenzaak van Amsterdam. En ineens kwam dit, nou, dat was dus inderdaad in oktober, en toen zei ik, oké, dan blijven. En toen helaas, dat was onze oudste zus, die had gezegd dat ik mee moest zingen, want Caroline had gezegd, ik kan het niet doen, want ik woon in Zwitserland, we zongen vroeger met z'n drieën altijd al thuis.
0: Yeah.
12: De Supreme, yeah. Dan stonden we met z'n allen gewoon in de huiskamer met z'n drieën en dan heel te zingen altijd. Dus we zongen altijd al met z'n drieën.
0: Yeah.
12: En toen zei zij, van, ik die woon in Zwitserland, getrouwd met Zwitser, woonde al 5 jaar. En zei, jij gaat je zus weer helpen, want ze is de oudste. Nou ja, dan heb je niks in te brengen. Zeg ik, oké. Ja, nee. Maar dat was dus 10-10-85 en op 5 januari 1986 is mijn zus samen met haar man verongelukt, voor onze zus.
0: Yeah.
12: Dus die zijn verongelukt. En toen gingen we mijn knop op en toen dacht ik ja.
1: En hebben jullie dan ook misschien een beetje het gevoel dat jullie zus Caroline dat misschien een beetje van boven toch een beetje geregeld heeft?
12: Nou, zeker weten. Ja, toch? Zeker weten. Ja. Het is gewoon samengebracht. Het was meant to be.
1: Mooi.
12: Dus daarom zijn wij. En toen werd het ineens zo succesvol. Ja, dat hadden we natuurlijk ook helemaal niet verwacht.
3: Ja, toen kwamen we in die flow van dat je het eerst kon doen, dat iedereen je wilde hebben en we boekingen kwamen binnen en.
1: Ja.
3: De platen verkochten als een gek. En,
1: Maar jullie zijn natuurlijk ook de hele wereld over gereisd. Prince zelf, we kennen de verhalen. Ja. Dan zijn jullie zijn ook kunstenaars samen. En dan maak je iets en creatief ben je bezig. Is dat dan ook wel eens lastig om dan met je zus dat te doen? Want ja, je denkt misschien wel een leuk idee, maar ik vind het niks. Of andersom.
12: Ja, natuurlijk. Je hebt altijd meningsverschillen. Maar we hebben gelukkig wel een goede verdeling gemaakt. Kijk, Mo schrijft de meeste muziek. En ik hield me juist bezig weer met het optreden. Dus ik begon met Jons voor de lichtplannen, voor de projectie en dat soort dingen. En Mo was echt met de muziek bezig. Ik was meer met zakelijke dingen bezig.
0: Nou, wij kunnen in ieder geval. We hoeven nog lang geen afscheid van jullie te nemen. Toch als ongelooflijk duo. Top. Nou, jullie staan gewoon met het prachtige It's the First Time. En ik kan wel zeggen, een van de beste Nederlandse popsongs ooit gemaakt. Jullie staan op onze nummer 1. Dames, dank jullie wel.
3: Zo fantastisch. Echt fantastisch. Ja.
1: Met liefde gedaan.
0: Met heel veel liefde.
12: Een hele grote eer. Dank jullie wel.

0: Radio bij NH.
1: Ik ben Tanja uit Omdijk.
2: Ik ben Ewout uit Hilversum.
3: Ik ben Erika uit Grotebroek.
4: Ik ben Peter uit Bussum.
5: Ik ben Dieneke uit Kleinerood.
6: Ik ben Roy Tjalk en ik kom uit Zandvoort.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 9 uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
9: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
8: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
10: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
8: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's, loopt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek. De NH Muziekmix. NH.

0: tekst en uitleg.
1: De voorstelling van Stefan Pop heet Genoeg over mij. Maar we gaan het in tekst en uitleg uitgebreid over hem hebben. Over zijn werk als stand-up comedian, maker van Clickbait en de podcast Zo Opgelost. Stefan Pop is de gast. Natuurlijk hebben we een nieuwe vertaalplaat en twee vergeten liedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst
0: en uitleg.
2: Met Jos Heremans.
1: Bij NH.

0: Ik ben Ronald en ik kom uit Wormer.
1: Ik ben Ramon Besseling en ik kom uit Grotebroek.
2: Ik ben Lisanne en ik kom uit Horen.
3: Ik ben Jaap en ik kom uit het schitterende Oosterlee.
4: Ik ben Thomas en ik kom uit de haven van Horen.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 10:00. Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
7: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
6: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margari.
8: Waardoor veel van die bedrijven producten van laag kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
6: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De duizend van deze.
0: Nummer 79.
2: Nummer 29.
0: Nummer 300.
1: Duizend van Driessen at nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
3: Het elftal van 2.

0: ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
2: Ik ben Hans en woon in het gezellige Amstelveen en luister iedere dag naar jullie. Thuis in heel
1: Noord-Holland. Het is 11 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
4: De NH Muziek Mix.

0: Iedere zondag
1: het beste uit 60, 70 en 80.
0: De Muziekmiddag.
2: Met William van der Locht.
1: De Muziekmiddag.
0: 1968.
2: 1985.
0: 1976.
2: 1966.
0: Muziekmiddag. 1982.
2: 1978.
0: 1969.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: Muziekmiddag.
2: Met William van der Locht.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Aardig.
1: Ik ben Hewi uit Amsterdam.
2: Ik ben Nico uit Berkhout.
3: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
4: Ik ben Metin Aukzooi uit Zaanstad.
5: Ik ben Louise uit Purmerend.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 12 uur.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag.
1: Helemaal in
2: haar. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
2: Helemaal in haar.
3: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal in haar. Het grootste percentage Noord-Holland.

0: Ik ben Johnny, Bambioens cupcakebakker uit Amsterdam.
1: Ik ben Nico en ik kom uit Scharwoude.
2: Hallo, ik ben Alexander en ik woon in Weesp, het leukste stadje binnen Amsterdam. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 1 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantonen dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: De voorstelling van Stefan Pop heet Genoeg over mij. Maar we gaan het in tekst en uitleg uitgebreid over hem hebben. Over zijn werk als stand-up comedian, maker van Clickbait en de podcast

0: Ik ben Geke uit Oudor.
1: Hi, ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
2: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
3: Ik ben Marcia uit Haarlem.
4: Ik ben Björn uit Herengewaard.
5: Ik ben Marta uit Het Geest.
6: Ik ben Henk uit Oudersluis.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 2:00.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef. Het moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.